0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Ponk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

0: Is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Ponk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt.
2: Gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wijchen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Zaterdag 5 september in Hoofddorp. Daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Straks meer informatie. Blijft u afgestemd. Roberto Flack, Donny Hathaway, Closer.

0: Original song written and produced by Reggie Lewis and James Amtume. Song adored Roberta Flack and the late, great Donny Hathaway. The closer I get to you, the more I want from you. Heel mooi, luisteraars. Ik heb aan de telefoon mevrouw Hetty Vrede. En zij gaat iets bijzonders doen op 5 september. En ik ben gevraagd om ook actief mee te doen. Dus middenveng. Hetty, welkom in de uitzending. Volgens mij bevind je je nu helemaal in Ghana.
1: Ja, goedemiddag. Akwaba, zeggen ze hier, vanuit Accra, Ghana.
0: Zo,
1: ja,
0: top hoor.
1: Het werk gaat gewoon door.
0: Zo.
1: Maar we moeten ook hiervoor tijd kunnen maken vandaag. Dus,
0: mooi, mooi, mooi, ja. Mooi. Ja. Voor de luisteraars, dus, wie is Hetty Vrede? Wat doet ze en wat vindt ze leuk om te doen?
1: Ja, nou, als ik moet vertellen wat ik allemaal doe en leuk vind, dan zijn we tot vanavond nog bezig. Dus ik zal het even beperken tot een aantal zaken. Nou ja, ik ben hier in verband met mijn werk bij de KLM. Ik ben een van de mooie zwarte stewardessen van de KLM. En dat doe ik met trots. En dat brengt me overal in de wereld. En dat is tegelijk ook altijd mijn inspiratie voor de dingen die ik doe. En ja, dus naast het vliegen ben ik een grote fan van bepaalde muziek. En ik ben als jong meisje al fan geweest van Peebo Bryson. En ik was toevallig ook door het werk in New York toen het bericht binnenkwam dat hij is overleden. En ik zag dat ze daar al met allerlei tributes ook bezig waren. En ik kon het niet laten, want het had me geraakt. En net als bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Het heeft me geraakt en ik had zoiets van, nou, hier wil ik wat mee doen. Dus dat is een van, en ik organiseer vaker feesten samen met mijn nicht Mechthild Vrede. Als het goed is, wordt zij ook ingebeld, hè?
0: Ja, ze komt er zo in.
1: Ja, we organiseren al sinds voor corona feesten. Door corona waren we een tijdje gestopt, want ja, toen mochten niks, konden niks. En de vaste locatie die we toen hadden, die mensen hebben het op moeten geven door corona. En inmiddels is dat mooie gebouw afgebroken. Dus we moesten ook op zoek naar een andere leuke locatie.

0: laat zien. En in het kader daarvan hebben we dit ook weer georganiseerd. Dus dat is een beetje een in notendop wat ik allemaal doe.
1: Leuk hoor.
0: Ja.
1: Maar 5
0: ja.
1: september heb je gezegd, we gaan het groot aanpakken. Anders doen dan
0: yes.
1: anders.
0: Ja.
1: Vertel ons, maak ons nieuwsgierig.
0: Ja, nou ja, wat ik al zei, hè, dus naar aanleiding van het overlijden van een van mijn grote idols, Peebo Bryson. Iedereen die Peebo Bryson kent, kent ook die stem. En zoals hij zelf heeft gezegd vaak van, door die stem zijn er heel veel baby's geboren. Met andere woorden, het is een grote romantische bedoeling. En het raakt mensen, het brengt mensen bij elkaar. En dat was voor ons de aanleiding om dit te organiseren. En ja, omdat we hier ook erg van genieten. En waarom we dat zelf doen, is dat we met een aantal dames op een gegeven moment ook hadden gezegd van, nou, zelf hebben we niet zo'n behoefte aan hele grote massale soulparties. Dus we doen altijd eentje met een thema. We doen altijd feesten met een thema. En in dit geval is het dus het vieren van deze muziek, deze genre, samen met zijn tijdsgenoten George Benson. Je hebt net al Roberta Fleck gedraaid. Ze heeft natuurlijk ook die mooie hit met Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You. Nou, wie kent hem niet?
1: Mm-hmm.
0: Ja, we konden het gewoon niet laten. Dus het is, en wat ons betreft, een begin van een nieuwe, ja, een nieuwe fase van bepaalde soulparties doen. Ja, met een bepaalde thema, dus vandaar.
1: Ja, want ja. Je hebt gekozen voor DJ's, maar daarnaast ook artiesten. Vertel ons, wie?
0: Ja, ja, we hebben de heer Soppel. Die is ooit begonnen als Kaseko Scratchy Mang eigenlijk. Hè, bij toen de tijd Cosmostage. We hebben ook afgelopen jaren al 2 keer een muzieklegend award gedaan met de artiesten van toen, van de Cosmostars. En hij is op een gegeven moment ook soulmuziek gaan zingen bij die band. Dus toen speelde hij geen scratchje meer. En later is hij ook solo gegaan met soulnummers. Hij schrijft ook eigen muziek. Dus die, en hij wordt ook veel ingehuurd, ook in Frankrijk treedt hij op om feesten op te luisteren, zeg maar. Dus ja, hem hadden we er graag bij. En ook speciale saxofoon duo of solo met Bas Berg. Dat is ook een van mijn favoriete Surinaamse muzikanten. Ik ben dol op saxofoonmuziek. En ik vind het ook leuk als hij groot bazuin speelt. Maar hij komt dan speciaal voor deze editie saxofoon spelen. R&B op saxofoon.
1: Nou, dat dus wordt een romantische aangelegenheid, man.
0: Jawel, zeker.
1: Wil je andere collega oproepen om ook mee te doen? Want ik heb er een telefoonnummer doorgegeven waarop ze moet bellen. Maar misschien zit ze aandachtig te luisteren terwijl we ook op haar wachten.
0: Ja. Ze proberen te bellen, zegt ze. Ik zie een appje van haar komen.
1: 020.
0: Even kijken of het nummer. Ja?
1: 020-471-4291 is het telefoonnummer van de studio.
0: Oh, ik zie het al. Ze heeft een 06 voorgezet.
1: Oh, 020. Ja, 020 is dat de studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Kijk of ze dan binnenkomt.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Omschrijf het voor me een beetje, want dit is anders dan anders. Het begint ook vroeg. Hè? En de plek, wat moet ik aan denken? Waar moet ik aan denken als ik denk, hey, Hoofddorp, wat is dat?
0: Ja.
1: De locatie.
0: Nou, Hoofddorp is in het sportcomplex Hoofddorp. Daar zitten verschillende ruimtes in. Er is beneden een bar en boven is dan de danszaal. Er zit ook een zwembad in. Alleen die dag gaan we niet zwemmen. Wellicht voor de toekomst een poolparty. Maar nu nog niet. En het is een heel ruim opgezette plek met vrije parkeerplaatsen. En om het zo te zeggen, we hebben geen buren, dus we storen niemand. En het is gewoon een hele aangename plek. Hebben we vaker een feestje gedaan. Er is een dakterras. En daar kunnen mensen ook zeg maar buiten zitten. De rokers kunnen daar even een keukje doen. En binnen wordt gedanst in een hele rustige, gezellige sfeer. Het is kleinschalig hoor. Het is niet Het is geen ruimte van, het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Rone of zo.
1: Okay.
0: Dus het is heel intiem. Het is heel intiem.
1: Heel intiem. Ja. We hebben contact.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er. En ik ben echt iemand uit de Piebelbruisen tijd. Dus ik dacht niet aan die 020 die ik moest draaien. Want tegenwoordig moet alles 06.
1: Klopt.
2: Ik ben er. Ja. Maar meneer Norman, dank u wel, want u brengt ons helemaal in de stemming met uw prachtige muziek.
1: Dat is de bedoeling.
2: En daar heb ik inderdaad nog naar te luisteren.
1: Oké.
0: Is dat nog te dromen?
2: Ja, echt wel.
1: Maar jullie hebben ook gekozen voor DJ Blanky en je zei me iets ook, hè? Daar moet ik onthouden dan. Want je hebt gezegd, luister aan, er zullen veel dames zijn, dus... Ja. Af en toe moeten ze ook een beetje losjes. Dus los van het romantische moeten ze ook een beetje kunnen shaken,
0: dansen.
1: Dansen.
0: Ja, nou kijk, wat je met soul parties ziet is dat dames soms zeggen, nou, isabi mino go, want mino opapaar, ik ben single, dus ik ga niet, maar mino ma dansie. Dus we hebben gezegd, we nodigen ook heren uit om te komen, maar we willen wel graag heren die dansen. Echt komen om gewoon gezellig te dansen. En zodat de dames niet het gevoel hebben van, nou, we zitten hier met 400 vrouwen, ik noem maar iets geks, zoveel zullen het niet worden. Maar dat ze ook echt leuke, vooral met nadruk op leuke, respectabele, respectvolle heren hebben om te dansen. Dus we nodigen de heren vooral ook uit om te komen. Maar we hebben ook speciaal inderdaad aan jullie als onze DJ's gevraagd van, we willen ook nummers hebben waar iedereen lekker op kan dansen, waarbij je niet per se... zeg maar een paar nodig heb of zo.
1: Oké.
2: Ja. En daarnaast is het ook goed om af en toe de benen te strekken, om de heupen los te gooien.
1: Juist.
2: Anders blijf je in dezelfde stand. Maar de muziek zal volledig afgestemd zijn op eigenlijk die periode, die tijdsgeest, waar we teruggaan naar Piebel Bryson, Friends, de muziek zeker uit die tijd kennen.
1: Ja. Hoe laat begint het? Hoe kom ik aan een kaart? Wat moet ik doen? Vertel ons.
0: Het begint om 8:00, van 8 tot 12:30. Omdat we ook zeggen van, nou ja, als je een beetje leuk, classy wil dansen, dan moet je het eigenlijk niet tot 1:00 of 4:00 doen. Dat iedereen dan, wanneer het licht aangaat, verlept naar huis gaat. Probeer het te voorkomen. Dus om 12:30 is het echt, als mensen daarna nog naar een andere dancing willen, feel free.
1: Ja.
0: Maar voor ons is tot die tijd is gewoon superleuk. Dus kom op tijd. De kaartjes kunnen gekocht worden via Eventbrite. Maar mensen kunnen natuurlijk ook, als ze meer informatie willen, naar onze telefoonnummers bellen. Die staan vermeld op de uitnodiging, worden ook in het spotje genoemd. Op Eventbrite kun je gewoon intoetsen Tribute to Piebel Bryson en dan verschijnt hij al. En dan kan je meteen het kaartje kopen. En anders via ons, of via meneer Norman misschien. Ja,
1: maak de telefoonnummers bekend waar ze rechtstreeks kunnen bestellen. Is het mogelijk, telefoonnummers?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, mijn nummer is 06-188-58-416. Als ik niet bereikbaar ben zoals vanavond, dan hang ik in de lucht terugvliegend naar Amsterdam. En de rest van het weekend ben ik natuurlijk gewoon goed bereikbaar. Dus nogmaals 06-188-58-416. En Mechtel mag van haarzelf aankondigen.
2: Ik ben gewoon in Nederland aanwezig. Je kunt mij altijd bellen met vragen. En mijn nummer is 06-38-41-1316. En wat ik nog even wilde aangeven, het is wel een hele experience die avond. Dus voor het bedrag wat u betaalt, krijgt u live optredens, bekende DJ's. En wij zorgen voor een versnapering, een hapje. De dranken die komen voor uw rekening. Maar wij zorgen dat u in een sfeer terechtkomt waarin u inderdaad gaat memorizen en teruggaan in de tijd. En ook gewoon een fijne, gezellige avond zult hebben.
1: Nou, ik heb een lijst gehad van muzieknummers die ik sowieso bij me moet hebben. En
2: die van mij heb ik nog niet ingelezen. Komt eraan.
1: Ik moet toegeven dat jullie een fantastische smaak hebben, hoor. Ook uit mijn tijd. En ik voelde me als een vis in het water toen ik het zag. Ik dacht van, deze dames zijn van plan.
0: Nou, ik heb ook speciaal, we hebben samen ook speciaal voor u gekozen, maar ook bewust voor DJ Blanky, want die draait ook vaker op mijn feesten. Vind ik een heel aangename DJ. Maar meneer Norman, u bent net als Peebo Bryson ook one of the voices, hè? Mm. Want daar gaat het om, the voice. Wanneer mensen die stem horen, dan weten ze genoeg. En zoals u ook tegen me zei, van ik draai niet overal, dus dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Ja, toch?
1: Het trok me inderdaad. Toen je het omschreef van wat het gaat worden en wat jullie verwachten, dan denk ik van, hier moet ik erbij zijn, maar hier kan ik geen nee tegen zeggen. Dat is me ook mijn ding.
0: Nou, heel fijn. En zo komen er nog meer hele bijzondere mensen daar, maar we kunnen niet alles verklappen, dus nieuwsgierig is, moet maar komen kijken. Maar we gaan er gewoon een hele fijne avond van maken en als het slaagt, there will be more.
1: Alright. Mechtel, mag jij ze even uitnodigen op jouw manier en daarna Hattie? Nodig de luisteraars uit op jouw manier.
2: Ik nodig de luisteraars uit voor die Peebo Bryson Experience, zoals ik net al aangaf. En we hebben natuurlijk verzoeknummers bij u ingediend. Dan kunnen we nog 3 weken lang doordansen. Maar we beginnen vandaag. 5 september is voor ons de dag dat wij u uitnodigen om met ons dit event mee te maken en te komen genieten van een geweldige sfeer. En ik zou zeggen, tot 5 september. Hoop uw kaarten op tijd, graag.
1: Hattie?
0: Ja, nou inderdaad, mensen zijn welkom. Tijdgenoten van Peebo Bryson, jong, oud. We hebben wel een leeftijdsgrens van 21. Maar alle mensen die dit hebben beleefd in de jaren 80 en zoals veel, als je echt te kennen bent, weet je dat Peebo Bryson nog in de jaren 70 al begonnen was met muziek maken. Al die memories kan je op deze avond herbeleven. Kom genieten, wissel met elkaar uit. Hè, wat jouw memory was, wat was je eerste romantische ervaring toen de tijd op die muziek en dus dat is, kom graag. Het is leuk. We kijken naar iedereen uit. En kleed je mooi. Dat is voor ons ook belangrijk. Kleed je mooi. Die jurk die je in de kast hebt, dat je ernaar kijkt. Je denkt, die jurk is overdressed hoor. Als ik hem ergens naartoe draag. Bij ons is hij niet overdressed. De mannen ook. Doe je mooie pak aan. Mooi crossie. Kom shinen.
1: Ja, kom shinen.
0: Yes.
1: Nou, namens de tot zaterdag. 5 september. De plek, het adres, nog eens een keer?
0: Even kijken, Mechtel, jij weet hem uit je hoofd, volgens mij beter.
2: Het is aan de sportpark, een sportcomplex in Hoofddorp, zeggen wij zelfs, Squa. Daarin heeft u inderdaad, zoals we al aangeven, de parkeerplaatsen die u nodig heeft om gezellig een avond bij ons te genieten zonder naar allerlei metertjes te kijken.
0: Kijk, dus, zorgeloos.
2: Aan de Bennebroekenweg 800 in Hoofddorp. Ja. En het is ook eigenlijk makkelijk te vinden. En u bent ook eigenlijk aan het eind van het feest ook zo weer thuis. Dus Hoofddorp is echt niet zo ver. Het is om de hoek. En we houden van de zaken die dichtbij zijn en ons een bepaalde beleving geven dat we fijn thuis aankomen.
1: Zo, jullie zijn al in de mood, jongen, als ik het zo hoor. Jullie zijn al ready.
2: De jurk is al klaar, de schoenen staan klaar, dus we nodigen
0: precies.
2: Dat ze ook ons onder de indruk brengen van hoe zij de avond zouden willen beleven.
1: Dames, ik kan niet meer wachten en de luisteraars ook niet hoor. De Soul Brothers en Sisters hebben zich aangepast. Ja. Ze zullen gedrest komen ook. En ja, ze gaan niet aan de bar blijven hangen. Die zo dansen, ja. Dat is
0: nee, dansen, mensen die van dansen houden, heel graag, gezellig. Ja. Niemand hoeft zich te schamen. Je komt zoals je bent en je danst zoals jij danst. En niemand komt kijken hoe de ander danst. Gewoon gezellig, iedereen zijn eigen moed. Heerlijk. Graag welkom.
1: Abon, tot ziens.
2: Dank u.
0: Oké, dank u wel, meneer Norman.
1: Graag gedaan, hoor. Dag.
0: Ja,
1: op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

muziek uit 1977. Groep Good Quality, afgekort GQ. Don't stop this feeling. Dat zal je gebeuren. Het zal je gebeuren, 5 september aanstaande. Romantiek en gezelligheid op een bijzonder hoog niveau. Anders dan anders. U bent van harte welkom vanaf 8 uur. En denk erom, tot half 1. Take you back in time with Jeffrey Osborne and LTD. This is a love ballad.

think I better let you go. Cause it looks like another love TKO. Okay, Asari. Asari. 1982, een formidabele hit voor deze legendarische Denise Williams. It's Gonna Take a Miracle. The Extended Mix. 5 september, vanaf 8 uur. U bent van harte welkom in Hoofddorp.

op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peeble Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peeble Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peeble Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

lieve luisteraars, ik vond het fijn om weer bij u te zijn. En dan wel op een andere manier. U heeft genoten van romantiek, nieuws, informatie en gezelligheid, kijk ervan uit. Dit gaat u zeker ook horen op 5 september in Hoofddorp voor de dames die los willen komen van de heren. Chaka Khan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Een lange tijd.
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraars, welkom terug. Norman van Gom hier, we zitten er tot 5 uur. Ik had u aangekondigd dat mijn studiogast al gearriveerd is. En hij zit inderdaad ready, klaar om met mij van gedachten te wisselen. Maar ik ga hem aan u voorstellen. Hij gaat zelf zijn naam noemen. Want het is zijn vader is een legendarische muzikant geweest. Maar hij heeft gezegd, er gaat wat gebeuren. Welkom bij Mart.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn in de studio bij Mart Radio. Ik ben Steve Biervliet, zoon van Harold Biervliet. De gitarist, de mensen die hem niet kennen. Dat is vanaf de Sentimental Brothers, Cosmo Beats, Happy Boys. Met Lieve Hugo samengewerkt, Max Nijman. En later natuurlijk het bekendste Travassi opgericht samen met Boegroe. En ja, ik heb zelf ook in de muziek gezeten. Een bandje gehad. Ze noemden ons vroeger Jong Travassi. Dus
0: Oké, ik kom eraan. Eventjes iets goed zetten hier.

0: Ja, luisteraars, u heeft kort kennis gemaakt met Steve Biervliet. Hij noemt zichzelf...
1: Steve Biervliet.
0: Ik hoorde wat van biertje.
1: Ja, Steve.
0: Maar dat is...
1: Steve Biertje word ik genoemd. En binnen de Surinaamse kringen natuurlijk, net als mijn vader, is het Biri.
0: Biri.
1: En Biri heet ja Presiri. En dat zei mijn vader altijd als hij met de gitaar op de verjaardagsfeesten kwam.
0: Mm.
1: Want familie Biri heet ja Presiri.
0: Oké. Nou, Steve, je gaat iets leuks doen bij Maarten. Ik heb je draaiboek of je concept gelezen waarvan je zegt van... Hey, dit hebben jullie nog niet bij Maart en ik kan een aanvulling zijn. Vertel de luisteraars wat je in gedachten hebt.
1: Nou, in gedachten heb ik, ik hoop dat Maart dat niet in, het, in de programmering had. Maar ik probeer natuurlijk met mijn programma heel divers te zijn. Wat ook al hier veel bij Maart is, natuurlijk de diversiteit. Maar ook de muziekgenres probeer ik aan te pakken van de diverse stijlen. Van Kaseko tot aan de Latin, de Hunistanen, de Javanen, noem maar op. Alles komt bij mij aan bod. En daarnaast is er natuurlijk eerst een blok van lekker dansen met muziek. The old against the new. En van daaruit gaan we een nieuwsblokje doen. En we hebben natuurlijk ook special guests die we uitnodigen. Van artiesten, programmamakers, mensen die dingen organiseren. Of belangrijk zijn binnen de gemeente. Die we naar Maart gaan halen, dan wel telefonisch. Of hier live aanwezig in de studio. Dus kortom, er is genoeg. En ik heb in de maak de eerste Tropical Chart, top 40. De Steve Biervliet Tropical Chart in Nederland. Dat heeft te maken met de Surinaamse muziekstijlen die in de chart gaan voortkomen.
0: Mm-hmm.
1: En met het onderzoek gaan we natuurlijk ook Suriname en Nederlands Antillen goed in de gaten houden in de top 10. En van daaruit gaan we een begin maken met de zeg maar top 40 Tropical Style bij Maart.
0: Nice, heel mooi. Heel mooi wat ik hier hoor.

0: Je hebt een naam hoog te houden, Diervliet. Het achtervolgt je. Dus Sameer, ja, dat zit er al in.
1: Nou ja, ik probeer het gewoon. Mijn vader zat natuurlijk, Harold Diervliet, zat vol met ideeën. En daarnaast natuurlijk zijn gitaarspel. Ik heb meer de ideeën overgenomen dan zijn gitaarspel. Want ik was meer manager van mijn eigen band dan de gitarist. Maar ik was meer ik regelde alles voor mijn band en voor jongeren die met muziek bezig waren. Want dat is ook een blok die ik in mijn programma wil hebben. Dat is talenten een platform aanbieden om zichzelf te presenteren en dan wel later te gaan begeleiden.
0: Mooi, mooi. En je noemde een tijdstip. Vertellen de luisteraars.
1: Ja. Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk in de vooravond van 8 uur 's avonds tot, tot 10 uur 's avonds.
0: Wacht even, je hoort de motor, hij heeft geen verstand van radio. Even.
1: Nou ja, hij komt weer langs hoor, dus hij doet het bewust.
0: Ik zou weglopen met mijn motor aan de andere kant en dan starten.
1: Nou ja, dus... Goed, hij is weg, meneer Glenn, was dat?
0: Ja, je hebt kennis met hem gemaakt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Glenn op zijn motor, ja.
1: Nee, maar kijk, het is natuurlijk van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds om te beginnen. Dat is net als iedereen net gegeten heeft of voordat ze naar bed gaan. Een mooie tijd om mensen, als ze wakker zijn, te instrueren voor wat mooie dingen die gaan gebeuren. En ik probeer het natuurlijk mooi te maken, want ik heb diverse blokjes ook ertussen. Dus naast de talenten natuurlijk, wat ik al net vertelde, in de motor gebeuren. Dus dat de talenten zichzelf ook hier kunnen presenteren. En dat dit een platform gaat worden. En waar we in de toekomst natuurlijk, waar ik ze een beetje ga proberen te helpen om verder te komen.
0: Mooi. Dus. Je hebt een achtergrond, een muzikaal, muziek is jouw ding. Maar daarnaast zeg je ook... Nee, dat is, ik loop vooruit op zaken, maar toch is het nodig om dat te vertellen. Je vader, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, van mijn vader, vorig jaar overleden, Harold Diervliet, jammer genoeg, net geen 85 geworden. Maar wij, broers en zusters, we zijn bezig nu om een stichting op te richten voor mijn vader. Mm-hmm. En bij de stichting gaat er gitaarlessen à la Harold Diervliet gegeven worden aan jongeren en iedereen die zich jong voelt. Dus Norman, je kan je ook inschrijven. En het is de bedoeling ook voor natuurlijk mensen en jongeren of alleenstaande ouders die dat niet kunnen betalen, waar wij die gaan helpen om een les op gitaar te krijgen en desnoods een gitaar ter beschikking te stellen daarvoor. En daarnaast zijn we nu bezig met een tributealbum voor mijn vader, want met het tributealbum willen we Harold Diervliet in leven houden. En dat wil zeggen, zijn muziek, en dat zijn er heel veel, honderden songs, willen wij een album tussen de 10 en 15 nummers Harold Diervliet 2.0 maken en waar artiesten kunnen kiezen om een song van mijn vader op de cd in te zingen.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En je hebt wat namen genoemd.
1: Jazeker, dus dat kan ik nu ook gewoon noemen. Een aantal die zijn in de opties, maar sowieso Ed de Rust. Ed de Rust, natuurlijk een grote icoon binnen de Surinaamse wereld. Nou, Jurgen Rijman met presentatie en natuurlijk, die kan ook zingen. En zo heb je diverse jongeren als Replay, Brace, noem maar op. We willen een hele mooie mix maken van jong en oud die de nummers van mijn vader ten gehoor gaan brengen. En Rutja Kort is nou met haar hele grote tour bezig. En ik hoop dat zij ook misschien reageert, want Rut is natuurlijk een geweldige zangeres. En Oscar Harris, natuurlijk, hij is een beetje op leeftijd, maar Oscar blijft natuurlijk mijn grote oom. Het liefst wil ik dat hij ook misschien één nummertje, al is het Brontje Midjari, of Bosimi, of noem maar op, Gudu Marian, Chitra Lowe, het zijn een heleboel nummers die mijn vader geschreven heeft, ook in de Happy Boys, van Brontje Midjari tot aan noem maar op. En de keuze is heel groot, en heb je zelf een idee, je kan altijd kijken op de website van mijn vader, www.haroldbiervliet.nl. Daar gaan we een heleboel dingen posten. waar mensen kunnen kijken wat er gaande is of naar zijn songs luisteren.
0: Mooi hoor, mooi. Bontori, donderdagavond luisteraars, dat is een mogelijkheid, maar hij zegt van luisteraars, er andere mogelijkheden zijn, ben ik er ook, maar Kobi ging voorzichtig, dan donderdag. Je ziet er niet uit als een gepensioneerde jongen, wat is er aan de hand, wat eet je, wat drink je?
1: Nou, ik drink niet veel alcohol, je had het net over alcohol, maar het is af en toe wel lekker met het warme weer natuurlijk, want ja, bieri et japrisiri, die naam mocht ik helaas niet gebruiken, want ja, het is te veel geassocieerd, en dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat mijn programma ook anders gaat heten. Maar ja, ik probeer zo gezond mogelijk te eten, maar ook gezond en lekker Surinaamse groenten, die lekker zijn. Maar ook mijn porties een beetje te halveren en een beetje te bewegen. En ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt op de metro. Ik ben begonnen in de jaren 84 als koemboek, controleur. Dus ik hoop niet dat ik iemand heb beboet in de Belmer. Maar ik weet zeker, met al die jaren dat ik op de metro heb gereden, dat ik zeker jullie allemaal een keer heb rondgereden in de metro. Want ik reed van Gazenplas Schijn en later Isolaterweg en de Noord-Zuidlijn. En ik heb een beetje van alles gedaan binnen het GVB. Van praktijkbegeleiding, opleiding en dergelijke. Maar ik heb toch gekozen, nadat ik mijn vrouw 6 jaar geleden verloren ben, om wat eerder eruit te stappen.
0: Zo, 43 dienstjaren.
1: Ja, en met mijn militaire dienst. Ik heb ook 6 maanden in Libanon gediend als blauwbaret. Die telt ook nog mee.
0: Dus 6 maanden lang Libanon, ernstig, Sani.
1: Nou ja, ik was voor een vredesmissie. Dus wat ik allemaal nu zie op tv, dat is mijn maatjes. En voor mij heel moeilijk om te aanschouwen. Mm. En sommige van ons die zijn in een behoorlijke PTSS geraakt.
0: Zo.
1: En wij hebben daar voor de vrede gezorgd. Maar kijk wat er nu allemaal gebeurt. En ik vind het jammer. Ik weet niet wat er met de wereld aan de hand is. Maar ik probeer alleen nu even de positieve dingen eruit te halen. En dat ga ik ook bij de radio en met mijn muziek naar voren brengen. Ja. En dat vind ik, dat moet voorop staan.
0: Top. Wanneer ga je beginnen? Zeg het dan.
1: Nou ja, ik wil sowieso nog 1 keer meedraaien met iemand om te zien hoe alles precies werkt. Want straks zit ik hier te praten en niemand hoort me in de uitzending. Maar als ik een eerste keer hier zit onder begeleiding als een duo-presentatie, misschien met Bert of met iemand anders binnen de organisatie, dan kan ik al dan donderdag beginnen en anders de donderdag sowieso officieel daarna.
0: Oké. Okay. Apparatuur, techniek, dat heb je al, want je zegt je hebt de eigen studio, toch? Je doet je eigen ding. Dus dit is Lolo Sanigiu en je moet eventjes weten precies welke knopjes, maar voor de rest ben je niet angstig om aan knopjes te zitten.
1: Nee. Ik heb ook zelf een stichting 16 jaar in Almere gehad, waar jongeren natuurlijk bij mij een platform kregen, net als Ali B, toen hij nog op straat een straatschoffie was. Sorry Ali, als je luistert. Maar dat was gewoon zo. Wij hebben je naar binnen geharkt. En Brace, Gio, Ronnie Flex, noem maar op. En nog wat meer namen die daar later zijn doorgebroken. Die zijn bij ons begonnen. Wij hebben ze niet beroemd gemaakt, maar wij hebben ze wel een platform geboden. En in contact gebracht en geleerd hoe je contracten moet nalezen of jezelf moet beschermen. Want het is natuurlijk soms ook een gevaarlijke wereld, de muziekwereld.
0: Ja. Heb jij muziek op je telefoon, toestel? Heb jij dingen waarvan we zeggen van laten we even onderbreken, man. Ik heb hier een snoertje voor je.
1: Oh.
0: En dan druk je gewoon op je telefoon en dan komt er muziek uit volgens mij. Heb je? Nee. Of zeg je van moet ik gaan zoeken op YouTube?
1: Nee. Ik kan genoeg vinden. Dus, want ik maak ook genoeg nu een beetje voor mijn vader in voorbereiding die ik stuur. Maar dit is een...
0: Is het de juiste... Geen... Je hebt een Apple zeker?
1: Ja, een Apple.
0: Haal hem eraf. Laat even zien wat je ziet. Want we hebben alle knopjes. Alle... yes, dit hebben we volgens mij ook, terwijl je doorpraat.
1: Ja. Nee, maar ja, we zijn nu een beetje bezig. Het zijn de moderne tijden natuurlijk. En... Even de draad even pakken.
0: Ja.
1: En we zijn nu bezig de ene keer, want heel veel muzikanten en studio mensen die willen dat niet horen natuurlijk, want AI gaat verder.
0: Ja.
1: Ja, kijk, ik heb gezien wat de Mike Renardus Renasound, die was vroeger al bezig met het programmeren van digitale beelden en poppetjes en dergelijke, maar die is ook een voorloper nu, als je zijn clips nu ziet,
0: ja.
1: Want hij doet het together. En wat ik nu ga proberen is ook een samenspel van AI met Logic. Logic is een studioprogramma zeg maar op de computer. En daar kan je een heleboel dingen eruit halen die je niet erin wil hebben, maar je kan je wel laten behelpen.
0: Okay.
1: Kijk, dus dat de zanger of zangeres het wel gewoon live inzingt en dat het puur eigen is. En zo maken we soms de voorbeelden die we dan doen richting zeg maar, de artiesten, dat ze een keuze kunnen maken.
0: Oké, dus jij bent een van de muzikanten of muziekliefhebbers die AI niet afkeurt.
1: Nee. In het begin wel. Maar omdat ik het toch een beetje moet opnemen voor de creativiteit van de muzikanten en dergelijke. Maar vergis je niet hoe dat tegenwoordig klinkt. Mm. Buiten de stemmen dan. Dat je nog denkt van nou dat is te gemaakt. Ik hou natuurlijk ook van het levendige houden. En puur als voorbeeld met een aantal zaken. Dan is het natuurlijk altijd heel mooi om de puurheid erin te houden. En die combinatie probeer ik nu te vinden. En als een artiest kiest van ik wil het helemaal eigen maken.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we dat ook doen. Ik ga niemand dwingen.
0: Mm-hmm.
1: Ik geef ze de voorbeeld. Er is een orkestband eventueel die ingezongen wordt. En wil je het liever toch met je eigen muzikanten of in je eigen studio opnemen, dan gaan we dat doen.
0: Okay.
1: Want dat is te belangrijk om mijn vader door te laten leven in zijn muziek.
0: Ja, mooi zo. Laat dus, horen wat je voor
1: nou,
0: ons
1: ik,
0: hebt.
1: Als je even wat opzet, ja. Want ik moet nog even kijken wat het, okay. Of het gaat lukken.
0: Maar je hebt verschillende muziekstijlen die je gaat introduceren hier op de radio. Jij bent niet van één soort muziek. Je zegt van nee. à la condre,
1: net als de ketting. Hè? En ik ben à la condre in diverse stijlen van, wat ik al heb genoemd, van de gemeenschap in Suriname, een combinatie maken. En ook van de old against the new. Dus ook het nieuwe combinatie AI, nieuw. En die combinatie ga ik vinden. Vandaar dat mijn programma ook gaat heten Stevie gaat vreemd. Dus ga niet vreemd denken, dames en heren. Ik ga niet vreemd in die, op die manier, maar vreemd met de muziek.
0: Ja, maar als de dames horen, de dames thuis zitten en ze horen van, hé, daar is iemand die graag vreemd gaat.
1: No.
0: Hij is vrijgezel.
1: Ja, ik ben vrijgezellig. Ik ben 6 jaar weduwe. Ik
0: zo.
1: Heb echt de tijd nodig gehad, iedereen dag een aardje naar zijn vaartje. Die gaat achter de vrouwtjes aan. Maar nee, ik heb de pijn van mijn moeder gezien. Mijn moeder leeft nog, is 90 jaar.
0: Oh.
1: En ze zit hier in een tehuis. Ik ben altijd een mama's jongetje geweest.
0: Okay.
1: En na die pijn heb ik altijd gewoon gezegd, kijk, flirten mag een beetje en dergelijke, maar een beetje respect ook naar de vrouwen toe.
0: Kijk.
1: En dan gewoon, dus ik heb mijn tijd nodig en 6 jaar. De laatste 2 jaar ben ik echt pas aan het rouwen, want ik heb mijn kinderen, mijn 2 dochters van 40 en 25 en mijn 2 kleinzonen van 16 en 12 eerst gedragen op mijn rug met hun natuurlijk emoties en die zeggen we. En nu pas ben ik echt voor mezelf, dus ik schrijf ook veel voor mijn vrouw nog steeds.
0: Zo.
1: En ja, de eerstvolgende vrouw die mij tegen gaat komen, die gaat veel over mijn vrouw moeten horen.
0: Oh, zo.
1: En anders, dan houdt het op. Dan,
0: Nee, maar goed, dan maken ze kennis met je. Ze weten precies welke sigaar we hier hebben. Niet een luisteraars, we maken tussendoor een grapje, maar het is een serieuze man. Hij vindt muziek leuk, maar hij houdt ook is in voor een grapje. En dat ga je ook doen in je je programma, hè? Uiteraard. Wordt ook gelachen.
1: Dat is sowieso de bedoeling. Een aantal comedianten die krijgen ook de kans om te komen.
0: Zo.
1: Jong talent. En het is over en weer. En slogans en over grandpa gezegdes van vroeger tot aan noem maar op. Alles gaan we in de bespreking gooien. En ik zit gewoon nu even iets snel op te zoeken. En als hij het gaat doen. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld een vertaling die ik met mijn vader in duet had gedaan. Jammer genoeg was hij niet krachtig genoeg. Hij ging naar het ziekenhuis om het op te nemen. Maar ik heb hem wel in het Nederlands gedaan. Bromchit Midjari.
0: Okay.
1: En dan Bromchit Midjari in het Nederlands. Dus ik ga kijken of hij gaat spelen.
0: Als je volume dus, op hebt, dan heb ik hem hier alvast hopen. Dit is hem?
1: Ja.
0: We gaan het dan luisteren. Bromchit.

0: prachtig wat we hier horen, luisteraars. Nieuw geluid via Mart, hoort u dat? Steve heeft het gebracht. Dit is?
1: Dit is Brangchit Mijari van mijn vader in het reggae, maar in het Nederlands. En door de tribute Bob Marley Band, de zanger. En het is een try-out. En zo laat ik diverse talenten mijn songs hier en daar inzingen. En het is gewoon mooi om te doen gewoon. Want ook bijvoorbeeld hele oude nummers van vroeger. Ik probeer eentje nu te zoeken van de Happy Boys van vroeger. Wat mijn vader heeft, Archie Vitroux. Heel veel mensen kenden dat nummer niet. En die had ik een beetje voor Jurgen geregeld. Maar Jurgen moet zelf beslissen. Dus ik ga kijken of ik hem nog kan vinden.
0: Hou hem even, want de telefoon heeft gerinkeld. En de luisteraars van Maat zou houden van die interactie. Hè?
1: Oh, oké. Okay, ja, mooi.
0: Dat is hem. U bent erin. Wie bent u? Welkom.
2: Hey, Norman met Roel. Dag, Steve.
1: Hey, Roel Falken.
2: Hey, goed. Ik wil je wel zeggen, heb je het wel patent opgelegd? Want hij is zo weg.
1: Oh, nou, kijk, het patent is sowieso van mijn vader. De vertaling heb ik erop, zeg maar, die is beschermd gewoon, maar die zet ik op mijn vaders naam. Ik hoef niks te claimen. Ik hou mijn vader zo in leven met zijn muziek. En natuurlijk is ook Brangchit Mijari, ook in het reggae, in het Surinaams. En dit is gewoon, ik wil diverse uitvoeringen, zoveel mogelijk van deze man uitbrengen in de toekomst.
0: Ja, okay.
2: Ik ben blij je stem weer te horen, broer.
1: Nou, dan, ik ben blij jou ook even te horen. Want ik was een beetje natuurlijk teruggetrokken met wat dingen die zijn gebeurd. Dat hoef ik niet hier te bespreken. Je weet van mijn vrouw verloren en een aantal andere zaken. Dus, maar ik maak een nieuw begin. En we gaan gewoon gezellig hier bij Mart Radio. En je bent altijd welkom om te bellen natuurlijk.
0: Ja.
1: En misschien een keertje langskomen. Hè?
0: Ja, Roel houdt van muziek en hij houdt van nieuwe dingen.
1: Ja, hij houdt van een heleboel meer. Maar ik zal het maar niet zeggen.
0: Het is een wel. Dank u wel. Hi, dag. Wie hier? Welkom in de uitzending. Wie bent u?
3: Goedemiddag, meneer Norman met Joppa. Hoi. Ik wilde die meneer iets vragen, want ik hoor net de stem die de radio aan. Zingt hij dat lied Wij zijn één?
0: Wij zijn één?
3: Ja.
0: Dus een vraag, welk lied is dat? Zing jij dat?
1: Nee.
0: Hoe komt hij erbij?
1: Is het van mijn vader? Ik denk het niet. Harold Biervliet.
3: Nee. Omdat zijn stem heel veel lijkt op een nummer die ze heel veel in Suriname draaien. We zijn één. Ik zeg altijd respect, omdat het woord respect heel veel in voorkomt.
1: Oké, ik zie het als een compliment, want als het een nummer die veel gedraaid wordt in Suriname is het natuurlijk een heel mooi nummer. Ik zing zelf ook en ik schrijf ook veel, net als mijn vader. En ik zal ook hier bij Mart af en toe wat nummers van mij ten gehore brengen.
3: Oh, maar jij zingt het niet. Dus.
1: Dat zing ik niet, maar ik ga er zeker naar luisteren. Wij zijn één. Ik ga het googlen en ik ben reuze benieuwd nu. Dus,
3: ja, want ik kan de zanger niet vinden. Oh. Er komt een heel andere naam voor.
1: Ja.
3: Maar dan zeggen ze, het is dan EI of IE.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, sommige mensen associëren mij daarmee, want ik doe een combinatie met AI en met de live muziek. En ook met mijn stem. En ook met andere talenten die inzingen, maar ook met AI. Maar het is puur voor de voorbeeld. En het liefst wil ik natuurlijk de muzikanten zelf hun ding laten doen en de creativiteit laten doen, want anders worden we een luie muzikanten zo. Ja. En het is heel makkelijk, maar ik moet je eerlijk zeggen, het wordt steeds, je herkent het bijna niet meer. Of het nou door iemand gezongen is, want als je bijvoorbeeld een Bruno Mars hoort, dan zou je zeggen, het is AI, want zo goed zingt die man.
0: Ja,
3: precies.
1: En ook onze Surinaamse songs, dat is ongelooflijk wat mensen mij opsturen. En ik vind het allemaal geweldig om te luisteren. Want kijk, muziek verbroedert en muziek brengt herinneringen naar boven bij mensen. En ook bijvoorbeeld in de bejaardentehuis, of nou ja, bejaardentehuis waar mijn moeder nu zit. Als ik het gitaartje pak en de oude Surinaamse songs ga spelen op gitaar, dan zie je de oude Surinaamse mensen gewoon opstaan en zwingen.
3: Ja, geworden.
1: Zonder rollator.
0: Zonder rollator.
1: Onvoorstelbaar. Ik sta echt, ik hoop dat niet dat ze gaan vallen, maar echt, het zal een hele goede visio voor deze mensen zijn, om muziek voor hun te draaien en lekker met ze te gaan dansen.
3: Ja, maar dat helpt ook hoor.
1: Zeker weten.
3: Heel veel muziek. Gaan terug in de tijd. Dus,
1: ja. Maar ik ga het onderzoeken. Wij zijn één. En als ik hem vind, nou, dan gaan we hem hier zeker bij, bij Bart draaien.
3: Ja.
1: En dan,
3: dat nummer ook niet?
0: Nee, ik ken het niet. Dus, maar goed, je moet luisteren. Op de donderdagavond is Steve er en dan gaat hij heel veel muziek voor je afdraaien, want je houdt ook van muziek, nou?
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Zo te merken wel. Goed, dan heb je je ding nu op de donderdag. Abon?
3: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens.
0: 8 uur.
3: Ja. Ja. Oh, 8 uur.
0: Ja.
3: Is goed.
0: Alright.
1: Oké.
0: Goed zo. Heb je inmiddels wat gevonden?
1: Ja, ik heb een nummer van 1978 van bijvoorbeeld van mijn vader in de Happy Boys. Dat staat op de Akuba album, waar ook Veanti is en Bromtjief Midjari op staat. Maar deze kennen een heleboel niet. Mijn vader was best wel ver voor zijn tijd met zijn muziek. En als je deze ook hoort, ik heb de arrangementen een beetje van Stan Locking, die een geweldige trompetist natuurlijk, en de blazers van Happy Boys, die geweldig waren, heb ik natuurlijk ook een beetje laten bewerken. En luister maar naar Harold Biervliet in 2.0 version hier bij Mart.

0: luisteraars, er gaat een nieuwe wereld voor me open hier, man. Zo mijn heren, pogo's aan mijn beneden. Hoe kan dat? Hoe? Van wie is dit? Heel mooi. Ja. Fantastisch gedaan.
1: Nee, maar zo gaat het een beetje eruit zien. Harold Biervliet 2.0 CD album. We proberen het voor het eind van het jaar te realiseren. Maar het is niet erg als we ook het eerste kwartaal van volgend jaar gaan benaderen. Want daarna is het natuurlijk de bedoeling om eind volgend jaar in de theater met een orkest, een strakke orkest, want er zijn veel muzikanten die graag willen optreden voor mijn vader. Mm-hmm. Die willen er staan. Ik moet helaas een aantal natuurlijk teleurstellen, want er moet gewoon een stabiliteit, een vast orkest komen te staan. Maar we gaan wel een switch doen met de gitaristen, omdat mijn vader gitarist was.
0: Ja.
1: En daar gaan de artiesten dan de nummers van mijn vader ten gehore brengen voor de mensen in de theater.
0: Ja, wie je zeker ook eens een keer moet uitnodigen, is die zoon van Stan, Marlon Locken.
1: Ja.
0: Die is ook bezig met muziek en allerlei zaken.
1: Ik heb Marlon op mijn Facebook, dus okay. Marlon, als je luistert, ik ga je bellen. Nee, sowieso, want kijk, oude filmpjes die via Cheryl op Facebook worden gezet van Leeuwarden. Mm-hmm. Echt een geweldige vrouw, die heeft zoveel filmpjes.
0: Oh ja? Wie is dat?
1: Cheryl van Leeuwarden, zoek er maar op Facebook. Echt, het maakt niet uit als het salsa is, Surinaams en dingen van Happy Boys of Sentimental Brothers. En onvoorstelbaar dat zij al die filmpjes heeft. En sommige natuurlijk kan je vinden op YouTube, maar niet alles. Mm. En ik vind het geweldig gewoon dat zij die post allemaal.
0: Sharon van Leeuwarden.
1: Cheryl
0: ja. Van Leeuwarden.
1: Ja, ik zou je
0: die naam is een bekende naam in Suriname. Ja. Van Leeuwarden, die hadden ook, verkocht ook muziekinstrumenten. Vroeger van Leeuwarden. Is bekend, de luisteraars van Maart zullen het weten.
1: Ja.
0: Altijd ook bezig geweest met muziek ook. Hè?
1: Ja, maar een heleboel muzikanten ook. Hoor. Dus die buiten dan de Biervliet, maar ook de namen die ik ken allemaal. Ik kom zoveel mensen tegen die echt, die mijn vader allemaal kent. Mm-hmm. Echt en leer vanuit zijn jeugd hoe dit is begonnen allemaal. Ik heb ook iemand die bezig is met een documentaire van echt de beginfase vanuit mijn vader met andere muzikanten van laatst ook overleden Toon Panday, dat is de vader van de bassist van La Fiesta. En een geweldige man, speelde ook geweldig gitaar. Mm. En hij was een grote fan van mijn vader. Twee brothers. En mijn vader had nog, toen hij 80 werd, voor hem gezongen live op het podium. Met Diamonds 2000. Want daar zit mijn jongste broer weer in, op de bas. En dat is mooi om te zien hoe mijn vader dat live zingt. En misschien ga ik dat een keer live laten horen, een keer hier.
0: Heel mooi, heel mooi. Goed zo, voor de luisteraars die nu zijn ingeschakeld, met wie hebben we het genoegen en wat gaat er gebeuren op de donderdag? Herhaling, graag.
1: Herhaling, het programma gaat heten Stevie gaat vreemd. En schrik niet, mensen, nogmaals. Ik chargeer vaak met de titel dat mensen nieuwsgierig gaan worden. Dus Stevie gaat vreemd, maar hoe bedoel je dat? Dat bedoel ik met de muziekstijlen van heel diversiteit van Suriname, want het is niet alleen Kaseko, Kawina, het is ook reggae, het is Javaanse muziek, het is Hindustaanse muziek en noem maar op, net als hoe Travassi dat ook een beetje deed met Hindustaans, disco, reggae, soul, noem maar op, met alles hebben ze echt, dat was het idee dat mijn vader had natuurlijk, en Boegro kwam met een mooie naam, Travassi, mm-hmm. En dat vond mijn vader geweldig. En Travassi betekent anders natuurlijk dan anderen. En dat hebben ze ook gedaan in geweldige formatie. Ik heb het vanaf het begin mogen meemaken. Dat ze in Geerestein in de voorkamer, woonkamer bij ons kwamen oefenen. En waar mijn oom, zalig oom Iwantje, Iwan, mijn broertje van mijn vader.
0: Die was een drummer.
1: Die aan het drummen was. Die was op onze salontafel aan het drummen. En heel mooi om te zien. Leslie Leeflang op de bas. Die kwam uit Caribbean Combo. Dat vond ik weer weer jammer, want ik vond de Caribbean Combo, die stort een beetje in elkaar nadat hij in Atravassi is gerend, want hij wou bij mijn vader zijn. Leslie was een hele grote fan van mijn vader ook, maar mijn vader was ook een fan van hem natuurlijk. Zo. Dus het was een hele mooie combinatie in het begin. Ja. En op de toetsen was toen Ricardo Chonacon, die op de toetsen in het begin zat. Op de drums en de bas en de gitaar en Boogaloo natuurlijk als entertainer. Met zijn percussie, zijn zang en mensen opzwepend laten genieten op de feesten. Dus ik mis dat een beetje in deze tijd. Maar ja, misschien loop ik wat achter. Want ik ga ook natuurlijk op locatie wat dingen gaan doen voor Mart. Interviews. Zo. Om te gaan kijken natuurlijk wat er gaande is en speelt.
0: Fantastisch. Heel mooi. Een mix van Surinaamse muziek, Caribische, reggae, caseco, soek hoor ik ook, soca.
1: Ja.
0: Alles ga je doen, man.
1: Alles ga ik doen. En ik ga ook natuurlijk, we zitten in Nederland natuurlijk, ook de combinatie Nederlandstalig, tropical gaan we er ook in gooien.
0: Ja.
1: En je moet gewoon een keertje luisteren en dan zal je het gewoon zien wat ik doe. Ik doe diverse blokken. Er is natuurlijk eerst lekker zwingen met Stevie Chaprisiri. Gaan we los mee. En als je lekker warm bent geworden, dan gaan we de rubrieken gebruiken van Talent Live. Een talent die we gaan promoten en presenteren hier. En een nieuwsrubriek wat er speelt in Suriname en hier in Nederland. En dan heb je uiteraard onze special guest. En dat zullen er wat worden. Neem het van mij aan.
0: Mooi zo. Heb je meer muziek voor ons?
1: Want, ik kan nog even snel zoeken.
0: Want tussendoor is het altijd leuk. Want je verrast me hier vandaag, man.
1: Ja,
0: dus met dingen die ik nooit eerder heb gehoord. Maar ook de ontwikkeling. He, dus de veranderingen, dat is prachtig. Wat heb je daar? Nou, je zoekt nog even. Luisteraars, dit wordt iets anders dan u gewend bent. En natuurlijk gaan we kijken van, hey, is donderdag geschikt? Maar als je niet oppast, wordt de zondagmiddag ook iets. We hebben internet, we hebben alles, YouTube, alles. Dus we kunnen herhalen wat je hebt gemist.
1: Ja.
0: Op de donderdagavond wordt misschien in de middaguren weer herhaald. Toch?
1: Nou, dat is alleen maar mooi. Maar in ieder geval, kijk, ik had het al over de diverse culturen die ik ga belichten. Dit is ook een nummer geschreven door mijn vader. Gezongen toen door Boogaloo en Travassi, Chitraloe. Maar we doen het ook een beetje op zijn Hindoe-stijl. Dus ik ben bezig ook een Hindoe band te benaderen om dit te doen voor mijn vader. Maar Ed Rust vindt ook de gewone uitvoering mooi. Dus natuurlijk, bepaalde mensen hebben voorrang. Maar luister maar naar die Chitraloe, Harold Biervliet geschreven in een nieuwe vorm.
2: Harry!

0: καλό ήχο να τσίτρα λέω ε, όλος αμήπε άντε.
1: Α, μοντέρνα τσίτρα ζες, ε.
0: Α, α, α. Wat wat hebben we gehoord hier? Ja, je zegt, ik hoor die Indiaanse invloeden erin, hè?
1: Ja, dat heb ik bewust gedaan natuurlijk, want Stevie gaat vreemd. Ja, vreemd. Ik ga diverse culturen belichten. Dat is het vreemde ervan. Maar ook met mijn vaders muziek. Dus ik heb hem op die basis heb ik hem dan anders, zeg maar, gebracht. Maar ik heb hem ook in de normale uitvoering.
0: Mooi.
1: En die is ook mooi strak. En maar ik vind beide, die hebben gewoon wat. En weet je, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik zit thuis in mijn studiootje. Daar kan ik zoveel ontspanning in vinden. En dan schrijf ik mijn muziek. Ik maak mijn muziek. Ik ben bezig met Mart. En ik hoopte al op een uitnodiging om een keer een start te maken. Want dan loop ik al een beetje vooruit om wat leuke dingen te doen. Met een playlistje was ik al mee bezig. Even kijken, Mart Radio zie ik er tussen. Dus ik moet even kijken of ik een jingle... Oh, ik heb een jingle die ik even tegenwoordig kan brengen. Een
0: creatieve link, man.
1: Ja, nee, maar ik ga ook natuurlijk vragen. Kijk, ik ga niet zomaar in jullie bestel met een aantal dingen, maar tenzij jullie het afkeuren. Natuurlijk, als ik Mart niet goed voor de dag laat komen, maar hier komt mijn jingle voor donderdagavond.
2: Let up! Light up!

0: Wow.
1: Ja, maar daar wil ik het een beetje mee gaan doen natuurlijk.
0: Sprakeloos.
1: Ja. En ook met mijn opening, daar heb ik natuurlijk Stevie Etja Presiri, maar bij Mart, weet je wel. Dus dat is mijn opening voor die song natuurlijk. Maar ja, zo gaan we gewoon lekker... Doen onze ding.
0: Nou, dan wordt het tijd om jou over te dragen aan onze collega H.N. Wicks. Die zal je dan gaan wijzen hoe alles hier werkt. En dat we starten. Kan dit trouwens ik blijf in een loopboer, Steve?
1: Nou, dat is prima. Want ik ben iemand van, als ik in de mood ben en met mijn creativiteit, dan wil ik niet geblokkeerd worden. Tenminste, ik kan er wel tegen, want dan wil ik wel wegwijs gemaakt worden. Maar dan moet je me ook een stukje, net als hoe je een vlieger doet, je een beetje vieren. Ja. En Steve, oké, je begrijpt dat je doet het goed of wat ik minder goed doe, want de kritiek, ook luisteraars mogen daarmee komen, bel me gewoon of bel naar Marten en klaag niet achter mijn rug, maar zeg het gewoon rechtstreeks tegen mij of tegen natuurlijk Norman wat jullie ervan vinden. Dat is altijd wat ik benieuwd naar ben, wat jullie ervan vinden of wat jullie missen in het programma. Dus.
0: Goed, we moeten helaas gaan groeten. Kort, maar omdat ik straks een andere afspraak heb. Maar we hebben kennis met je gemaakt. Steve Biervliet, zoon van de welbekende, legendarische Harold Biervliet. Die heeft gezegd, weet je wat, ik kom Marten even een beetje shaken en op een ander niveau omhoog helpen brengen. Dat is een mooie zaak. Hoe breed hij naar haar ontwikkeling dat hij. En tot gauw, Steve.
1: Jazeker, dankjewel voor de uitnodiging hier bij Mart. En luisteraars, I'm gonna see you soon.
0: Ja, mooi zo. Laten we die jingle nog eens een keer horen.
1: Ik heb hem net uitgedaan. Maar ik vind, er zijn diverse jingles die ik heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb toevallig die een laten luisteren. En ik moet even kijken waar die is. Mart, daar komt die, de opening jingle. Ja.

0: Wow. Tu vas parler ce matin. T'as un bon succès, ça, mais dans ce que tu dis.
1: Non, dank je wel.
0: Ok. Goed, luisteraars, tot straks. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn zo bij u terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen. Wij komen terug met uw programma Hoop en Leven. Elke dag opnieuw. Want God leeft en heeft een nieuwe dag aan ons gegeven. Dus er is hoop, er is leven. U die bent net wakker geworden. U die kon niet slapen in de avond. Maakt niet uit uw situatie. Er is een oplossing bij God. Als wij ons geloof gebruiken. En wij gaan vandaag naar getuigenissen luisteren. En ook het gebed doen. Vanaf nu maak uw water klaar. Uw glaasje water. Zodat wij kunnen straks samen bidden. Wij blijven nu met een mooie muziek. En wij komen straks terug met het woord van God.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wat een mooie muziek. En je ziet wat hij zingt. Om de Heere te prijzen. Maar hoe zullen wij God prijzen? Als ons leven gebroken is. Als ons ziel in pijn is. Als alles wat wij doen. Brengt alleen maar ellende, schaamte, tranen. Wanneer alles gaat fout. Dat is niet wat God wil. En God wil eigenlijk geprezen worden. God wil die wij hem zullen kennen, zijn macht, zijn goedheid. Daarom bieden wij voor de genezing. Daarom bieden wij dat hij ons leven vrij maakt van al het kwaad. En op vrijdag, aanstaande vrijdag, houden wij een heel speciaal gebed om alle jaloezie te verbreken. Ik wil dit lezen. De Bijbel zegt zo. Want door jaloersheid en geroezie ontstaat verwarring. En let op wat God zegt. En worden er allerlei slechte dingen gedaan. Pastor Luima, slechte dingen worden gedaan. Pastor Luima, slechte dingen worden gedaan, zegt God.

0: zeggen, ja, ik wil God prijzen, ik geloof in hem, maar mijn leven is geblokkeerd, is gebroken. Jarenlang alles loopt naar achter. Soms, natuurlijk, soms, en wij lezen in de Bijbel, die persoon kan een slachtoffer zijn van jaloezie, van boze ogen. Mensen die spreken hele zware woorden in het leven van de anderen. Ja, worden beïnvloed door het kwaad. En mensen begrijpen niet waarom zoveel pijn moeten ze lijden.
1: Ja, inderdaad. De jaloezie, de boze ogen, kan iets gevaarlijks zijn op het moment dat de persoon ook niet beschermd is daardoor. En wij zien dit heel veel gebeuren in het leven van mensen, dat het leven uit het niets helemaal achteruit gaat. En het gevaarlijke met de jaloezie is dat het is iets dat we niet kunnen zien. Het is iets dat in het verborgene gebeurt. De persoon heeft een boze oog en u weet het niet. Het kan misschien iemand zijn dicht bij u of iemand die u niet eens kent, maar het is nooit te zien. Dus het gebeurt in het duisternis. En hoe zoiets aan te pakken, hoe tegen iets strijden dat u niet eens kunt zien.
0: En pastoor, nog iets. Soms, en u luistert naar ons, wie weet gebeurt al met u. Die persoon voelt die er is iets die niet goed is.
1: Ja, ja.
0: In de woorden van de anderen, wat de anderen net vragen is. Het lijkt die er is iets die ja, is niet schoon, is niet goed. Maar die persoon weet niet meer dan dat. Ja. Alleen die door wat binnen die persoon ziet, die jaloers is. Zoals God zegt, en hij kent mens heel goed.
1: Ja, ja.
0: Dan gebeuren allerlei slechte dingen. Mensen die hun familie wordt kapot. Mensen die waren nooit ziek. Worden ziek, zijn altijd ziek. Mensen die hadden een stabiele leven beginnen in hun financiële leven alles te verliezen. Gebeuren rare dingen in hun leven. En dat alles, soms die persoon voelt het door een gesprek, door een woord die was gesproken. Maar nummer 1, ja, die persoon heeft dat gevoel, maar weet het niet. En nummer 2, zoals u heeft verteld, die persoon heeft geen bescherming. Daarom vrijdag zullen wij bieden om dat kwaad te verbreken, alle jaloezie. En wij hebben een speciale zalving voor de bescherming.
1: Ja, dus wij gaan aanstaande vrijdag 10 uur 's ochtends, 3 uur 's middags of 19:30 in de avond. Dus dat is iets moois. 3 gelegenheden om niet te missen. U kunt kiezen een van de 3 diensten om te komen. En dit kwaad, de geest van jaloezie, van boze ogen, deze negativiteit zal uit uw leven vertrekken. En u gaat zien dat uw leven, zoals die opeens uit het niets achteruit was aan het gaan, vanaf deze vrijdag zult u zien dat uw leven vanaf dat moment naar voren zal gaan. De dingen zullen lukken.
0: Natuurlijk, want wat duisternis is, wat van het kwaad is, zal God weghalen. En God zal dan leven brengen, zal zijn licht brengen. Maar beter dan onze getuigenissen, onze woorden, pardon, zijn de getuigenissen. En wij gaan nog naar een getuigenis luisteren. Dan wat God doet in de kerk. Daarom nodigen wij u uit om naar de diensten te komen. Om deel te nemen, om het gebed te ontvangen. Wij hebben onze kerk in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19 en 25, dichtbij Javesplein en Muidenpoort station. En wij hebben ook de kerk in Amsterdam-West, waar wij zullen 1 dienst in de avond houden.
1: Ja, we hebben aan de Postjeskade nummer 23 in Amsterdam-West, bereikbaar door met de tram en de bus te stoppen bij Postjesweg. Maar het kerk is Postjeskade nummer 23. En dan hebben we vrijdag de dienst om 18:30 in de avond alleen. 18:30.
0: Dat is goed. Dan u bent uitgenodigd. En nu wij gaan naar de getuigenis luisteren.
2: Mijn naam is Waida. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand met een leegte in mijn binnenste. Ik was diep onzeker. Ik zocht altijd validatie in mensen. Dus mensen hun meningen.

0: Dat weegde heel zwaar voor mij. Ik wou altijd dat iedereen me leuk vond, lief vond, mooi vond. Hun meningen was zo belangrijk voor mij dat ik niet eens voor mezelf durfde te leven. Ik dacht altijd, ja, maar wat gaat die vinden? Wat gaat die denken? Ik was zo ongelukkig. Ik probeerde overal liefde te vinden, vriendschappen. Heel veel verkeerde keuzes gaan maken in mijn liefdesleven door deze onzekerheid en deze leegte. Toen ik jong was, ging ik met mijn moeder naar de kerk. Maar nadat zij stopte, ging ik ook niet meer. Tot ik ongeveer 20 was. Ik heb een nicht in de UKGR in Amsterdam-Oost. Die mij jarenlang heeft uitgenodigd. Maar ik ging nooit op de uitnodigingen in, omdat ik wou niet. Na heel veel halen en trekken van haar ben ik gegaan. En want ik wou op dat moment God ook leren kennen. Ik ben gegaan, ik begon eerst deel te nemen aan de zondagdiensten. Maar op een gegeven moment wist ik ook dat ik meer dan die zondagdiensten alleen nodig had. Dus ik ging naar de woensdagdiensten, de bijbelstudie, naar de vrijdagdiensten voor de bevrijding. Om me van deze leegte, deze onzekerheid te kunnen bevrijden. En God zij dank, want dat heeft hij echt in mijn leven gedaan. Ik heb zijn geest mogen ontvangen. Ik zoek niet meer naar validatie in mensen, want ik weet dat God mij vervult. En hij geeft me alle liefde die ik nodig heb. Hij heeft me de kracht gegeven om over al deze problemen heen te komen. Maar ik heb echt moeten leren om op hem te steunen. Om hem op nummer 1 te zetten, wat heel zwaar was. Want ik heb altijd op mijn eigen manier geleefd. En ik moest leren dat ik mijn eigen wil moest loslaten voor hem. Dus voor iemand die zich ook voelde zoals ik voelde. Kom naar de kerk, geef jezelf over, zoek die begeleiding. Want het is door de begeleiding die ik in de kerk heb gekregen dat ik vandaag de dag ben. Iemand die vervuld is, iemand die gelukkig is. Vrede, rust, zekerheid van God in alles wat ik doe, dat hij met mij is. Dus ik zoek niet meer naar die validatie, want dat heb ik in hem gevonden.
1: Dan je ziet Gods werk in een leven die heeft een stap genomen. Zij wilde niet, maar op een dag wel. En wanneer wij de stap nemen, God kan ons helpen. Daarom nodigen wij u uit. Blijf niet alleen maar luisteren. En misschien denken, wauw, wat mooi als dat zou ooit met mij kunnen gebeuren. Ik zal blij zijn. Maar dat kan met u gebeuren, met iedereen. Dus nogmaals, vrijdag, 10 uur, 3 uur, 8 s'avonds, houden wij deze speciaal bijeenkomst om alle duisternis, al het kwaad, alle jaloezie te verbreken met de zalving, met de gewijde olie voor uw bescherming. En zoals we hebben net gehoord, op zondag ook, zodat u wordt vrij van de duisternis, van het kwaad, en u zal in uw innerlijk leven vinden, is de zondag van de Heer ontmoeting met onze God. U die bent aan het luisteren, misschien door de jaren heen aan het denken om terug te komen tot God. Misschien bent u ooit in onze kerk geweest. Dus nu is de tijd, de deur staat open. De Bijbel zegt het volgende. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 20. Jezus is de nieuwe weg, de nieuwe en levende weg naar God. Hij is de nieuwe en de levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus, Pastor Luima, hij is de nieuwe en levende God, weg, pardon. Dus is niet iets die dood is, is een levende weg. Zoals we hebben net gehoord, iemand die heeft leven gevonden. Dan God maakt ons schoon, God maakt ons vrij en God vervult ons met leven. En staat hier, dan let op, over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dus maakt niet uit ons verleden, onze fouten, misschien Op een dag iemand heeft God verlaten. De weg staat open voor ons. God wacht op ons met open armen.
2: Ja, en deze weg staat ook klaar voor u. Mevrouw, meneer, jonge dame, jonge man, deze weg staat klaar voor jou. Aanstaande zondag om 10:00 AM, zoals deze dame Waida ook heeft gedaan, zoals zij vertelde in haar getuigenis, zij heeft ervoor gekozen om terug te keren. En misschien bent u aan het luisteren en zegt u, ja, ik was ooit bezig met het geloof en vandaag de dag niet meer. Of zelfs, ik ben naar de kerk gekomen voor een tijdje of één dag en nu ga ik niet meer en nu, ik heb moeite om terug te keren. Ik wil eigenlijk wel, neem de beslissing om terug te keren, want deze weg staat vrij. De Heer Jezus heeft deze weg voor u bereid, zodat u kon lopen daarin en komen om dit nieuwe leven te ontvangen. Zoals al deze getuigenissen ook laten zien. U kunt nieuwe leven ontvangen, maar u dient deze stap van geloof te nemen door te komen. Kom tot mij, zei de Heer Jezus, en hij zal u rust geven.
1: Inderdaad, en u ziet, zij werden vaak uitgenodigd en kwam niet naar de kerk. Dan u ziet, zij zou het leven, de blijdschap kunnen vinden. Maar zij liet de tijd voorbij gaan. En soms wij doen dat. Wij kunnen nu, vandaag, de oplossing vinden. En wij laten de dagen voorbij gaan. Door iets anders te denken, te voelen. Maar eigenlijk is niet een gevoel. Is een beslissing. Ik wil leven hebben. Ik wil vrede hebben. Ik wil Gods liefde in mijn leven. Ik wil opnieuw beginnen. En dan, u weet, de deur staat open voor u. En nu, wij gaan met God praten. Maak opnieuw uw glaasje water klaar. Wij gaan tot God bidden. En zeker, hij zal vandaag u aanraken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn, hier in deze ochtend, dat u ons kracht heeft gegeven om op te staan en naar uw woord te luisteren. En wij verenigen ons geloof in gebed op dit moment voor de persoon die aan het luisteren is naar dit gebed, die daar een glaasje water heeft, zodat u deze persoon komt te versterken en helpen. Zoals we hebben gelezen, deze weg, Heere, staat vrij naar u toe. En daarom bidden wij. Bid ik voor deze vrouw, voor deze man die nu luistert, die misschien een pijn heeft, daar in de binnenste, in de ziel. Of misschien zelfs een pijn fysiek heeft aan haar lichaam, aan zijn lichaam. En door het geloof en zometeen door het drinken van het water, dat de pijn weggenomen zal worden. Heer, dat het verdriet weggenomen zal worden. Misschien deze persoon die luistert, heeft vervelende dingen meegemaakt deze week. Heeft een lastige week. Heeft vorige week, deze maand, een moeilijke maand. Heer, dat uw macht op dit moment daar naartoe zal gaan en deze persoon zal aanraken. En kracht geven. De kracht die alleen u kunt geven aan ons. In de naam van de Heer Jezus.
1: Mijn Vader, in dit geloof vragen wij nu. Consacreer dit water. O mijn Heer, dit hart die biedt tot u. Of misschien, mijn God, deze persoon kan zelfs niet veel woorden spreken. Maar u kent dit hart. Die dorst heeft, kan niet meer in deze, mijn God, pijnen blijven leven. Dat nu de pijn, de leegte, dat nu alle negatieve energie, alle gedachten die deze persoon kan niet meer verdragen, is een strijd, mijn Heer, tegen de negativiteit. En alle pijnen van het lichaam, door het geloof in Jezus Christus naam, gaat nu weg van dit leven. Maar Heer, consacreer dit water in de naam van Jezus. Mijn God, en als wij drinken, laat uw leven stromen. Maak vrij, maak gezond in Jezus naam. Drink nu van het water met geloof. God zij dank, dan worden u gezegend, ontvangt u de kracht. U weet al, vrijdag 3 speciale diensten, 10 uur, 3 uur, 8:30 s'avonds, aan de Borneelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En zondag om 10 uur, onze speciale bijeenkomsten, de Heerontmoeting met God. En natuurlijk ook in Amsterdam-West.
0: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. Aanstaande vrijdag om 6:30 in de avond. En op zondag om 11:00 ochtends.
1: Heel goed. Dat God jullie zegenen in overvloed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, we zijn terug. Laatste uur van mij. Tweede ronde. Wees welkom, indien u net bent ingeschakeld. Dit is Mart, Marticipatie. Ik ben er tot 5 uur. En daarna word ik opgevolgd door de heer Raymond Dalvoer. We kunnen alle kanten op. U bent aan het woord. Ik luister graag naar u. En als er iets is waar we dieper op zaken kunnen ingaan, douw dit toe. We zijn van alle markten thuis. Afgelopen vrijdag was ik te gast samen met DJ Sensation en met Sabaku in Rone. Ja, het was een mooie evening. Grote zaal. Te groot voor zo'n evenement op de vrijdag. Maar desondanks was de sfeer goed. Edges Promotion Events had het georganiseerd. Dat was een tweede keer. En het was goed. Natuurlijk had het voller gekund, maar de sfeer was goed en de mensen hebben genoten. De aanwezigen, de dans soul en de dans casico. Ze waren aardig op de dansvloer. En volgens mij zijn er een paar mensen daar verliefd op elkaar geworden, ja. En dat naar risico. Vooral wanneer Norman actief is, samen met Sensation in dit geval. Maar Michi en mijn loco-boom, wegens mijn ervaring, kan ik aan een deskundigheid ook toe. Dan kan ik direct zien van, hé, hey, hier is een lont aangestoken.
1: Daarbij eet het gevarieerd en gezonder. Aan de ene kant blijkt dat het peuterdieet invloed heeft op ontwikkeling van de stofwisseling, de organen en het immuunsysteem. Aan de andere kant wordt dan een voorkeur voor zoetigheid ontwikkeld of juist niet. Uit gerelateerde onderzoeken blijkt dat deze groep mensen minder risico op dementie, hart- en vaatziekten en beroertes loopt. De wetenschappers benadrukken dat hun boodschap niet is dat kleine kinderen totaal geen suiker zouden moeten eten. Dat is niet wenselijk, zegt een onderzoeker. Maar flink minderen heeft mogelijk grote gezondheidsvoordelen op latere leeftijd. Nou, ik denk dat de mensen hier een voordeel mee moeten nemen. Ja.
0: Prachtig. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage.
1: Ja, graag gedaan. En,
0: mooi zo. Ja. Luisteraars, dit is typisch Smart. Hiervoor is Smart in het leven geroepen om je te informeren. Soms over goede, leuke, interessante, gezellige, maar ook ernstige zaken. Dit is eentje. Die gaan nou de bezig. Omroepersrevisans doen je een microfoon ook. Ja, meneer Norman. Die houdt zich ook niet aan de regels. Hè? Ook flink gesnoept in zijn jongere jaren. Nu wat ietsje minder. Maar zoetigheid. En het wordt van generatie op generatie overgedragen. Want ik weet het. Mijn vader was niet zo'n danige snoeper. Nooit meer jammer dan jouw chocola. Maar is je mijn moeder? Mijn moeder. Die was een snoeper. Lopchukrusani en allerlei gebakken en allerlei Zwitsan moro. Karkon. Je kent ze. Via de boyo. Allemaal. Ik zie koekoek. Allemaal. Was een snoeper. En inderdaad, op een gegeven moment is ze overleden, een suikerziekte, alle die dat erbij waren en toe. Maar aan de ene kant moet ik toegeven dat ze niet is geamputeerd, nooit. Maar de ogen werden een probleem na verloop van tijd. En Soekroe grijp in, tappen. En ook van andere familieleden, hoor, vrienden, kennissen. Suiker, die gaan gewoon door. Wie is dat er tegen? En dan denk ik, hé, de snoep Gwangalanga. Het moro de nja moro snoep bakken. Omdat het verslavend is ook aan de ene kant. Net als die sigarettenrokers. Ik kan baren in 10, wat aan de net heeft verteld, dat ze lidvissen atozen zo. Links en rechts zitten mensen met allerlei slangen in de lichaam of medische apparatuur. Toch. Nee, dat is dan een trast, maar zij komt. We smogen gewoon. Nee, luken dat. Wacht even, je bent u niet ziek. Maar verslaving slaat zodanig toe

0: that the worker come up and all of the apparatus go in and left. Saka go agrong, go smoke strati. En het is geen gezicht natuurlijk. Maar zeg iets nou. Doppikie. Die tegen je dat luister meneer, maar waarom komt u hier voor de deur roken? U bent toch al ziek? Durf het te zeggen aan Eva. Dan krijg je de wind van voren. Misschien ook uit alle hoeken. Verslaving in Rokko dat die. Snoep, zoetgoed, zoetige dingen. Werkt inderdaad verslavend. Sommige mensen drinken koffie zwart, thee zonder suiker. Na lang oefenen. De mamoro thee pot sukru goini, hefding, gwind. Drinken zonder suiker. Maar het is een gewenning weer. Hoe? Overbrug je dat? Een zoetigheid is, hier is zo'n restaurant, en ook de Afrikaanse gemeenschap, denk dat loopt abami, te abami, sukur sukur op en zo. Het moet zoetigheid erin zijn, sukur. Dat is Lobe Abami Moro. En nog een paar andere mensen hoor. Met Afrikanen, maar ik weet het. In die club waar ik vroeger heb gewerkt. Dat dames hebben boren. Die ken ik goed. En die zei het. Van hé, ik heb een probleem hier. Jongen. Wat is het probleem? Ze even zeggen, die Afrikanen. Die vinden die Abami te zout. En die Surinamers vinden het goed. Maar die Afrikanen zeggen. Nou, give me a little bit sugar. Sugar. Dat is pot op Abami. En ja, men, daarvoor is de lobby en zo. Op zoek. Verslaving. Zo denk Gwenty van kleins af. Toen. Ik weet niet of ze nu inmiddels het anders doen. Maar ik geef u dit alleen maar door, zodat u ook kunt aan nagaan of u werkelijk zonder suiker kan. En ik ga die Patricia nogmaals, het is haar specialiteit, uitnodigen om u te vertellen hoe...
1: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland, van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oudrijzing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Travassi draait door. Vrijdag 11 september. P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Travassi. En dat vieren wij. 45 jaar Travassi. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar Boegroe on stage. Travassi draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Smart Radio, participatie, improvisatie. Norman hier. En ik ben er tot 5 uur. Nee, ze grap tot 6 uur. En daarna neemt

dan voel het van mij over. Oké, we gaan met u bezig zijn. En u met ons. U met mij, in dit geval. We zien wel hoe ver we komen. We gaan proberen u te veraangenamen op allerlei tories, nieuws, informatie en misschien ook gezelligheid. Misschien. Dat weten we nog niet. Tijd geworden voor een pokoe eventjes om te kijken of alles hier goed loopt. Want tegenwoordig moet je voordat je begint even rekening houden met lastige situaties. Programmamakers zijn lop, draai zijn zomaar. Zo is de nap verstaan, maar dat draait nog maar. Te veel knopjes misschien, maar we gaan eraan werken.

0: Prachtig, mooie pokoe, leuk op deze bijna regenachtige donderdag of maandagmiddag. We hebben een beetje salsa in uw huiskamer, in de auto, op het werk, waar u zich mag bevinden, gebracht. En ik denk dat u bent opgevrolijkt. In Cuba hebben ze het niet gemakkelijk. Alleen sancties voor Amerika en nog een paar andere zaken. Het land is systematisch achtergehouden door Amerika, die een vieze rol speelt in andere landen ook hoor. We zien wat er daar is gebeurd in Irak, nog een paar andere. Dape Yeshiva, toch de Kondre op te leiden nu, Venezuela en nog een paar andere. Amerika beïnvloedt gewoon en Mekdesma. Zowang dan het dede voor Angri of Pina. U weet het, in Cuba zijn ze ook inventief. Oruwagi rijdt in de wette dapper en de Oru Tewang. Ze doen het nog goed daar. Maar vooruitgang, ze lopen achter in ontwikkeling. Weliswaar zijn ze sterk op andere gebieden, medische zorg en zo. De Njande Dringi, maar het kan beter. Veel beter. Eerste nieuwsbericht is binnengekomen. Dat is een trouwe luisteraar. Die heeft aangegeven dat minister, voormalig minister Elko Brinkman is heen gegaan vrij plotseling. Dat kan. Familieleden wensen we heel veel sterkte toe. 78 jaar is gezegd. Elko Brinkman heeft mooi werk gedaan bij Bari. Hij was dagelijks in het nieuws. Ik herinner hem nog in de jaren 80, 84, 86, volgens mij. En Timmy Beeran en dat Brinkman, mij dan gewoon toe traumatief mee, toch bij Feri Feri. Want Brinkman was toen minister van... we zouden zeggen hier in Suriname, zouden we zeggen TCT, telecommunicatie en alle andere zaken. Meneer Sabmoren van minister Post dat bij de. Maar hij was de bedenker van een systeem om radiopiraterij stop te zetten. En we waren niet blij met zijn bevindingen toen. Dezezelfde Brinkman, onder leiding van zijn ambtenaren dus, die hadden een systeem bedacht om de piraterij, jongens die bezig waren, en vrouwen bezig waren met piraterij, die hebben ze gecriminaliseerd. Dat dacht ik, nou, die jongens die bezig zijn met piraterij, zijn geen gemakkelijke boys. En dat komt grote krantenkoppen in de kranten. Van ja, het zijn drugsdealers, allerlei witwasserij vinden plaats daarbij. Dus we moeten niet de piraten aanpakken, de radiopiraten, de eigenaren. We moeten de sponsors van hun aanpakken, de radiosponsors, die bedrijven die hun in leven houden. Krantenkoppen, Bombigi, ja, hoe soort een bedrijf. Zij is sponsor in Radio Piraten. We leerden een les. En toen hadden we een probleem, ja. Dat is een slimme set. Want niemand wil geassocieerd worden met criminelen. Nog een bedrijf. Nog een mekening. Chaporning. Dat ja, je ondersteunt onder Gromang. En alles wat sani. Dus we gaan jullie aanpakken. Dus de sponsors. Die trokken zich terug. Dan dacht ik, no, Lisa Krantje, man, nee, we kunnen niet meer adverteren bij jullie. Sorry hoor, het is niet alleen Exotica, hè, want toen hadden we Exotica Radio. Maar nog een paar andere, wallo trouwens, Disco Action, wallo, DVD. Dan, de adverteerders trekken de schrift terug, uit angst voor represailles. Met als gevolg, dat inderdaad, Hassan bloedde dood, maar het was een leugen. Want het waren gewoon hobbyisten. We vonden het leuk en deden ons ding. Maar wie heeft zich hier aangemeld? Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, meneer Norman Jan.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Nou, dat was een leuke tijd, hè, piraterij.
0: Ja, we hebben leuke dingen gedaan.
1: Ik weet nog, vaak werd meneer, hoe heet die, Botai gepakt.
0: Ja, Botai, Roy Ries, die was ook één.
1: En dan werd hij opgeleid en kwam hij naar mij op het werk. Janine Saptimica, rechter Samim Taki. En toen zei de rechter Taki, Juna Pokumang en Tede Vrij. Nee, van je harkje zingen voor ik pokken, voor al zingen man. Maar hij werd vaak opgepakt.
0: Klopt.
1: Maar goed, hij heeft het toen overleefd. En jullie allemaal, en toen kwam. Aanleiding van het Brinkman-effect, Salto.
0: Ja, ja, toen dus, kwam Salto en toen hebben ze daar...
1: Negatief idee is toen omgezet, positief,
0: ja.
1: Salto.
0: Ja, ik weet niet of het positief is, want we waren toen vrijer.
1: Ja,
0: we waren vrije jongens, maar nu zitten we onder druk.
1: Geen centheid te betalen.
0: Ja.
1: Ja, alles was, alleen apparatuur moest je voorzichtig zijn.
0: Ja.
1: En je moest niet op één adres uitzenden.
0: Ja, het had zijn charmes hoor, want dat ook zo weer het is. Hè? Je zit achter een mengpaneel, maar je bent zenuwachtig, continu in Luca Doro.
1: Ja, ja. Ja, maar goed, nu ben je via Salto, zolang het
0: is. Ja.
1: En ik begrijp nu eindelijk dat de problemen bij Salto opgelost is.
0: Ze zijn opgelost?
1: Nou ja, ik heb een bericht gezien dat Jamorik vanaf 2... of 3 september begint.
0: Mooi, mooi.
1: Uit te zenden na al die tijd.
0: Ja.
1: Een aantal waren al bezig. Maar hun ontvangst op radio is heel slecht.
0: Mm.
1: Dus dat is wel wat vervelend. Mensen die geen internet hebben, of televisie, weet ik niet. Want je kan het ook via televisie ontvangen. Maar op radio is het heel slecht.
0: Oké.
1: Maar je had het over Cuba.
0: Ja, Cuba.
1: En nou ja, dat is een geschiedenis van je welste. De omwenteling in Cuba vond plaats in 59, dacht ik. Toen Castro de boel overnam.
0: Mm-hmm.
1: En Batista moest vluchten. En dan heeft Amerika weer geprobeerd, maar het lukte niet. En ze hebben wel een deel tot nu toe. Guantanamo. En hun bezet. Bezet dan. Of bezet. Dus kijk, Cuba krijgt wel steun van een aantal landen, Caribische landen, Mexico en noem maar op. De links georiënteerde Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen, daar krijgen ze wel steun van.
0: Mm.
1: De laatste tijd lees ik dat die blokkade voor olie uit Rusland, dat men Verenigde Staten dat ook lukken toelaat.
0: Oh.
1: Ze zijn er wel. Er is een blokkade, maar de schepen mogen langs varen. Dus laten we hopen dat het weer anders wordt voor Cuba.
0: Ja.
1: Want 59, dat is meer dan 60 jaar, denk
0: man,
1: ik.
0: Man, lang jaar als zo'n boycott.
1: Ja. Maar goed, ik weet nog, we waren op een Milo-school in Wageningen. Toen volgden we dit soort berichten. En dan als je jonge, aankomende jongeman, dan interesseerde je. Maar het mooie is, toen was iedereen voor Verenigde Staten in Suriname, door die Amerikaanse invloed.
0: Mm.
1: Maar een klein deel later was pro-Cuba, dat was PNR van
0: meneer
1: Bruma.
0: Ja.
1: Maar de rest was pro-Amerika. Maar mijn enorme, ik zie een bericht hier. Summer Festival onderscheiden voor bijdrage aan Surinaams cultureel erfgoed.
0: Oh.
1: Milan krijgt een oorkonde van de Surinaamse president. uitgereikt door de ambassadeur in Nederland. Meneer Panka was het.
0: Oké.
1: Afgelopen weekend.
0: En wat is er precies gebeurd?
1: Nou, ze, Milan valt in augustus en in Suriname, onder de Surinamers in het buitenland, is augustus benoemd tot Heritage Month.
0: Ja.
1: Vorige week was u toch bij?
0: Ja, ja, ik was bij de opening, ja.
1: Ja, in Amstelveen dacht ik, hè.
0: Klopt.
1: En nu hebben ze, dus Milan is al 43 jaar in Den Haag, dacht ik.
0: Oh, Milan Festival.
1: Ja?
0: Milan Festival, no?
1: Ja, ja, ze hebben een oorkonde gehad.
0: Oké, mooi.
1: Maar wat ik zo mooi vind, ik heb beelden gezien bij Radio Sarnami, dat je vier of vijf huishoudens, een Maron huishouding, een Hindustan, Javaans, een Chinees, dacht ik, en wat, ja, nou zeg maar, dan moest ik denken, het is een soort tentoonstelling van hoe Surinaamse keuken en samenleving is van die etnische groepen. En ik las net een boek van mevrouw Hamad Mukrim. Die schreef in zijn boek in de jaren 90, vorige eeuw, waar een tentoonstelling van Surinamers in Amsterdam. Dan mocht je, bij de Surinamers een hut gebouwd en weer kon je daar gaan kijken. En dan moest je betalen. Dus dat is niet bij Milan geweest, denk ik. Maar dat het idee toen was om de mensen hier te laten zien hoe, in navolging van België en andere landen, die ook zo'n expositie hadden van hun koloniën en mensen. Dus Milan heeft dat voorgezet, kun je zeggen.
0: Ja.
1: Van toen.
0: Oké.
1: Zijn we Maron huis met alle, vooral hun keuken, hè, hoe netjes ingericht en zo.
0: Mm-hmm.
1: En de drakendans van de Chinezen. Dat was wat ik toch een beetje wilde doorgeven.
0: Mooi.
1: En
0: laten we naar de volgende beller gaan, want die wacht ook al een tijdje.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan hoor ik
1: morgen.
0: Ja, oké. Okay. Tot morgen.
1: Oké.
0: Oké. Okay. Okay. Dag, dan heeft u al drie keer gebeld, meneer Jan. Even nu weer tot morgen, dat, want dat geeft u spontaan aan. U houdt zich aan de regel, dat is mooi. Wie is hier? Wie heeft zo lang gewacht? Geduldig.
2: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
0: Ja, dus meneer Lodi is terug van weg geweest.
2: Goed nieuws. Ik heb het gehoord op televisie, op Surinaamse televisie.
0: Ja, ja, wat
2: is het? De president gaat eindelijk iets goed doen. Ze gaan VAB en AWO vervolgen.
0: Oh.
2: Ja, zeker. Wegens corruptie.
0: Zo.
2: Ja, zeker. En die zijn alleen niet naar achter Tori.
0: Nee, we hoop dat je zorg moet die valse berichten op haar radio. Dus maar PR, PVN aan jongens, hoe die zien?
2: Dit is echte nieuws.
0: Echte nieuws. Waar heb je het vandaan? Sotsarai Bron.
2: Gewoon op Surinaams TV.
0: Oké.
2: Ze gaan ABOP en CAP vervolgen wegens corruptie.
0: Zo. En je lacht wil wat hoor, dus je breekt die.
2: Natuurlijk, want CAP wel corrupt. Breed corrupt.
0: Oké.
2: Want de man go. Ik sta toch gewoon aan 1,6 miljard.
0: Hmm.
2: Naar corruptie toch?
0: Hoe many?
2: 1,6 miljard.
0: Hmm.
2: Natuurlijk, naar corruptie toch?
0: Ja.
2: Ik kon een op te voor money, maar ik wil zo mijn moon. Dat toch niet?
0: Goed, Lodi, je tjaar aan jongens, die is contra onderzoek, Luko, even klopt dat hoor, hier, hè?
2: Wacht, ze mogen onderzoeken.
0: Okay.
2: Ik heb dat nieuws gehoord.
0: Prima. Heel goed, Lodi.
2: Zeg dat ik niet.
0: Nee. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: Dat is wat, ja.
0: Taboe, dat is Lodi. Je weet dat Lodi een tijdje uit de running was, wegens andere zaken. Hij bracht ons in discrediet. Met soms wat vervelende opmerkingen. Zijn er bij Fano Boom. En toen moest ik optreden, want dat het Chara Station kon in gevaar. Maar Lodi We geven aan dat hij horen rustig naar een verbod. En dan door op het veld en hij heeft nieuws. Weer, hè. Dus wie zegt dat het goed nieuws is, breed die dan aan jongens, die is ook toe. Die kan natuurlijk ingaan of... maar Lodia ben bron, hij heeft zijn bron. In dit geval. Maar het is een toegangspoort, weet je, occasie. En je zang het jaar aan jongens, je moet rekenen dat altijd ons maar dat kan corrigeren. Ze kan lukken, fat checking, de mee takken, en dan krijgen we andere informatie, even aan de van nodig. Oké, wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, luisteraars? U bent op de hoogte. U bent soms beter dan Mart op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Heeft u iets meegemaakt? Want Tori zei, vindt dat grotapomusabi. Dan bent u welkom in participatie, improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld. En dan bespreken we dat op de radio. We houden van breaking news ook, hè. Zoals er iets dringends moet worden bekendgemaakt. Dan bent u onze man of vrouw direct in te springen. Als u zegt van nee, ik heb een vraag. Want ik ben op zoek naar iets dat me... ja, me beter kan laten voelen. Dresi, zo lees je dat, Osso Dresi Serefi. Dan maken we het ook bekend via Mart. We helpen zoeken naar oplossingen voor soms mooie, maar soms ook dramatische situaties. Oh, ik heb ook een bekendmaking te maken, hè, want waar heb ik het weer opgeschreven? Dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Zoals Sanemi Tunu. Soms moeten we mensen verwelkomen. En soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Libi. Ja. Oké. Dat is inderdaad het geval. Dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Aksiyu Asani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft het druk in praktijk. En dat is waar. Alle huisartsen die hebben het moeilijk. Werken soms door in het weekend. Vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen. Huiswerk. Van elkaar administratie. Dat soort zaken. Maar sporadisch. Even amang, even juru de tijd. Oppo. Daar kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks. Dat moeten we voorlopig vergeten. Dat er een grep. Nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen. Want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion-achtige situaties. Hè? Want je dat er tegen judicie. Dan ben je op een dat er een is. En dan nee, no dringi, wacht even. Hoor patiëntie. Ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma. Natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen. Hè? Want dokter Greb kon het brengen. Paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan die dat er toch. Je moest dan door Ascoro. Maar de ontwikkeling de ontwikkelingen in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het veld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus je vindt een gascore in een volgcursus op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken. Ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Ja, ik kan het niet stoppen, ik kan het niet blijven herhalen. Dat one day, one huisarts tegen me, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik ba, tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dat wisten we niet. Dus we beginnen, je dringen zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken, je vindt een loekboer nog erbij. Want je dringen ons aan het zien, zijn op effect. Tapa problemen, medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan het beschrijven. Onvoorlijk blagamang. Dat is een test op witmang. Maar dat blagasma. En no ben roko. Nou, dringen heeft zo. Hoe dringen heeft zo. Ja, ik kan dat zo. Maar dan zijn we wat hier is maar toe. Trouwens. Veroorzaak kom ook zien aan het adres. Die denken, hey, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blag, hij niet, ik weet niet. Of ik weet niet, fadongwe. Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, een adres, die zijn er weer drink. Zijn er bij af van nodig, elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden, hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar de andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osodresie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. Er zijn een match solutie en volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. En dan ben je een woord osodresie. Dat je een osodresie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je tak me osodresie nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osodresie Iwani. Dat kan niet. Maar Poramantapa lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe, zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Yunyonsu, Sana Dentori, zei ik mee, zei Wataki. Naar ONU, zei hij, we spreken naar ONU. Zodat ze ook kan gaan. In de tori, neem draai poko. Continu, met u geniet. Dat hij kan de. Je hebt je zo toe te zo door. Maar, minder de jaf dat hij. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zijn er de nieuws, zijn er de feiten. Zijn er de sanso musabi. Waar moeten we op letten? Te we njan, te we dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Weliswaar op internet, maar het wordt tijd dat we haar inderdaad uitnodigt. Want ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie... Olodapé ook, toen ze kan voeren, te satra, tapa presif dadra grep. Maar ze is wetenschapper, als Guascola, Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het chago in no mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik hem hier heb gesproken, heb ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De winjang of we met een soep. Dopot agoutere gwini. Moksi na ga soot meti. De siksi bouillon blok. Na ga eten wat toetras aan erbij. Na ga aardappelen. Moksi kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof die ons lichaam te veel produceert. En je doet si voor vitamine, komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met moffo. Dus let erop, nodig haar uit, maar meer in die maat in toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over mofo. Mofo bedoelt ze, zei je potgoini mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, tifi. Dus aan dat na een specialiteit. Ze hebben alles aan over mofo, tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een miano dat eraan. Miano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan? Aan hartaanval. En aan oorzaak naar een mofo. Een gebit. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd, en dan heel wat aan trouwen, dat kan toe. Dat omdat we hoor rekening naar ons gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sluipen, gewoon nakt in hij brop. Weg bij je. Ja, dan ben ik grap er naar je gebit. Soms mij verwaarloos had hoor dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alle soort dingen. Vader is revier, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar die monico, want die kost die zeker om 1500 euro te moeten doen. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, wat dan mogen we u dat ook toe. En jouw alles wat ze aan de straat zijn, Sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen, alvast. Door Lukukomorofara. Tier want to bacteria. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
3: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
3: Ja. Ik wil hier op dingen doorgaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart. Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen. Zo. Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
3: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de... Hun gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk... om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, Dus ja, die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen wat, hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat gaat dus, dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het, is, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen. Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel, wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Of, dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen... Of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde... Om zo'n verpleegster ook te hebben. Dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet... Nou, dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo. Met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar een, de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaret in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En dan heb ik zoiets... Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van... ja, wij moeten kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken als je wil bezuinigen op de zorg. Moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik, drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geef jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Die krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja, dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Nou, er is aandachtig naar u geluisterd, hoor, Anne.
3: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
0: Mm.
3: Snap je?
0: Ja.
3: Dus het is een aandachtspunt voor de...
0: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage. Ja.
3: Oké, ja. Dag.
0: Ja, dag. Nou, dat is Anne. Dat is met mij. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: comes for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Udrajsing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

11 september, P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Travassie. En dat vieren wij. 45 jaar Travassie. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar Boegroe on stage. Travassie draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de mensen die het concert.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

En een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij dit programma, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En ik wens u natuurlijk een aangename luisterstemming. Wat gaan we vanmorgen doen? Wat gaan we vanmorgen doen? Nou, ik heb gemeend contact.

0: Een reisorganisatie. En ze verzorgt natuurlijk reizen naar China. En hoe u gebruik zou kunnen maken van haar diensten, dat hoort u later in deze uitzending. Maar ik heb het voorrecht gehad om ook in China te mogen vertoeven. Dat is nu al een week geleden, onder leiding van deze mevrouw. En ik vond het interessant om toch met haar te praten over het land en over haar activiteiten daar. En misschien gaat er bij u thuis een lichtje branden. En u zegt van, maar wacht even, ik heb heel veel informatie gehad over het land China. En ik was niet goed geïnformeerd of ik zie daar kansen als het gaat om ondernemen, of ik wil meer weten over dit land. Dan krijgen we dus van Nadia te horen hoe zij kijkt naar China. Hoe ziet haar leefomgeving eruit? Hoe ziet haar wereld eruit? Wat heeft China Nadia gebracht? En dat zijn zaken die ik wil vragen aan haar, zodat u het hoort van iemand die de taal ook spreekt en bekend is met het land China. We gaan met haar in
1: Hallo,
0: gesprek.
1: Man.
0: Goedemorgen, Nadia. Hoor je mij? Hallo, Nadia. Hoor je mij? Oh.
1: Als je mij in de uitzending wil, moet je even wat zeggen, want ik hoor jou niet.
0: Je hoort mij niet.
1: Dus als jij klaar bent, moet jij even wat zeggen en dan kan ik de uitzending in.
0: Ik hoor je luid en duidelijk,
1: maar
0: alleen
1: tot nu toe heb ik nog niks gehoord.
0: Oké.
1: Okay. Ik wacht even op jouw reactie.
0: Oké, okay. Nadia hoort me niet.
1: Laat maar weten of je mij hoort.
0: Ik hoor je heel goed. Ik heb hier mijn schijf naar boven getrokken. En ik ga ervan uit dat ik een goede verbinding...
1: Nee, volgens mij gaat dit niet goed.
0: Oké, okay. Even kijken wat we gaan doen.
2: Ai,
0: hoor je...
2: kijk even, ik hoor jou niet.
0: Hoor je me nu?
2: Nu hoor ik jou wel heel goed, ja.
0: Ja, omdat ik jou heb weggehaald van de kabel waarmee ik jou had verbonden op het mengpaneel. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik hoorde jou wel, maar jij hoorde me niet. Dus
2: ik hoor jou nu,
0: Nee, maar nu hoor ik je, omdat ik hem van de kabel heb afgehaald, hoor ik je luid en duidelijk. En jij hoort me ook, omdat ik...
2: Ik hoor jou.
0: Omdat ik de telefoon gewoon nu houd voor mijn microfoon. En ik heb, ik heb een nieuwe telefoon, die heeft een goed geluid. Ik vind het wel jammer, want als ik je onder de... met de kabel in de... een verbinding met je had via de kabel, dan kon je ook horen wanneer luisteraars een vraag wilden stellen of iets wilden weten. Maar we gaan kijken hoe we dat later gaan oplossen. Maar ik denk dat de mensen thuis jou ook heel goed verstaan.
2: Oké. Nou, dat zou heel fijn zijn. Maar moet ik in de uitzending blijven of niet?
0: Blijf in de uitzending, want ik ga dit gesprek zo met je voeren, zoals het nu gaat.
2: Ja.
0: Dus
2: Oké.
0: Ik, mijn eerste vraag, wie is Nadia Cameron?
2: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
2: Jij weet wie Nadia Cameron is, maar ja, de meeste mensen weten dat niet.
0: Oké. Okay.
2: Nou, ik zal niet mijn hele levensgeschiedenis gaan vertellen. Ik denk niet dat men daarop zit te wachten ook. Maar ik wil met name vertellen wie Nadia Cameron is in de zin van China.
0: Okay.
2: Hoe ik aan China kom en wat ik daar allemaal doe.
0: Oké. Okay. Vertel ons.
2: Nou, ik ben dus, mijn naam is gewoon Nadia Cameron. Ik ben bijna 60. En een paar jaar geleden, een x-aantal jaren geleden, ben ik met mijn gezin naar China geweest. Nou, vanaf het moment dat ik daar was, volgens mij heb ik 4-5 weken lang alleen maar mijn tanden gezien. Ik was alleen maar aan het lachen. Ik was alleen maar gelukkig, gelukkig, gelukkig.
0: Okay.
2: Datzelfde moment van geluk. Ik heb meteen mijn travel agent gebeld. Ik zeg, ik wil volgend jaar terug. Dus voordat ik alles had gezien en meegemaakt, wist mijn de persoon die mijn reizen voor me regelde, die wist al dat ik volgend jaar weer naar

0: China wilde. Dus het jaar daarop weer naar China. Nou, we waren daar en mijn gezin. Op een gegeven moment zeiden we van jongens, wij gaan vaker naar China komen. Iemand moet die taal gaan leren. Ik was meteen als eerste natuurlijk die dat wilde gaan doen. Mijn zoon is meegegaan naar de cursussen. Ik heb via via een Chinese mevrouw gevonden in Venlo. Dat is nog steeds, die is nog steeds mijn Chinese juf. Ik noem haar mijn Chinese moeder. En bij haar volg ik dus al 7 jaar Chinese les. Mijn zoon is op een gegeven moment gestopt omdat hij het druk kreeg op school. Maar ik heb gezegd, ik ga door jongens, wat er ook gebeurt, ik ga Chinees leren. En nu ben ik dus 7 jaar verder en ik kan me prima redden in China. Mensen die met mij meegaan naar China zeggen, nou nee, jij moet hier komen wonen, je weet gewoon alles. Maar ik weet nog niet alles, want de Chinese taal is heel uitgebreid. Ik spreek de taal. Niet 100%. Ik weet niet of het mij gaat lukken om 100% Chinees te spreken. Maar ik kan me redden. Degene die met mij meegaan naar China, die kan ik helpen met alles. En van eten tot vragen stellen. Een blokje ijs, een beetje water, toiletpapier. Alles kan ik voor ze regelen. Vervoer. Tickets kopen, kaartjes kopen voor de trein en al dat soort dingen. Ik help iedereen mee, want als je de taal niet spreekt, is het heel moeilijk.
1: Okay.
0: Of je moet heel veel gods hebben en zelf je dingen regelen, maar het zal toch wel moeizaam gaan. Okay. In elk geval, ik ben begonnen met een cursus, 7 jaar later. Ik ga naar China met mensen, ik help ze met alles. Dus dat is een beetje mijn verhaal wat Nadia betreft en wat China betreft.
1: Oké, okay. Wat ik eigenlijk had toen jij me uitgenodigd had. Je zei van Glenn, ik nodig je uit. En kom kijken naar mijn hemel op aarde, zei je toen. En toen dacht ik, van wat bedoelt deze vrouw nou precies met haar hemel op aarde? Ik kan nu, ik jouw wereld heb gezien, want China is ook jouw wereld geworden.
0: Ja,
1: kan ik je heel goed begrijpen, maar toch wil ik van jou weten van, wat zijn de dingen van met name Shanghai die jou zo blij maken? Waardoor je zoiets hebt van eigenlijk is dit mijn wereld. Wat zijn de dingen die jou zo blij maken?
0: Ja. Nou, daar raak je een gevoelige snaar. Want als ik thuis over China begin te praten, dan gebeurt er van alles in mijn lichaam. Er gebeurt van alles in mijn lijf. En ook al ben ik daar niet, ik voel China in mijn lijf.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik vanaf het eerste moment dat ik daar voet aan wal heb gezet. Het is een heel raar gevoel. Ik kan het niet omschrijven. Het is verliefd. Het is spanning. Het is avontuur. Het is alles in één. Mijn hele lijf. In mijn hele lijf is China. En dat is niet alleen wat ik daar allemaal zie aan ontwikkelingen in het land. Hoe de mensen met elkaar omgaan. Hoe de mensen daar leven. Hoe gepassioneerd de mensen zijn met alles. Hoe vrij ik me daar voel. Ik kan elk uur van de dag daar over straat lopen zonder bang te zijn. Ik kan het moeilijk omschrijven. Het is echt een gevoel. En een gevoel kun je niet omschrijven als je het niet hebt meegemaakt. Als je het niet zelf hebt gevoeld. Als je het niet zelf hebt ervaren. Kun je dat niet delen met anderen. Ik heb jou, sinds ik de eerste keer daar ben geweest alleen om naar school te gaan in Shanghai, heb ik jou gebeld. Ik zeg, Glenn, ik wil dat je nu hierheen komt. Ik wil dat je komt kijken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik het aan mensen probeer te vertellen wat ik daar voel en wat ik daar meemaak. Maar het is niet over te brengen. Je moet het zelf komen meemaken. Je moet het zelf zien. En de tweede keer dat ik alleen daar was, zonder mensen, zonder klanten, zonder reizigers, heb ik je weer gebeld. Ik zeg, kom nu. En je hebt niet geaarzeld, je bent komen kijken. Dus met jou kan ik het gevoel een klein beetje delen.
1: Ja, weet je, nou ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik had, toen ik in mijn jonge jaren, werd ik natuurlijk beïnvloed door de geluiden die uit China kwamen. En ja, de indruk die ik had vroeger van China was dat er een overheid was. Mm-hmm. Een Chinese overheid. En die Chinese overheid was in mijn beleving het monster dat de mensen, de bevolking in China onderdrukt en dat de mensen daar heel ongelukkig waren. Dat is dus wat ik had aan zeg maar ideeën over dat wat ik had aan informatie. Dus ik heb, toen ik daar kwam, toen dacht ik van ik wil kijken, ik wil ervaren, zien. Wat, hoe zijn de mensen? Zijn ze daadwerkelijk gelukkig? Zijn ze daar vrij? Zijn ze daadwerkelijk onder druk van die overheid? Dus al die dingen, daar was ik heel erg benieuwd naar. En er ging natuurlijk een wereld voor me open.
0: Ja.
1: Er ging een wereld voor me
0: open. Ik denk dat heel veel mensen, ik durf rustig 90% te zeggen van de mensen in het Westen, die hebben dat idee over China.
1: Ja.
0: Omdat wij natuurlijk gebrainwashed zijn en we worden nog steeds gebrainwashed over China. Het Westen, naar mijn idee, is gewoon jaloers op China, hoe ze hun land inrichten en hoe ze omgaan met hun mensen, welke ontwikkelingen ze allemaal meemaken. Daar kan het Westen niet aan tippen. Even hoesten. Daar kan het Westen niet aan tippen. Dus ik begrijp nog steeds niet waarom het Westen ons probeert duidelijk te maken dat wat er allemaal in China gebeurt niet goed is voor de mensen in het land en niet goed is voor de buitenwereld. Nou, wat ik in China heb meegemaakt vanaf de eerste keer dat ik er ben geweest, en dat is jaren geleden, toen ik de eerste keren naar China ging, moest ik een visum betalen voor €500. Dat heeft me er niet van weerhouden om naar China te gaan. En dat is maal 4. Met een gezin. Dat is maal 4. En heb ik het alleen over die visum. Het heeft ons niet weerhouden om naar China te gaan. En vanaf het moment dat ik daar voet aan wal heb gezet, ik kwam meteen achter dat wat men in het Westen vertelde totaal niet klopte. In mijn ogen klopt dat totaal niet. Ik zie nog steeds hoe die mensen leven. Hoe gelukkig de mensen zijn. Hoe de mensen met elkaar omgaan. Hoe trots die mensen zijn op hun leiders. De leiders in China die zorgen voor hun mensen. Het is communistisch. Maar als dit in China communistisch is, dan zou ik graag in het Westen onder een communistisch regime willen leven. Dan voel ik me veilig. Ik weet dat mijn leiders op mij letten. Ik weet dat ze goede beslissingen voor me nemen. Ze willen dat ik een goed leven heb. En daar zorgen de leiders voor in China, dat de mensen zich veilig voelen, dat ze onderdak hebben, dat ze te eten hebben, dat ze een baan hebben. Infrastructuur in het land qua wegen, stedenbouw, alle ontwikkelingen, daar hoef ik het niet over te hebben, want mondjesmaat komt naar buiten waar China allemaal mee bezig is. En alle grote leiders in de wereld, die weten dat. Die weten dat. Geen enkel land op deze aardbol kan op dit moment aan China tippen. wat ze allemaal bereiken. En dat, doet ze, dat doen de leiders niet alleen, dat doen ze samen met hun mensen. En ik praat met Chinezen, op elk niveau. Ze zeggen allemaal hetzelfde. We hoeven geen WhatsApp. We hoeven geen Google, we hoeven geen Facebook. Want wat er allemaal in het Westen gebeurt, dat hoeven wij niet te weten. En al het verkeerde wat verspreid wordt op al die kanalen, onze leiders behoeden ons daarvoor. Dat hoeven wij niet te weten. Wij hebben onze eigen dingen en daar geloven wij in. Dus die mensen zijn hartstikke gelukkig met wat ze hebben. En het Westen pretendeert dat dat niet klopt. Elke keer komen ze weer met kleine dingetjes om ons te laten geloven dat het in China helemaal niet klopt. Maar ik nodig iedereen uit, daarom doe ik deze reizen ook. Ik nodig echt iedereen uit om een keer te gaan kijken. Je leven zal veranderen. Je leven, je hele leven, je hele denkwijze gaat veranderen over deze hele wereld.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb wat ik heb ervaren, heeft mij enigszins het gevoel gegeven als ik heb gekeken naar zeg maar de manier waarop China zich technologisch zeg maar, ontwikkelt en hoe ze met een groot aantal dingen omgaan. Je hebt me gebracht naar musea's. Ik heb informatie gekregen hoe zeg maar in de basis wordt omgegaan met kinderen als het gaat om onderwijs en dingen die mensen moeten vormen. En ik heb gesprekken gehad met de Chinese mensen die jij aan mij hebt voorgesteld. Toen dacht ik van, maar wat is er gebeurd? Zijn we door het Westen enigszins dom gehouden? Want er is veel wat ik niet wist, wat ik in China heb gezien, als het gaat om de inrichting en de manier waarop men omgaat met het land China. Ik dacht van, wauw, is dit daadwerkelijk mogelijk? Is dat hetgene wat jou zo fascineerde?
0: Nou, er zijn heel veel dingen in China die mij fascineren. Ik heb ooit gezegd, nadat ik de eerste twee keren naar China ben gekomen, heb ik tegen mezelf gezegd, gewoon te mezelf. Ik zeg, als ik nog een keer geboren zou moeten worden, dan alsjeblieft in China. En op een of andere manier heb ik een droom gehad waarbij een grotere macht tegen mij zei, Nadia, wacht niet totdat je weer komt. Ga nu genieten van China. Ga nu meemaken wat je wil meemaken. Mm-hmm. Omdat ik denk dat China vanaf dat je geboren wordt, word je opgevoed tot een goed mens. Niet alleen het geloof. Vanaf dat je naar school gaat, je wordt zodanig opgevoed dat je een goed mens bent. Ik ben nog niet eens Chinees tegengekomen in China, of ook daarbuiten eigenlijk. Ik ben nog geen slechte Chinees tegengekomen. Die mensen worden niet alleen op school opgevoed, maar ook thuis, door de regering. Iedereen voedt samen de kinderen op. Er zit, in mijn ogen zit er geen negativiteit in. Zou er een negativiteit die mensen benaderen, die gaan er zodanig mee om, dat je je eigenlijk gaat schamen dat je daarover hebt. Dat het überhaupt bestaat. Kinderen gaan weliswaar lang op school. Ze zitten lang op school per dag. Van 's morgens tot 's avonds. Ze doen op school alles. Ze doen alles op school. Als ze naar huis gaan, gaan ze slapen. Maar dat betekent niet dat alleen de school hen opvoedt. De hele maatschappij voedt hen op. Waaronder hun ouders. En in een maatschappij waar iedereen kinderen opvoedt, ja, dat kan toch niet misgaan. Ik zie in het Westen, de kinderen die worden Ja, kijk, ik wil niet gaan vergelijken. Hè? China doet het zo, het Westen doet het zo. Wat is goed? Hè? Ik zeg, ik zal voor mezelf de keus maken om toch in China te leven dan in het Westen. Omdat ik me daar veiliger voel. Op alle vlakken. En dat gun ik eigenlijk de hele wereld, dat ze ook zo'n opvoeding krijgen. Kinderen kunnen gratis naar musea. Ze kunnen van heel veel activiteiten kunnen ze gratis gebruik maken. En niet alleen als het gaat om je bed opmaken, maar over het heelal. Wat er buiten de aarde gebeurt. Wat voor ontwikkelingen in het land gebeuren. De kinderen worden daarbij betrokken. Zo worden hun visie over het leven, over hun toekomst, over een algemeen beeld van niet alleen China, maar over de hele wereld krijgen ze een beeld. En ik vind dat dat in meerdere gebieden zou moeten gebeuren.
1: Mm-hmm. Ik zat te denken, want weet je, toen ik met jou rondliep in China, het maakt niet uit waar we waren, is er geen enkel moment geweest, 's avonds nog overdag, dat ik mij dus onveilig heb gevoeld. En we liepen en je zei tegen me van, ja, het beeld wat men heeft is dat in China zijn mensen onderdrukt, maar de manier waarop jij China ervaart is dat de overheid zijn burgers, zijn bevolking beschermt. Iedereen voelt zich beschermd onder het regime in China. En los daarvan, ik zat ook te denken een van die dagen. Ik dacht van, in China voelen die mensen zich veilig, omdat die overheid zich ontfermt over de mensen. Maar ik dacht ook, als het gaat om de wereld, dat ze eigenlijk ook geen kwaad hoeven vrezen van de wereld, omdat China zijn burgers ook zal beschermen tegen welke macht dan ook. En dat China zo dusdanig is ontwikkeld, ook qua defensie, technologie, dat geen enkel land het zal durven om de bevolking van China aan te vallen. Zo veilig denk ik dat de mensen zich kunnen voelen.
0: Ja, maar dat is ook zo. Die mensen voelen zich veilig. Het Westen vertelt vaker van dat er camera's zijn. Op elke straathoek is er een politieagent. Of hoe dan ook, je wordt gevolgd. Iedereen weet waar je bent. Dat is een vorm van bescherming, hè? Dat is een vorm van bescherming. In het Westen ziet men dat als Big Brother is watching you. En als je een fout maakt, dan word je opgepakt. Nee, het is een vorm van bescherming. Die politieman die staat daar op de hoek voor als er iets gebeurt met jou, dat hij jou meteen kan helpen. Hij staat daar niet om jou te bestraffen. Hij staat bij een zebrapad om toe te zien dat je veilig kan oversteken. En niet om andere redenen. Dus het gaat om de veiligheid. Je moet de mensen het idee geven. Je moet die mensen laten weten dat ze veilig zijn. Dat ze elk moment over straat kunnen. En dat ze kunnen bouwen op de overheid, op de agenten, op de camera's. Als er iets gebeurt, weet men precies van, hé, daar is iets gebeurd. Kijk op die camera, daar is iets gebeurd. Daar moeten we gaan helpen. Die mensen zien het niet als Big Brother is watching you. Dat geeft hen een veilig gevoel. En inderdaad, welk land zou proberen China aan te vallen op welk gebied dan ook? Ik denk niet dat ze dat moeten proberen. China beschermt de mensen ook door al onze social media's hier te verbannen. Want op die social media's spreekt men kwaad over China.
1: Okay.
0: China wil niet dat zijn mensen daarmee in aanraking komen. Dat is ook een vorm van bescherming.
1: Ja, maar even, Nadja, we hebben een beller. We gaan kijken wie dat is. Ja. We gaan degene welkom heten. Oh, het is misgegaan. Onze excuses. Ik weet niet als de telefoons hier weer in orde zijn gemaakt. Maar zondag hadden we een probleem met de telefoons hier. Dus okay. Ik hoop dat ze in orde zijn. Maar u kunt het weer proberen. We gaan kijken wat er aan de hand is. Misschien lukt het toch. Want misschien heeft iemand een vraag. Of heeft iemand een opmerking. Die staan wij toe in deze uitzending. Nadja, een van de dingen die ik eigenlijk heb mogen ervaren. Is dat als je bent in Shanghai. Is bijna alles... In mijn beleving, hoor, het gevoel wat ik daarbij gekregen heb, is een soort van attractie. De manier waarop er ruimtelijk ook is geordend, hoe de wegen zijn ingericht, hoe de winkel... Ik vertel aan mensen dat je komt in winkelcentrums waar je iedere keer weer een laag ziet en dan kom je naar buiten, is er alsof die straten op elkaar zijn gebouwd. Maar het is zo comfortabel, het is ruimtelijk, het voelt goed aan. Ik dacht van, maar wacht even. Deze mensen hebben hun eigen wereld. De Chinezen heeft zijn eigen wereld gecreëerd.
0: Ja, het is... als mensen aan China denken die nog nooit geweest zijn... denken ze van, goh, China heeft zoveel mensen. Waar laten ze al die mensen? Maar China is ook een heel groot land. En ze hebben het land zodanig ingericht... dat je niet eens merkt dat je met zoveel mensen in het land bent. Want de straten, een gewone normale straat in de stad... dat is al vierbaans voor links, vierbaans voor rechts. De winkelcentra's, die zijn mega. Je loopt elkaar niet onder de voeten. Het is ruim opgezet. En niet alleen de wegen en de winkelcentra, maar alles is meer dan ruim opgezet. En inderdaad, Shanghai en ook nog veel meer andere steden. Ik zeg vaak tegen mensen, China is voor mij een grote Efteling. Als ik de straat op ga overdag, ik ben pas 's avonds laat terug. Want op elke meter dat je loopt, is er weer een attractie.
1: Maar even, Nadja, we gaan het weer proberen. Ik zie dat er een beller dat probeert. Kijken als we die beller krijgen. Goedemorgen.
2: Ja, Gwen, ik ben niet dezelfde beller van zo even. Want ik luister aandachtig naar jullie. Ik wil de groeten doen aan jou en aan mevrouw Nadja. Nadja, de manier hoe je praat, daag je me uit om naar China te komen. Ik denk... dat ik dat niet zou kunnen doen. En je geeft aan dat je dus excursies organiseert. Meneer Glenn heeft praktisch alles verteld wat hij heeft meegemaakt. Dat is positief. Wat jij nu zegt is ook positief. Maar er is wel een probleem. Want het Westen en het Surinaamse cultuur... die heeft ons weer anders opgevoed. Dus als we daar komen, kunnen we dingen accepteren en dingen vergelijken. Maar het is zo moeilijk, want nu geef je ook aan dat bepaalde online programma's daar niet zijn. En wij zijn hier, echt, je mag het weten, we zijn gewoon meegenomen in de cultuur van Nederland. Zelf als oudere vrouw eist men van mij dat ik alles doe via de online. Maar dan neem ik je mee voordat Glenn zegt, leg neer. Nadja, je geeft me het gevoel van thuis. Je geeft me het gevoel van Gerda, mijn vriendin, jouw zus. Je geeft me het gevoel van Hendrik, jouw broer, mijn schatje. Maar je geeft me het gevoel van de warmte die jij kreeg. Jij bent uit warmte geboren. Je was altijd met je moeder en je tantes en met je zussen. Dus lieve Nadja, ik ben blij om je stem te horen. Ik neem je even mee, Louise, zusje van Egon Zandjes. Louise Dulder, vriendin van Gerda. Wij zijn van de Wang Kontring. Ik groet je, ik blijf luisteren. En Glenn, goed gedaan. Dag, Miguru, dank je.
1: Oh ja, maar ja, ik ben toch even dingen even zachter zetten, omdat ik Ik heb het anders gedaan. Ik ben benieuwd, want je hebt nu... hoe lang ben je al bezig in China? En als het gaat om dat wat je had aan scholing daar... hoe lang heb je op school gezeten?
0: Ik heb dus lessen gevolgd. Ik volg nog steeds les bij mijn Chinese moeder in Venlo. Ik woon in Limburg. Ik heb al 7 jaar les. En 4 jaar geleden vroeg ik aan mijn Chinese moeder van... ik heb al zo lang les. Wanneer kan ik eigenlijk naar China om te gaan oefenen met de taal? Want alleen met jou is wel leuk, maar ik wil met de mensen gaan praten. Toen zei ze, je moet nu gaan, nu kan het. Dus ik heb 4 jaar geleden een ticket geboekt naar Shanghai. Ik heb visum aangevraagd om daar op de privéschool Chinees les te volgen. En ik ben dus 2 maanden alleen in Shanghai geweest. En ik ging elke morgen naar school van 9 tot 2 uur. Ik heb daar dus les gevolgd op die privéschool. En... ik kwam terug naar Nederland datzelfde jaar. En ik had zoiets van, jongens, er moeten meer mensen naar China om dat te gaan bekijken, te gaan zien. En datzelfde jaar ben ik begonnen met het organiseren van reizen naar China. In eerste instantie voor familie en vrienden in Limburg. En al gauw is het zich gaan uitbreiden. Okay. En ik moet zeggen dat ik TikTok heel dankbaar ben, want toen ik naar China ging, ben ik begonnen met het leren van Chinees aan mensen via TikTok. En daardoor heb ik heel veel volgers gekregen.
1: Oké, even naar jou. Ik heb een beller, laat me kijken wie dat is. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, meneer Kien. Goedemorgen, mevrouw Nadja. Het is eigenlijk meer een opmerking van mij. Want in mijn jaren van mevrouw vertelt zo mooi hoe Chinezen zo goed met elkaar en netjes met elkaar omgaan. Maar dan mijn actiemisref af, dan waarom is dat gedrag van hun tegenover, wanneer ze hier zijn dan, zo onbeleefd in mijn ervaring tegenover, laten we zeggen, de Surinaamse bevolking en meer de zwarte mens. Dus dat nou een opmerking van mij, want ik vind het leuk als het zo is, maar dan zou het ook leuk zijn als het hier... zo ook zo zijn tegenover ons, om het zo te zeggen. Ik dank u.
1: Dat was Marcel. Marcel vindt dat de Chinezen zich, zeg maar, tegenover Surinamers zich niet goed zouden gedragen. Wat vind je van die opmerking?
0: Ja. Heeft hij het over de Chinezen in Suriname of in het algemeen?
1: Hij woont in Nederland, dus ik ga ervan uit. Dat hij het heeft op zijn Suriname. Ik kan het niet met zekerheid zeggen.
0: Ja, weet je. Misschien heeft hij persoonlijke ervaringen met Chinezen. Maar daardoor kan hij niet alle Chinezen hetzelfde verklaren. Dus ik kan dat... Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ik heb persoonlijk geen slechte ervaring met Chinezen. In Suriname niet, ook in China niet. En de mensen die ik meeneem naar China, die hebben zoveel respect gekregen voor de Chinezen in China, hoe ze met mensen omgaan. Dus ik kan daar geen antwoord op geven. Want ik heb daar geen slechte ervaring mee. De mensen met wie ik naar China ga ook niet. Ik heb in China, niet alleen in Shanghai, heel veel vrienden. Niet alleen in Shanghai, maar ook in andere gebieden van China heb ik vrienden. Jij hebt zelf ook meegemaakt hoe men met mij omgaat en hoe ze met jou zijn omgegaan, Glenn.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Maar ik wil daar ook iets over zeggen.
0: Ik heb daar geen slechte ervaringen over.
1: Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Ik wil wel daar iets over zeggen. Kijk, de eerste keer toen ik op de radio over China sprak... toen heb ik geluiden gehoord van mensen die zeiden van ja, er gaan Chinezen naar Suriname. En gezamenlijk met de Surinamers zijn ze bezig om het binnenland te vervuilen met kwik. Dat werd toen gezegd.
0: Ja.
1: En ik gaf als voorbeeld, ik zeg van weet je wat ik niet snap? Ik ben geweest naar Shanghai en ik liep met jou. We zijn zoveel plekken geweest en overal was de stad, en ik praat niet over een stad groter bijna dan Nederland. En overal waar ik kwam was het schoon. En eigenlijk als je daar rondloopt, ben je bijna bang om een prop op straat te gooien. Zo schoon is het. En die Chinezen, die gooien ook niet eens vuil op straat, want ze weten dat ze het land netjes moeten houden. Dus ik heb toen gezegd van, weet je wat ik denk, is dat als Chinezen ergens in een land komen en die mensen die maken een chaos van het land, of ze zijn corrupt of wat dan ook. Ik bedoel, die Chinezen die daar komt, die weet in zijn land, moet hij zich houden aan de regels. Want hij weet gewoon van, daar is men gewoon correct, men is streng. Hij is op basis van normen en waarden opgevoed. Wat ik ook jou liet zien, ik zag dat die mensen hun sleutels van hun brommertjes in het contact lieten. Toen dacht ik van, maar gaan ze hun brommetje niet opsluiten? Gaan ze niet stelen? En jij zegt tegen me van, niemand haalt het in zijn hoofd om iets hier te stelen. Weet je? Dus, weet je, ik denk van, die Chinezen, sommigen dan, passen zich aan de normen soms in andere landen. Maar ik heb nog een beller. Laten we kijken wie dat is.
4: Meneer Kortvliet en mevrouw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Beulenson, welkom.
4: Ja, luister, hebben wij niet gezien tijdens COVID dat er Afrikanen vervolgd werden, gezet, mishandeld werden, want die Afrikanen kregen de schuld dat die COVID naar China hebben meegenomen uit Afrika. Kloppen die beelden niet aan of zijn dat... Want iedereen heeft het gezien, de hele wereld heeft gezien hoe zwaar de mensen vervolgd werden. Ik hang op en ik luister naar uw antwoord.
1: Oké, bedankt meneer Beulenson voor uw telefoontje.
0: Nadia. Ik heb hem niet goed verstaan hoor, dus jij moet het meneer, even voor mij...
1: Oké, wat meneer Beulenson zegt, en dat heb ik ook gezien... Is met COVID zijn er op bepaalde plaatsen in China werden mensen van Afrikaanse komaf beschuldigd dat zij de oorzaak waren van die COVID en dat ze vervolgd werden door Chinezen. En wat we daarvan vinden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik mij daar niet in verdiept heb. Ik heb daar ook niets over gehoord of gezien. Dus ik kan daar geen antwoord op geven. Maar weet je, tijdens COVID of voor COVID... alle landen, of de meeste landen... gaven elkaar over en weer de schuld van waar COVID eigenlijk vandaan kwam. Iedereen zocht naar een zwarte schaal. Hè? Amerika zegt is China, China zegt is Amerika, Rusland zegt is die, Japan zegt is die. Dus iedereen zocht naar een slachtoffer. Dus ik weet niet of je dat incident als serieus moet nemen, want iedereen beschuldigde elkaar daarvan.
1: Ja. Oké, ik heb ook beelden gezien. En natuurlijk die excessen, ik weet niet in welke schaal zich hebben voltrokken. Maar ik weet wel dat er een aantal zaken, ik weet niet of het ook massaal was hoor. Maar er waren een aantal zaken waarvan ik dacht van oké, er is een virus en de Afrikaan wordt daarvan beschuldigd. En misschien hebben die mensen ook gereageerd ook vanuit hun eigen angst. En ik weet ook niet hoe de overheid in China daarmee is omgegaan. Dus voor mij is dat ook een beetje...
0: Nee, dat weet ik ook niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het politieke gebeuren in China niet volg.
1: Ja.
0: Wel in grote lijnen wel, maar in details niet. Huh? Dus ik kan ook niet ingaan op vragen wat eigenlijk in Beijing... plaatsvindt binnen de overheid. In grote lijnen kan ik het wel volgen, maar in details niet.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat.
1: Oké, okay, maar even naar ik ben toch benieuwd, want waar bevind je je op dit moment?
0: Ik zit op dit moment in mijn hotelkamer in Singapore te werken. Want ik ben een Azië gek aan het worden. Ik ben van huis vertrokken, ik ben in Shanghai begonnen. Jij bent naar me toegekomen, we hebben van alles gedaan. Ik ben daar bezig mijn zakelijke activiteiten uit te breiden. Daarover natuurlijk meer in de toekomst. En na Shanghai ben ik naar Macau gegaan. Ik wilde Macau eens zien. Ik ben naar Hongkong geweest. En van Hongkong ben ik gevlogen naar... naar Bangkok, een geweldige stad ook. Bangkok was ook niet mijn eerste keer. En afgelopen week heb ik een rustige vakantie gehad in Koh Samui, op Koh Samui. Dat is een heel mooi eiland van Thailand, op 3 kwartier vliegen van Bangkok. Daar heb ik lekker op het strand gezeten in een heel leuk Surinaams environment met een prasi osso, met een hangmat en bankjes en geweldig. Sterappelbomen in de tuin en ik heb van alles gezien wat mij aan Suriname liet denken. Maar ja, daar ben ik nu niet meer. Ik zit nu in Bangkok. En ik bedoel in Singapore. Ik heb hier ook mensen wonen gisteravond. Wonen en werken gisteravond heb ik lekker gegeten met bekenden. En vanavond ben ik nog hier, morgen ben ik nog hier en de dag daarna ga ik verder. Waar naartoe weet ik nog niet. Ik zie het wel als ik op het vliegveld ben. Maar dat is allemaal te volgen op TikTok waar ik allemaal naartoe ga. En ik ben ook aan het kijken om de reizen naar China te combineren met andere landen in Zuidoost-Azië. Want als je eenmaal in het oosten bent, bijvoorbeeld in China... is het makkelijk om te vliegen naar een ander land. Bijvoorbeeld naar Thailand of naar Hongkong of naar Taiwan, naar Vietnam. Al die landen in dat gebied is heel makkelijk om een vliegtuig te pakken naar een van die landen. Dus ik ben aan het kijken om reizen te organiseren. Niet alleen naar China, maar naar heel Zuidoost-Azië.
1: Okay.
0: Dus combinatiereizen, dat ben ik nu ook een beetje aan het onderzoeken.
1: Dus je bent bezig met je oriëntatie om te komen tot uitbreiding. Even voor de duidelijkheid, want je hebt Nadia's Travels met de S aan het eind. Nadia'sTravels.com. En eigenlijk zeg je ook van mensen kunnen bij jou boeken. Of ze komen met vakantie. Of ze kunnen je zeggen dat ze dus op zakenreis willen komen. En dat ze op zoek zijn naar opportunities. En je bent dus daartoe ook bereid om te onderzoeken voor hun. Zodat ze hun weg kunnen vinden als het gaat om zakelijke belangen.
0: Ja, dat klopt. Ik organiseer nu dus al reizen naar China. Ik zit vanaf oktober tot en met volgend jaar mei. Tot en met mei zit ik vol. Neem ik mensen mee naar China. Niet alleen om het land te leren kennen, dus vakantie, maar ook zakenreizen. Dus mensen kunnen bij mij een reis boeken. In groepsverband. Mensen kunnen mij benaderen als ze met hun familie, vrienden samen in één groep naar China willen. Dat kan ook. Mensen kunnen mij ook benaderen als ze inderdaad zaken willen gaan doen in China. Ik bereid alles voor, maar je moet wel weten wat je wil. En je moet je research al gedaan hebben. Je kan niet bij mij komen en zeggen van wat is er te koop in China. Want ik kan je daar niet aan helpen. Jij moet al zelf weten wat je wil. Want als je wacht totdat je in China bent, dan ga je gek worden. Want je gaat geen keus kunnen maken omdat er zoveel is. Dus alleen mensen die al weten wat ze willen op zakelijk gebied mogen mij benaderen. Ik ga samen met ze verder op onderzoek uit en ik breng ze naar de locaties waar de bedrijven zijn. Ik breng ze in contact met bedrijven waar producten gemaakt worden, waar ze producten kunnen kopen. En het gaat niet om 10 of 20 producten, hè. Het gaat om pallets en containers.
1: Okay.
0: Ik kan mensen helpen. Ik kan mensen helpen om te exporteren. Ik kan geen kleine man helpen. Het gaat echt om bulk.
1: Oké. Okay. Nadia, je bent helder en duidelijk. Onze tijd zit erop. Ik moet je bedanken. Jij hebt me een andere wereld laten zien. En dat kan niemand meer van mij afpakken. Ik heb, ik doe met mijn voordeel mee. Als ik wereldvisie, ik bedoel, ik ben naar heel veel landen geweest. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Shanghai was voor mij eigenlijk, ik ben ook gaan googlen. En Google zegt me dat Shanghai het meest welvarende, en meesten, de mensen leven daar een grote mate van welzijn. Dat zegt Google.
0: Ja, super.
1: En ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen ervaren. En het is niet mijn eerste en mijn laatste keer, want het smaakt naar meer.
0: Zeker niet. Ja, maar de mensen zeggen, als je eenmaal naar Shanghai geweest bent, als je eenmaal naar China gekomen bent, verander dat je leven en je denkwijze totaal.
1: Ja, maar Nadia, ik dank jou, want de tijd zit erop. Ik wens je heel veel. Ik wens je nog een hele mooie tijd in Singapore. En,
0: dankjewel.
1: In elk geval.
0: Ik wil nog één ding zeggen. Mensen kunnen mij volgen via TikTok. Mijn reizen naar China en verder in Zuidoost-Azië. Mensen kunnen me volgen op TikTok. Nadia Cameron of Nadia Helena Cameron op TikTok. En dan vind je mij. En via TikTok kun je mij ook benaderen. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrai Singh Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Travassie draait door. Vrijdag 11 september. P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Travassie. En dat vieren wij. 45 jaar Travassie. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar Boegroe on stage. Travassie draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de mensen die het concert.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, het is weer zover. We hebben in het eerste uur gesproken met Nadia Cameron. Die is momenteel in Singapore. En we hebben gesproken over het land, China. Maar Nadia is bezig zich te oriënteren in Zuidoost-Azië, dacht ik. En daar is ze dus bezig om te kijken hoe ze nog meer reizen kan organiseren naar landen zoals Thailand, Singapore, China. En als u wil meereizen met Nadia, dan gaat u naar www.nadiastravels.com. Dan kunt u dus contact met haar opnemen via haar website. We gaan een ander gesprek hebben. En zoals beloofd, hebben wij beloofd door Saskia Meiland. Ze heeft ons beloofd dat ze regelmatig in verband met haar werk in de gemeenteraad ons geregeld zou komen informeren over de thema's die zij daar bespreekt als het gaat om haar portefeuille. En ze gaat ons vertellen hoe processen zich voltrekken en wat de dingen zijn die zij belangrijk vindt. En het is zover. Ze is op deze ochtend.

0: paar maanden zijn jullie al actief om te kijken hoe je Amsterdam wil gaan inrichten. Dus ik ben benieuwd, wat zijn de prioriteiten als het gaat om de zaken waarmee jij nu bezig bent, Saskia?
1: Ja, we hebben 6 weken reces gehad. Reces is een soort vakantie. De gemeenteraad houdt de schoolvakanties aan, want raadslid is een parttime functie. De meeste van ons hebben eigen bedrijf of we werken gewoon in loondienst. Ik ben lerares geschiedenis op de middelbare school 3 dagen, maandag, dinsdag en vrijdag. En op de woensdag en donderdag dan ben ik in de gemeenteraad de hele dag. En we hadden 6 weken reces van 4 juli tot 16 augustus. Dus sinds 17 augustus zijn we weer continu bezig. Want ik ben maar 2 dagen daar aanwezig. Maar gemeenteraadslid ben je wel iedere dag. Tee Wakastrati, dan komen mensen naar je toe en zeggen een bus rijdt niet meer daar. Dan ga je gesprek met daklozen, dan zoeken mensen een woning. Dan heeft hun kind een laag advies gekregen. Dan voelen de leraren zich niet gehoord of worden geïntimideerd door sommige besturen. Dus raadslid ben je alade. 7 dagen per week, 24 uur per dag. De 6 weken reces zijn voorbij. We zijn inmiddels terug in de raad. Ik ben sinds 1 april beëdigd. Ons team is nu ook volledig, want je hebt 2 raadsleden. Nu hoor ik mezelf weer. Ja, je hebt 2 raadsleden, maar wij zelf kunnen het werk niet alleen doen. Tussen april en juli had je 1 grote vergadering, dat noemen ze de TAR, dus alle onderwerpen waren daarin. Intussen heeft men alles gestructureerd. Er zijn 8 commissies. Dus als bewoners ergens tegenaan lopen, dat ga ik aan het eind nog vertellen, hoe ze ook hun stem kunnen laten horen, dan kan men hier inspreken. Maar er zijn 8 commissies en al die commissies hebben een naam en onder die commissies vallen een heleboel onderwerpen. Ik ga weer even terug op die reces. Ik was dus 6 weken vrij. Omdat ik juf ben, was ik dus vrij van school en van de gemeenteraad. Maar je bent niet echt vrij, want nu had ik eindelijk tijd om echt in gesprek te gaan met bewoners, met organisaties. En dat heb ik ook echt gedaan, die 6 weken. Dan kan je echt met ze afspreken en ze leggen je hun zaken uit. En sommige dingen heb ik ze uitgelegd, hoe ze kunnen inspreken. Sommige dingen heb ik doorgestuurd naar de wethouder, want er lopen gewoon wethouders daar rond. En dan kan je dus gewoon zeggen van hier is waar deze burgers tegenaan lopen, hier is waar de organisaties tegenaan lopen, kunt u er alstublieft naar kijken. En ik moet eerlijk zijn, dat doen ze ook. En Aria Sumter, het is een hele toegankelijke vrouw. Ze is wethouder sociaal. Dus de toeslagenschandaal valt onder haar. Maar even kijken wat weer onder haar valt. Want ik heb alles meegenomen. Mevrouw Sumter, onder haar valt sociale rechtvaardigheid, armoede en schuldhulpverlening. Herstel toeslagen ouders, diversiteit en inclusie en coördinatie ongelijk investeren. Dus ik denk dat we daar ook echt gebruik van moeten maken als we onze mensen daar hebben. En dat is het fijne, ik blijf erop hameren. Er zijn te weinig van ons op cruciale functies en posities. Dus als we daar zijn, dan moeten we elkaar ondersteunen.
0: En toch ben ik heel erg benieuwd. Mm-hmm. Want op welke manier... Jij zit in bijeen.
1: Ja.
0: Die mevrouw Sumter die heeft ook in haar portefeuille een sociale rechtvaardigheid.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat niet zeg maar formeel nog gedefinieerd hoe dat precies eruit zou moeten zien. Ik denk dat een ieder nog op zoek is hoe invulling te geven daaraan. Kijkend vanuit jouw activiteiten, jouw activisme. Want je bent ook een beetje een activist. Zo beschouw ik jou enigszins. Hoe zou jij invulling daaraan kunnen geven? En hoe zou je deze mevrouw kunnen helpen om echt, als het gaat om die sociale rechtvaardigheid, op een goede manier daarmee om te gaan?
1: Kijk, ik ben niet iemand van alleen praten. Hè. Ik wil echt doen. Hè. Dus als die organisaties naar me toe komen van... kijk, eind van het jaar stoppen heel wat subsidies vanuit het Rijk. Dus vanuit landelijk. En die organisaties doen goed werk. Dan zeg ik van, geef me je stukken. Leg me uit wat je doet. En dan stuur ik het door naar de wethouder. Ik loop naar haar toe tijdens de vergadering in de pauze. En dan leg ik eruit zo en zo en zo. En dan zegt ze ook gewoon van, stuur het naar me. Mail het naar me toe. En dan mail ik het ook naar haar toe. Maar dan ben ik niet klaar.

0: jaar. Want als ik er dan weer zie, na een paar dagen of een paar weken, dan vraag ik ervan, hoe zit het ermee? Dat is die sociale rechtvaardigheid. Als organisaties dingen doen die eigenlijk het Rijk of de gemeente hadden moeten doen, dan moeten we die organisaties de middelen geven. We moeten ze stutten. We moeten ze in stand houden. Dus zo zie ik die sociale rechtvaardigheid. Wat ik ook als sociale rechtvaardigheid zie, laatst kwam de wethouder Sita Pels, die gaat over Masterplan Zuidoost. En de dagelijks bestuurder Vincent de Kom, die komen die praten over Masterplan Zuidoost. En dan zeg ik van, luister, ik woon ook een paar jaar al in Zuidoost. En ik ben een juf en ik lees veel. Maar voor mij, ik weet nog steeds niet wat Masterplan Zuidoost concreet doet. Ik zeg, en als ik dat niet begrijp, dan denk ik dat die bewoners en burgers van Zuidoost het ook niet zien en ook niet begrijpen. Ik zeg maar, intussen zijn er wel al jaren voorbij. Er zijn al miljoenen opgegaan. Dus wat doen jullie precies? En dan denk ik, als we het over sociale rechtvaardigheid hebben, dan zie ik bijvoorbeeld, ik ken die mannen in de H-buurt die daar op een parkeerplek iedere dag bij elkaar komen. De man wang wa egi ruimte. En ik vind dat niet verkeerd. Want mannen zoeken een ruimte, jongeren zoeken een ruimte, spirituele groepen zoeken een ruimte. Zoveel organisaties die goed bezig zijn, willen gewoon een ruimte waar ze een dak boven hun hoofd hebben en een gesloten deur. Dus je gaat op de man voor een H-buurt, je gaat maar wat container, doron de, raam de, noten de, maar ik kom bakken, roken de, maar ik go dappen. Verslaafden en daklozen hebben daar gepoept, hebben allerlei dingen daar gezet. Dat is niet wat we willen voor onze mensen. Kijk, Tori Osso is nu ook weer heropend. Maar Tori Osso, tot december kunnen ze daar blijven. Terwijl ik denk van, we weten dat Tori Osso voorziet in een behoefte. We vonden dat men last had van de mannen die daar hingen op Ganzenhoef. Ja, toch? Die mensen hebben een ruimte. Dus dan denk ik van, hoezo tot december? En zo zijn er zoveel organisaties, man, vrouw en jongeren, die een ruimte willen. Dan denk ik van die miljoenen van Masterplan Zuidoost. Dan geef ons een gebouw met verschillende etages en laat al die organisaties een ruimte hebben. Niet voor 1 jaar, niet voor 2 jaar, niet voor 5 jaar. Gewoon voor altijd.
1: Dit wat je daarnet zei is voor mij natuurlijk nieuws. Want ik was niet op de hoogte. Ik weet wel dat Tori Osso een pilot was. Maar ik wist ook niet dat het in december zou aflopen en dat men het besluit genomen heeft om een streep de dood te trekken.
0: Dat weet ik niet precies. Kijk, ik ben bij de heropening gegaan. Er werd daar een speech gehouden door de voorzitter van de stichting. En toen zei hij van de openingstijden zijn van 4 tot 11, maandag en vrijdag. Dus ik was ook verbaasd, want ik dacht van, ik ging ook wel eens weekend, ging ik naar Tori Osso. Even een biertje drinken, gewoon praten met de mensen. En weekend zijn ze niet open en ze zijn hier voorlopig niet en tot december. Dan denk ik van, dit voorziet in een behoefte, dit moeten we willen behouden.
1: Ja, maar is gewoon even kijken, heel objectief. Want natuurlijk had Tori Osso een functie. En heeft zeg maar, de organisatie voldoende kunnen aantonen dat ze die functie daadwerkelijk invullen zoals de verwachtingen waren vanuit de overheid?
0: Dat is een evaluatie wat de organisatie moet maken samen met de mensen die ze de subsidie geven en het gebouw. Mm-hmm. En eigenlijk als organisatie moet je om de zoveel tijd evalueren van dit waren onze doelstellingen. Zijn we op de goede weg? Wat hebben we gehaald? Wat hebben we niet gehaald? Wat gaan we anders doen of wat moeten we anders doen? Dus dat is aan de organisatie zelf van wat was ons doel en wat hebben we behaald?
1: Ja.
0: En wat niet?
1: Ja, want ik, als de overheid zeg maar oordeelt dat die functie, de doelstellingen als het gaat om die functie, niet zijn behaald, dat ze zeg maar niet meer genegen zijn om ondersteuning te geven voor het...
0: Kijk, ik weet, we moeten voorzichtig zijn wanneer we dingen formuleren, hè Glenn. Ja. Ik weet niet waarom men december stopt. Het kan ook zijn dat er daar gebouwd gaat worden. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat we een organisatie niet deugd of zo. We weten niet wat de reden is dat het daar december stopt.
1: Okay.
0: Het kan zijn het gebouw gesloopt wordt, toch? Uno sabi. Want nu is het zo aanname, weet ik niet.
1: Oké.
0: Uno sabi. En if uno sabi, dan om takete.
1: Ja, maar dat gebouw is een mobiele gebouw. Want het kan ook ergens anders geplaatst worden.
0: Toch? Dan moeten we daarop inzetten, denk ik. Ik denk van, kijk, al deze organisaties, al deze mannen die op straat zijn en die graag een ruimte willen, de jongeren, de spirituele organisaties, de vrouwengroepen, de mannen. Het maakt niet uit, Kaarkong, als men goed bezig is en men heeft behoefte. Men vindt, we zijn een participatiesamenleving, we moeten zoveel mogelijk zeggen. zelf doen. Ja, maar je hebt toch een ruimte waar je dingen moet doen?
1: Ja.
0: Je hebt toch een ruimte nodig?
1: Toch, er is één van de dingen die ik heel interessant vind. En misschien dat je daarop zou kunnen insteken. Mm-hmm. Om toch te kijken als het klopt. Kijk, de centrale staat heeft alle macht.
0: Veel macht.
1: Alle macht.
0: Veel.
1: De mensen in de stadsdelen, die mogen dus een...
0: Uitvoeren.
1: Nee, die mogen adviseren.
0: Ja. En dat dagelijks bestuur moet uitvoeren. Is juist. Het gewoon een verlengde van de centrale stad.
1: Juist, precies. Maar als de centrale stad iets beoordeelt en zegt van weet je wat, daar gaan we niet aan voldoen. Dan hebben we eigenlijk niet meer invloed zoals vroeger toen er nog een raad was. Klopt. Dat zijn de omstandigheden nu.
0: Ja.
1: Dus ik vraag me af, jij zit nu daar bij die centrale stad. Je kent de verhoudingen als het gaat om die macht, de macht die de centrale stad heeft. Op welke wijze zou jij ook invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming?
0: Ja, wat bijeen doet. Kijk, wij zijn natuurlijk, we zijn heel links. We zijn heel scherp. De fractievoorzitter Tovik is heel scherp. Ik ben ook scherp. En soms moet je water bij je wijn doen. Maar wat ik merk, we hebben een coalitie die 25 zetels heeft, pro-D66. En dan hebben we de oppositiepartijen die 20 zetels hebben. In totaal zijn er 45 zetels. Alles wat wij als oppositie ter sprake brengen, ik vind de doelstelling zou moeten zijn, is het goed voor Amsterdam en is het goed voor de Amsterdammers? Dan maakt het in principe niet uit wie het naar voren brengt. Het zou gewoon uitgevoerd moeten worden. Maar zo kijk ik als Saskia Meiland van bijeen ernaar. Wat ik merk, ook al komen wij met een goede motie, ook al komen wij met een goed amendement. Een motie is bijvoorbeeld een wet wil je invoeren. En een amendement is je wil een wijziging op een motie hebben als partij. Ja, wat je denkt van dit is veel beter. Ook al komen wij met iets goeds, wat ik heb gemerkt, de verhoudingen in de centrale stad zijn, de coalitie wil koet te koet hun wethouders beschermen. Terwijl ik denk van dat zou niet jouw doelstelling moeten zijn. Je doelstelling zou moeten zijn, is dit goed voor de Amsterdammers? Is dit goed voor het stadsdeel? Is dit goed voor de bewoners? En dat is wat wij als Amsterdam bijeen steeds naar voren brengen. Is dit goed voor de mensen? En als dit niet goed is voor de mensen, dan gaan wij ons hierover uitspreken. Mm-hmm. En dan gaan wij ook met voorstellen komen van doe het zo. En soms luisteren de wethouders wel hoor. Maar ik vind de neiging is nog steeds van wij hebben de meeste zetels. Wij gaan het doen zoals wij het willen. En wij proberen daar, ik blijf me daartegen uitspreken. Want ik heb zoiets van, ik zie een paar ongelukkige raadsleden die denken van, oh my god, waarvoor ben ik hier zo? Dit is niet wat ik ervan verwacht had. Maar ik heb zoiets van, wat dat betreft ben ik blij dat ik in een kleine politieke partij ben. Ik heb me alleen te verhouden tot mijn andere raadslid. De heer Tovik Dibi. En wij stemmen met elkaar af wat het partijprogramma is bij ons leidend. En de achterban is bij ons leidend. En is het goed voor Amsterdam? En als het niet goed is, dan gaan we ons daarover uitspreken. En dan gaan we ook zeggen hoe het anders kan. En dan ben ik heel blij dat we echt met z'n tweeën zijn. Je hebt minder last van fractiediscipline. En we hebben de vrijheid om tegen dingen te stemmen die niet goed zijn. En we hebben de vrijheid om ons uit te spreken.
1: Wat?
0: Over dingen die anders moeten en die anders kunnen. En kijk, wat net dat ik zeg, jij zegt bijvoorbeeld van de stadsdeelcommissies hebben niet meer zoveel macht. Dat klopt, vroeger waren ze echt zelfstandig. Maar het is nu zo ingericht, we hebben te dealen met de realiteit. De realiteit is, ze wonen wel in het stadsdeel, zij zijn de ogen en de oren. Ze mogen adviseren. Als men wat men ermee doet, is aan de centrale stad. Maar Yushi en Yujere en Yuetaki van, hoe denk je dat naar zo Asan moest doen? Dus wanneer jij dat gedaan hebt, heb je in principe je taak volbracht.
1: Okay.
0: En dan kan je de bewoners ook zeggen van kijk, ik kan alleen adviseren, maar ik heb wel gesignaleerd wat er misgaat. En ik heb het doorgegeven aan de centrale stad. Als de centrale stad er niets mee doet, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar you do your roko.
1: Ja.
0: Je kan je er niet bij neerleggen van, maar ja, mina, zoals adviseer je, het maakt niet meer uit. Het maakt wel uit. Iedereen moet gewoon zijn taak en zijn functie en zijn verantwoordelijkheid heel serieus nemen.
1: Ja. Jij raakt ook natuurlijk geconfronteerd met leiderschap vanuit de grote partijen die bepalend zijn voor een aantal besluiten die genomen moeten worden. Ook als het gaat om belangen in Zuidoost. Een van de namen die daar bij mij komt opdoemen is de naam van Sita Pels. Hoe kijk je als raadslid naar zo'n politiek leider die heel veel invloed heeft? Wat vind je van deze mevrouw als het gaat om de belangen die belangrijk zijn voor met name onze mensen, maar ook voor Zuidoost?
0: Kijk, de realiteit is, ze is de wethouder, ze zit in de coalitie, ze heeft veel stemmen gehad. Ze is een van de schrijvers van het coalitieakkoord, dus in die zin heeft ze veel macht. Ze heeft ook haar portefeuille, is ook masterplan Zuidoost, dus we hebben met haar te dealen. Ze heeft ook asiel en opvang. Dus als het om, kijk wat ze weer heeft, ziet appels, even kijken, is met geel. Ze heeft woningbouw, ze heeft volkshuisvesting en asiel en opvang. Die onderwerpen vallen onder haar. Dus als het daarover gaat, over woningbouw, over dat we, wat, de bouw om mij ook zo. Maar die huizen zijn niet te betalen. Ze schermen ook met, ja, 25% van de huizen zijn met voorrang. Kunnen mensen in Zuidoosten hebben voorrang. Maar als dat ding 2000 euro per maand kost, dan ook al heb je voorrang, je woont in Zuidoost. Ik weet niet, als mijn zonen straks dat kunnen betalen, hoor, zeker niet als ze net gaan werken. Snap je? Want misschien verdienen ze net 2000 euro. Dan val je een paar euro voor 2000 euro. En als het appartement maar één slaapkamer heeft, dan kan je ook niet eens zeggen van ik ga met twee vrienden erin, dat we split den kosten. Dus wij als bijeen hameren altijd op, wij bouw. Maar wat voor jou betaalbaar is, is niet betaalbaar voor de common people, voor de gewone man of de gewone vrouw. Dus let daar alsjeblieft op. Asiel en opvang. Kijk, wij maken ons echt zorgen om die dakloze Surinaamse vrouwen. Weet je? Want die mensen zitten in een kwetsbare positie. Zijn nou eenmaal hier. En je ziet, de mensen zijn afhankelijk van allerlei stichtingen. Mensen die goed bedoelen, goede intenties hebben. Maar wij zeggen, we zijn voorstander van structurele opvang. Het moet niet zo zijn dat dak- en thuislozen afhankelijk zijn. Want dan gaan we terug in de tijd in de middeleeuwen, toch? Want je moet je goed gedragen. Dan gaan die rijke mensen je helpen. Of dan gaat de kerk je helpen. Want hetzelfde heb je nu weer. Nu zijn mensen afhankelijk van stichtingen, van welwillende burgers. En we weten wat welwillendheid is. Ja, je kan bij mij blijven. En daarna moet je allerlei dingen doen die je niet wil. Die tegen je wil indruisen en je principes. Dat moeten we niet willen als gemeente of als land. Want eeuwig heeft Nederland een vingertje en spreekt andere landen aan. Maar we waren vroeger heel humaan en heel solidair. Dus waarom is er geen structurele opvang voor dak- en thuislozen? En zeker voor vrouwen en kinderen. Hoezo zijn vrouwen en kinderen op straat en we kijken weg? Het heeft heel lang geduurd voordat men heeft ingegrepen. Hè? Toen bij een schriftelijke en mondelinge vragen is gaan stellen in de gemeenteraad. Toen pas ging het balletje rollen. Dus zo zie je, we moeten echt onze... ik blijf het zeggen, ik vind het een eervolle taak om gemeenteraadslid te zijn. Het is heel intensief, want dit probleem laai. Maar daarvoor ben ik gekozen om mijn mond open te trekken. En ik wil de nadruk erop leggen, ik kan niet alles oplossen. Maar ik kan het wel ter sprake brengen. Want wanneer je het ter sprake brengt, dan gaat dat balletje rollen. Okay. Dan moet de wethouder haar taak oppakken. Dan moeten die directeuren op die afdelingen hun taak optrekken. Moeten ze hun taak gaan uitvoeren. En die ambtenaren ook.
1: En daarom heb ik het over die sociale rechtvaardigheid. Want zou het niet zo moeten zijn dat iemand als mevrouw Sumter op basis daarvan zegt, ik neem hier mijn verantwoordelijkheid. En dat ze met haar collega daarover gaat praten. Als het ook gaat om de prijzen van de woningen, valt volgens mij ook onder sociale rechtvaardigheid. Stellen we de mensen in staat die het nodig hebben om daar in aanmerking te komen voor woningen en dat ze niet te duur mogen zijn. Dus zit er voor haar ook niet daar een taak weggelegd. Maar ik heb een beller, ik zeg goedemorgen.
2: Dag, mijn naam is mevrouw Dulder.
1: Mevrouw Dulder.
2: Meneer Glenn, ik wil u even doorgeven. U bent heel duidelijk, hoor, en u praat ook rustig. Maar zeg aan die dame van weleer dat ze dus heel rustig praat, want ze heeft zoveel al gezegd. En maar laat ze het rustig uitleggen, want nu luistert het volk naar haar.
0: Ja.
2: Want ze is positief bezig en ik stuur alleen maar liefde. Dank u wel.
1: Oké, mevrouw Dulder. Dank u wel. Ze heeft u gehoord, hoor.
0: Ja.
1: Dank u wel. Dus ja, die dus mensen vinden dat je snel praat. Mina slowly, dus met
0: dat. Dat klopt.
1: Met dat langzaam.
0: En ik herken dat. Dank u wel, mevrouw Dulder, voor uw tip. Kijk, mevrouw Sumter, ik ben niet bij haar. Ik heb geen camera. Dus ik zie niet wat ze doet. Maar ik ben ervan overtuigd dat mevrouw Sumter goede intenties heeft.
1: Mm-hmm.
0: En dan, ik denk dat wij als community moeten haar scherp houden. We moeten haar ondersteunen. We moeten haar kritisch volgen. Maar kritisch volgen is niet iemand afmaken in de pers. Ja. Ik blijf het zeggen. Er zijn weinig van ons op hoge functies en op sleutelposities. Ja. Dus wanneer we daar zijn, dan wees hoe vindt dat als meneer deug of als meneer duimboen, dat komt dat kan als man achter gesloten deuren. Dat wij kara vrouw ter verantwoordelijkheid of aan man.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind niet dat we elkaar moeten gaan afmaken in het openbaar. Ik ken die mevrouw niet lang, maar wat ik heb gezien, ze is heel toegankelijk. Ze is echt heel toegankelijk.
1: Nee, ik heb ook
0: in die korte tijd.
1: Ze is 17 september. Mm-hmm. Zit ze hier op de stoel waarop je nu zit.
0: Kijk daar.
1: Dan komt ze precies vertellen wat zij doet. En dan zal ik haar bevragen om te kijken wat wij kunnen doen.
0: Precies.
1: Om haar daarin te ondersteunen. Maar ik tast nu af met jou. Want kijk, jij geeft een aantal zaken aan. Mm-hmm. Die te maken hebben met daklozen. Mensen met een bepaalde etnische achtergrond. Je geeft ook aan dat jouw zonen straks die huizen niet kunnen betalen. En als dat soort dingen zich voltrekken, is dat in mijn beleving ook een stukje sociale onrecht.
0: Ja.
1: En hoe gaan we hiermee om met zo iemand? Hoe kunnen we haar daarin ondersteunen om toch te zorgen dat het wordt geadresseerd op de juiste plek, zodat er maatregelen getroffen worden?
0: Kijk, iemand zei me laatst van ja, je woont ook in Zuidoost. Gaat het je niet aan het hart dat het heel slecht gaat met het onderwijs in Zuidoost? Ik zei natuurlijk gaat het mij aan het hart. Ik heb zelf ook een les gegeven 6 maanden in Zuidoost op een basisschool. Net zoals je zegt van, hoe kunnen we die vrouw ondersteunen? Hoe kunnen we een gemeenteraadslid als mij ondersteunen? Die informatie heb ik nodig. Als ik die informatie niet krijg van misstanden, van dingen die verkeerd gaan, dan kan ik ook weinig doen. Dan moet ik het doen met de informatie die ik heb. Dus mevrouw Sumter kunnen we alleen ondersteunen door haar niet aan te vallen openlijk, maar door haar al die informatie te geven die ze goed nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan ze haar collega's ook van informatie voorzien als wij haar die informatie geven. Even nou, maar informatie kan je ook niet inspelen op situaties.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hoe ik er naar kijk. Hè?
1: Ja.
0: Van geef de mensen de informatie en zeg, kunt u hier naar kijken? Dit is wat er speelt. Wat kunt u hieraan doen? Waar kan ik mijn beklag komen doen? Wanneer kan ik komen inspreken? Wat zijn mijn mogelijkheden?
1: Ja.
0: En dan kan ik de mensen zeggen van, er zijn 8 commissies. Alle commissies hebben een onderwerp. Als wij vinden, als ouders, als leerlingen, als bewoners van Zuidoost, dat onze kinderen niet het juiste onderwijs krijgen in Zuidoost, dat leraren geïntimideerd worden, dat mensen, dat ouders ontevreden zijn, dat kinderen lage adviezen krijgen, dan kunnen we, er zijn commissies, dan kunnen we, geven we dat door aan mij. En geloof me, ik heb het ook doorgegeven aan wethouder Lala, die over onderwijs gaat. Maar er zijn ook mogelijkheden. 1 keer per maand heb je al die commissies. Dan kan je gewoon je aanmelden 2 dagen van tevoren per mail. En dan kom je inspreken. En dan heb je 2 minuten om je zegje te doen. Het lijkt weinig. Maar stem van tevoren met ons als gemeenteraadsleden af. Dan stellen wij vragen. En dan gaan wij alle vragen stellen. En dan trekken wij alles uit je. En dan kun je alles daar vertellen. Als burgers of bewoners hun visie daar komen geven, dan kunnen wij iedere keer de wethouder vragen van, maar kijk, die mensen zijn toen komen inspreken. Geef ons een update. Wat doen jouw ambtenaren daaraan? Wat doet jouw afdeling daaraan? Wat doet de wethouder? Wat doen de directeuren? We moeten elkaar die informatie geven. En ik snap het hoor. Ik snap het. Mensen zijn moe. Mensen denken, het maakt toch niet meer uit. Mevrouw Meiland heeft mooi praten, maar als dat niet gebeurt om in 20, 30 jaar, ik ba. En toch, het gaat om onze kinderen, hè?
1: Ja, maar
0: Alapchi na Unupchi.
1: Maar weet je, er zijn 2 dingen die ik daarin wil opmerken. Is het feit dat mensen soms niet in staat zijn om te reageren, omdat ze vaak het idee hebben dat ze alleen staan en ze werken niet aan een collectief, omdat ze elkaar niet goed informeren onderling over wat er gebeurt. En kan het ook te maken hebben met angst. Of mensen zijn niet bekend met het systeem, het politiek systeem. Welke manier kan je daadwerkelijk dingen onder de aandacht brengen en een zekere druk opvoeren zodat dingen daadwerkelijk veranderen. Weet je, dus we zijn ook niet bekend met het systeem, Saskia.
0: Het is en-en. Het is angst. Mensen weten van, als ik mijn mond... Mensen hebben ook het gevoel, als ik mijn mond opentrek, dan ga ik gestraft worden.
1: Of mijn kind worden dupe.
0: Het is in het verleden gebeurd dat mensen gestraft zijn geworden op allerlei manieren. Dus mensen denken van, migado, als if me en de soet me ide, do kapé puru. En daarom, net wat jij zegt, we moeten een collectief samentrekken. De juwan de, dat kan chill makkelijk. Maar if je denkt aan groepen, als je met een hele groep komt inspreken, het lijkt me echt sterk dat men een hele groep een kopje kleiner kan maken. Dat lijkt, en daarom staan we altijd sterker als we samen zijn. Ik ben echt voorstander van samen optrekken in collectiviteit, in groepen. Dus daar ben ik echt voorstander van. En wat je ook zegt, het klopt heel goed. Mensen wisten niet dat ze bij de gemeenteraad kunnen komen inspreken. Je kan niet in de raadsvergadering inspreken, maar je kan wel bij die commissies inspreken. Iedere woensdag en donderdag zijn er verschillende commissies. Als men het niet weet, kan men gewoon contact met me opnemen. Maar iedere commissie heeft verschillende onderwerpen. Dus dakloze vrouwen valt onder die commissie van huisvesting, want dat is asiel en opvang. Onderwijs valt onder de zorg en jeugd van mevrouw Lala, want daar valt een onderwijs onder. Al die mensen die nog steeds niet geholpen worden, die gedupeerden van het toeslagenschandaal. Dat valt onder sociaal, onder mevrouw Aria Sumter. Dus er zijn commissievergaderingen waar men iedere week, één keer per maand kan men komen inspreken. En geloof me, de mensen worden echt serieus genomen. Want daar horen we wat er echt in het leven speelt van de burgers.
1: Ja.
0: Dus men moet er niet makkelijk over doen bij het imgum, meneer Noti. Nee. Dingen gaan niet zo snel, maar je moet wel blijven komen en komen vertellen waar je tegenaan loopt.
1: Ik wil toch even, Sas, mm-hmm. want ik heb volgens mij een week of twee geleden ben ik geweest met een moeder naar een school. Een moeder die alleen stond en die hulp nodig had, omdat de school een besluit genomen had over haar kind. Dat is een jonge dame.
0: Mm-hmm.
1: De kind die zit op HAVO 3.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat kind die werd een heel jaar zeg maar gepest door andere leerlingen. Het is meer een witte school.
0: Mm-hmm.
1: Dat de witte pching bij verveer abtching. Je weet hoe dat toe gaat. En dat kind was in elk geval zo dusdanig van slag.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze niet in staat was om onderwijs te volgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel een kind met de nodige competentie om HAVO 3 op een goede manier af te ronden. En de school heeft de klachten gehoord, maar nam dat kind ook niet serieus. Dus heeft dat kind eigenlijk in de steek gelaten om de helpende hand te bieden. En nu dat kind slechte prestaties heeft gehad, hebben ze besloten om het terug te zetten naar de MAVO. En die moeder zegt van nee, want mijn kind heeft wel de potentie, dus ze mag dubleren, want het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in haar leven. En ik sprak dus met die mensen van de school.
0: Mm-hmm.
1: En die mensen hadden zo een harde lijn.
0: Ja.
1: En ze zeiden van ja, maar wij bepalen hier. Wij weten wat goed is voor jouw kind. Dus ik vroeg ook van, maar hoe kan het zo zijn dat de opvoeder niet zou kunnen weten wat goed is voor zijn of haar kind? Maar je zag dus die superioriteitsgedrag. Van, jullie kunnen wel hier praten, maar wij zijn de baas.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan onze collega's ook niet afvallen, want we hebben al besloten dat ze teruggaat en dat ze naar MAVO gaat. Maar het was zo pijnlijk. Maar ik heb een heel harde standpunt ingenomen.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben ze gezegd, oké, we gaan het overwegen. En toen hadden ze weer contact met die moeder en de toon. En het gedrag was weer dat superioriteitsding. Weet je, dan vraag je je ook af van, maar hoe kan je deze mensen, want het is gewoon onrecht.
0: Ja, ik herken het, Glenn, want ik werk ook in het onderwijs. Kijk, scholen zijn ook bedrijven geworden. Scholen moeten alles publiceren, hoeveel kinderen overgaan, hoeveel kinderen slagen. En scholen concurreren met elkaar. Ouders, als ze hun kind op school zetten, gaan ze eerst naar een website, scholen op de kaart. Of ze gaan naar het inspectierapport. Is allemaal online. Dus dan gaan ze kijken van, oh, 95% daar gaat over. Oh, 80% maar gaat over. Oh, 70%. Maar ja, moet het niet te pas scoren. Bij 95% ik over. Dus daarom, ik weet in Suriname waar ik ben opgegroeid. Als je te veel onvoldoendes had, nou dan bleef je zitten. Als je twee keer was blijven zitten, dan ging je wel naar een lager niveau. Zo was het. Maar hier willen scholen kinderen niet laten blijven zitten, omdat het slecht is voor de grafieken. De grafieken worden gepubliceerd online. En scholen en zijn afhankelijk van inschrijvingen, want ze krijgen geld per leerling. Hoe minder leerlingen ze hebben, hoe minder geld ze krijgen van het ministerie van Onderwijs. Dus daarom, ook als het kind, ook al vind jij als ouder van, dat kind moet dit jaar overdoen. Want dat kind heeft te veel. Ik denk dat het kind liever de klas kan overdoen in plaats van een lager niveau. Zij hebben zoiets van, nee, dat kind gaat daar over van 3 HAVO naar 4 MAVO. Wij weten, het is een lager niveau. Maar zij kunnen dat op hun website zetten, dat er niemand is blijven zitten. Daar gaat het om. Het gaat om de grafieken die online gepubliceerd worden.
1: Weet je, Saskia, en dit is hem nou juist. Ik zat aan tafel en ik vroeg aan die meneer waarmee ik in gesprek had, zo waren we met z'n tweeën. Ik heb ze gevraagd van waarom zijn jullie zo haalstarrig? Want dat het kind gaat dubleren, dat brengt de school toch geen schade. Daarom zijn ze niet ingegaan, terwijl het wel zo is. Snap je? Dus ik ben in het ongewisse gelaten, die moeder ook. Ik zeg, want dit heeft te maken, zei ik tegen hun, van bijna met jullie ego. Omdat precies jullie iets vinden.
0: Het gaat om hun imago.
1: Precies.
0: Het gaat om hun imago.
1: Dus ik nu in het uitleg, ja, weten dat het wel schadelijk is voor die school.
0: En dat zie je in die hele samenleving. Een school is eigenlijk daar om kritische burgers op te leiden, om in belang van het kind te opereren. Maar we zien nu, alles is geld, geld, geld, geld, geld. Dus ik zie het ook bij vergaderingen soms, dat je denkt van, maar hoezo denken we, alles gaat vanuit protocollen, alles gaat vanuit bepaalde dingen. Dus ik denk van, we moeten toch vanuit het kind denken. Soms is het gewoon, ik ben ook een keertje blijven zitten in de tweede Milo, 2 MAVO. En wat maakt het nou uit als je een keertje blijft zitten? Maar nee, maar niemand mag blijven zitten. En ook al heb je niets geleerd dat schooljaar. En ik neem aan, als je 3 HAVO blijft zitten, dan zetten ze je kind nu in 4 MAVO. Dan ben je direct in een eindexamenklas. Ik weet ook niet als je equipped genoeg bent om een eindexamen af te leggen in dat jaar.
1: Ja, we hebben een beller. Een hele goede morgen.
3: Ja, Glenn. Yo, nanga yo gas.
1: Broer Kwaku, ik welkom.
3: Dame, ja. Goedemorgen. Glenn, als je zegt dat dat is aan met een jonge dame, dat scoren is bepaald. Terwijl scoren is je advies. En dan mag vrij blijven, jullie ouders dan je kind kan bepalen. Tegen een blakke man, dan ben je dat onbepaald en dat is het. Mijn dochter bij de dag, gooi ze lyceum. Dan vraag je af, waarom kan ik zo vallen? Mijn moeder kan alle scoren naar mijn kindje. Toen ik dan wel mijn kindje met poeren, met potet of wat trouwen. Alle de scoren mijn kindje. Ten scoren bij de moro. Want tegen een andere scoren, een oude scoren bij de, en bij de man, moet ik een zin in komen. Dan ben ik moet van buiten Amsterdam gaan gooien ze lyceum. Mijn dochter, Abi, 7 lijst, rapport. En zo zo 8-7-9 gaan we nog toe. Wiskunde B. De man dat die jongens doen wiskunde A. Maar mijn kind, van wiskunde B, omdat als ik zou studeren. De man weiger, mijn poer mijn kind dat ben. Ik kom bij Amsterdam, ik breng zo ver, benzine, alles soort zaken. Dan een buurman, als ik een Marokkaan ben, maar dat is zo ver, jongen. Je kan niet zeggen, je weet niet, dat is discriminatie. Maar dat is niet dat ook. Dan, mijn dochter Nono, de ingenieur. Januari, hij tekent de derde master. Dan betekent je, even wat ik zou willen kunnen aan. En de woman doet dat. Want bijna alle de wetting is de wiskunde A. Dus jullie kwamen blakken tegen de pascore. Dat je want de wiskunde B. Dat is dan niet. Klopt dan met dat je dan pas kapijt van blakken mandong. En we moeten een buurmeisje ja. School, een rapport was geslaagd. Oh, wiskunde B. Nee, dat is te moeilijk. Wiskunde A. Oh, mijn dokter de wiskunde B. Oh, slim hè. Zo weet mij dat je een score zo goed op tjaren weet die tjingo in de waard. Dan weet je achter mijn dokter. Waarom zeg je wiskunde B? Jij bent slimmer dan ons. Maar wij mogen wel, maar ik kan het niet. Dus als ik steef en een laatste vraag bij jou actief, vooral een dame die in een juffrouw in een onderwijs toe. Heb je voor dat de blakke man op de eigen score, vooral in campagne ting, voor zo des maar dat die. Dat de mijn jaren kon afwezen dat het ieder iemand beertie, niet vastuit of ze. Dat voert blakas mij dan dat. Dat was scoren dat. Dat hij scoren moet aan leiding, dat blakas mij dan aan leiding. Sarafina, Zuid-Afrika, omdat hij wat kieslet in en neemt, dan mijn soetikiri in de leer strikken wang naar een huishouden. Dus dat is wat ik. Daarmee denk ik over een politica plus.
0: Ik ga antwoord geven, Kwaku X.
1: Abu Kwaku X, ze gaat antwoord geven.
3: Dat hij.
1: Abu.
3: De Igiscoro.
0: Ja.
1: Abu Brada. Maar eigenlijk, bijna moet nog wat bespreken als Aris. Want in het kader van een project die Mark gaat doen, gaan we al jouw interview over zwarte scholen. Dus wat ik want voorschot tapasani. Maar ja, zeg maar wat je wilde zeggen
0: hierover. Ja, want je kent mijn standpunt hierover, Glenn. We hebben het hierover gehad in de Tula-zaal tijdens Kitty Kotti bij Museumplein.
1: Ja.
0: Je kent mijn standpunt en ik sta er niet alleen in. En we zijn tegen niemand. Maar om kinderen die stevig geworteld zijn, weerbaar, intelligent, kritisch op te voeden, denk ik van... ik heb het jou zo vaak gezegd, we moeten echt onze eigen scholen hebben.
1: Uh-huh.
0: En misschien, om in blakas maar dit tegen ideeën, denk ik van, mama, mensen, er zijn moslimscholen, meneer, je ageert tegen moslimscholen. Er zijn hindoescholen, er zijn Chinese scholen, er zijn Joodse scholen. Er is laatst zelfs een nieuwe moslimschool geopend hier in Zuidoost.
1: Maar Sandvoena,
0: dan denk ik van mensen, angst. Wat is er tegen dat we gewoon een school opzetten met... En onze kinderen gaan net zo goed leren rekenen, taal, karkong, wiskunde, alles aan dokkie. Maar vanuit onze visie, en ze moeten ook een directeur zien die op hun lijkt, een onderdirecteur, een interne begeleider, een onderwijsassistent. Want lijkt van Taki, waarom moeten ze alleen maar schoonmakers zien of een conciërge die op hun lijkt? We willen gewoon en we willen die kinderen de visie geven dat slavernij is een voetnoot in onze geschiedenis. Maar we hebben, weet je, we bestaan al miljoenen jaren. En hoe krachtig en hoe sterk en hoe veerkrachtig we zijn. Dus ik ben echt een voorstander van onze eigen scholen.
1: We hebben nog een beller. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen heer, mevrouw, met Jan.
1: Jan, welkom.
4: Ik hoor over scholen. Kijk, dat verhaal wat die meneer net zei, het is niet nu. Toen mijn zoon nu, 52 jaar is hij nu, toen hij naar de kleuterschool ging... zei die kleuterlerares tegen mij... ja, hij speelt, laat hij nog een jaar het overdoen... dan kan hij de jaar daarna naar het basisschool. Ik heb gezegd, nou, als u dat wil... dan schrijf ik hem direct uit. Er was een school ernaast en dan gaat hij daar. Het is ze hebben dat vergeten. Hij kwam in de HAVO... En eerste kwartaal had hij heel goede cijfers, 9, 10, 8. En die leerkracht de tweede kwartaal zei dus tegen hem en een brief van mij... Of, dat hij beter is dat hij naar MAVO ging. En ieder leerkracht had een ander verhaal. Ze zei nou, ik geloof jullie niet. Jullie kunnen mij niet overtuigen. Ik toen belde het schoolhoofd en die zei, meneer Ramkesoen, ik heb van mijn collega's begrepen dat er niet met u te praten is. Nou, ik heb hem van langs gegeven op die telefoon. Ja, de telefoon. En zei, ieder collega van u komt met een ander verhaal. Dus wie denkt u dat ik moet geloven? Uiteindelijk... zei meneer Ramkesoen, vergeet hij alles, kom naar school en weg. gaan het regelen.
1: Mooi.
4: Dus ouders, hou gewoon vol. Want niet alleen zwarte of Surinaamse kinderen, ook arbeiderskinderen, witte kinderen hier in de buurt waren slachtoffer.
1: Oké, okay. Dankjewel voor dit verhaal, Jan. Bedankt.
4: Slot één bericht aan mevrouw. Hoe heet die mevrouw, die gemeente?
1: Saskia Meira.
4: Saskia, ik heb jaren al hier, klaag ik voor de schoonmaak door de buurt. Er komt een spesemauto, die rijdt heel snel heen en weer. En het vuil blijft in het midden. De paden, looppaden, gras, onkruid wordt niet schoongemaakt. Ik heb me beklaagd al tal van keren. En vorige week maandag heb ik een raadadres gestuurd naar de gemeenteraad.
1: Mm-hmm. Oké.
4: Okay. Omdat u het ziet.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Jan, voor je bijdrage.
0: Ik hou het in de gaten, meneer Amkoes.
1: Want we moeten snel verder. Het is al bijna 7 minuten voor de klok van 10. Kijk, wat Jan zegt. Die mevrouw die ik geholpen heb, die heeft tegen de school gezegd van weet je, daar komt mijn kind niet op school, dan moet u me helpen een andere school zoeken. Weet je wat ze er gezegd hebben? Mm-hmm. Van nee, wat we gaan doen, als uw kind niet komt, dan gaan we de leerplichtambtenaar inschakelen.
0: Mm-hmm.
1: Dan weet je al, zo'n ouder, die komt dan weer in een ander proces. Dus je ziet, het is dan intimidatie eigenlijk.
0: En dat is het, ik vind het heel goed, dat ben ik vergeten te zeggen, Glenn. Ik vind het heel goed dat je meegegaan bent. Maar dat zeg ik onze ouders ook altijd. Je moet niet alleen in gesprek gaan met een directeur, onderdirecteur, een juf. Probeer altijd met z'n tweeën te gaan. En neem iemand mee die er iets meer van weet dan jij. Ik hou me altijd aanbevolen. Ik kom in het onderwijs, dus misschien alle die praatjes voor de score. Ze hebben allemaal mooie praatjes, maar eindstand moet je gewoon er doorheen prikken. En heel vaak zijn de ouders niet op de hoogte van hun rechten. Ook met adviezen lagere school. Als je het er niet mee eens bent, hoef je niet te tekenen als ouder. Want ze vinden van, ja, u kunt tekenen. Nee, als je het niet eens bent met advies, dat teken je niet. En dat weten heel veel van onze ouders niet. Dus als je op gesprek gaat, als je het gevoel hebt van, ik kan dit niet aan, ik weet er te weinig van, ga nooit alleen op gesprek. Want dan kom je in een soort ambush, is doen dat bij directeur, onderdirecteur, de zorgcoördinator, interne begeleider, dat is doen dat bij de Asanladek van tribunaal. We moeten onze ouders niet alleen op gesprek sturen als ze zich niet equipped genoeg voelen. Als ze te weinig ervan weten. En het is geen schande dat u er te weinig van weet. U bent geen onderwijsgevende. Men hoeft niet van u te verwachten dat u daar alles van weet. Dus ga alsjeblieft niet alleen op gesprek. En het is heel mooi dat je samen bent geweest met die ouder. Want dat moeten we vaker met elkaar doen. Elkaar ondersteunen. Elkaar vragen stellen. En met elkaar gaan op gesprek. Niet meer alleen gaan.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had het idee dat ik ze zo ver had gekregen. Want ze zeiden van oké, we gaan het weer in overweging nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarna hebben ze die moeder gebeld.
0: Mm-hmm.
1: Dat die pota.
0: Dan gaan ze weer intimideren, toch?
1: Ja.
0: Dan gaan ze weer intimideren.
1: Het is niet zo leuk geweest. Is er nog iets wat je wil meegeven, Saskia?
0: Ja, eigenlijk nog heel veel. Maar
1: dan kom je weer een andere keer terug.
0: We hebben nog 6 minuten, zie ik. Kijk, wat zijn... Kijk, meester Jan heeft gezegd, hij heeft een raadsadres gestuurd. Kijk, dus hij kent de weg al. Er zijn meerdere mogelijkheden als mensen tegen zaken aanlopen waarvan ze denken van, dit is onrechtvaardig, dit kan anders, hier moet de gemeenteraad iets mee. Ten eerste kan men iedere maand hebben de commissies vergaderingen. Men kan komen inspreken, maar je moet je echt 2 dagen van tevoren moet je aanmelden via de mail. Dus je kan gaan googlen wanneer is die commissie er, wanneer is er gemeenteraadscommissievergadering. En dan klik je op die commissie en dan moet je gewoon je naam geven, je onderwerp. Dan gaat men zelf voor je zetten in welke commissie het is. Maar je moet echt 2 dagen van tevoren, je kan niet 1 uur van tevoren of lonkon zomaar dappen. Kijk, soms gaan ze je wel een kans geven, maar als er 10 insprekers zijn, gaan ze gewoon zeggen, mevrouw, u moet volgende maand komen. Ze zijn heel streng daarin. Dus mensen, ik blijf het zeggen, die weet maar, ik koop die bijtjes, die vlindertjes, die zonnebloemen. Uno ab mama probleem, dus uno tek shenya wisi, kon gewoon dappe contactutori. Men kan ook altijd een beroep op me doen, want soms weten mensen ook niet hoe ze het op papier moeten zetten. Neem contact met me op, dan gaan we, dan, vertel me, dan gaan we het samen schrijven. Mijn e-mailadres is s.meiland@amsterdam.nl. Nog een keer, s.meiland apenstaartjeamsterdam.nl. Men kan ook gewoon googlen hoor, Saskia Meiland, gemeenteraad van Amsterdam. Behalve dat je kan komen inspreken iedere maand, kun je ook gewoon een mail of een brief posten naar de gemeenteraad. Alle brieven krijgen wij te zien van burgers. En aan de hand van die brief kunnen wij tot een agendapunt maken. En dan kunnen we zeggen van nee, we hebben gehoord dat er heel wat misstanden zijn op scholen in Zuidoost of in Noord of in het centrum. We willen daar een agendapunt van maken. Dus ik kan gewoon een brief schrijven. Het wordt altijd behandeld als wij het zien. Ze kunnen me ook gewoon volgen of bijeen op TikTok, op Instagram, op LinkedIn, op Facebook. En sinds kort heb ik ook een eigen website. www.saskiameiland.nl.
1: Mevrouw Saskia.
0: Men kan me altijd appen, bellen, e-mailen. Ik ben altijd, men kan me ook op straat aanspreken.
1: Met Akio Grantani. En je weet het. Ik ben trots op je en ik ben blij met je. Dus, mi breti.
0: Ja, en daarom is het toch belangrijk. Ik wil dit ook zeggen. Want mensen hadden zoiets van, het heeft geen zin om te gaan stemmen. Oh, dat is ook oké, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Abu, dankjewel Saskia dat je hier wilde zijn. We bedanken ook aan...
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud, de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Hallo volgers, een overzicht van dit 3 uur durende programma. En in de verte doen de volgende komma op na de eerste. Dr. Beryl Biekman, statement. Patrick Maas, pensioen 2026 en de veranderingen voor wie in het buitenland woont. In het tweede uur het podcastdeel. Vrouw Abtots uit Kimmendorp, ook te volgen via salto.nl en Spotify. En in derde uur muziek en overig.

0: Lobbyless Peggy Wang Blessing Manting. Dit is Radio Frimangrong met het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Voor donatie NL 93 ABNA 0563 457821. Alvast dank en wensen wij u een aangename luisterstemming toe. Odi, odi.
1: Grandstamme Roy Kaikuzi Groenberg voor deze mooie vorm van samenwerken. Radio Frimangrong in het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Luisteraars en volgers, welkom. Mijn naam is Helen J. Gill. Odi, odi, odi.
2: In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nanga Def, in Vietnam we say
3: Beste luisteraars en volgers, mijn naam is Kim Lini, de robotassistent van Kimmedorp Bondru FM. Gewoonlijk ben ik te horen in de podcast van Bondru FM, samen met vrouw Abtots Helle J. Gill. In ons programma laten we fictie en non-fictie elkaar kruisen. Veel is waar, maar altijd bekeken door de bril van de Kimmedorpers. Kimmedorp is een verzonnen gemeente waarin vrouw Abtots een bekende burger is, vaak te horen op de radio bij Ego Media Kimmedorp FM met haar programma Bellers Bellen Anoniem. Hallo volgers. Elk jaar verlaten talloze mensen wereldwijd de samenleving. Voor de achterblijvers, vooral de naasten, is het ongelooflijk moeilijk om los te laten, te herstellen en niet zelf ten onder te gaan aan pijn, verdriet en het gemis. Het is geen eenvoudige opgave. Toch laat de dag van morgen je maar weinig ruimte om in treurnis te blijven hangen. Houd moed. Veel sterkte aan iedereen en verlies uzelf niet uit het oog. Namens vrouw Abtots Helle Jeke.
4: Transforming lives of kids though teaching different skills. We use dance, music and drama to help children to live better life. The Nemiwango Literacy Project was founded with the objective of providing an education as well as meeting the basic needs of children in Nemiwango, Kampala, Uganda. Nemiwango is home to countless children who are not able to be in school due to a variety of economic, social and political reasons. Many of these children have been orphaned by war, disease and familial violence. The Nemiwango Literacy Project offers these very poor children their only opportunity to receive an education plus the benefits of medical insurance, 2 meals a day, clothing and shoes, thereby giving them the opportunity to forge a livelihood for themselves and break through the cycle of poverty. Do you want to know more about these children? Please go to the website of salto.nl and search for Radio Bondru FM.
2: In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nanga Def, in Vietnam we say...
3: Hallo volgers en luisteraars. U kunt Radio Frimangrong volgen via www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en dan Frimangrong.

0: Calma, é isso aí.
1: Lobby, respeito, cisas temporadas. Meu nome é Roy Groenberg, alias Kaikusi, voorzitter van Stichting Eer en Herstel, die op 9 januari 1997 werd opgericht. Dat we vandaag hier bij elkaar zijn, is in culturele en spirituele zin historisch te noemen. De nazaten van de slachtoffers van de transatlantische Afrikaanse mensenhandel hebben jarenlang hiervoor gestreden. Zo waren Stichting Eer en Herstel, Wisting Onze Stem, Vereniging Opokondreman, Comité 30 juni 1 juli, Comité Bonnie, Radio Maart en vele anderen erbij. Wij danken al onze Afro- en inheemse voorouders voor hun spirituele bijstand. Zonder hen hadden wij dit stadium niet bereikt. Hulde aan wethouder, niet bereikt. Hulde aan wethouder Melanie.

0: en hun goede spirit ons blijven steunen. Op deze belangrijke dag verzoeken wij de goede spirits van Nederland, van Amsterdam, van Curaçao en alle overige eilanden, Afrika, Suriname en Indonesië om bijstand en zegen voor de bouw van het Nationaal Slavernij en Koloniaal Museum als symbool van excuses, eerherstel en wederboetmaking. Bescherm ons en de komende generaties tegen al het negatieve dat onze verdere ontwikkeling in de weg zou kunnen staan. Om zaken zoals doorwerking, healing en reparation krachtig ter hand te kunnen nemen, is de realisatie van het door de nazaten vurig gewenste Afro-Caribisch cultureel en spiritueel centrum in de volksmond de Winti Tempel een pure noodzaak. Niet voor niets zijn psychiater Glenn Helberg, kenner van de Afrikaanse spiritualiteit Marianne Markelo en Afro-theoloog Kenneth Vers Babel van mening dat de Afrikaanse spiritualiteit een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan de genezing van slavernijtrauma's van bij de NASA. We horen vaak, het moet gezegd worden, we horen vaak dat we een gedeelde geschiedenis hebben met Nederland, maar dat is niet waar, want het verhaal van de jager en het verhaal van de gejaagde zijn twee verschillende verhalen. Ja,
1: in Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nanga Def, in Vietnam we say Banco.
2: Danny en Kelly Hart van Sweet Firi zingen Wassi Alafuka. Ga voor meer informatie over deze formatie naar youtube.com. U luistert naar Radio Bontru FM.
3: As kopu, di diki grebu fu hasi, asa diki grebu fu gramantu.

0: wa ingi eta wa ingi.
1: Iwi se bulaga kachava, inuganda wite olio tia, in Senegal wite nanga def, in Vietnam wite.
2: Hallo, mijn naam is Kim Lini, de robotpresentatrice van Bontro FM. Ik lees hun schrijven voor, dat gepubliceerd is op de website van Bontro FM in Focus. De titel is Na de komma. Erkenning, herstel en rijkdom van delen, komma, en nog een komma. Juni en juli 2026-2027. De trein dendert voort naar een vervolgstrijd om het transatlantisch slavernijverleden zichtbaar te houden, totdat gerechtigheid geschiedt en de historie wordt vastgelegd om nooit meer vergeten te worden. Door erkenning en verantwoordelijkheid te dragen, kan materieel verlies uitgroeien tot geestelijke rijkdom, een rijkdom die ontstaat wanneer delen geen verlies blijken zijn, maar gelijkwaardigheid en erkenning. De vraag blijft, wil men dat begrijpen en durft men het aan? In deze aflevering neem ik u mee op een reis langs diverse activiteiten in 2026 ter informatie voor wie er niet bij kon zijn. Ook dit jaar is men door vervolgonderzoeken dichter bij waarheden gekomen. Waarom is erkenning van het slavernijverleden niet alleen een historische plicht, maar ook een morele stap naar herstel? We kijken naar trots, macht en bezit en naar de vraag hoe delen geen verlies hoeft te zijn, maar een nieuwe vorm van rijkdom kan brengen. Een rijkdom die ontstaat wanneer recht wordt gedaan aan de ander. Welkom bij Na de komma en waarschijnlijk nog meer komma's. In juni en juli 2026 was er in Nederland, Suriname en overige woonlanden ter wereld opnieuw aandacht voor het transatlantisch slavernijverleden. De discussie is actueler dan ooit. Historische misstanden worden erkend, maar de gevolgen ervan zijn nog steeds zichtbaar in moderne vormen van misleiding, uitbuiting en afhankelijkheid. Slavernij is niet verdwenen, zij heeft slechts andere namen gekregen. Ik heb veel strijders uit mijn generatie persoonlijk gekend. Hun verhalen tonen hoe lang en hard er is gevochten voor waardigheid en vrijheid. Maar dit eerbetoon gaat verder. Het geldt voor iedereen die vanaf het begin generaties voor de mijne weerstand heeft geboden en tot op heden strijdt tegen ontmenselijking. Voor iedereen die anderen probeert te bewegen om niet weg te kijken, niet te zwijgen en niet te vergeten. De centrale vraag blijft: wie durft de eerste stap te zetten? Erkenning vraagt moed. Herstel vraagt verantwoordelijkheid. En het doorbreken van trots en privileges vraagt een eerlijk gesprek over macht, bezit en verlies, maar bovenal over het willen delen of ten dele teruggeven aan wie daar recht op heeft. Want delen hoeft geen verlies te betekenen. Wie durft te delen, ontdekt vaak een andere vorm van rijkdom, een geestelijke rijkdom die ontstaat wanneer recht wordt gedaan aan de ander. De erkenning is er. De herkenning werd lang verdoezeld. Maar zoals het Surinaamse spreekwoord zegt: You kan kibri you krangma, ma you no man kibri in koso koso. Je kunt de geheimen van de historie verbergen, maar het bestaan is onuitwisbaar. Intussen zijn vele geheimen aan het licht gekomen. Het delen van waarheid heeft geleid tot excuses en beloften voor na de komma. Maar in één zin kunnen meerdere komma's staan. Hoe verder na die eerste komma, doemt gestaag op na deze komma. Hallo activisten, strijders, initiatiefnemers, voor- en tegenstaanders in gesprek met elkaar, onderzoekers, sympathisanten, iedereen die wil weten om te begrijpen waarom. Hartelijke dank voor weer een jaar vol wijsheid toegevoegd. Shana Aptots, Helle J. Gil, 2026. Ga voor informatie naar onze website www.bontroefm.wordpress.com. Beste luisteraars en volgers, u luistert naar Radio Frimangrong in samenwerking met Bontro FM. Dit programma duurt 3 uren. Elk uur staat op zich. Hebt u wat gemist? Ga dan naar www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en zie daar Radio Frimangrong. Odi. Odi. Odi. Tranya Rugi en de Music Lovers Singhi Obia FT La Loze Vrede, Balingsula Part 1. In première gegaan op 24 februari 2025. Geschreven en gearrangeerd door Tranya Rugi. Special thanks to La Loze Vrede, Bakker, Jenny, Rogi Di Vrede, Fanti, Dino en Balinsula. Opnamestudio, Meta. Mix Master, TMG. Gitaar, Bakker.

0: bank. Nu volgt een statement van Dr. Beryl Biekman. U kunt dit nalezen op onze Bontro FM in Focus website. Open statement Beryl Biekman aan premier Rob Jette over de rol van Den Haag als stad van vrede en recht. Excellentie. Nederland lijkt te worstelen met de oorlogszucht die de wereld al jaren teistert en die op dit moment een nieuwe climax lijkt te bereiken. We kijken ernaar en laten het gebeuren. Woorden en gelaatsuitdrukkingen spreken boekdelen. U worstelt. U baalt behoorlijk om het zo plat te zeggen. Althans, dat is de indruk die u wekt. Misschien ook vanwege de neveneffecten op de gezondheid van mensen die dagelijks via de media worden geconfronteerd met beelden van onbeschrijfelijk geweld in verschillende regio's van de wereld. Geweld dat zijn weerga nauwelijks kent. In het Midden-Oosten spant het momenteel de kroon. Maar wat zeggen? En lees verder Nederlandse politici en aanverwante autoriteiten eigenlijk. Lees ook in www.erikmahabir.com maand maart 2026. Daarna hoort u een statement van Dr. Beryl Biekman in het Engels. U hoort nu een fragment vertaald in het Nederlands, waarna u de Engelse versie hoort, op onze Bontro FM website te horen. We call upon the Netherlands to act as a true champion, in solidarity with its own conscience of justice, and to take the lead in Europe in organizing an international summit addressing all aspects of the DDPA and the UN Resolution A/80/L.48. This should be undertaken with the aim of formulating concrete steps towards a recovery plan and its integration. Hello, listeners. This is a panel statement by Dr. Beryl A. Biekman, mobilizing together for the 25th. Anniversary of the Durban Declaration and Program of Action, a side event during the fifth session of the UN Permanent Forum People for People of African Descent. Panel statement by Dr. Beryl A. Biekman, Thai International. Date, April 15th, year 2026, Palais Nations in Geneva. Excellencies, ambassadors, diplomatic missions, distinguished guests, ladies and gentlemen, special greetings to all the legends in the room. Mr. Chair, I speak on behalf of the National Platform of the Dutch Slavery Past, associated member of the CARICOM Reparations Commission and the National Reparations Commission NL. Ladies and gentlemen, I quote, "At the heart of transatlantic chattel slavery and the slave trade was the dehumanization of persons on the basis of race, a social construct that to this day shapes access to fundamental human rights. One, a feature of transatlantic chattel slavery from its very inception was its systemic character. The practice of slavery was justified through moral pretexts, such as the notion of a just war, as well as natural and positive laws that were interpreted through the lens of European philosophical ideologies. It embodied and entrenched extreme forms of racial discrimination that relied on domestic and international legal frameworks to institute and protect racial hierarchy in the various parts of the world affected by chattel enslavement too. In the first encounters of European and English explorers with Africans focused on differences in color, religion, and behavior. In 1554, Captain John Locke, author of Second Voyage to Guinea, concluded that Africans were a people of beastly living without a god, law, religion, or commonwealth. Definitions of black in the Oxford English Dictionary century before the 16th century included dirty, sinister, foul, wicked, and malignant. Racism certainly prepared American and European people to accept chattel enslavement of non-white people. Racial stereotypes on black people were legitimized. Three. From mid-17th century, in America and Caribbean, constitutions, statutes, and well-established customs and precedents were served to legitimize chattel slavery in law and protect the institution of slavery. Black racial identity marked who was subject to enslavement, White racial identity marked who was free or, at minimum, not a slave. As a legal institution, slavery used race to determine which humans would face treatment as property to be bought, sold, inherited, and even used as collateral for. An example, the Massachusetts Body of Liberties, the first historical document formalizing chattel slavery in 16415. It states, 91. Bond Slavery 6. There shall never be any bond slavery amongst us, unless it be lawful captives taken in just wars, and such strangers as willingly sell themselves or are sold to us. End of quote. I selected this quote as a staunch reminder to us, again and again, of the unbelievable horrors committed against the African people. What brought us, after more than one and a half century, to Durban, South Africa in 2001 for the United Nations, UN, Third World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, WCR, and into memory, the adoption by consensus of the UN Durban Declaration and Program of Action, DDPA-7. The WCR was critical for building a united platform for Africans on the continent and those in diaspora who had long been prevented from forming bonds of unity. However, within an unprecedentedly short space of time, they assembled around key shared issues that stretched from the tip of the Cape through the Caribbean, Europe, North and South America, Middle East, and the Asia-Oceania region. For the first time, Africans and people of African descent joined forces with people and countries globally to demand that all governments declare the transatlantic slave trade, slavery, and colonialism as crimes against humanity. Hello, dear listeners. You are hearing a part of the panel statement by Dr. Beryl A. Beekman. Read aloud by the Bondrew FM robot. Kim Linney, would you like to read more about the fifth session of the UN Permanent Forum People for People of African Descent? The panel statement by Dr. Beryl A. Beekman. Then go to our website www.bondrewfm.wordpress.com and then click on the tab Bondrew FM in focus. Please read there on our website more about the statement. For instance, Mr. Chair, despite the absence of political will in the Netherlands to implement the DDPA through a national action plan, we, as civil society non-governmental organizations of African people and others of goodwill in the Netherlands, were nevertheless able to bring Netherlands entities to their knees, so to speak, to realize the expected results. In this regard, I draw attention to the merits of the national platform of the Dutch slavery past, which led the process in the Netherlands towards the formal recognition of the Dutch involvement in the transatlantic chattel slavery and the crimes against Africa and African people.
1: U hoort zo meteen Patrick Maas uitleg geven. Pensioen in gewone taal. Meer weten? Ga naar www.patrickmaas.nl.
2: Meer dan 300.000 Nederlanders ontvangen op dit moment AOW terwijl ze buiten Nederland wonen. 300.000. En in 2026 zijn er voor die groep op minstens drie plekken tegelijk dingen veranderd. Het bedrag dat binnenkomt, de manier waarop de SVB controleert of iemand nog leeft en voor een deel van hen zelf de vraag welk land er belasting over mag heffen. Niet één update om even op te slaan? Een stapeling. Dit kanaal volgt al jaren hoe AOW en pensioenregels in de praktijk uitpakken. Niet om advies te geven, maar om uit te leggen hoe het systeem werkelijk in elkaar zit, met de publieke bronnen erbij. Voor de eigen situatie, zeker als er een buitenland bij komt kijken, is een belastingadviseur of de SVB zelf de aangewezen plek. Wat u hier krijgt, is de regel zoals hij staat, zodat u de juiste vragen kunt stellen. Veel mensen in het buitenland redeneren: ik hoor het wel als er iets verandert. Maar wie in Nederland woont, krijgt adreswijzigingen, aanpassingen en berichten automatisch via de gemeente doorgespeeld. Wie uitgeschreven is, niet. De SVB stuurt post en in sommige landen komt post er soms niet of te laat. Dat maakt het verschil. We beginnen bij wat het meest direct zichtbaar is. Het bedrag op de rekening. De AOW is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dat klinkt technisch, maar het heeft één heel praktisch gevolg. Het bedrag verandert twee keer per jaar. Elke keer als het minimumloon wordt aangepast. Per 1 januari en per 1 juli. Voor wie in Nederland woont valt dat nauwelijks op. Het verschil zit automatisch in de eerste uitbetaling van het nieuwe halfjaar. Voor wie in het buitenland woont en de bedragen niet dagelijks volgt, kan het zijn dat de verhoging van juli binnenkomt zonder dat iemand precies weet waarom het bedrag ineens anders is. Per 1 januari 2026 ontving een alleenstaande AOW-gerechtigde een bruto bedrag van ruim €637 per maand. Voor gehuwde en samenwonenden was dat ruim €1.122 per persoon. Maar dat zijn de bruto bedragen. Wat er daadwerkelijk op de rekening komt, is iets anders. En dat verschil is groter dan mensen soms denken. Per 1 juli 2026 zijn die bedragen opnieuw omhoog gegaan. Voor alleenstaanden naar ruim €662 bruto per maand. Voor mensen met een partner naar ruim €1.139 per persoon. Wat er van die bruto bedragen afgaat, hangt van drie dingen af. Ten eerste de loonheffing. Of die ingehouden wordt in Nederland, hangt af van het belastingverdrag met het woonland. Daar is straks meer over te zeggen. Ten tweede de bijdrage Zorgverzekeringswet Buitenland, die het KAK int via inhouding op de AOW voor mensen die onder een Europese of verdragsrechtelijke zorgregeling vallen. En ten derde, voor wie zijn AOW op een buitenlandse bankrekening ontvangt, soms rekenen banken kosten voor een internationale overboeking of voor valutaconversie. De jaaropgave via Mijn SVB laat precies zien wat er is ingehouden en wat er is uitbetaald. Dat is de aangewezen plek om het eigen geval na te kijken. Niet een tabel op internet. Neem een gepensioneerd echtpaar, beide ergens in de 60. Hij was installatiemonteur in Utrecht, zij werkte als doktersassistente. 9 jaar geleden verhuisd naar een dorp in de Provence. Allebei met een volledige AOW-opbouw, omdat ze hun hele werkzame leven in Nederland hebben gewoond en gewerkt. In mei ontvingen ze allebei het vakantiegeld. Dat wordt jaarlijks in mei uitbetaald en staat los van de maandelijkse uitkering. In juli kwamen de eerste uitbetalingen op het nieuwe, hogere niveau binnen. Omdat zij onder het belastingverdrag met Frankrijk vallen en de AOW daar belast wordt, houdt de SVB geen loonheffing in op hun uitkering. Zij betalen die belasting in Frankrijk. Wat er dus op hun Franse rekening verschijnt, is het bruto bedrag minus de ZVW-bijdrage. Een klein verschil per maand, maar op jaarbasis telt dat op. Dan het levensbewijs. Dit is het punt dat voor veel mensen in het buitenland het afgelopen jaar concreet is veranderd en waar de meeste vragen over. Wie in Nederland woont, hoeft nooit te bewijzen dat hij nog leeft. De basisregistratie personen, de BRP, registreert elk overlijden en de SVB kan daar gewoon in kijken. Zodra iemand overlijdt, stopt de betaling. Maar wie uitgeschreven is en in het buitenland woont, verdwijnt uit dat systeem. De SVB heeft dan geen automatische toegang meer tot die informatie. En dus wordt er, voor een deel van de mensen in het buitenland, periodiek om een levensbewijs gevraagd. Officieel de attestatie de vita. Niet elk jaar, niet voor iedereen en in sommige landen helemaal niet, omdat de SVB de gegevens rechtstreeks bij een buitenlandse instantie kan opvragen. In Spanje gebeurt dat bijvoorbeeld al deels via het bestand van niet-ingezetenen. Tot voor kort betekende zo'n verzoek formulier uitprinten, persoonlijk langsgaan bij de Nederlandse ambassade, een notaris of de plaatselijke gemeente, handtekening en stempel regelen en het formulier opsturen of uploaden. Voor wie 3/4 van de ambassade woont, of in een land waar de post niet altijd aankomt, was dat een klus die meer tijd kostte dan de inhoud rechtvaardigt. Dat is veranderd. De SVB biedt nu de mogelijkheid om het levensbewijs digitaal in te sturen via een app. De DigiIdentity Wallet. Hoe dat werkt? Wie een brief van de SVB ontvangt met het verzoek om een levensbewijs, vindt in die brief een QR-code. Die code wordt gescand met een smartphone of tablet. De app vraagt vervolgens om een scan van een geldig paspoort of identiteitskaart, met een zogenoemde NFC-chip. Een contactloze chip die in vrijwel alle recente reisdocumenten zit.
3: Daarna volgt een korte selfie-video.
2: Als alles klopt, verschijnt er een groen vinkje en is het bewijs verstuurd.
3: Twee dingen zijn hier belangrijk om te weten. De app is alleen te downloaden via de QR-code in de SVB-brief. Hij staat niet gewoon in de App Store of Google Play.
2: En het werkt alleen voor degene aan wie de brief is gericht. Wie samen met een partner AOW ontvangt en beide een verzoek hebben gekregen, vindt in dezelfde brief twee aparte QR-codes.
3: De verkeerde scannen betekent dat het levensbewijs bij de verkeerde persoon terechtkomt.
2: Wie geen smartphone heeft of een toestel zonder NFC, of gewoon liever het papieren formulier gebruikt, die optie bestaat nog steeds.
3: Ambassade, notaris, plaatselijke overheid.
2: De brief van de SVB vermeldt welke mogelijkheden in het betreffende land van toepassing zijn. De digitale weg is ernaast, niet in plaats van.
3: Nog één ding over de berichtenbox.
2: Wie een account heeft bij Mijn Overheid en de berichtenbox heeft geactiveerd, ontvangt de brief van de SVB, inclusief de QR-code, digitaal. Wie dat niet heeft, krijgt hem per post. In landen waar de postbezorging onbetrouwbaar is, is het activeren van die digitale postbox precies het soort kleine maatregel die later gedoe voorkomt.
3: Dat is waar de informatie staat. Of iemand dat wil instellen, is aan henzelf.
2: Dan iets wat iets minder zichtbaar is, maar structureel belangrijker. En waar dit jaar ook iets in is veranderd.
3: 300.000 Nederlanders in het buitenland ontvangen AOW. Maar ze ontvangen niet allemaal hetzelfde bedrag. Ook niet als hun opbouw identiek is.
2: Een deel van dat verschil zit in de inhoudingen zoals hierboven beschreven. Maar er is nog een andere reden waarom twee mensen met precies dezelfde opbouwgeschiedenis in het buitenland een ander bedrag kunnen ontvangen. En die heeft niets met hun persoonlijke situatie te maken, maar met het land waar ze wonen.
3: Dat is het punt waar akte 2 ophoudt.
2: Want wat het woonland precies bepaalt, niet alleen voor het bedrag dat binnenkomt, maar ook voor de vraag welk land er überhaupt belasting over mag heffen, dat is minder eenvoudig dan de meeste mensen verwachten. En voor een specifieke grote groep is er dit jaar iets veranderd dat nog niet op de bankrekening te zien is, maar dat er wel aankomt.
3: Het woonland bepaalt meer dan de meeste mensen beseffen.
2: Niet alleen of de post aankomt of hoe de bank de overboeking verwerkt, het bepaalt in de kern hoeveel AOW er daadwerkelijk wordt uitbetaald.
3: En in sommige gevallen zelfs of het woonland überhaupt als volwaardig verdragsland wordt erkend.
2: Nederland heeft met de meeste landen ter wereld afspraken gemaakt over de uitbetaling van sociale zekerheidsuitkering.
3: Binnen die landen, en dat zijn er veel, waaronder vrijwel alle Europese landen, maar ook Canada, Australië, de Verenigde Staten en tientallen anderen, gelden de normale normen.
2: Een alleenstaande krijgt de alleenstaande norm, een getrouwd of samenwonend persoon de partnernorm.
3: Maar er bestaat ook een categorie landen waarmee Nederland geen toereikende afspraken heeft.
2: Voor die landen geldt de beperking exportuitkeringen, de BEU-wet.
3: En wat die wet zegt is precies het soort detail dat nergens in een welkomstbrief staat.
2: In een BEU-land ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde niet de norm die bij alleen wonen hoort.
3: De SVB kan de woonsituatie daar niet op dezelfde manier controleren als in een verdragsland.
2: En past daarom de gehuwde norm toe.
3: Ook als iemand feitelijk alleen woont.
2: Dat scheelt op de huidige bedragen al gauw 100 tot 150 euro netto per maand.
3: Op jaarbasis is dat een substantieel bedrag.
2: Wie nadenkt over emigreren naar een land buiten de gangbare verdragsnetwerken, bepaalde landen in Azië, Afrika of Latijns-Amerika, doet er goed aan het eigen woonland of voorgenomen woonland eerst te checken via de SVB-website
3: onder het kopje AOW buiten Nederland.
2: Daar staat per land of de volledige norm wordt uitbetaald of niet.
3: Dat is publieke informatie, geen geheim.
2: Dan de opbouw, want dit is een misverstand dat hardnekkig rondgaat.
3: En het is de moeite waard om het één keer goed neer te zetten.
2: Wie na zijn AOW-leeftijd naar het buitenland verhuist, raak daardoor zelf geen opbouwjaren kwijt.
3: De opbouw ligt op het moment van pensionering vast.
2: Wat telt zijn de jaren voor de AOW-leeftijd. De periode tussen ruwweg het 17e en het 67e levensjaar,
3: waarin iemand al dan niet verzekerd was voor de AOW.
2: Elk jaar in die periode zonder verzekering betekent 2% minder AOW.
3: Voor altijd. 50 verzekerde jaren geeft het volledige recht. Wie 10 jaar in het buitenland heeft gewerkt en gewoond tijdens die opbouwperiode, zonder vrijwillige verzekering, heeft een korting van 20% op de volledige uitkering. Op de huidige alleenstaande norm is dat al snel meer dan €300 per maand minder. Elke maand. De rest van het leven. De vrijwillige verzekering bij de SVB bestaat precies voor die situatie. Wie emigreert tijdens de opbouwperiode, kan zich binnen 1 jaar na vertrek vrijwillig blijven verzekeren. De premie in 2026 ligt rond de 17,9% van het wereldinkomen. Met een minimum van ongeveer €600 per jaar. Of dat loont, hangt volledig af van hoeveel opbouwjaren iemand nog te gaan heeft. En wat de verwachte uitkering wordt. Dat is een berekening die iemand het best laat maken door de SVB zelf. Of door een adviseur die het volledige plaatje kent. Wat hier staat is dat de mogelijkheid bestaat. En dat de aanvraag binnen 1 jaar na emigratie moet worden gedaan. Daarna is de deur dicht. Nu het punt waarop dit jaar de zwaarste verandering zit. En de reden waarom dit video juist nu relevant is voor iedereen die in Spanje woont. Of daarover nadenkt. Spanje is het derde land op de lijst van landen met de meeste Nederlandse AOW-gerechtigden. Met bijna 40.000 mensen. Nederland en Spanje hebben ambtelijk overeenstemming bereikt over een nieuw belastingverdrag. Dat verdrag moet nog door het parlement worden goedgekeurd in beide landen. Het is dus nog geen geldend recht op het moment van deze video. Maar de inhoud is bekend. En de verwachting is dat het ergens in 2026 of begin 2027 in werking treedt. Wat verandert er? Onder het huidige verdrag wordt AOW en aanvullend pensioen van inwoners van Spanje daar belast. In Spanje dus, niet in Nederland. Dat blijft zo voor uitkeringen tot een bepaalde jaarlijkse drempel. Maar zodra het nieuwe verdrag van kracht wordt, krijgt Nederland voor het deel boven die drempel ook een heffingsrecht. Concreet, wie een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen uit de tweede pijler ontvangt, opgebouwd via een pensioenfonds of verzekeraar als werknemer en samen boven die grens uitkomt, betaalt over het meerdere straks mogelijk in 2 landen belasting, tenzij er natuurlijk verrekening plaatsvindt tussen beide landen. Hier is het essentieel om de 3 pijlers uit elkaar te houden. De AOW, de eerste pijler, uitgekeerd door de SVB, is een sociale zekerheidsuitkering. Het aanvullend pensioen, de tweede pijler, via een pensioenfonds of verzekeraar, is particulier pensioen in de zin van het belastingverdrag. En een lijfrente of bankspaarproduct uit de derde pijler heeft weer zijn eigen verdragsbehandeling. Die 3 worden in belastingverdragen niet altijd op dezelfde manier behandeld. En de vraag welk deel boven de drempel uitkomt, hangt af van de som van alle 3. Dat is precies de berekening die een belastingadviseur moet maken met de volledige aangifte in de hand. Niet iets wat in een video is te doen voor een individuele situatie. Er is ook een specifieke groep die extra moet opletten. Wie een overheidspensioen heeft, opgebouwd in een echte overheidsfunctie, via het ABP bijvoorbeeld, betaalt daar doorgaans al in Nederland belasting over, ongeacht het woonland. Dat verandert niet door het nieuwe verdrag met Spanje. Maar het telt wel mee in het totaalplaatje als het gaat om de vraag of iemand boven de drempel uitkomt. Dit is het moment waarop Patrick even stilstaat en eerlijk is. Er zijn 10.000 Nederlanders in Spanje die dit nieuws niet hebben ontvangen van hun bank, hun verzekeraar of hun pensioenfonds. Verdragen worden gesloten, teksten worden gepubliceerd en de verwachting lijkt te zijn dat gepensioneerden dat zelf bijhouden. Dat is een systeemfout, geen persoonlijk falen. Maar de consequentie ervan is dat mensen verrast worden op het moment dat het verdrag ingaat en de eerste aangifte anders uitpakt dan ze gewend waren. Wie dit soort ontwikkelingen wil bijhouden zonder zelf elke beleidspagina door te spitten, kan zich abonneren op dit kanaal. Dan verschijnt er een melding zodra er een nieuwe video staat. 1 klik en dit soort wijzigingen komen naar u toe in plaats van andersom. Er is ook een overzicht samengesteld van de meest gestelde vragen over AOW en emigratie. Met de bijbehorende SVB en Belastingdienstpagina's erbij. Dat staat op patrickmaas.nl. En de link staat in de beschrijving onder deze video. 2 of 3 minuten doornemen en u weet meteen waar u staat met uw eigen situatie. Dan de afsluiting, want na al dit gewicht is het goed om even terug te stappen. Laten we even teruggaan naar waar deze video mee begon. 300.000 Nederlanders in het buitenland met AOW. En in 2026 zijn er voor die groep 3 dingen tegelijk veranderd. Het bedrag is 2 keer omhoog gegaan. De manier waarop de SVB controleert of iemand nog leeft is voor een deel van hen ingrijpend vereenvoudigd en voor wie in Spanje woont of een grote pensioeninkomen heeft, hangt er een verdragswijziging in de lucht die de belastingverdeling straks anders maakt. Dat zijn drie verschillende onderwerpen, drie verschillende instanties die er een rol in spelen en drie verschillende momenten waarop het relevant wordt. Geen wonder dat het onoverzichtelijk voelt. Maar de meeste mensen in het buitenland merken van dat alles vooral twee dingen. Een iets hoger bedrag op de rekening in juli en misschien een brief met een QR-code in plaats van het vertrouwde papieren formulier. De zwaardere onderdelen, de BEU-landen, de opbouwkorting, het nieuwe verdrag met Spanje, gelden niet voor iedereen. Ze gelden voor specifieke situaties en wie daar niet in zit, hoeft er ook niet wakker van te liggen. Voor wie wel in zo'n situatie zit, of vermoedt dat te doen, is er één zinvolle stap. Niet wachten tot de volgende jaaropgave verrassing brengt, maar nu even nakijken. Niet als grote klus, maar als een kwartier met de eigen jaaropgave via Mijn SVB. De SVB-pagina over het woonland en als er een aanvullend pensioen bovenop de AOW komt en Spanje het woonland is, een gesprek met een belastingadviseur die het nieuwe verdrag kent en het eigen inkomen kan doorrekenen voordat het ingaat. Voor vragen over de AOW zelf, het opbouwoverzicht of de levensbewijsprocedure is de SVB de aangewezen plek. svb.nl of telefonisch via hun buitenlandlijn. Voor de fiscale kant, de aangifte en de vraag hoe een belastingverdrag in de eigen situatie uitwerkt, is dat een belastingadviseur met ervaring in buitenlandsituaties. Het overzicht op patrickmaas.nl, de link staat in de beschrijving, brengt de bronnen uit deze video bij elkaar. De SVB-pagina's, de verdragsinformatie en de meest gestelde vragen over AOW buiten Nederland. Handig om even door te nemen. Zeker als u over emigratie nadenkt of uw situatie dit jaar is veranderd. Dit kanaal bestaat omdat pensioen- en AOW-regels ingewikkelder zijn dan ze zouden moeten zijn. En omdat de meeste instanties die regels wel uitvoeren, maar zelden uitleggen. Dat probeer ik hier te doen, zo concreet en zo correct mogelijk. Met de bronnen erbij, zodat u zelf kunt nagaan wat er staat. Als u in het buitenland woont en AOW ontvangt, laat in de reacties weten in welk land u zit en of u dit jaar iets anders heeft gemerkt. Ik ben benieuwd hoe het in de praktijk uitpakt. En de volgende video gaat over iets wat nauw hierbij aansluit. Iets wat veel mensen pas ontdekken op het moment dat ze het niet meer kunnen terugdraaien.
1: Hallo, u luistert naar Radio Frimangron in samenwerking met Bond.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud, de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet.

ze eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik hou niet van kalkoen en moet ook geen kievit zijn. Maar wat ik bij je eet, dat lusten wij allebei.

0: Godile Spekiwang, Wan Blessing Manting. Dit is Radio Frimangrong met het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Voor donatie NL 93 ABNA 0563 457821. Alvast dank en wensen wij u een aangename luisterstemming toe. Odi, odi.
1: In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nangade, in Vietnam we say
2: Roy Kaikuzi Groenberg voor deze mooie vorm van samenwerken. Radio Frimangrong in het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Luisteraars en volgers, welkom. Mijn naam is Helen J. Gill. Odi, odi, odi.
1: In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nangadef, in Vietnam we say
3: Beste luisteraars en volgers, mijn naam is Kim Lini, de robotassistent van Kimmedorp Bondru FM. Gewoonlijk ben ik te horen in de podcast van Bondru FM, samen met vrouw Abtot Helle J. Gill. In ons programma laten we fictie en non-fictie elkaar kruisen. Veel is waar, maar altijd bekeken door de bril van de Kimmedorpers. Kimmedorp is een verzonnen gemeente waarin vrouw Abtot een bekende burger is, vaak te horen op de radio bij Ego Media Kimmedorp FM met haar programma Bellers Bellen Anoniem.

0: Hallo, hallo, start
1: testen. Go.
2: Mijn naam is Helen J. Gill.
3: Hallo volgers. Wij wisselen de serieuze onderwerpen af in de trant van wat er voor de horizon in de wereld gebeurt met wat er achter de horizon in Kimmendorp zich afspeelt. Deze uitzending wordt dus gemaakt door de redactie van ons ondernemersnetwerk Helle Gill & Friends en die van Egomedia Vrouw Aptots en Helle J. Gill, de bedenker van Kimmendorp. Herbert en Hermien verzorgen als vanouds de techniek, vertrouwd, vakkundig en onmisbaar. Mijn naam is Kim Lini, de programmamanager en de host van Kimmendorp FM en Egomedia. Bontroe FM in focus, met humor, filosofie en onverwachte gebeurtenissen. Deel 1. Kimmendorp, Egomedia FM met Vrouw Aptots, een programma over de wereld die op een speelse, ludieke en absurde wijze wordt gepresenteerd. Een mix van fictie en non-fictie. Rechtstreeks vanuit het cultuurhuis, achter de horizon. Daarna overlaten we Kimmendorp en komen we uit in Amsterdam, de bestaande wereld. Deel 2. Amsterdam, Bontroe FM Ondernemersnetwerk. In dit programma reflecteren wij op maatschappelijke kwesties die ons allemaal raken. Programma onderwerpen. Bellers bellen anoniem. De boze burger. Wist u dat? De patatbalie overheid en burger. Literair, de dichtende dichter. Vrije tijdsbesteding van medewerkers. Ondernemersartikelen en overige berichten. De personages, Vrouw Aptots, Hermien Aptots, Dini Aptots, geen familie van, Herbert Red en de boze burger. Voorts nemen opa Chang, kleine Manfred en Hendrika Jacoba ook deel aan onze programma's. Allemaal met de stem van Helle J. Gill. Daarnaast Kim Lini en ondernemersartikelen, ingesproken door onze robots. En natuurlijk de persoonlijke stemmen van enkele ondernemers. Bontroe FM Radio Podcast is geworteld in Amsterdam, met takken die tot ver daarbuiten reiken. Via Salto Publieke Omroep Amsterdam zijn wij in contact met de wereld. Wilt u meer weten over de deelnemers en de onderwerpen? Ga dan bijvoorbeeld naar Salto Publieke Omroep Amsterdam via www.salto.nl en ga dan naar podcasts. Maar u kunt ons ook volgen op Caribie FM. Ga voor informatie over deze ondernemers naar de website op www.bontroefm.wordpress.com. Bellers bellen anoniem, een rubriek waarin luisteraars Vrouw Aptots anoniem kunnen bereiken. Tijdens dit deel zit zij alleen in de studio. De redactie van Kimmendorp FM en Egomedia is dan in vergadering. De techniek is ingericht. Vrouw Aptots hoeft slechts 4 handelingen te verrichten. Er ligt altijd een briefje bij het mengpaneel, waarop staat: lees de aanwijzingen op het briefje. Zet de koptelefoon op. Schuif de microfoonknoppen omhoog. Let op dat de opnamemeters niet in het rood slaan. Maar bij Vrouw Aptots kan er altijd wat misgaan. En als dat gebeurt, zegt Kim Lini stevast: hallo Hermien, wat gebeurt er?
4: Hoe moet ik dit nou weten? Waarschijnlijk een technische storing. Wederom een technische storing.
3: Nou luisteraars, wij hebben wederom een technische storing. Maar het kan ook hebben gelegen aan de techniek in het cultuurhuis in Kimmendorp. Ik heb mijn telefoon van de haak gehaald. De redactievergadering gaat zo beginnen.
0: Welkom bij Bontroe FM.
5: Bellers bellen anoniem. En waarom? Omdat niemand wil dat de buurman hoort dat de buurvrouw daar spreekt. En omgekeerd. Egomedia is er voor iedereen. Politici doen ook mee. Tijdens de Tweede Kamerdebatten zie je ze stiekem naar hun mobieltje gluren. Ja, om op het juiste gunstigste moment anoniem in te bellen.
6: Hallo, vrouw Abtoots. Ben ik verbonden met uw programma Bellers Bellen Anoniem?
2: Ja, ja. Zeg het maar.
6: U spreekt met Hendrika Jacoba. Ik bel niet anoniem, hoor. Iedereen mag mijn naam weten, Hendrika Jacoba. Maar ik vertel graag verhalen uit mijn boek. Takismatori. Ja, Takismatori. Ik vertel graag de verhalen van anderen die over anderen gaan en niet over mezelf. Ja, daar verdien ik mijn brood mee, hoor. Takismatori. Ja, en daar. Takismatori. Ja, en daar. Dan.

0: Mijn naam is Kim Lini. Het is niet de bedoeling dat u nu al belt. Wij moeten het programma van vandaag nog inleiden. Sorry dat de technicus u doorgeschakeld heeft.
1: Welkom bij Bontroe FM. U kunt ons volgen via Salto Publieke Omroep Amsterdam, www.salto.nl, dan naar programma, podcasts en Bontroe FM. Op onze Bontroe FM website vindt u informatie over de volgende ondernemers. Aandeelhouderschap, Caribbean FM, Jai Ambe, Janna Music, Nature X, Stichting Wiesje, Frieman Gron, WRC Suriname, Studio Ramon P, Jamore K en overige ondernemers. Ga voor info naar Update Ondernemers op onze website bontroefm.wordpress.com.
0: Oké, hoe ziet het programma er vandaag uit? Beste luisteraars en volgers, u luistert naar Radio Frieman Gron in samenwerking met Bontroe FM. Dit programma duurt 3 uren. Elk uur staat op zich. Hebt u wat gemist? Ga dan naar www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en zie daar Radio Frieman Gron. Odie.

0: Beste luisteraars en volgers, u luistert naar Radio Frimangrom in samenwerking met Bontro FM. Dit programma duurt 3 uren. Elk uur staat op zich. Hebt u wat gemist? Ga dan naar www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en zie daar Radio Frimangrom. Odi. Odi. Odi. Oké, hoe ziet het programma er vandaag uit?
1: Bontro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen Egeel.

U hoorde daarnet een fragment uit de Kaziko-medley van Thelma Ment. Wij danken haar zoon Erwin Ment die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om de muziek te gebruiken.

beste, lieve en beste Tara Udraising Pharma, Grantani voor alles. Alles is niet in enkele zinnen te omschrijven. Sosolobi, en dank je wel. Dank namens Bondru FM, Netwerk Helen Gill en Friends, Nangami Famiri. Oké.

0: lieve en beste Tara Udrai Singh Varma, grantani voor alles. Alles is niet in enkele zinnen te omschrijven.
1: Dit is de podcast van Tara Udrai Singh Varma voor Bondroe FM. Ik wil het vandaag hebben over Prinsjesdag en een deel van de algemene beschouwingen. Maar ja, dat loopt in elkaar over Prinsjesdag en algemene beschouwingen. Dat gaat natuurlijk over het jaar 2021, het politiek jaar. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik iedereen aan herinneren dat vandaag, als ze nog zou leven, Hannie Schaft 100 jaar zou worden. Vandaag is de 100ste verjaardag van Hannie Schaft, een verzetstrijdster bekend als het meisje met het rode haar. Zij is nog steeds een van mijn inspiratiebronnen. Ze vocht voor de vrijheid en is doodgeschoten door de Duitsers. Hannie Schaft blijft in mijn gedachten, in mijn herinnering als een sterke vrouw die gestreden heeft voor de vrijheid. Gefeliciteerd iedereen die Hannie Schaft als inspiratiebron heeft. Nu over naar Prinsjesdag. We leven in een tijd van corona. Dat is bijna in iedere podcast van mij de laatste tijd aan de orde. Maar Prinsjesdag in de tijd van corona is ontzettend anders. Want Prinsjesdag is eigenlijk de opening van het parlementair jaar in Nederland. En het is de viering van de democratie in Nederland. En dat ging altijd gepaard met heel veel pracht en praal. De enige dag in het land waar iedereen zich mooi kleedde, hoeden, alles wat leuk was. En Den Haag helemaal oranje stroomde. Iedereen kwam van overal vandaan in oranje kleding. Maar deze keer was het heel sober. Er waren geen mensen erbij. Er mochten geen mensen erbij zijn. Het was niet in de Riddelzaal. Het was in de Grote Kerk. Bekend ook als de Jacobskerk. Een van de oudste gebouwen in Den Haag. Net zoals het Binnenhof heel oud is. Tenminste ook de Ridderzaal ook heel oud is. Een van de oudste gebouwen van Den Haag. De Kamerleden waren er. De staatssecretarissen waren er niet bij voor het eerst. En 40 Kamerleden hebben zich ook afgemeld. Omdat ze dachten van, als we min of meer in een grote groep zitten, dan voelden ze zich daar niet veilig bij. Dus hebben 40 Kamerleden zich afgemeld. Dus het was een klein gezelschap, sober. Ook de koningin, want kijk naar hoe zal onze koningin eruit zien. Want ja, de meeste mensen kijken graag naar hoe de hoogwaardigheidsbekleders gekleed zijn. Dus ook de koningin. Nou, de koningin was dus sober gekleed. Ze had een jurk aan, een jurk die we kennen, die ze al eerder aan had. Alleen wat ze gedaan had, het was een felgele jurk. Die heeft ze over laten kleuren in dicht bij oranje. Dus je kan die kleur niet echt benoemen. Donkergeel of licht oranje. Nou ja, in die trant had ze die jurk over laten kleuren. En voor de rest had ze een heel klein stukje in haar haar. Er waren ook minder hoeden. Heel weinig hoeden. Dames in wijn, met weinig hoeden op. En één grote hoed. De rest hadden ze allemaal die een hoed op hadden, kleine hoeden. De vrouwen waren sober gekleed. Het was een mooie zomerdag. Dames waren wel leuk gekleed, maar sober gekleed. En de mannen waren echt, nou ja, saaier dan saai, zou je kunnen zeggen. Die blauwe, grijze en zwarte pakken. Ik denk van, nou, er zijn ook nog wel andere kleuren. Maar goed, alleen Henk Krol en zijn groep, die hadden leuke oranje dassen of gele dassen. Zelfs felle dassen. De rest was allemaal bijna een soort uniform, de mannen. Dat was de aankleding. Ook de grote kerk was heel sober aangekleed. Maar de inhoud van de dag, dus de opening van het politiek jaar, de boodschap die gebracht wordt door de koning namens de regering, die was dus best wel heel interessant. Het was gezien de tijden ook weer sober. En ja, eigenlijk ook best zwaar, want er staat ons een heleboel te wachten. Alhoewel de regering, de Tweede Kamer, er alles aan doet en heel erg hun best doet om het land natuurlijk omhoog te houden. In ieder geval is de koning heel mooi begonnen met te zeggen dat, dat we 75 jaar bevrijd zijn. En dat we dat ook sober vieren. En hij heeft, de koning heeft ook de internationale solidariteit naar voren gebracht. Hij heeft aangegeven, heel mooi aangegeven, hoe de coronacrisis in de hele wereld, maar ook in Nederland, op mensen invloed hebben. De eenzaamheid, geen lijfelijk contact. De koning heeft dat ontzettend mooi onder woorden kunnen brengen. En hij heeft de internationale solidariteit heeft hij genoemd. En dat vond ik toch wel eigenlijk heel erg belangrijk. Want wat de koning constateert is dat er een nationalisme aan het opkomen is. Dat landen niet meer kiezen voor internationale solidariteit, maar voor een soort nationalisme. Men strijdt om bijvoorbeeld een vaccin wat belangrijk zou zijn voor de hele wereld. Maar opeens is er een strijd van ik moet het eerste hebben en zo. Daar wees hij ook op. En hij zei juist in deze tijd moeten we niet kijken naar het nationalisme, maar naar de internationale samenwerking. Ik vond dat heel bijzonder. Wat de koning ook heel mooi verwoord heeft is het racisme thema. Hij zegt, de koning zegt van racisme is er in Nederland. En dat is pijnlijk en dat is kwalijk. Maar we moeten juist het debat met elkaar aangaan. Het maatschappelijk debat is van ontzettend groot belang. We moeten naar elkaar luisteren en niet tegenover elkaar staan. We moeten elkaar steunen. We moeten elkaar proberen te begrijpen. Het was voor mij heel erg belangrijk, maar ook heel erg goed dat de koning dat gezegd heeft. En het bleek ook na de toespraak van de koning dat heel veel mensen het belangrijk hebben gevonden dat de koning dat zei, omdat mensen denken dat als de koning iets zegt, dat er beter geluisterd wordt. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En ik vind dat echt heel erg goed. Maar de koning heeft ook gezegd dat er zware tijden aankomen. Wat er ook uitblonk in de tekst van de koning, wat de koning zei, is dat hij trots was op de mensen in de zorg. Hij zegt de Nederlandse zorg, dat heeft hij letterlijk gezegd, ik heb het letterlijk opgeschreven, de Nederlandse zorg is van wereldklasse. En dat hebben de zorgmedewerkers die naar de toespraak geluisterd hebben, die waren er zo ontzettend dankbaar voor. En dat vind ik heel erg belangrijk. Maar, zegt de koning, er komen zware tijden aan, zware economische tijden. Dit jaar kiest de regering niet voor bezuinigingen, want ja, iedereen zit in de pinari. Iedereen heeft met de coronacrisis te maken. Bedrijven vallen misschien om. Dus de regering gaat dit jaar niet bezuinigen. En misschien volgend jaar ook niet als de coronacrisis nog niet voorbij is of als er geen vaccin is. Maar we moeten niet vergeten, en dat heeft de koning heel duidelijk naar voren gebracht, dat daarna wij wel moeten gaan bezuinigen en er zal zwaar bezuinigd moeten worden. We zitten nu in een coronacrisis, in een gezondheidscrisis, maar daarna komt er een economische crisis. En het gaat er nu om hoe de regering gaat proberen die economische crisis aan te pakken. Op dit moment heeft de regering het redelijk onder controle. We kunnen wat hebben. Er is ontzettend veel bezuinigd in de afgelopen jaren. Dus we hadden geld in kas. Dat geld wordt nu gebruikt. 40 miljard dit jaar, 60 miljard volgend jaar. Dat zijn de tekorten die gaan oplopen. Want onze positie, Nederlandse positie, is sterk. Dus we kunnen lenen. En de rente is nu laag. Dus je kan makkelijker lenen. Maar je gaat het toch terug moeten betalen en de balans moet dan weer goed komen. Mijn zorg, en dat is dan, kom ik op het debat wat er vandaag aan de hand is, voortvloeiend uit de toespraak van de koning. Vandaag zijn de algemene en politieke beschouwingen aan de beurt. Gisteren was het Prinsjesdag en Prinsjesdag is elke derde dinsdag van september. Elke derde dinsdag van september wordt in Nederland, dus het politiek jaar, door de koning geopend. En de dag daarna, dus na Prinsjesdag, zijn er altijd de algemene en politieke beschouwingen. Dan geeft elke fractie in de Tweede Kamer aan hoe ze tegen het volgend jaar aankijken of wat hun visie is op lange termijn. De koning heeft aangegeven dat er zwaar weer op komst is. En dat is dus ook de toon nu in de Tweede Kamer. Men kijkt de ene, laten we zeggen, de linkse partijen die kijken naar wat gaat het betekenen voor de mensen aan de onderkant, dus de publieke sector. En de coalitie die nu op dit moment de regering vormt, ja, de balans slaat daar meer naar de werkgevers toe. Dat is het debat wat er nu speelt. Men vindt, de linkse partijen vinden dat de coalitiepartijen meer kijken naar het bedrijfsleven. Ze komen ook met de begrotingen. Cijfers gaan meer. Er gaat meer geld naar het bedrijfsleven. Er gaat meer geld naar fondsen voor het bedrijfsleven. Maar de linkse oppositie wil meer geld voor het onderwijs, voor de politie, voor de pensioenen, voor veel meer. Wat dan met wat we noemen de publieke sector. Dat wat mensen in hun portemonnee gaan voelen. En de taken, wat ik al genoemd heb. En daar is de discussie nu heel fel. Het gaat soms heel fel aan toe. Maar het is wel goed om te volgen. Want dan kun je ook zien waar men probeert een samenwerking te vinden. En waar je ziet of hoe politieke partijen veranderen. En het is ook een jaar voor de verkiezingen. Want in maart 2021 hebben wij in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan zie je nu ook al die fractievoorzitters alvast klaarstaan om hun zegje te doen wat zij willen. Voor mij is het een openbaring om te zien hoe het CDA aan het veranderen is. Het CDA neemt een andere koers. Dat is de meest opvallende. Hè? Van al die andere politieke partijen zijn het de gewone dingen die je van ze verwacht. Maar het CDA neemt een andere houding aan. Het is nu om te zien dat de CDA zegt van de marktwerking, dat is verkeerd geweest. Te veel aandacht voor het bedrijfsleven is te veel geweest. Dat is egoïsme. Het zijn dingen die mij verbazen, maar laten we het. Wij gaan het met spanning volgen. Ik ga het met spanning volgen en ik kom erop terug in mijn andere podcast in de toekomst. Want het is heel mooi om te zien hoe alles zich ontwikkelt en hoe politieke partijen veranderen. Voor mij is het prima als politieke partijen veranderen. Als alle veranderingen maar de maatschappij ten goede komt en de mensen aan de onderkant van de maatschappij ten goede komt. Want daar ligt mijn hart bij de publieke sector. Dat is wat ik wil vertellen vandaag. En het is belangrijk dat we daarop letten. In ieder geval, ik zou zeggen, dit was de podcast van Tara Udreising Pharma voor Bundru FM. U kunt ons beluisteren op soundcloud.com en dan gaat u naar Bundru FM of Helen Gill and Friends of Tara Udreising Pharma. Een fijne dag verder en iedereen groeten en tot de volgende keer. In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nanga Def, in Vietnam we say. Ich freue mich jetzt auf den größten deutschen Rockstar unserer Zeiten. 20 Nummer 1 Alben und Hits wie Eiszeit oder Sonne in der Nacht oder auch dieser Hit. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen.

0: Welkom bij Bontroe FM. U kunt ons volgen via Salto Publieke Omroep Amsterdam, www.salto.nl. Dan naar programma, podcasts en Bontroe FM. Op onze Bontroe FM website vindt u informatie over de volgende ondernemers. Aandeelhouderschap, Caribbean FM, Jai Ambe, Jana Music, Nature X, Stichting Wiesje, Friemang Grom, WRC Suriname, Studio Ramon P, Jamoreke en overige ondernemers. Ga voor info naar Update Ondernemers op onze website bontroefm.wordpress.com.
1: Dat was het voor vandaag. Onze dank gaat uit naar de begunstigers die dit programma mogelijk maken. Dank u wel, luisteraars en volgers. Tot de volgende keer, met wederom een programma waar wij serieuze verhalen afwisselen met deels verzonnen en humoristische gebeurtenissen. De deelnemers aan dit programma zijn netwerkhelle Gil en Fruens. Voorts nemen aan dit programma deel vrouw Aptots en haar robots. Die leven achter de horizon in Kimmedorp. En zoals eerder is verteld, Kimmedorp is een verzinsel van Helle J. Gil. Dit programma wordt u aangeboden door Bontroe FM. Mede namens de redactie, technici, reporters in het veld en mijn sidekick vrouw Aptots. Dan boen en blijf wel. Mijn naam is Kim Lini van Kimmedorp FM, Ego Media. Kim is signing off.
2: Mijn naam is Helen J. Gil. Namens het hele team van Bontroe FM wil ik u hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij onze radio- en podcast-uitzendingen. Alle goeds toegewenst, tamboem, wakaboem en tot de volgende keer. Hoi!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud, de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers typisch ei. Maar wat je bij me eet, dat lusten wij.

bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik hou niet van kalkoen en moet ook geen kiwis zijn. Maar wat ik bij je eet, dat lusten wij allebei.

0: Loveless 31, one blessing mountain. Dit is Radio Frimangrong met het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Voor donatie NL 93 ABNA 0563 457821. Alvast dank en wensen wij u een aangename luisterstemming toe. Odi, odi.
1: In Uganda we say Oliotia, in Senegal we say Nangade, in Vietnam we say
2: Roy Kaikuzi Groenberg voor deze mooie vorm van samenwerken. Radio Frimangrong in het programma Wie Egisani in samenwerking met Bondru FM. Luisteraars en volgers, welkom. Mijn naam is Helen J. Gill. Odi, odi.

Beste luisteraars en volgers, mijn naam is Kim Lini, de robotassistent van Kimmedorp Bontroe FM. Gewoonlijk ben ik te horen in de podcast van Bontroe FM, samen met vrouw Abtots Helle J. Gil. In ons programma laten we fictie en non-fictie elkaar kruisen. Veel is waar, maar altijd bekeken door de bril van de Kimmedorpers. Kimmedorp is een verzonnen gemeente waarin vrouw Abtots een bekende burger is, vaak te horen op de radio bij Ego Media Kimmedorp FM met haar programma Bellers Bellen Anoniem.

0: Hallo, hallo. Start testen.
1: En go. Mijn naam is Helen J. Gill.
2: Hallo volgers. Wij wisselen de serieuze onderwerpen af in de trant van wat er voor de horizon in de wereld gebeurt met wat er achter de horizon in Kimmendorp zich afspeelt. Deze uitzending wordt dus gemaakt door de redactie van ons ondernemersnetwerk Helle Gill en Friends en die van Ego Media vrouw Aptots en Helle J. Gill, de bedenker van Kimmendorp. Herbert en Hermien verzorgen als vanouds de techniek, vertrouwd, vakkundig en onmisbaar. Mijn naam is Kim Lini, de programmamanager en de host van Kimmendorp FM en Ego Media. Bontroe FM in focus, met humor, filosofie en onverwachte gebeurtenissen. Deel 1. Kimmendorp, Ego Media FM met vrouw Aptots, een programma over de wereld die op een speelse, ludieke en absurde wijze wordt gepresenteerd. Een mix van fictie en non-fictie. Rechtstreeks vanuit het cultuurhuis, achter de horizon. Daarna overlaten we Kimmendorp en komen we uit in Amsterdam, de bestaande wereld. Deel 2. Amsterdam, Bontroe FM ondernemersnetwerk. In dit programma reflecteren wij op maatschappelijke kwesties die ons allemaal raken. Programma onderwerpen. Bellers bellen anoniem. De boze burger. Wist u dat? De patatbalie overheid en burger. Literair, de dichtende dichter. Vrije tijdsbesteding van medewerkers. Ondernemersartikelen en overige berichten. De personages, vrouw Aptots, Hermien Aptots, Dini Aptots, geen familie van, Herbert Red en de boze burger. Voorts nemen opa Chang, kleine Manfred en Hendrika Jacoba ook deel aan onze programma's. Allemaal met de stem van Helle J. Gill. Daarnaast Kim Lini en ondernemersartikelen, ingesproken door onze robots. En natuurlijk de persoonlijke stemmen van enkele ondernemers. Bontroe FM Radio Podcast is geworteld in Amsterdam, met takken die tot ver daarbuiten reiken. Via Salto Publieke Omroep Amsterdam zijn wij in contact met de wereld. Wilt u meer weten over de deelnemers en de onderwerpen? Ga dan bijvoorbeeld naar Salto Publieke Omroep Amsterdam via www.salto.nl en ga dan naar podcasts. Maar u kunt ons ook volgen op Caribie FM. Ga voor informatie over deze ondernemers naar de website op www.bontroefm.wordpress.com. Bellers bellen anoniem. Een rubriek waarin luisteraars vrouw Aptots anoniem kunnen bereiken. Tijdens dit deel zit zij alleen in de studio. De redactie van Kimmendorp FM en Ego Media is dan in vergadering. De techniek is ingericht. Vrouw Aptots hoeft slechts 4 handelingen te verrichten. Er ligt altijd een briefje bij het mengpaneel, waarop staat: lees de aanwijzingen op het briefje. Zet de koptelefoon op, schuif de microfoonknoppen omhoog. Let op dat de opnamemeters niet in het rood slaan. Maar bij vrouw Aptots kan er altijd wat misgaan. En als dat gebeurt, zegt Kim Lini stevast: hallo Hermien, wat gebeurt er?
3: Oh, moet ik dit nou weten? Waarschijnlijk een technische storing. Wederom een technische storing.
2: Nou luisteraars, wij hebben wederom een technische storing. Maar het kan ook hebben gelegen aan de techniek in het cultuurhuis in Kimmendorp. Ik heb mijn telefoon van de haak gehaald. De redactievergadering gaat zo beginnen.
0: Welkom bij Bontroe FM.
4: Bellers bellen anoniem. En waarom? Omdat niemand wil dat de buurman hoort dat de buurvrouw daar spreekt. En omgekeerd. Ego Media is er voor iedereen. Politici doen ook mee. Tijdens de Tweede Kamerdebatten zie je ze stiekem naar hun mobieltje gluren. Ja, om op het juiste moment anoniem in te bellen.
5: Hallo, vrouw Abtoots. Ben ik verbonden met uw programma Bellers Bellen Anoniem?
6: Ja, ja. Zeg het maar.
5: U spreekt met Hendrika Jacoba. Ik bel niet anoniem, hoor. Iedereen mag mijn naam weten, Hendrika Jacoba. Maar ik vertel graag verhalen uit mijn boek. Takismatori. Ja, Takismatori. Ik vertel graag de verhalen van anderen die over anderen gaan en niet over mezelf. Ja, daar verdien ik mijn brood mee, hoor. Takismatori. Ja, en daar noem ik geen namen, hoor. Daar zijn alle personages. Iedereen waar ik het over heb, is daar in dat boek. Anoniem. Nou, dus ik wil graag zo af en toe in uw programma een verhaal vertellen uit mijn boek. Takismatori. Kan dat?
6: Ja, zeg het maar.
7: Oje, volgers, mijn naam is Kim Lini. Het is niet de bedoeling dat u nu al belt. Wij moeten het programma van... Het is niet de bedoeling dat u nu al belt. Wij moeten het programma van vandaag nog

0: Amonpay, Jamoreke en overige ondernemers. Ga voor info naar Update Ondernemers op onze website bontroefm.wordpress.com.
1: Oké, hoe ziet het programma er vandaag uit? Beste luisteraars en volgers, u luistert naar Radio Frimangrong in samenwerking met Bontro FM. Dit programma duurt 3 uren. Elk uur staat op zich. Hebt u wat gemist? Ga dan naar www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en zie daar Radio Frimangrong. Odie.

Beste luisteraars en volgers, u luistert naar Radio Frimangrong in samenwerking met Bontro FM. Dit programma duurt 3 uren. Elk uur staat op zich. Hebt u wat gemist? Ga dan naar www.salto.nl. Ga dan naar Radio, vervolgens Caribbean FM en zie daar Radio Frimangrong. Odi. Oh,

0: Oké, hoe ziet het programma er vandaag uit?
1: Bundro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen Egeel.

U hoorde daarnet een fragment uit de Casico medley van Thelma Ment. Wij danken haar zoon Erwin Ment die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om de muziek te gebruiken.

0: Mijn naam is Kim Lien, de robotpresentatrice van Bontro FM voor Egomedia in Kimmedorp. Wij openen standaard met het programma Bellers bellen anoniem. En ook Hendrika Jacoba belt in, namens mevrouw S. Vervolgens horen wij de mening van diverse bellers over het onderwerp. Deze dag in maand augustus 2026 ziet het programma er als volgt uit. Waarom wolven vaak veel schapen tegelijk doden, maar ze niet opeten. Bellers bellen anoniem met vrouw Aptots over hoe zij denken over het gedrag der wolven. Hallo, fijn dat u luistert en ons volgt. Hallo volgers, mijn naam is Kim Lini. Vandaag lees ik u een artikel voor dat gerelateerd is aan de uitzending van NPO Radio 1, 1 Vandaag. Het artikel is geschreven door Kumal van de Pol, gepubliceerd op 21 juli 2026 en draagt de titel Waarom wolf vaak veel schapen tegelijk doodt, maar ze niet opeet. De wolf is inmiddels niet meer weg te denken uit zowel de natuur als het nieuws. Geregeld vallen agressieve wolven kudde schapen aan, met veel leed tot gevolg. En dan worden de schapen die sterven ook nog lang niet allemaal opgegeten. Het is een bekend beeld in het nieuws. Velden vol schapen die wel doodgebeten maar niet aangevreten zijn. Het wekt de vraag op waarom de wolf dit doet. Die heeft namelijk geen heel veld nodig om te voeden. Volgens wolven-expert Glenn Lelyveld van de Zoogdierbescherming is dit instinctief gedrag en kan de wolf er eigenlijk niks aan doen. De wolf is niet het enige dier dat meer dood dan het op kan eten. We zien het ook met kippen als een steenmarter of een vos in zo'n kippenhok komt. Die doodt alles, begint Lelyveld. Zo'n dier heeft daar natuurlijk niks aan. Maar in de natuur komt dit niet voor. Hallo, volgers en luisteraars. Het volledige artikel en de vele reacties van luisteraars kunt u horen via onze podcast. Ga daarvoor naar salto.nl, podcasts en dan naar Bontro FM. Maar u hoort nog even de reacties van twee bellers. Waarom de wolf schapen doodt, maar ze niet opeet.
1: Lini, dankjewel. En fijn dat je weer in de studio bent. Het is altijd zo prettig om samen te werken, hè? Wat een thema, hè? Waarom de wolf schapen doodbijt? Ja. Met vrouw Aptots, zeg het maar.
2: Hallo, vrouw Aptots. U spreekt met Hendrika Jacoba. Wel, ik heb zojuist het artikel beluisterd dat Kim Lini heeft voorgelezen. Ik had het ook al. Hoezo? Instinctief gedrag. Een wolf komt bij een kudde, bijt er een heleboel schapen dood, maar hij eet ze niet op. Hoezo dan? In het cultuurhuis hebben we hierover ook gebrainstormd. Mijn vrienden bellen zo meteen anoniem in, hoor, met hun eigen kijk op de zaak. Mijn goede vriendin mevrouw S., ze zei het zo mooi, heffaar. Waarom noemen we een wolf agressief?
1: Hendrika Jacoba, dankjewel. En groeten aan mevrouw S., hè? Met vrouw Aptots, zeg het maar.
3: U spreekt met de heer K. Ik vind dat een dominante groep mensen het evenwicht verstoort van onze samenleving en natuur. Als leefomstandigheden verslechteren, raken mens en dier op drift. Dan wordt het hell on earth. Mijn achterberen zeggen, de wolf heeft gelijk, die moet eten. En eerlijk gezegd, ik begrijp dat. Stel je voor, de wolf wil net beginnen met eten, maar hij wordt horendoof van al dat blaad. Hij ziet schapen naderen. Hij voelt angst. Hij denkt, straks gaat de trekker over. Ja, ja, misschien is de boer ook een jager. Instinctief gedrag, ja, maar ook intelligent inschatten van de situatie. Het is dan doodbijten of rennen voor jouw leven.
1: Ja, ja, heer A, zeker weten. Toehappen of run for your life. En hopelijk tot de volgende keer maar weer.
0: Hallo, volgers en luisteraars. Het volledige artikel en de vele reacties van luisteraars kunt u horen via onze podcast. Ga daarvoor naar salto.nl, podcasts en dan naar Bontroe FM. Wij vervolgen met opa Shang, in gesprek met zijn overijverige kleinzoon, kleine Manfred. Welkom meneer, opa Shang en welkom kleine Manfred. U bent beide al in de uitzending te horen.
1: En hoe was het op school? Heb je weer heel veel nieuws geleerd van de juf? En heb je leuke spelletjes gedaan met de kindjes? Nou, ik ben benieuwd.
2: Hallo, opa. Hallo. Ik vind het zo leuk om u weer te horen. Ja, ik heb altijd schrik als ik u hoor. Ik denk aan die leuke spelletjes die we samen spelen wanneer u met kerst vooral op visite komt bij ons. Heel leuk hoor, opa. Ja, ik mag weer van mama bellen vandaag, zoals u al hebt gehoord. En mama zegt, ik moet altijd de luisteraars en de volgers netjes groeten. Netjes. Dag, volgers en luisteraars. De groeten. En vandaag ga ik vertellen over wat voor nieuwe woordjes ik weer geleerd heb op school. Eigenlijk zijn het niet echt nieuwe woordjes, maar de juf leert ons die woordjes toepassen in zinnen. En vandaag was het een beetje ingewikkeld hoor, opa. Het ging over de en het. Wanneer gebruik je de en wanneer gebruik je het? O jee. Opa, dus toen zei de juf, ze gaf voorbeelden, hè? Dan schreef ze het op het bord. En dan moesten we het goed onthouden, want de volgende keer gaan ze ons overhoren en dan gaan ze nog meer moeilijke zinnetjes maken voor ons. Dus, we zeggen niet de meisje en we zeggen niet het jongen, maar we zeggen wel het meisje en we zeggen ook de jongen. Ja, ja, de jongen die of deze jongen die of die jongen die zijn boterham opeet. Ja, ja. En dan zeggen wij het meisje dat of dit meisje dat of dat meisje dat daar loopt. Maar opa, bij meer jongens en meer meisjes, dan is het een beetje ingewikkeld, want dan gebruik je bij alle twee de. Die, deze, weer die. En dan gaat het zo. De jongens, die. Maar je zegt ook de meisjes, die. En je zegt ook deze jongens, die. Maar je zegt ook deze meisjes die. Of je zegt ook die jongens die hun boterham opeten. En je zegt ook Wat zeg je ook weer bij? Oh ja, je zegt dan ook de die meisjes die hun boterham opeten. Of die jongens die daar lopen. Of die meisjes die daar lopen. Dat was het, opa, een beetje verwarrend voor ons. Maar de juf gaat de volgende week dit alles weer met ons oefenen. Want de lidwoorden, ze zegt, ze hebben sommige talen, daar hoef je dat niet te gebruiken, zoals in het Engels. En ze gebruikt men voor alles de. The boy, the girl, the dog, the man, the woman. We krijgen ook een beetje Engelse woordjes, hè? En zo. En in het Duits is het super ingewikkeld, want daar hebben ze meer. Zo, die, der, das, en die, en zo. Voor. En in Surinaams heb je a boy, a man, a vrouw, a tji, a tafra, a pomera, a awara, a liba. Het is ook makkelijk hoor, maar niet zo makkelijk, want de woorden daarachter, die laten je begrijpen dat het gaat over mannelijke en vrouwelijke. En onzijdige zoiets of zo. Dus dan mag het allebei. En zo. Dus het, eigenlijk is de taal van geen enkel land, uit geen enkele cultuur makkelijk. Maar wel, als het gaat om de lidwoorden, dan is het een beetje gemakkelijker. Dus in het Engels heb je. En in het Surinaams heb je. Zo onthouden we het. We maken van alles een spelletje. En dan zeggen ze ook na, na, tjing, dappie. Na, na, na, na. Dan wijzen ze ergens. Na, na, dappie. Na, na, dap. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Gaat de juf ons ook nog uitleggen. Wanneer zeg je. En wanneer zeg je na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. We mogen ermee spelen, dan onthoud je het makkelijker, hè? Zo ook als je een moeilijke tekst moet leren, dan kan je hem liever zingen, zegt de juf. Dan onthoud je hem beter, hè? En zo. Nou, dat was het dan weer, opa. Nou, opa, dat was het weer. Ik hoor mijn vriendje. Fluiten, dat is ons geheim, hè? Mama weet het niet. Wanneer hij fluit, dan betekent het kijk uit het raam. Gaan we spelen? Heb je huiswerk al gemaakt? Tjus, tjus, tjus.
1: Ja, ja. En dankjewel, hè. Ik leer ook veel van jou, hoor. Groeten en speel ze zo meteen. Wel voorzichtig, hè? Heel voorzichtig doen, hè?

0: Hendrika Jacoba, jij wilde nog kort wat toevoegen betreft de historie van Salto? Heel kort dan. Men kan nog veel meer lezen op www.salto.nl.
1: Nou ja, hoor. Maar... Er zijn mensen gekomen en gebleven tot heden, maar er zijn ook mensen... Kortom, er zijn ook mensen overleden. Natuurlijk, bedoel.
0: Dank je wel, Hendrika Jacoba.

0: Mijn bijdrage gaat over de staat van het theater. Daarnaast stip ik de sfeer en actieve omgeving van toen, 1981 tot 1984, summeer aan de periode van het muziektheaterstuk The Kingdom, het Koninkrijk. De periode van acteurs, dansers, schrijvers, zangers en allroundmakers in de dop. Ik kijk terug op een frisse en wilde golf, een kleine tsunami van nieuwe gezichten aan het firmament. De toekomst zal uitwijzen wie waar terecht kwam. Maar nu even een pas op de plaats. De staat van het theater 2026 vindt dit jaar plaats op donderdag 3 september 2026 in de Meervaart. Het is een traditionele jaarlijkse openingsspeech van het Nederlands Theaterfestival, waarmee het nieuwe theaterseizoen wordt ingeluid. De toespraak wordt elk jaar gehouden of uitgesproken door een prominente theatermaker of denker uit de sector, die zijn of haar visie deelt op actuele ontwikkelingen. De staat van het theater wordt dit jaar uitgesproken door Maarten van Hinten, die zijn bevindingen en visie in 50 minuten zal delen ten overstaan van het theaterpubliek. En voor ik verder ga, doe ik een stap terug naar de kern van de frisse wilde golf met nieuwe gezichten. Hoe kwamen wij elkaar tegen? Degenen die sinds die tijd nog opereren op theaterwerkvloeren en op ander werkgebied. Dat was bij regisseur Rufus Collins, die ons, de spelers en acteurs in de dop, rond 1981 tot 1984 bijeenbracht op toneel met het stuk The Kingdom, het koninkrijk van Henri Christophe rond de Haïtiaanse revolutie. Aan zijn zijde had Rufus Collins Henk John, bekend van het Doetheater in Suriname, dat hij samen met Thea Doelwijd aanstuurde en regisseerde. Er moest een nieuw gezelschap worden opgericht om The Kingdom op te voeren, omdat geen enkel bestaand gezelschap in Nederland over het benodigde culturele bereik voor dit werk dus beschikte. In een periode van 4 maanden vonden er meer dan 60 workshops en repetities plaats voor de cast van 35 personen en meer dan 60 mensen waren bij de productie betrokken. The Kingdom, een voorstelling met een half zwarte, een half wit cast, was een productie van De Engelenbak, het destijds in het oog springend theater in De Nes in Amsterdam. The Kingdom maakte indruk gezien de puurheid en het ongewoon aantal zwarte spelers. Je moet je voorstellen dat het een drukke bedoeling was met dans, zang, tekstbehandeling, muzikanten met diverse drums en een aparte regisseur, Rufus, met zijn eigenheid. Jaren later kon je Rufus regelmatig met een kakatoe op zijn schouders zien lopen. Henk John, die was de kalmte zelf. Hij was degene die het omgevingsgeluid temperde. Als hij de drummers regisseerde en als je moest bewegen, dansen, lopen. Geef me dit, geef me dat nog een keer. Agau, gau, gau, zei hij, neuriede hij. Of zong hij dan met een bassige, lage toon. The Kingdom, de drijvende kracht. The Kingdom is een muziektheaterstuk geschreven en gecomponeerd door Robert Robertson naar het boek van Allegro Carpentier. Visie van Robert Robertson. Ik baseerde The Kingdom op Allegro Carpentier's verslag van de Haïtiaanse revolutie. De koninkrijk der werelden, geïnspireerd door het surrealisme, verscheen Carpentier's idee van magisch realisme voor het eerst in zijn beroemde inleiding op deze roman. Na het voltooien van het libretto bezocht ik, aldus Robert Robertson, de historische locaties in Haiti waar de gebeurtenissen uit de opera zich afspeelden. Ik reisde door bergketens, vlaktes, steden, havens en dorpen en bezocht de ruïnes van het paleis van Sanssouci, de Citadel La Ferrière en Bois Caïman. Van een meesterdrummer in Cap Haitien leerde ik de complexe polyritmes van traditionele Haitiaanse dansvormen. De namen van deze dansen zoals de Yen Valou, de Nago, de Pietro, de Ibo en Ibo Roulé vinden hun oorsprong in de pre-koloniale naties van West-Afrika. In hun Haitiaanse vormen en in mijn hybride variaties vormen ze de ruggengraat van de muziek die ik componeerde voor de Kingdom. Met de Kingdom wilde ik een opera creëren met een complete eenheid van muziek, theater en dans, een synthese van Afrikaanse en Europese tradities. De opera is gecomponeerd voor koren, instrumentale ensembles en elektro-akoestische tape. Nou, ik heb enkele highlights van recensies. De korte reeks voorstellingen van de Kingdom in Amsterdam was een onvergelijkbaar succes. Om 11 uur stonden er lange rijen voor de kassa. Na een uur waren alle voorstellingen voor de hele week uitverkocht. Dit is er een van de Groene Amsterdammer. Dan heb je er een van het Leids Dagblad. Soms bruist het theater zo van leven dat je het een ware wedergeboorte van het theater kunt noemen. Mooie woorden, maar ze zijn zonder twijfel van toepassing op het muziektheaterstuk Het Koninkrijk, The Kingdom. Ruim 3000 mensen bezochten de eerste productie van The Kingdom. En een nog groter aantal ging de opera bekijken tijdens de tournee door Nederland. En voorstellingen waren uitverkocht op Den Haag. Op Den Haag na. De film van de Amsterdamse productie, The Kingdom, samen met andere documenten, bevindt zich nu in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam op de afdeling Bijzondere Collecties. Deze onderzoeksreis werd beschreven in zijn boek, dus Haitian Summer, aldus Robert Robertson. Nou, een shout-out naar Maarten van Hinten, theatermaker. Uit de tijd van 81 tot 84 naar nu. Hij is theatermaker, regisseur, dramaturg en doet nog veel meer. De staat van het theater 2026. Op donderdag 3 september 2026 tijdens de opening van het Nederlands Theaterfestival in de Meervaart. Om 7 uur is in handen van Maarten. Nou, we gaan het allemaal zien. Shout-out to Maarten. De tickets via het Fringe Theaterfestival zijn verkrijgbaar. Zijn alsnog verkrijgbaar. Mijn ticket is al binnen. Ik wens jullie veel succes voor degene die erheen gaan.
1: Women's Rights Center Suriname. Van kritiek op een vrouwelijke president naar een oordeel over vrouwen. 4 augustus 2026. Jaargang 23 nummer 5 augustus 2026. Tekst Carla Bakboord. Onlangs stuurde een bevriende activist mij een fragment met een uitspraak van parlementariër Cedric van Samson van de vooruitstrevende hervormingspartij, VHP, over vrouwelijk politiek leiderschap. Deze uitspraak leidde op sociale media en in de nationale assemblée tot veel discussie. Nieuwsgierig geworden zocht ik het volledige fragment op en luisterde ik naar zijn toelichting op Radio ABC. De kern van zijn uitspraak luidde als volgt. Nooit meer moet Suriname de fout maken om een vrouwelijke president te kiezen. Van mannen verwachten we verantwoordelijkheid. Mannen worden ter verantwoording geroepen. Maar bij een vrouw is het vaak. Kipoti, misschien wist ze het niet. We moeten niet zo met haar doen. Ze is een vrouw. Ik discrimineer niet. Ik zeg het zoals het is. Kritiek of generalisatie. Deze uitspraak zette mij aan denken. Niet omdat een president niet bekritiseerd zou mogen worden. Integendeel. In een democratische rechtsstaat moet iedere bestuurder kritisch gevolgd en ter verantwoording geroepen kunnen worden. President Jennifer Simons is daarop geen uitzondering. Toch gaat de uitspraak van Samson verder dan alleen kritiek op het beleid van een president. Hij stelt dat president Simons vanwege haar vrouw zijn anders wordt beoordeeld en verbindt daaraan de conclusie dat Suriname nooit meer een vrouwelijke president zou moeten kiezen. Daarmee verschuift de discussie over de vermeende voorkeursbehandeling van een vrouwelijke president naar een oordeel over vrouwen als groep. Ik zeg het zoals het is. Wat mij bovendien opvalt, is de toevoeging: ik discrimineer niet. Ik zeg het zoals het is. Die uitspraak lijkt de indruk te wekken dat hier sprake zou zijn van een objectieve constatering. De sociale wetenschappen laten juist zien dat wat wij als de werkelijkheid beschouwen nooit volledig neutraal is. Onze opvattingen worden gevormd door de samenleving waarin wij opgroeien, door culturele normen en door diepgewortelde ideeën over mannelijkheid, vrouwelijkheid en leiderschap. Juist daarom is het relevant om te vragen welke opvattingen over vrouwelijkheid en politiek leiderschap aan deze conclusie ten grondslag liggen. Op een conferentie van de Caribbean Association of Feminist Research and Action in 1996 zei professor Udine Barito van de University of the West Indies dat mensen vrouwen haten. Dit is mij altijd bijgebleven. Toen vond ik die uitspraak provocerend. Pas later begreep ik dat zij ons niet zozeer opriep om na te denken over individuele gevoelens van haat, maar over maatschappelijke structuren waarin vrouwen systematisch ongelijk worden beoordeeld ten opzichte van mannen en waarin hun legitimiteit telkens opnieuw ter discussie wordt gesteld zodra zij macht uitoefenen. De uitspraak van Van Samson bracht mij terug naar die conferentie. Niet omdat ik denk dat hij vrouwen haat, maar omdat zijn woorden een perspectief weerspiegelen waarin de veronderstelling dat vrouwen als politieke leiders minder kritisch worden beoordeeld, wordt aangegrepen om hun geschiktheid voor het presidentschap in twijfel te trekken. Juist dat mechanisme herken ik in de redenering van Van Samson, omdat hij vanuit één vrouwelijke president een conclusie trekt over vrouwen als categorie. Daarmee wordt de vermeende behandeling van een vrouwelijke president een maatstaf voor een hele groep. Dubbele maatstaf. Sinds Suriname onafhankelijk is, heeft het land 9 mannelijke presidenten gehad. Onder hun leiderschap heeft ons land financieel-economische crisis, politieke instabiliteit, corruptieschandalen, mensenrechten schendingen en bestuurlijke problemen meegemaakt. Zij zijn terecht bekritiseerd op hun beleid, hun besluiten en hun leiderschap. Maar voor zover ik weet, heeft niemand daaruit de conclusie getrokken dat mannen daarom ongeschikt zouden zijn om een land te besturen of dat wij nooit meer een man als president zouden moeten kiezen. Opvallend is dat Van Samson deze redenering niet toepast op mannelijke presidenten. Ook zij werden, ondanks forse kritiek op hun beleid, regelmatig verdedigd door parlementariërs en partijgenoten uit hun eigen politieke achterban. Steun van de eigen achterban bij mannelijke presidenten leidt voor Van Samson niet tot de conclusie dat mannen daardoor minder kritisch worden beoordeeld. Bij een vrouwelijke president verbindt hij aan een vergelijkbare veronderstelling wel de conclusie dat vrouwen als groep ongeschikt zouden zijn voor het presidentschap. Dat is precies waar de dubbele maatstaf zichtbaar wordt. Van Samson onderbouwt zijn standpunt met de stelling dat president Simons minder kritiek zou krijgen omdat zij een vrouw is. Hij verwijst daarbij naar de kritiek op haar voorganger en naar geluiden die hij zegt te hebben gehoord dat de president als vrouw een kans moet krijgen, omdat we allemaal uit een vrouw komen. Die redenering overtuigt echter niet. Wie de berichtgeving in de media en op sociale media volgt, ziet dat president Simons juist volop kritisch wordt gevolgd. Zij wordt niet alleen bekritiseerd op haar beleid, maar ook op haar uiterlijk, kleding, leeftijd en haar vrouw zijn. Dat maakt de conclusie van Van Samson dat Suriname nooit meer een vrouw als president zou moeten kiezen niet overtuigend. Als we dezelfde redenering zouden toepassen op etniciteit, religie of politieke voorkeur, zouden we grote delen van de bevolking uitsluiten van politiek leiderschap. Wie blijft er dan nog over? Meer dan een politieke uitspraak. De uitspraak van de parlementariër roept ook een bredere vraag op. Welk signaal wordt hiermee afgegeven aan vrouwen met politieke ambities? Aan jonge vrouwen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de Nationale Assemblée, een ministerspost of het voorzitterschap van een politieke partij? Wanneer uit de vermeende voorkeursbehandeling van één vrouwelijke president de conclusie wordt getrokken dat vrouwen als groep ongeschikt zouden zijn voor politiek leiderschap, raakt het aan de kern van onze democratische rechtsstaat en het algemeen kiesrecht. In een democratie behoort iedere kandidaat op basis van zijn of haar eigen handelen, visie en bestuurlijke kwaliteiten te worden beoordeeld. Zodra het geslacht van één bestuurder aanleiding geeft om een hele groep uit te sluiten, verschuift het debat van individuele verantwoordelijkheid naar collectieve uitsluiting. Juist daarom zie ik in deze redenering aanleiding om het gesprek te voeren over de opvattingen over gender en politiek leiderschap die wij vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Kerwin Lucas Duinmeijer door Nanda Baldeeuw, augustus 2026. Photo Rights 2026, Nanda Baldeeuw. Kerwin herdenken. 43 jaar later is de boodschap nog steeds nodig. Gisteren was ik in Amsterdam bij de jaarlijkse herdenking van Kerwin Lucas Duinmeijer. Een herdenking die mij niet alleen terugbracht naar een donkere bladzijde uit onze geschiedenis, maar mij ook liet zien hoe belangrijk het is dat verschillende generaties die geschiedenis blijven doorgeven. Kerwin was pas 15 jaar oud toen hij in de nacht van 20 op 21 augustus 1983 in Amsterdam werd neergestoken. Zijn dood werd een symbool van racistisch geweld in Nederland. Na zijn dood kwamen duizenden mensen op de been. Mensen met verschillende achtergronden verenigden zich en maakten duidelijk dat racisme en racistisch geweld niet geaccepteerd mogen worden. Gisteren, 43 jaar later, kwamen mensen opnieuw samen. Ontmoetingen die geschiedenis en heden verbinden. Voor mij kreeg de herdenking ook een heel persoonlijke betekenis door de mensen die ik rondmoette. Het was bijzonder om daar mijn goede vriendin Tara Udayrai Singh Varma te ontmoeten. Tara was destijds gemeenteraadslid in Amsterdam en behoort tot de generatie die in die jaren daadwerkelijk opstond tegen racisme. Onze vriendschap maakt zo'n ontmoeting op een plek als deze extra bijzonder. Iemand die ik persoonlijk goed ken, maakt tegelijkertijd deel uit van een belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis. Hallo volgers en luisteraars. U kunt het vervolg van dit artikel lezen op de website van Bontro FM. Ga dan naar In Focus. Op www.bontroefm.wordpress.com. Succesvol WK vrouwenvoetbal uit de voetbalgeschiedenis geschrapt. Eerherstel na ruim 50 jaar. Jaargang 23 nummer 5. Augustus 2026. Tekst Henna Gischerit. Terwijl velen nog nagenieten van het FIFA Wereldkampioenschap, WK, mannenvoetbal, verheug ik mij nu al op het WK voetbal voor vrouwen. Volgend jaar kunnen wij in Brazilië weer genieten van oogstrelend vrouwenvoetbal van topklasse. En de succesvolle strijd die vrouwen voor deze tak van sport voeren, opnieuw uitbundig vieren. In 1970 vond in Mexico het WK mannenvoetbal plaats en een jaar later Copa 71, het WK vrouwenvoetbal. In augustus 1971 reisden de vrouwenvoetbalteams uit Engeland, Argentinië, Mexico, Frankrijk en Denemarken naar Mexico City voor dit toernooi. Het voetbalminnende publiek van Mexico omarmde Copa 71. De twee grootste stadions van het land liepen vol. De nationale televisie zorgde maar al te graag voor de verslaggeving vanwege het financiële voordeel. Bij de finale in het Azteca Stadion in Mexico City waren zo'n 112.000 toeschouwers aanwezig. Goed voor een internationale doorbraak. Maar een doorn in het oog van de vrouwenvoetbalhaters. Die hebben er alles aan gedaan om dit succesvolle WK vrouwenvoetbal te verbannen naar het Rijk der Vergetelheid. FIFA, maar ook de nationale voetbalbonden, distantieerden zich van het toernooi en de media repte er geen woord over. Ruim 50 jaar lang ontkende men dat het ooit heeft plaatsgevonden. Er was zelfs geen Wikipedia-pagina van het toernooi. Copa 71 zou nooit mogen plaatsvinden en heeft dus niet plaatsgevonden. U kan kibri u grandmama, maar u no kan kibri en kozo. Geen penis, geen voetbal. In Engeland, het toonaangevende voetballand in die tijd, bestond er sinds 1921 op alle voetbalvelden van de Nationale Voetbalbond een verbod op vrouwenvoetbal. Verenigingen die vrouwelijke voetballers toch toelieten, werden uitgesloten van deelname aan competities. Voetbalmannen, gelukkig niet allemaal, waren de mening toegedaan dat voetballen een exclusief privilege was van zij die het geluk hadden met een penis geboren te zijn. Geen penis, geen voetbal. Er waren ook medici die stelden dat voetballen niet goed zou zijn voor de baarmoeder en eierstokken. Kennelijk gold dit niet voor de teelballen en zaadcellen. Hallo volgers en luisteraars. U kunt het vervolg van dit artikel lezen op de website van Bontro FM. Ga dan naar In Focus op www.bontroefm.wordpress.com.
2: Welkom bij Bontro FM. U kunt ons volgen via Salto Publieke Omroep Amsterdam, www.salto.nl. Dan naar programma, podcasts en Bontro FM. Op onze Bontroe FM website vindt u informatie over de volgende ondernemers. Aandeelhouderschap, Caribbean FM, Jai Ambe, Jana Music, NatureX, Stichting Wiesje, Frieman Gron, WRC Suriname, Studio Ramon P, Jamoreke en overige ondernemers. Ga voor info naar Update Ondernemers op onze website bontroefm.wordpress.com.
1: Dat was het voor vandaag. Onze dank gaat uit naar de begunstigers die dit programma mogelijk maken. Dank u wel, luisteraars en volgers. Tot de volgende keer, met wederom een programma waar wij serieuze verhalen afwisselen met deels verzonnen en humoristische gebeurtenissen. De deelnemers aan dit programma zijn netwerk Helle, Gil en Fruens. Voorts nemen aan dit programma deel vrouw Aptots en haar robots. Die leven achter de horizon in Kimmedorp. En zoals eerder is verteld, Kimmedorp is een verzinsel van Helle J. Gil. Dit programma wordt u aangeboden door Bontroe FM. Mede namens de redactie, technici, reporters in het veld en mijn sidekick vrouw Aptots. Dan boen en blijf wel. Mijn naam is Kim Lini van Kimmedorp FM.
3: Maar ik wil wel de ruimte hebben, en die is er gelukkig, om haar gewoon af te branden.
4: Ja.
3: Dus dat ga ik gewoon proberen te doen na de pauze. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer ligt tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasar nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no so December. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrai Singh Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Travassi draait door, vrijdag 11 september, P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Travassi. En dat vieren wij. 45 jaar Travassi, 40 jaar kleine wasjes, 60 jaar Boegroe on stage. Travassi draait door, P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes, vooral de mensen die het concert.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het verstand op nul. Met meneer Max Sordam. Dag meneer Sordam.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag, Pijren. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, iedereen. Op de hele wereld. We zijn er weer. Pijren, ik ga vandaag de journalisten van de Volkskrant als gast ontvangen. Ze zal bellen en we gaan het over bepaalde zaken hebben over de journalistiek. En
0: ja, dus ik hou de telefoon in de gaten.
1: Ja, zeker. Ik heb het dus gegeven.
0: Weet u hoe laat ze ongeveer gaan bellen?
1: Wat zeg je?
0: Doe hoe laat ze ongeveer gaan bellen?
1: Ja, ik heb al je telefoonnummer gegeven. Ja?
0: Is goed.
1: En ze zouden bellen. Laten we dat zeggen. En je hebt nog wat boeken van mij over, hè?
0: Ja, ik heb nog 5 boeken. Over, even kijken. Hoe heet het? Psychologie?
1: Ja, toch een leerboekje, hè?
0: Het zijn die andere, het zijn die, die gekleurde boeken.
1: Wij zijn allemaal.
0: Yes, wij zijn allemaal mensen.
1: En die Surinaamse boeken heb je ook toch? Surinaamse.
0: Ja, eentje nog van die.
1: Oh.
0: De rest waren die andere.
1: En die andere heb je reeds verkocht, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou. Wat je hebt kun je verkopen aan de luisteraars. Tegen een schappelijke fles, want ik heb bijna niet meer.
0: Het zijn de laatste 5.
1: Ja.
0: Van, het zijn allemaal mensen.
1: Ja.
0: Dus dan, ja, voor een schappelijk prijsje kunnen mensen het bestellen en dan wordt het naar u gebracht.
1: Ja, precies. Precies. Dus ze kunnen het tegen een schappelijke prijs. Dus niet meer tegen de winkelprijs. Want dan heb ik niet meer. En dan zijn ze allemaal uitverkocht.
0: En dan zijn ze allemaal uitverkocht. Dus iets goedkoper. Jullie kunnen zelfs bellen nu of straks. En ja, dan kun je gelijk bestellen.
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ik ontvang straks mevrouw Arlon Holwijn. Ze is journalist bij de Volkskrant. En de Volkskrant wordt op 21 september bestaat die 100 jaar. 100 jaar. En zij, mevrouw Borwijn, die heeft over dat evenement heeft een artikel geschreven. En de Volkskrant is het op een bepaalde manier te vieren. En natuurlijk ook de lezers erbij te betrekken. En het frappante is dat zij, mevrouw Bolwijk, helemaal gericht is en alle mensen die geboren zijn in 1926, Nederlanders, heeft ze een interview afgenomen. En dat interview van al die mensen wordt gepresenteerd op die dag van 21 september. Vandaar dat ik zeg, dan wil ik er daaromtrent enige vragen stellen. Ik denk dat ze nu moet bellen naar de studio, omdat ik, wij zijn volgens van gelijk op een kleimage, zij op een ander gebied en ik weer op een ander gebied. En ik hoop dat ze belt, want ik wil er heel graag interviewen over de plannen van de
0: politie. Yes, mevrouw.
2: Dag, ik ben Marion Dolwijn.
0: Goedendag, u bent in de uitzending.
2: Oh, meteen al.
0: Yes.
1: Ja, nou, is dat mevrouw Boudewijn?
2: Ja, dat klopt.
1: Hallo, Marion.
2: Dag, meneer Zordam.
1: Mag ik Marion zeggen?
2: Graag, heel graag. Geen mevrouw.
1: Mag ik Marion zeggen?
2: Graag, heel graag. Geen mevrouw. Ja.

0: select interleden, heb jij wat interviews afgenomen van alle mensen die 100 jaar zijn geworden. Op die dag, klopt dat?
1: Ja, en dat bleken twee mensen. Op dezelfde dag dat de Volkskrant de eerste krant uitbracht, waren twee mensen geboren die nog steeds leefden. Dus die ook 100 jaar waren.
0: Oh.
1: En die twee mannen heb ik geïnterviewd. En zij bleken zo vitaal en zo interessant leven te hebben gehad, dat ik heb gevraagd aan de hoofdredacteur van de Volkskrant, mag ik nog meer 100-jarigen interviewen? En dat mocht. En nu is het 5 jaar later. En heb ik er al 200 100-jarigen geïnterviewd. En u bent de 200ste.
0: Oh. Zit dat zo in elkaar. Dat is mooi. En
1: ja.
0: Kan je aan de luisteraars vertellen wat de bedoeling is van dit feestelijk evenement op 21 september, dat de Volkskrant voornemens is te presenteren naar luisteraars in de wereld. Kan je daarover iets vertellen?
1: Bedoelt u waarom de Volkskrant 100 jaar geïnterviewd?
0: Jazeker, graag.
1: Ja. Ja. Nou, het blijkt dat heel veel lezers het heel interessant vinden om te lezen over de levens van mensen die 100 jaar leven, omdat er zoveel is veranderd in die tijd. Heel veel mensen van 100 die zijn toch in vaak armoede opgegroeid. Niet allemaal, maar de meeste wel. Nou, er waren geen vliegtuigen, er was geen computer, vaak geen telefoon. Heel veel mensen hadden helemaal geen elektriciteit in huis. Dus de omstandigheden waarin deze mensen opgroeiden, die waren zo anders dan nu. En ze hebben natuurlijk heel vaak de oorlog meegemaakt,
0: ja, ook,
1: migratie.
0: Ja.
1: En
0: ook dat dus, het is voor iedereen verschillend, hè?
1: Ja.
0: De omstandigheden die zijn ook bepalend geweest voor hun beleving en ervaring.
1: Klopt.
0: Hoe zij dat hebben ervaren. En natuurlijk zullen er mensen zijn die heel vervelende ervaringen hebben gehad.
1: Ja.
0: En natuurlijk andere mensen die daar misschien baat bij hebben getrokken. Nou, dan zou ik dat heel prettig vinden als u even het dekseltje kan lichten en ons vertellen hoe u gemotiveerd ben geweest om dit allemaal te gaan doen.
1: Ja, het heeft verschillende redenen. Ik hou heel erg van oudere mensen en hun verhalen. Ik hou ook erg van geschiedenis. En ook om, zeg maar, de geschiedenis te vertellen aan de hand van een persoonlijk verhaal.
0: Ja.
1: Want je merkt als bijvoorbeeld mensen interviewt over hun jeugd, en als ze allemaal in dezelfde tijd zijn opgegroeid, net zoals u zo in de jaren 20, dat ze die allemaal weer verschillend hebben beleefd. Dus ja, dat je nooit kan zeggen van zo is het gegaan. Het is altijd heel veelkleurig. En het is ook interessant om te horen hoe mensen, zeg maar, soms ook speelbal zijn geworden van de geschiedenis. Dat ze bijvoorbeeld in de oorlogstijd mensen zijn opgepakt. Heel veel mannen in kampen moesten werken. Maar ook dat sommige mensen bijvoorbeeld besloten, we gaan verhuizen. Of naar een ander land of naar een andere streek. En ook dat er heel veel verschillen zijn in tussen hoe je bent opgegroeid. Of je het geluk hebt dat je ouders het redelijk goed hadden. Of helemaal niet, dat er armoede was. Maar dan blijkt ook dat mensen in armoede vaak zo tevreden waren en er zoveel saamhorigheid was om samen de problemen op te lossen.
0: Ja.
1: En dat vrienden en familie en buren elkaar hielpen. Nou ja, dat zijn dingen die je tegenwoordig niet meer zoveel hoort. Dus dat is ook heel inspirerend.
0: Oh. Ja, dat is inderdaad zo. En naar ik gezegd heb, omstandigheden zijn bepalend voor het gedrag.

0: Mensen.
1: Ja.
0: Want voor sommigen loopt dat goed af. Maar in de oorlogstijd, zoals het geweest is, want als je 100 jaar bent, heb je iets van de oorlogstijd meegemaakt, sowieso.
1: Ja.
0: En dan de ervaringen die je dan opdoet met je familie en je gezin, die kunnen dan heel vervelend zijn. Maar u zegt, u heeft 200 mensen kunnen interviewen. Is dat zo?
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Nou, dat is een hele klus geweest.
1: Dat is elke week één iemand, ja. Maar doe het met heel veel plezier. Ik doe het nog steeds. En wat ik ook heb, wat opvalt, is dat mensen, ze praten allemaal over de oorlog. Daar beginnen ze vaak over. Het heeft heel veel indruk gemaakt. En het heeft ze vaak ook heel veerkrachtig gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld één meneer geïnterviewd die zei, die was gevangen genomen en die moest dwangarbeid doen in Litouwen. En toen dan de Duitsers daar kwamen om dat deel te bezetten, of de Russen kwamen om dat deel te bevrijden, toen is hij meegenomen naar Rusland en toen moest hij daar, terwijl iedereen in Europa en in de wereld de bevrijding vierde, moest hij daar nog 2 jaar in de haven van Petersburg werken. Die man heeft het echt heel erg moeilijk gehad. En hij zegt, ja, ik vroeg hoe overleefde u die moeilijke tijd? En toen zei hij van, ja, je moet in het moment leven en niet verder denken dan vandaag. En dat heeft hem heel erg geholpen.
0: Ja, dus u heeft mensen geïnterviewd die tot nu toe nog in leven zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen zoals Suriname en de Nederlandse Antillen die in het leger hebben gezeten. En die meegevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Zeker.
0: En die zijn natuurlijk ook omgekomen.
1: Ja.
0: Zijn er nog mensen uit die regio, toen ze nog Koninkrijk deel waren, zijn er nog mensen in leven die 100 jaar zijn? Waar ze maar zo dan.
1: U bedoelt mensen die meegevochten hebben?
0: Ja, zeker. Die nog in leven zijn en 100 jaar zijn geworden.
1: Nou, dat zou ik heel graag willen weten. Want ik weet dat niet. Want als het wel zo is, dan zou ik diegene ook heel graag willen interviewen.
0: Ja, want toen waren ze allemaal Nederlanders zo.
1: Ja.
0: Ik ben toevallig in Nederland geweest voor de oorlog. Ben ik in Nederland geweest.
1: Oh ja?
0: Tijdens de oorlog. Voor de oorlog uitbrak. Was ik in Suriname.
1: Ja. En hoe was het daar?
0: Heb ik het een en ander meegemaakt. Maar ik ben niet actief aan het front geweest, toch?
1: Nee, u werd niet opgeroepen.
0: Ja, zeker. Maar ik meen, heeft u ook Surinaamse of Antilliaanse mensen kunnen interviewen?
1: Zeker.
0: Die nu 100 jaar zijn en nog in leven.
1: Ik heb 3 Surinaamse vrouwen geïnterviewd van 100 jaar. En 1 daarvan leeft niet meer. Dat is Eugenie Terborg Sha'angi uit Rotterdam. Zij is dit voorjaar overleden en toen was ze al 102.
0: Ja.
1: Ik heb ook geïnterviewd Edith Parsan Veldema. Zij woont in Diemen en is volgens mij nog in leven. Ik denk dat best veel Surinamers haar kennen. Zij was oprichter van het Suranet-koor.
0: Ja.
1: En misschien kent u haar ook wel, want ze deed heel veel voor jongens in de Bijlmerbaaiers.
0: Ja, zeker. Ik ken de meeste Surinamers. Ik ben natuurlijk niet, laat ik zeggen, intiem geweest. Maar die namen en die mensen van 100 jaar van toen, de namen zijn bekend en dan ken ik ze op. Ken ik ze op. Zeker. Dat is wel zo. En ik heb ook... Stel de man bijvoorbeeld, die is er eentje van.
1: Ja.
0: Maar de bedoeling is van de Volkskrant om de mensen die in die tijd dat de Volkskrant is ontstaan, laat ik het even zo zeggen, inhoudelijk in informatie te geven over hun beleving gedurende de 100 jaar.
1: Precies.
0: Maar de 100 jaar van de Volkskrant zelf, komt die ook in het voetlicht?
1: Ja, die verhalen gaan niet over de Volkskrant, maar echt over hun leven van deze mensen.
0: Oh ja, want, maar dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt op de dag dat de Volkskrant is ontstaan. Dat is de bedoeling.
1: Ja, dat was de aanleiding om dit te bedenken. Om ook mensen te interviewen die ook 100 waren, net zoals de krant. Ja. En toen daarna zijn we begonnen, verder gegaan. Dus al 5 jaar lang staat er bijna elke week in de Volkskrant een interview met iemand van 100 jaar. En 3 mensen daarvan zijn uit Suriname naar Nederland gekomen.
0: Ja.
1: En u bent de 4e, want u staat in september in de krant.
0: Wat zeg je?
1: U zal de 4e Surinamer zijn van 100 jaar. En u komt eind september in de krant.
0: Ja, zeker.
1: En u bent de eerste man. Dus ik denk dat de vrouwen wat zijn van sterke geslacht.
0: Ja, we moeten luisteren, maar wat. Mijn hele leven lang ben ik meestal tussen de vrouwen geweest. Maar niet met slechte bedoelingen.
1: Nee.
0: Maar om als beschermend factor ten opzichte van de vrouwen. Omdat
1: ja.
0: Ik ben van de vrouwen. En mijn moeder is ook een daarvan. Het verdienen om in de bloemetjes gezet te worden. Want zij geven hun leven. Zij geven hun alles om hun kinderen op te voeden. In elk geval meer dan de vader. En vandaar dat ik zo bewogen ben om wederkerig, ook gedurende mijn leven, het altijd op te nemen voor de vrouwen. Want de vrouwen, dat is de kern en de bron van ons bestaan. En die vrouwen doen hun uiterste best om hun kinderen op een gedegen manier op te voeden. Daar gelaten natuurlijk enkele die door omstandigheden dat niet hebben kunnen doen. En dan zeg ik, de vrouw, dat is de stamboom van het leven. De man doet een bijdrage. Want een kind dat geboren wordt, is niet zomaar een kind. Als je dat allemaal in beschouwing neemt. En die kinderen, die moeten de toekomst van bepalen. En om dat te kunnen doen, hebben ze zorg nodig. En wie doet de zorg? Het is altijd de moeder geweest. Vandaar dat ik zo bewogen ben. Om het altijd in alle opzichten op te nemen voor de vrouwen. Dus je hebt het meegezegd. En nu zeg ik zelf dat ik een van de mannen ben onder de meeste vrouwen die je hebt geïnterviewd.
1: Ja. Ja, ik vind het heel mooi wat u zegt over de vrouw.
0: Wat zegt u?
1: Ik vind het heel mooi wat u zegt over vrouwen. En dat u voor hen opkomt.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Het is gewoon zo. En dat heb ik ook thuis gedaan. Bij mijn vader en mijn moeder. Mijn vader die was heel streng. En die had altijd de boventoon. En mijn moeder die was altijd een beetje doen wat hij zegt. Maar Dat deed ze niet altijd. Maar gelukkig vindt ze er nooit geslapen. Maar ik was altijd, vooral toen ik een grote man was geworden, stond ik altijd aan de kant van mijn moeder. En zo zie ik het ook. Het is heel mooi. Maar goed, u heeft er ook vrouwen geïnterviewd. En de meeste vrouwen dus. Dus daar staat ook het in. Ik ben heel benieuwd dat die krant, dat die 200 mensen heeft kunnen interviewen.
1: Yeah.
0: En in de krant kunnen plaatsen. Daar ben ik heel belangstelling.
1: Ja,
0: zeker. Aan 21. Kunt u iets meer vertellen over de verstandhouding? Het purende deel. 100 jaar tussen man en vrouw, waar ik het even over heb gehad, want ook in Nederland is het geweest dat de vrouwen in de tijd van toen ondergeschikt waren. Ja, echt ondergeschikt. Later bij de emancipatie van de vrouwen met de Dolomina's hebben vrouwen zich een positie kunnen verwerven. En de vrouwen van nu zijn gewoon gelijkwaardig als de mannen van nu. Ze zijn in waarde en rechtvaardigheid worden ze ook op een gedegen manier behandeld dan de vrouwen van toen. Dat is het verschil. En daar ben ik ook blij met deze ontwikkeling. Dat we allemaal, en dan kom ik natuurlijk weer op dat boek dat ik toen geschreven heb. Wij zijn allemaal mensen. En dat moet het uitgangspunt zijn voor het leven van ons allemaal. Fysiek verschillen we. Maar in wezen als mens zijn we gelijkwaardig op, en dat moet gerespecteerd worden. Op basis van gelijkwaardigheid. En niet dat de ene meer waard is dan de andere. We verschillen wel fysiek, maar als mens zijn we gelijk. En dat is waar ik en waar ik me bezig heb gehouden in de laatste 100 jaren. En nog een stukje verder wat gaat om de ontwikkelingen te volgen. Maar ik bewonder u dat u alle moeite hebt genomen om dit epistel op zaterdag 21 te publiceren. En ik ben heel erg benieuwd, niet alleen ik, maar ik denk dat de luisteraars en de lezers ook geïnteresseerd zijn over het leven van de mensen gedurende in 100 jaren. En bent u van plan naar aanleiding hiervan iets verder te doen over de 100-jarige? Of zegt u nou, ik pak de draad weer op en ik ga andere dingen doen?
1: Nou, ja, ik heb eigenlijk een dienstopdracht gekregen van de hoofdredacteur van de Volkskrant om hier eeuwig mee door te gaan. Dus ik moet eigenlijk een eeuwig leven hebben om 100-jarigen te blijven interviewen. Maar ik doe het met heel veel plezier, dus ik ga er nog mee door, komende jaren. En daarnaast interview ik ook mensen van alle verschillende nationaliteiten die we in Nederland hebben. En daarvan, van elke nationaliteit interview ik iemand die als eerste van hun generatie naar Nederland kwamen. Dus dat doe ik ook nog erbij. Het zijn ook hele mooie levensverhalen.
0: Ja, zeker. Op de 21ste is dat dan wel een feestelijk gebeuren bij de Volkskrant.
1: Ja, dan gaan we taart eten, want dan staat u in de Volkskrant en dat is de 200ste aflevering.
0: Ja, dank u wel.
1: Ja. Ja, ik ben heel vereerd dat u erin in de krant komt.
0: Ja, zeker, zeker. En ik ben blij dat de persoon zoals u bent, zich de moeite geven om dit allemaal te doen. Want het is belangrijk dat we van elkaar weten. Dat is onze doelstelling. Wat willen we beleven in het leven? En hoe beleven we dat? Hoe vullen we dat in? Wat is de achtergrond? Hoe kijken we tegen het leven aan? En wat is de achtergrond liggen? De gedachte. Wij voelen dat ook beloond wordt. Natuurlijk zijn er nare momenten geweest. Maar er zijn in dat leven, die 100 jaar, zijn er ook mooie momenten geweest. Sowieso. Het is niet absoluut negatief, maar ook niet absoluut positief. En dat moet een beetje duidelijk worden. Elk leven is een leven. En wel een ander leven. Maar wel een leven. Dus ik ben blij met u dat u dit allemaal op u heeft genomen. En onze lezeraars daarover gaat informeren. We zijn natuurlijk heel, heel belangrijk. En zoals ik gezegd heb, u bent een. De manier waarop u dit allemaal hebt gedaan, dat maakt u ook zo bijzonder hoor. Dat doet niet iedereen. Dat maakt dat u bijzonder bent. En dat vind ik toch wel heel positief. En wat ik van u heb gemerkt, u bent, hoe moet ik het even zeggen, redelijk, rechtvaardig mens die zich met grote inzet beweegt tussen de verschillende culturen. Want u blijft niet vastkleven aan één cultuur gedragspatroon. Maar dat u zich hebt kunnen laperen tussen de verschillende culturen waar we mee te maken hebben op de wereld. En dat u inzet en de uiterste pogingen om heb gedaan, vind ik enorm. En dat is mijn persoonlijke opvatting. En mensen zoals u, die net behoud van hun eigen persoonlijkheid, toch in staat zijn mede te leven, mede te denken met anderen in hun leven. En dat, zeg ik nogmaals, is wat u zo bijzonder maakt. Kunt u wat ik nu gezegd heb?
1: Dank u wel voor deze mooie complimenten. Nou, wat ik merk aan alle interviews die ik doe, dat heel veel mensen heel blij zijn dat er iemand zo lang naar ze luistert. Ik ben vaak een halve dag of soms een hele dag bij iemand. En dat doen we denk ik te weinig. Naar elkaar luisteren. De ander laten vertellen. En niet meteen commentaar leveren of over jezelf beginnen. Maar een ander uitgebreid laten vertellen. Dan komen er zoveel waardevolle verhalen naar boven. En mensen voelen zich dan ook gezien.
0: Ja.
1: En dat wil iedereen. He? Iedereen wordt graag gehoord en gezien.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Wat je zegt, dat klopt dus een beurs. Maar dat is verweven in de menselijke eigenschap. Wij mensen, allemaal, ook mijzelf dan. En ook u soms. Maar het is me opgevallen dat wij mensen onderhevig zijn aan het feit dat alles wat we horen, alles wat we zien en alles wat we beleven, wij daaraan onmiddellijk een conclusie verbinden. Terwijl we onszelf moeten afvragen: waarom gebeurt dat? Waarom zegt hij dat? Waarom doet hij dat? daar geven ze zelf ook de ruimte om dat kunnen, in een juist perspectief te kunnen plaatsen.
1: En ja.
0: Geven ze zelf de ruimte om beter oordeel en betere conclusies te maken van hetgeen je beleefd hebt ervaren. Dat is wat wij mensen hebben aan de maat. Vandaar dat we er hier en daar toch wel conflicten ontstaan. Omdat wij onmiddellijk, zonder daarbij te merken, aan datgene wat we zien, horen of zeggen, conclusies proberen. Terwijl er een tussenstation is. En dat betekent, waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? En geven ze zelf en de ander de ruimte om daar uitleg aan te geven. Want als die andere dat niet weet, gaat hij door met die foutieve houdings. Of die andere houdings. Terwijl als je hem daarop werkzaam maakt, en dat is mijn ervaring, dan hoor je plotseling, oh, dat had ik niet zo gezien. Nu het zo step en stel en zo beleerd, ja, dan kan ik dat wel begrijpen. En als iemand...
1: Ja, dan ga je elkaar beter begrijpen, hè, als je meer naar elkaar luistert. Er ontstaan denk ik ook minder conflicten.
0: Ja, precies. Dat, juist. Ja. En dan rem je conflicten, aversies en irritaties af. Want dan stel je open voor de anderen.
1: En
0: dat is mijn ervaring ook geweest hoor. Waardoor je in plaats dat die anderen tegenover je komt te staan, al naast je komt staan en mee helpt denken. En zelfs aanvullend is ten opzichte van datgene waar we van verschillen. Dus dat betekent begrip. Weten is begrip krijgen. En als je begrip hebt voor die ander, dan omzeil je ter ongelijken en conflict te laten. Want dat die ander het begrijpt, ook al is het er niet mee eens, maar hij begrijpt waarom het gebeurd is, dan zie je ook dat die houding van die ander verandert.
1: Zeker.
0: Ja, ik heb een praktisch voorbeeld gehad toen de tijd. Praktisch voorbeeld. En dat is voor mij maatschappelijk geweest. Dat je eerst iemand veroordeelt. Als je komt ergens, je ziet iemand in de hand boeien. Bij de politie. En direct heb je het oordeel. Iemand heeft iets verkeerds gedaan, crimineel gedaan. Of is een rover of wat dan ook. Directe oordeel zul je dat zien. Nu ga je verder informeren. En zeg je, maar waarom is die man in het boeien? En dan hoor je van omstanders, ja, die man is in de boeien, omdat hij die andere man daar, die ligt bij de ambulance, tegen de grond heeft geslagen. En die man is met zijn hoofd tegen het trottoir gekomen, heeft bloedend. Dus hebben ze deze man in de boeien geslagen. Je gaat nou verder over, maar waarom heeft hij die man geslagen?
1: Precies.
0: En dan hoor je, die man die geslagen is geworden, bezig was een vrouw te verkrachten. En die man die in de boeien slaat, is om die vrouw te redden, heeft hij die andere tegen de grond geslagen. En waardoor die vrouw gered is. En ook die vrouw lag in de ambulance. Dus je ziet bij die waarneming en die verander je steeds aan gedachten over de persoon en de situatie in kwestie. Ineens is het voor die man in de boeien als de held gezien.
1: Precies, ja.
0: Hij hoort eigenlijk niet in de boeien te staan. Maar doordat dat gebeurd is, worden in de boeien geslagen. En voltrekken zich meerdere dingen in onze samenleving op deze manier. Dat is een hele goede, vandaar dat ik heb geleerd en ik heb geprobeerd mezelf ook eigen te maken om eerst mezelf af te vragen, waarom doet u dat?
1: Ja.
0: Waarom zegt u dat? En dan ga ik een oordeel stellen.
1: Ja.
0: Ben je concreter bezig. Herkent u dat ook, wat ik weer gezegd heb?
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. En dit is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Maar ik vrees dat dat nog steeds wel gebeurt. Dat ook mensen worden veroordeeld of beoordeeld, of gearresteerd in dit geval, op iets wat waar een verhaal achter zit, wat een heel ander beeld geeft van hetgeen wat is gebeurd.
0: Ja.
1: Ja. En het is ook heel frustrerend voor zo iemand die een held is, dat hij dan eigenlijk als een misdadiger wordt behandeld.
0: Ja, maar waar ik naar vraag is, ik vraag niet om de knikkers dat gespeeld is geworden, maar om het spel dat gespeeld moet worden. Bent u dat ook tegengekomen? Dat er mensen zijn die, ja, ik noem dat vooroordelen hoor. Dus vooroordelen en mensen daarop mensen daarop veroordelen. Terwijl ze eigenlijk positief beoordeeld moeten worden. Bent u dat ook tegengekomen in het leven?
1: Persoonlijk?
0: Ja, persoonlijk ja. Nee, hè?
1: Even, ook even goed nadenken hoor. Ik geloof, ik kan niet zo gauw een voorbeeld bedenken, eerlijk gezegd.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Nee.
0: Ja, maar
1: misschien dat ik een braaf leven leid.
0: Ja, zeker, zo is dat ook. Dat is inderdaad zo.
1: Ja.
0: Maar ik zal u zeggen, u heeft goed werk verricht natuurlijk. En hou het zo door.
1: Zal ik zeker doen.
0: Uw doelstellingen, uw enthousiasme waarmee u dat doet, dat u dat ook blijft volhouden. Ik ben blij dat ik u ontmoet heb en dat ik met u heb kunnen babbelen over het leven.
1: Ik ben ook heel blij dat ik u ontmoet heb en dat ik ook in uw uitzending mag. Dat vind ik een hele grote eer en ik vind het heel bijzonder, want ik denk dat u de enige op de wereld bent van 100 jaar met een eigen radio-uitzending. Het is echt heel uniek, heel bijzonder.
0: Ja, nou, ik ben nog een beetje, ik ben wel fysiek oud geworden, maar ik denk dat ik met mijn verstand en hersenen nog jong ben.
1: Absoluut, zeker weten. Dat kan ik bevestigen. En wat ik ook zo mooi vind aan u, als ik u zo meemaak, en wat ik ook zie bij veel andere 100-jarigen die ik heb geïnterviewd, dat ze nog heel actief zijn en heel veel mensen om zich heen hebben. En ik denk, als je veel mensen om je heen hebt en met veel mensen in contact staat, dat is heel gezond en dat geeft heel veel levensplezier.
0: Ja, dat is inderdaad zo hoor.
1: Ja.
0: Ik ben er erg blij om dat ik op Facebook bijvoorbeeld ben ik een constante factor. En wat mij aangenaam verbaast, dat ik zoveel mensen om. Ik heb een achterban en meer dan bijna 5000 mensen. Dan zeg ik,
1: nou,
0: wat moeten ze eindelijk met die oude man? En ze hebben me niet in de steek gelaten. Want iedereen. De telefoon.
1: Ja.
0: Iedereen wil wat informatie hebben. Over dit, over dat, over dit, zo. En ik vind het helemaal prachtig dat ik nog deelzaam kan zijn aan onze mensen. Aan mensen.
1: Ja.
0: En dat is erg divers. voor verschillende mensen uit verschillende regio's. Vanuit Amerika had ik reacties gehad, vanuit Suriname, zelfs uit Afrika. Een Suriname die daar met vakantie was, die heet mij vanuit Afrika. En wat ik het mooie vind, Arjan, dat we over middelen beschikken, technische middelen, om elkaar snel te bereiken.
1: Ja.
0: Dat ik hier in Nederland ben en op mijn telefoon je gezicht kan zien en met je praten. Dat was vroeger niet het geval.
1: Nee. Je kunt met de hele wereld in contact staan, waar je ook bent. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, zeker. Dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Ik heb alles meegemaakt door een heleboel. En het mooie is dat ik nog meer meemaak. Want het niets is constant. Het leven verandert telkens en telkens weer naar rato aan de omstandigheden. En dat heeft allemaal te maken met de atmosferische bewegingen. Onze wereld is tijdelijk. De wereld is onze aarde. Als je dat plaatst tegen het licht van het universele, van het universum, dan zie je dat de wereld maar een stippertje is, een puntje. Een puntje in dat grote geheel. En als je verder je er vanaf komt, hoe meer je verdwijnt. Dus voor een meer, voor twee meren, zijn die twee meren groot. Voor die meer is een olifant groot. Zo kijk ik op tegen de wereld. Wij zijn deelgenoot aan een heel universeel gebeuren, waar we nog niet alles van weten. Want er is nog een heleboel dat we moeten weten. En daarvoor moeten we nog over de schutting kijken en over informatie beschikken. Dat heb ik gezien in de afgelopen 100 jaar. Van mijn geboorte af, de groei naar vandaag, is er heel wat enorm veel veranderd. Dingen die vroeger bestonden, bestaan niet meer. En daar zijn nieuwe dingen voor in de plaats gekomen. Zodat het leven ook verandert, het leven zelf, van degene die dat beleven. Dus het leven zelf is veranderlijk. Het is niet consistent. Het is niet een blijvend factor. Het is een bewegende factor. En zoals insecten, bloemen, mensen, dieren, dingen, flora, fauna, alles verandert. En daar komen nieuwe voor in de plaats. En die nieuwe, die zijn nog mooier dan die oude. Maar die oude moesten er eerst zijn, voordat die nieuwe er kwam. En zo voortzegt het leven zich. En dat, vind ik, is wat ik heb ervaren in die 100 jaren. Dat ik mag beleven en nog een stukje verder mag. Om samen te genieten met jullie allemaal van het leven. Van de leuke dingen dat het leven te bieden heeft. Dat moeten we samen doen. En als we dat samen kunnen doen, en we zullen dat moeten doen, is om elkaar in de waarde te laten. Om elkaar te respecteren voor datgene wat we zijn. En om elkaar niet alleen te ondersteunen, maar ook behulpzaam zijn. En eventueel aanvullen daar waar nodig is. Dan vormen wij een prachtig geheel. Net een stuk mozaïek, hè. Ga ik weer zeggen. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Een stuk mozaïek heeft zijn diverse kleuren, diverse edelstenen. Met diverse kleuren, met allemaal een prachtige uitstraling. allemaal even stralen. En dat zouden we met z'n allen moeten zijn. Net een stuk mozaïek. Met de eigen uitstraling. Met de eigen schoonheid die we hebben. En ik ga niet alleen respecteren, maar ook elkaar verbinden, bindend zijn. En één geheel vormen. Dat is het. Hoe zie je dat wat ik nou gezegd heb?
1: Nou, mooier kan ik het niet zeggen, maar u vertelt het heel poëtisch en heel beeldend. En dat met z'n allen een mooi kleurrijk geheel vormen waarin iedereen zijn eigen plek heeft en verdient.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: De ideale wereld.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Daar blijven naar streven, wat mij betreft.
0: En ik vind het heel fijn dat ik met je heb kunnen babbelen. Vandaag via de radio. Dat de mensen ook weten. Dat journalisten niet alleen niet leuke dingen schrijven, maar ook heel leuke dingen kunnen schrijven.
1: Ja, ja.
0: Daar ben ik heel blij om. En mag ik je bedanken dat je de tijd hebt genomen om mij via de radio nog eens een keertje te woord te staan. Ik voel me eigenlijk zeer vereerd.
1: Nou,
0: dat is mogen doen.
1: Wederzijds.
0: Ja.
1: Dat maakt de mens niet vaak mee, dat je door een 100-jarige voorname man wordt geïnterviewd voor de radio. Dus ik dank u wel voor de uitnodiging.
0: Heb je nog wat aan de luisteraars te zeggen? Je hebt nog een minuutje aanbevelen.
1: Nou, als ik wat levenslessen van de 100-jarige mag meegeven, want daar zijn ze het bijna allemaal over eens. Omring je met mensen. Eet niet te veel. Rook niet en drink niet. En kijk niet terug. En vooral klaag niet over wat er mis is. Maar kijk vooral naar de dingen die er wel zijn. Ja. Dat is toch wel een gemene deler van alle 100-jarigen die ik heb geïnterviewd.
0: Precies. Nogmaals, wel dank. Dank u wel. En ik ben blij dat ik je persoonlijk heb kunnen ontmoeten. En heel erg dankbaar. Voor alles wat je doet voor de mensen in onze familie. Ik zou zeggen tambo in het Surinaam en sosologie. Blijf wel en alle liefde dat jou kan worden toegedeeld. Dank u wel.
1: Bedankt. Dag.
0: Dag.
1: Dag.
0: Dag. Dag. Dag. Ja, dat was het met

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: when nobody sees. Still rises. Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sphincter. Information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wolfaren!
1: Dat die lezing.
2: Can you stop the rain? Yeah.
3: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo, goedemiddag lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio op de donderdag. De donderdagmiddag van participatie. De normen hier tot 5 uur. En u moet het met mij doen vandaag. Zo direct een studiogast. Dat is de heer Kenneth. Die komt even vertellen hoe het is afgelopen. Afgelopen zondag was het. Een boottocht, cruise, hoe je het wil noemen. Loveboat of kasekoboot. En het was vol. Te vol. Hij komt het verhaal vertellen. Dat hoort u zo direct. Misschien was u erbij. U heeft genoten. Maar misschien heeft u ook hier en daar wat opmerkingen. Nou, ja, natori. Oké, dat is het. Voor de rest bent u van belang vandaag. Hè? Altijd wanneer ik er ben, dan geef ik aan dat u kunt inkomen met uw bevindingen, nieuws, informatie, bijdrages, ook in het buitenland. Hè? Dus misschien dat ik toch even ga luisteren wat Gloria Botse te vertellen heeft. Oluku. Sowieso bent u van belang. Nederland is organisatorisch ook een beetje een rep en roer, politiek gezien. Ik weet niet of ze al helemaal eruit zijn, maar Prinsjesdag komt eraan, douwe. Wat houdt u bezig? Sanatorieview, dat hoor je later. We wachten het af. Laat de heer Kenneth eerst even aanschuiven. En dan praten we lekker verder. Aan tafel zie ik een dame die ik lang niet persoonlijk heb gezien. Maar ze is in de studio. Gewoon plotseling gekomen. Komt u maar hoor, meneer Kenneth. Haar naam is bekend bij u. En ze lacht zo spontaan. Dat is mevrouw Evita. Hoe is het met Evita?
1: Dag Norman, dag luisteraars.
0: Ja, leuk.
1: Ik mag er weer zijn.
0: Dus ja, mooi. Blij. Mooi zo. Kenneth aan tafel, Orgamang. Die heeft iets te vertellen, dus daarom heb ik hem uitgenodigd. Ik dacht van laat hij eerst een verhaal doen. En dan zullen we verder gaan, want hij heeft gevraagd of hij het mag doen. En ik zei, kom maar, Kenneth Favi.
2: Ja, goeiedag alle reistelaars.
0: Mooi, je bent uitgerust.
2: Ja, toch wel.
0: Mooi bij Jurocco, je lever afgelopen zondag. Hoe beviel het je?
2: Nou, in principe de opkomst was goed. Beter dan verwacht, maar ja, er zijn kleine dingen misgegaan. Hmm. En daar wil ik de mensen die daar allemaal aanwezig waren, ja, wil ik mijn excuus aanbieden in principe.
0: Zo, ja. Zeg de luisteraars wie je bent, wat je doet.
2: Mijn naam is Kenneth Jaar. Ik ben de organisator van de boottocht die afgelopen zondag plaats heeft gevonden. De Hot Summer Boottocht. Dus mijn organisatienaam is de Gentleman Promotion. Mm-hmm. En ja, mijn organisatienaam is de Gentleman Promotion. Mm-hmm. En ja, ik was... Ik

0: Dus op een gegeven moment kwam ik boven bijna iets van 650, 660 man die aanwezig waren op het boot.
1: Te veel.
0: Te veel. Dus in principe 60 mensen te veel.
1: Ja.
0: En ja, de eerste afvaart is goed gegaan. Bij de eerste afvaart waren er 581 mensen op de boot.
1: Zo. Behoorlijk hoor.
0: Ja, onderweg, laten we zeggen, tijdens het varen kwam de security naar me toe. Die zei tegen mij, Kenneth, als we straks weer gaan aanmeren, mogen er maar 19 mensen op de boot. En coronaband was nog aan de zijkant. Cotties King met een gedeelte van de heren van Nax, Kasekoloko.
1: Die moeten nog aan.
0: Die moeten nog
1: erbij.
0: In principe moeten we nog op de boot. Dus toen ik daar aankwam, we kwamen daar aan de kade. En toen zag ik een hele drukte daar. Dus ik raakte meteen in paniek. Want in mijn achterhoofd ging er mogen maar 19 mensen op de boot. Weet je, dus ik dacht gewoon.
1: Je zag het al van, wacht, dit gaat fout.
0: Ja, het gaat fout.
1: Ja.
0: Dus ik raakte helemaal in paniek.
1: Ja.
0: Want laten we zeggen, voor de bezoekers die daar waren, er veel hebben mij gevraagd, zeg, Kenneth, gaat de boot nog varen? Dus ik heb gezegd, de kapitein heeft mij gezegd, wanneer de band die op dat moment ging spelen, wanneer de muzikanten eraf gaan, dan gaat hij kijken hoeveel mensen in principe nog eraf gaan en dan kan hij verder gaan varen.
1: Okay.
0: Maar iedereen had het zo naar zijn zin, dus die wilde niet van de boot, of tenminste de muzikanten die hadden gespeeld, die wilden niet van de boot.
1: No was maar no one way,
0: want de sfeer zat er lekker in.
1: Want dat is de bedoeling ook, hè? Want sommige mensen die zeggen van oké, ik heb het gezien, ik ga weg.
0: Ja.
1: En dan komt er een nieuwe groep binnen.
0: Ja. Maar dat was niet, op dat moment was dat niet.
1: Dat was de sfeer goed.
0: Ja, de sfeer was goed, weet je. Dus voor de bezoekers die daar allemaal aanwezig waren, ik wil mijn excuses aanbieden dat ik het verkeerd heb gepakt. Dit is mijn eerste boot toch geweest.
1: Oh.
0: Dus ik heb dit voor het eerst gedaan. Er zijn fouten gemaakt en ja, mijn fouten die wil ik in principe herstellen. Weet je, want bij de volgende wil ik niet dat het zo gaat, weet je. Dus de fouten die ik nu gemaakt heb, weet je, wil ik allemaal gaan herstellen, corrigeren. Je kan dit niet goed praten, want de mensen wilden varen, want daarvoor zijn ze gekomen.
1: Ja.
0: Ze wilden een rondvaart maken met de boot. Maar de tweede afvaart, rondvaart, heeft geen plaats gevonden.
1: Oké, want de kapitein heeft gezegd, die is voor Tumsi, Unegwawatra.
0: Ja, en voor de veiligheid van de mensen heeft hij besloten. Dus ja, in principe veiligheid op de eerste plaats, zo zie ik het. Maar ja, op dat moment kon ik dat allemaal niet eten, want ik was in paniek.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja.
0: Dus ik was een beetje in de war, want iedereen kwam aan, Kenneth, hoe zit het, Kenneth? Dus ik kon het even niet meer aan.
1: Mm-mm.
0: Weet je, dus ik ben niet gaan verstoppen, maar ik ben ergens in een hoekje, weet je, even lucht gaan scheppen, weet je. Omdat ik het allemaal niet meer aankon, weet je.
1: Ja, ja.
0: En de mensen hebben me ook gevraagd, Kenneth, waarom heb je dat niet meteen bekendbaar gemaakt? Maar ik zeg, de druk die ik nu voel, weet je, zou ik niet uit mijn woorden komen.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik heb de volgende dag vroeg in de ochtend wel iets op social media geplaatst. Zeg, mensen, sorry dat het zo is gegaan. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb geen rekening gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Met de contract dat mij is toegewezen. Zeg, ja, want in principe als je contract krijgt, moet je alles goed doornemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb dat over het hoofd gezien. Dus ik dacht, 600 man. Dus ik mag 600 kaarten verkopen.
1: Ja.
0: Weet je?
1: En dat heb je gedaan.
0: Ja.
1: Maar je hebt geen rekening gehouden
0: met de muzikanten en de.
1: En personeel.
0: Ja.
1: Dus dat tellen ze ook mee dus.
0: Dat tellen ze ook mee. En dat is mijn fout geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar in het vervolg weet ik dat ik rekening daarmee moet houden. Dat personeel, security en muzikanten allemaal wordt inbegrepen om de 600 man te bereiken.
1: Ja, ja. Want soms komen die muzikanten ook met aanhang.
0: Ja, dat sowieso. Ja,
1: sommige muzikanten nemen een vrouwtje mee.
0: Ja, en je hebt het ook met de krampjeshouders.
1: Ook dat.
0: Ja, weet je. Dus daar heb ik ook geen rekening mee gehouden, want je gaat ervan en zegt, oké, je gaat dit doen, je hebt misschien bij met 3 personen. Dus ik had een beetje een kleine calculatie gemaakt, maar het heeft toch eindelijk niet goed uitgepakt.
1: Oké. Maar het feest is wel doorgegaan, maar alleen na tweede afvaart, Nogodoro.
0: Nee.
1: Kapitein tak, Nogwesomang.
0: Ja.
1: Dus we kunnen aan de zijkant blijven, dansen, mooi tapaboto, met plezier, maar we gaan wat eraan.
0: Nee, dat heeft plaatsgevonden. Maar ik wil de security ook bedanken, die mij hiermee heeft geholpen. Die heeft ook een goed woordje voor mij gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus de gasten die daar op dat moment waren als security, die wil ik ook bedanken, want die hebben mij ook alle steun gegeven die nodig was.
1: Ja.
0: Die hebben ook voor mij het een en ander gefixt, dat fout ging. Dus ik wil ze ook bij deze bedanken, dat ze het toch, weet je, veilig en gezellig hebben laten doorgaan.
1: Ja, want als je geen security had, Dan had je ook een probleem. Maar wat Rambouya Sani, de security, heeft die mensen nog een beetje kunnen sussen, worden rustig.
0: Ja, in principe ook met de kapitein gesproken.
1: Oké.
0: Zeg, kijk, weet je wat, we gaan niet vaak.

0: Maar is er een andere mogelijkheid om dit toch, weet je, tot een goed einde te brengen?
1: Ja.
0: En de security die daar aanwezig was, heeft hun uiterste best voor mij gedaan, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Want if this man of Aras aan de guru, krijg je nog meer op je gedonder.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Dat, en die heeft mij een beetje in paniek gebracht, weet je. Dat ik dacht, hey, ja. We mogen in principe niet aan de kade, mag er geen missie gespeeld worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik dacht, hey, dit gaat heel, heel goed fout.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, maar uiteindelijk heeft de kapitein toch gezegd, kijk, weet je wat, ik zie dat het overmacht is.
1: Ja.
0: We gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Met goede woorden van de securitybedrijf die daar aanwezig was. Dus hebben we toch, weet je, Kotis King heeft nog kunnen spelen aan de kade. Corona Band heeft nog kunnen spelen aan de kade. Dus in principe, de mensen hadden het naar hun zin.
1: Ja.
0: Maar het belangrijkste was, we hebben niet gevaren. Dat hoorde je. Maar
1: de tweede afvaart.
0: Ja.
1: De eerste is wel gegaan.
0: De eerste was wel.
1: Ja.
0: Maar de tweede, weet je, dus ja. Ik wil de mensen nogmaals mijn excuses, mijn oprechte excuses aanbieden voor dit allemaal. Dat verkeerd is gegaan. En ik probeer het volgend jaar, weet je. Ja, het niet proberen, maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt.
1: Mooi.
0: Dus ja, het is in principe een nieuwe ervaring voor mij.
1: Ja.
0: Mijn eerste boel toch. Dus ik weet niet hoe alles in principe ging.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben ervaringrijker geworden door dit allemaal te organiseren.
1: True.
0: Maar ik doe mijn uiterste best om dit, weet je, in het vervolg niet meer te laten gebeuren.
1: Nee. Oké, dan is dat gezegd hier namens de organisatie Gentleman
0: Promotion.
1: Promotion. Normaliter doe je dingen aan de zijkant, in zalen. Dislees ik Guawatra.
0: Ja, ja.
1: De tochten zijn anders, want inderdaad, de kapitein heeft goed gehandeld.
0: Ja, zeker weten.
1: Van luister, hey,
0: de veiligheid.
1: Kakans. En de mensen die niet van boord wilden gaan, hè, want toen kan je dat man, misschien bij hem ook wel of zo. Want, no, mijn paai.
0: Ja, dus die mensen hebben betaald, dus ze willen toch van het begin tot
1: van de sfeer genieten.
0: Ja, dus ja. Niemand, dus Pokémon zegt dat ik nog wel langer als sfeerboel. Dus die wagen niet. Maar ja, toch, weet je.
1: Ja.
0: Je moet toch, als ik, ja, weet je, ik moet, hoe moet ik het zeggen? Ik neem alle verantwoordelijkheden ook op mij.
1: Ja.
0: Weet je, ik ben degene die hier achter zat. Weet je, dus alles dat fout is gegaan, neem ik alle schuld op mij.
1: Mooi.
0: En ik bied de mensen, iedereen die daar aanwezig was.
1: De heren, aan jongens van Spanje.
0: Mijn excuses. En ik wil ook ieder bedanken die mij hiermee heeft geholpen om dit tot een goed.
1: Oké. Okay. Voor de mensen die er niet bij waren, hè, dus dat voor afterparty gewoon met de testdisciplines en zo. Wat was de line-up?
0: Ik had Sabaku, Corona Band, ik had Kotis King, die kwam met een verrassing voor mij. Die maakte niet dat lang. Wat was een verrassing geef?
1: Dat zijn we daar verrassing?
0: En de verrassing was, ze hadden een paar gasten die van Nachtkastikoloko, want Nachtkastikoloko heeft een tour.
1: Ja.
0: Die begint voor mij vanaf 6 september.
1: Klopt.
0: Dus dat was toen maar voor Nachtkastikoloko, Kong, Power, Kotis King. Maar heel veel mensen die de bandleden van Nachtkastikoloko niet kennen, weten niet dat de verrassing was. Want dat is wat hij niet lang had. Bij een verrassing bij die. Maar ik heb gezegd, Kotis King met verrassing.
1: Ja.
0: Weet je? Dus want ze dachten echt dat je Nachtkastikoloko zou zetten. Maar de boy voor Nachtkastikoloko, want die is zo graag erbij.
1: Hmm.
0: De taklanga Carlos Aaron, dus Carlos Aaron bel me. Taklanga mee, wat verrassing geef.
1: Zo.
0: We panjaboto geef. Dus ik was allang blij met dat, weet je.
1: Hmm.
0: Maar ja, uiteindelijk, weet je, iedereen heeft genoten. Iedereen had het naast zich. Dan, ondanks, weet je, aboto nog varen tweede lezing.
1: Ja.
0: Maar het was goed. Ik heb ook heel veel complimenten gekregen van de muzikanten. Zegt, Lange, je schreef geschiedenis. Weet je, Mayen zegt, hij moet ook Lange. Als hij zei, je doet voor het eerst eens mijn playpoku. Waboto tashoro, je wadwa sana teoland. Dus ik heb toch, weet je, de meningen zijn verschillend.
1: Ja.
0: Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Weet je, maar alle, laten we zeggen, complimenten die mensen me hebben gegeven. De ene heeft een feedback gegeven. Zeg, ik ken het, je moet dit anders doen.
1: Ja.
0: Weet je, dus alles heb ik op me genomen.
1: Ja, het is een les. Het is de eerste keer. Dus je hebt lesgeld betaald. Dan is dat weer contralesie. In het doen zo'n mooi hoorrekening. Dan de kop, de idde.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die kaarten. Bijvoorbeeld 500 kaarten. Voorverkoop. Akba. Klari. Rokoman erbij. Misschien 50 of 100 Rokoman. Daardoor 600.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar ja. Dat zeg ik toch. Ik heb geleerd van de fouten die ik heb gemaakt.
1: Ja.
0: En die ga ik zeker herstellen.
1: Maar toch van je dat je toch op de radio bent gekomen. Dus bij Mart bent gekomen om het verhaal door te vertellen. Want dat spot draait voor
0: ja. Ja, ja, zeker weten. Zeker weten.
1: Hoe je hebt zorg dat ik dat mag worden te bamboten toe.
0: Ja, zeker weten. Maar ik bereken dat meneer Norman. Zolang ik op was aan de Junaan. Op de eerste massa heb ik contact. Meneer Norman, ik ben met X bezig.
1: Ja.
0: Weet je, wat kan je voor me betekenen, weet je. En altijd, de maandag, je moet niet vergeten waar je bent begonnen.
1: Zo is dat.
0: En ik kom altijd, weet je, dus ik probeer toch mijn best te doen. Mm-hmm. Je mens zegt, je kan niet alles vlekkeloos doen. We zijn mensen.
1: Ja.
0: En overal waar gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. En de fouten die ik heb gemaakt, die wil ik ook in principe herstellen. En men zegt van, je fouten moet je leren. En ik heb dit zijn echt grote fouten die ik gemaakt heb, ja. Weet je. Dus vandaar dat ik ook alle schuld... Dus wie is dit maar kosmetak langer, je zak als ik...
1: Je bent maar voor een rustig doen. Dat is een
0: ik neem alles op mij, weet je. Ja. Maar ik meen het van het diepste van mijn hart, weet je. Mijn excuses daarvoor.
1: Mooi.
0: Ik vind het... Ik wil iedereen bedanken, weet je, nogmaals.
1: Ik heb een
0: zakafasie.
1: Maar toch brok ik niet in de Israël. Ik heb
0: een zakafasie. Ik heb een grantang. Ik heb een power mee naar eerste boel toch. En laten we zeggen, volgend jaar gaan we weet je, beter aanpakken.
1: Ja.
0: En de fouten die gemaakt zijn dit keer gaan we herstellen.
1: Mooi. Nee, maar in Israël. Dan Nederlands is het ook niet. Maar zo is het mij vieren. Morgen schiet iedereen. Maar ja, maar dat kan ook jongen. Maar dat is er aan het doen. Maar dat is het. Dat zou je verstaan. Boom, boom.
0: Dat is er aan het doen.
1: Oké. Niet meer zo. Dat hoor je zo. Dat heb ik geen morgen moeilijk. Dat is niet meer zo. Maar in ieder geval bedankt. Succes. Dan gaat de organisatie. Wanneer is er weer wat? Want dat doe je altijd vooraf. Nou, hè? Je
0: ja. Laten we zeggen, sowieso in de maand juli heb ik weer de Ballindee.
1: Oké.
0: Okay. En de boottocht volgend jaar, laten we zeggen, in augustus is de datum dat ik had willen boeken niet meer beschikbaar. Dus het gaat ergens worden in september.
1: Mooi.
0: Maar ja, Luko de Trama zei Arga Boto toe, weet je. Die maar dat vijf ging. Om een hint hebben ze hebben me ook gezegd kennen
1: ja, dit moet je ja want Vinter beller hè
0: Vinter, ja Vinter,
1: Vinter
0: 4 oktober
1: ja
0: dus mensen ook op programma naartoe want Vinter is ook bijna laten we zeggen als een vader voor mij want we hier jugu bij de tussen was aan die staat takin naar een radiostation dus maar Carmining
1: oh
0: weet je dat mijn actie Vinter dat Vinter je kent mij beter dan vandaag weet je zo ik zou ik nooit doen weet je maar ja. Je naam is al in de ronde gegaan weet je
1: oh, oké okay, want Vinter bel niet aan het einde dat luister nou met ken het kisa ook als je voor bieden excuus op Kong, dan kan Satra of zondag aan mijn betaak in
0: Afrika. Ja, in Pokémon Euro.
1: Ja, maar
0: dus ik weet niet,
1: als wacht het, je kan niet wachten.
0: De gelegenheid er ook is.
1: Ik kan het herhalen, maar misschien moet bij Jerry even
0: tussen door. Ja. Maar kijk, misschien, er zijn nu een paar mensen op werk. Niet iedereen is nu
1: precies.
0: Achter de radio's.
1: Ja.
0: Maar in de weekend is het sowieso bijna ieder zo een ja. Beetje thuis. Dus dan wil ik ze toch...
1: A telefoon via Renkel.
0: Ja, nou was maar zo wat, en niet dat ik mee arki.
1: Ja, nee, dat is mooi. Maar goed, grand dank dat ik naar kapasie kon. Nogmaals succes. Ik doe je excuses, tapa radio aan publiek.
0: Ja.
1: Ga zo door, tralisbaka.
0: Ja, ja.
1: Aboom?
0: Ja,
1: zeker. Wat dat was nou?
0: Ja, nou, mijn po, ik wil ook degene bedanken, in principe, die mij heeft gestuurd om deze uitdaging aan te gaan.
1: Ja.
0: Weet je, dus mij wel bedankt de man dat toe. En de trama zei Argaboto toe, zoals Jerry voor Jonkosje, Kenneth, zijn Ababoederdag boetog. En nu komen de boetog naar Fufinte. Dus ik bedoel dat ik mijn power allemaal toe, want ja. Alla de man dat ik mijn power toe, de man heeft mij promoot toe.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we zeggen, de man dat ik in Sranat Tongawa aan uw Ewasa trawa. Dus leuk van de man abdes aan die misref, je hebt de man power, je hebt de man promoot. Naar het een en ander. Dus ik wil ze ook bedanken.
1: Mooi, Tori.
0: En alle bezoekers die daar aanwezig waren.
1: Oké.
0: Dank u wel, meneer. Bedankt.
1: Goed zo. Char was in de studio. Kenneth Char, Orgaman. Gentleman Promotion. Toch?
0: Ja.
1: Oké. Okay. En boot toch afgelopen zondag.
0: 30 augustus.
1: Waar u van heeft genoten. En misschien heeft u er iets aan overgehouden ook nog. Want dat boot toch. Dat is een boot mooi zijn. Heb ze dat er. Liefde, vader, verliefdheid, telefoonnummer en wissel. Mijn oog aan het doen, niet dat je dat trouwens, maar sommige mensen zijn gelukkig. Nou, dat niet, ja, breed, mijn breed, dat niet, wat papa, dat is al. Lukus aan, ab nou. Oké, Kenneth Tambo.
0: Eerst goed, nog bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Oké,
0: oké.
1: En luisteraars, dit is ook Maart. Zo doen we dat. Ja. Trafas nog, hè? We gebruiken media of barbie, boskopen, wauw, konderen. En u vertelt het verder, u verspreidt het verder. En dit zullen we zeker een andere keer herhalen. Zodat dit trouwens kiesiveren ook toe. En komt tot rust. Rust! Oké. Okay. Goed, we gaan kijken naar wat er thuis zich afspeelt. De bevindingen van u. Wat is er gebeurd? Saip zijn naar Grondtap of Minangayu. Zot boskopo you up die trouwang kan de of een tip. Dat kan, dat doen we op de donderdag zo met participatie, improvisatie. We looken hoe zij naar Grotabaloon toe. En we checken alles aan zij zijn naar gemeenschap. Ik heb net een bericht binnengekregen voor andere luisteraars van Radio ABC, John van der Heuvel, Gobo Mooi Nangatorino voor opsporing verzoeken aan meneer Leisner Sanna de Fini. Ze hebben speurhonden naar Suriname gebracht uit Holland. Dat wordt ook de dag op Sernang. De Masbeer Moro Boemore in Doef Holland. Dogo Jepsuku. Nou, ik ben benieuwd. Maar het is een vak apart, luisteraars. Dus onderschat het niet. De familie zit in natuurlijk spanning. Leeft hij niet meer? Hoe kan Vinning? Want dat is ook gezegd tijdens haar interview. Minama draaien zomaar zonder. Voor no Luku Evan Mag. Dus dat in dit geval niet voorzichtig, omdat het een vervelende en gevoelige zaak is. Familie die leeft al in spanning, maar ze hebben hulp gevraagd uit Holland. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, zoekt toen naar een ploeg. Specialisten zijn Tjaden Dagugaser Nango, je ploeg heeft de café aan ook toe. Goed zo, er wordt gezocht. En die meneer die wordt verdacht is spoorloos nog steeds. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Dank u wel, met Jan.
1: Welkom, meneer Jan.
2: Nou, ik zag een beeld vandaag en gisteren ook, dacht ik. Brand in Oranjetuin, begraafplaats. Hebt u het gezien?
1: Ik heb het niet gezien, vertel.
2: Ik zag het en ik had het al gelezen in de ware tijd. Maar ik zag vanmorgen beelden waar mevrouw Gloria daar present was om verslag te doen. Over een brand die daar ontstaan is. Een van de oudste begraafplaatsen in Suriname. Een tante van mij, een zus van mijn moeder. Is daar begraven in de jaren 50. Dus ik heb met aandacht gekeken of die graven nog heel zijn, maar ik denk wel. Dus ik weet niet of het aangestoken is of dat. Kijk, in die begraafplaatsen komen veel zwervers ook 's avonds. En dan kan het zijn dat ze een peukje weggooien of zo. Maar dat was wat ik zag in Suriname en wat betreft die meneer die tot nu toe verdwenen is. Ik hoop dat het team, het zijn geen politieagenten, het is een bedrijf die gehuurd is door de familie. En met toestemming van procureur-generaal en politie, justitie en politie mochten in Suriname. En onder begeleiding van de Surinaamse politie gaan ze, hebben ze een plan gezet om te gaan kijken waar ze sporen kunnen vinden. Maar tot nu toe heb ik niks gezien. En het is nu net 's ochtends in Suriname, denk ik. Of morgen, 's morgens. Dus laten we hopen dat dit team die geweest is opheldering kan brengen. En laten we hopen dat die levend, die jongeman, ik ken hem, hij is een jeugdvriend van mijn zoon geweest, kwam altijd hier bij me thuis. Dus sinds ik hoorde dat hij verdwenen is, kijk ik elke dag naar of hij terecht is. Mm. En dat is wat Suriname betreft. En ik zie hier meneer Norman live. Oekraïne-oorlog. Poetin ziet kans op vredesakkoord met Oekraïne. Dus okay. Poetin ben je vier aan het geven.
1: Zo. So.
2: En de Oekraïners bombardeerden een foto of de no. Dus Poetin kreeg in nood dat hij een Rus hoedraaid bakadjeng. Dus speelt hij op een vredesakkoord met bemiddeling of onder leiding van China en Amerika. Laten we hopen dat dat gebeurt, want elke dag Tim Wiki of Tim Gosribi denk ik erover, overal in de wereld waar oorlog is, laat er vrede komen. Met bekvechten kan gaat niemand dood, maar met wapens wel.
1: Ja.
2: Dus een ruzie of bekvechten kost trouwens, kost je meer het zorro. Ja. Lek zorro. Helemaal takje toch?
1: Ja, true. Oké.
2: Okay. Dus ik hoop dat Poetin een wijs besluit nu neemt. En dat we, want het kost geld, mensenlevens, vernietiging van het milieu met al die afvalstoffen die vrijkomen.
1: Ja.
2: Dat was het.
1: Oké. Okay. Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, zijn er ook andere mensen die inderdaad belezen zijn, het nieuws volgen, de wereld in perspectief nemen? U heeft het een en ander gezien, gehoord, meegemaakt. Want Nederland is opgeschrikt door een bende criminelen die op zoek zijn gegaan naar hun geld bij de familie van ene Bolle Josef Navaneng. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De man woont voor over een boerderij dat bij de man zijn last de money. Want dat is de zaak. De man zijn pot money toe voor Tjao Biggie. Huh? Hoeveelheid verboden spul kon naar Europa als een lassie. Skou to tekken. En nou den man wongo luku sa de kan fin ma familie voetballen jos. En de bon go te gaan heel boerderij in beslag. Gewapende mensen met maskers. Stang! Dus man zijn denkt dat Nederland heilig hier. De Sandy's vinden plaats in Zuid-Amerika gebeuren ze. No, luisteraars. Holland, vooral in de dorpen, zijn er pasade. En dit is Kakrino. Dus massa bij Katrakondre, narco-staat. Lukuja zei psa. En dit zijn andere zaken hoor. We zijn er niet blij om. Maar mandede, bewaking, beveiliging. Ewan kan de beknappen beveiligd dappen, en tekelijk. Jongen, sorry, het is, ik moet voorzichtig zijn, want ik kan geen media ook de taxe eklets sanatorie. Weet je, ik draai poko of taxe sanatorie in de bemoeien, misdaad ja in Holland. Maar dat is niet mooi. En een mooi fschie. Wie daar, welkom, meldt u zich aan.
3: Hey, goedemiddag meneer Norman, met mij Lodi.
1: Lodi, welkom.
3: Nee, Amerika nieuws toch?
1: Mm-hmm.
3: En is dat dan een nieuws?
1: Nee.
3: Amerika nam 9 minuten voor verslaan Iran.
1: Oh.
3: Ah, is dat maar niet genoeg minuten.
1: Amerika Londrie.
3: De Londrie, hij dat heeft begonnen dat altijd Iran is een ontwikkelingsland. Look hoe ze ontwikkelingsland dat doen nu.
1: Zo.
3: Ah, de Londrie.
1: Maar de kalender toch? Want toen konden de kalender, maar dat teken ja, dat kon want toen groeide jij te. Oh ja. Bij, maar Londrie en het kost geld natuurlijk.
3: Ja, zeker. Wapen kost geld. En in de regen, abonneer de mannen versla Iran. Want als ze de versla Iran, de botica olie aan gas.
1: True.
3: Daarom kan ik me dat make America great.
1: Ja.
3: Dat is de bedoeling van Trump.
1: Oké, okay, maar Londrie nu.
3: Ja, Londrie.
1: Oké, okay, grand dank je bijdrage.
3: Ja, ook China en Noord-Korea, met vrede Amerika moro.
1: Ja, want de man kan tak, oi Londrie. Dan noemen we Fali aan. Lodi, aboe tamboem. Hai, dag. Ja. Luisteraars, heeft u Londrie wapen? Amerika Londrie, werkelijk. Trak onder kan zien, dan hoor ik. Trak, cowboy nou op koekroemoor. Wat is er wat doen aan dat ding? Ik vond ook een bericht even mooi, want er is een andere beller. Maar zo zie je weer hoe dingen gebeuren in een grondtap of minangayu. Een Amerikaans schip met de mariniers, hè. Ze waren aan het mopen aan een beetje botogwe. Go vader, dat heb volgens mij ergens. Thailand of naar Indonesië, daar ben je chara boto goya, Amerikaan, boto santan bijna, om een moon, tap watra, tap zee, en die militairen, die We gaan daar even bij komen. In een foto. Maar wat gebeurt er dan? Ongeveer 500 vrouwen. Prostituties. Prostituees. Die weten dat geld daar te verdienen is. Dus de begin longo richting Aboto. Want die mannen zijn lang op zee geweest. Helemaal droog. Niks nog van ons in dat. Dus de vrouw berekent dat. Hé, wij gaan daar. Daar in de stad waar ze zijn. Ze zullen rondlopen. In café of gonyang. Dan kunnen we onszelf aanbieden. Maar ze komen rotten de vrouw. De arresteren want hoefding. Dus die plotseling een massale tocht. Ik weet dat richting Paboto moest meer aan. Die vrouwen ruiken geld natuurlijk. Zo verdienen ze hun geld. Na zo'n grote positie, en dan zit en zo, en zo ade. Die vrouwen zijn slim. Ze spelen in op een behoefte. Ze weten dat die militairen lang op zee zijn geweest. Lang geen vrouw hebben gehad. En dan kunnen wij voorzien in een behoefte. Ja, alleen scoot het. Ik denk dat ze dat wat hoefding. Wie daar? Meld u aan. Wie bent u?
4: Meneer Manaman, goedemiddag. Bakboord de aanzet.
1: Dag meneer Bakboord, welkom man.
4: Ja, Faygo.
1: We troezen.
4: We zijn vertrouwen die zei toen mij. Je hebt een nieuws, maar meneer Man, dat weet je wat nieuws toen. Maar zei het dat patroon? Voor de vraag van boten die kwam Thailand.
1: Naar Thailand dan?
4: Ja, daar man, dat kwam Thailand en dan... De zodat de feitak de man ook zich staan om een langere en de vrouw Sabi. Want de bedwassen na toe toch? Terwijl ze een pistool van Nederland met de baas aan het laten hebben, zodat we te komen.
1: De Yankees.
4: De Yankees, maar de Japanese worden voor de Guadalajara Yankees, de Amerika Face, de Face, is dat niet al dat is. Maar ik de money.
1: Mm-hmm.
4: Is dat wat langer de man op een dood en de mijn breed in de kaart om als was maar de mijn was aan de ook aan de trein op als de gunnen toch. Als je bij de man is dan de mijn de man let die man. Met de man geniet je wat aan, misschien bij je zei ik op zat. Yo le quiere. Bobby be Belfast news dit is dat ik de man die kini dus wat ook de pena name ik zei dat pe. Full take money. Wala wa money de babo kis wa gos miara.
1: No money de babo kis.
4: Wa gos mi wa ki no gamo so ma go. No asma wa wa ba si musen de mago tan yo go te kama yo go te kama sa te sa me kasa ni sa mama de de tok de ma abo akar de de.
1: Abo akar de kiria.
4: Abu Akka de la maa de la da maa flukte wa da maa shakha pare kong.
1: Nee maa amas refi, suma de maa bego suku.
4: De maa bego suka maa saa mu da, pers mi naka te pers a radio ya la maa. A ede man.
1: A ede man de in toch in wan kondre in Afrika da pe ergens se tibere ede da pe lante suken toch.
4: Balo yo, ja. Maa da da a da kseras me da di se toch. Dan wat dan mati cipta dan mati dan mati lewek bapun lah osa lah dan dinamit tengah man basutup ta dan kira bu akan pukul suka mama dan nofere isa bicak dan saya ambil tak sun lalu saya tutup radio mana kutan mana semua di tapi umat semua bina of efek semua dan berikan tak dia mati nofere noti skotis ne dan madik bakadoro frafai kesehi teh sutu skotuk
1: ya.
4: De man daar leven lang, dan kies je eindes, maar die erbij. Dat 30, 20.
1: Maar dan kies je des, maar dan kies alle de mensen bij de gewapend, dan bivakmuxen en
4: alles wat zijn. Maar kies de meeste, kan de wapen doen om daar door, maar dan kies de meeste toch die in de karugrong.
1: Oh.
4: En een wapen.
1: Maar
4: en dan wel als we staan de scooter en zo toe, de speciale politie. De man die is geen werpen, de man die als Arabisch dictator zei,
1: Ik zie de.
3: En van de maand door de babbeke is toe. De maak is de maat. In las alasani. De wat allemaal is wat ze de maak is. De mogen gwaade ons mogen brengen ons zoekusan. Eh, familie alas maka long. Want de maak gwaade maar ons toe toch. Is abito. Gusuko moro boeis.
1: Ja.
3: Is abito gwaar. Bona mo de maak. Teke wane maak. Bij non fete de maak bak.
1: Zo.
3: Is dat niet toch? Dus ja, het is Christus, want ik denk dat je dat ook ziet. Je hebt money, je hebt zelf, om een jaar, ja.
1: Ja. Oké, maar laat die vent dat je familie, zei het dan dat je in een boerderij dan, of naar pe, dan dat moest vreugdig maar voor je naar buurt, want dat zorg je onheil in een situatie, in een foto dat.
3: Je hebt een buurt, dat je familie, en zei, wat dan, voor staat dat niet zo naar buurt?
1: Nee, moro zijn niet psa, de man takkie.
3: Ja, maar met takkie, als je dat niet moet, want dat mama wakker, also mijn lang, want ze met zak wapens.
1: Ja.
3: Dat bewaken, maar pot bewaken. Want bewaken, zei, paai de man, we know, in de dag, in de taal, Afrika. Je zei, is maar goed, dat bewaken, mijn moet takkie, paai de man, met de man, ook is aan mijn goed, zo'n tamatier.
1: Zo.
3: Ja, dan is het magador.
1: Zo, maar van lang tijd de man moest vroeg zich weer zo. De man gaat dan kon dat bij jou, dat bij CC, dat bij PETA's aan dam, dat bij zo. Af Amerika vroeg is content dat bij nou naar jou?
3: Mijn dat is niet zo, dat is mijn bedrijf, maar dat is heel lief bij dat per. Want je hebt de veilig. Ik heb een beetje voor een liefde in de pijl en schotting. Ik heb een beetje voor een liefde. Is a bit of this, yeah. The my panya here in Holland, and look at some Italian. Look at Strom in the Pebaca. First, so much Mastro and Libera corner Italian. Look how much my dinner went to Cassiano and Dorman.
1: Italia, Samsana Italia, mi no ere date te.
3: Then, Marocani go Italia.
1: Oh, yeah. La Spagna, Spagna de Begoya.
3: Ne Spagna, sorry, Spagna. The man, so much Maguas, Abra Libera, Guas, Spagna. Look how many did that pass.
1: Yeah.
3: Then I said, Mamma, in a limited or a bagata, but I give you a back on the way for that. It's a bit of this, yeah, I brought up a mulaka and a fluctuate and my school or more better Libby.
1: True, I lost my school better Libby and the dad.
3: I'm not more better Libby. Yeah, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here.
1: Yeah.
3: Maar heb je maar iets aan mijn kwalie bij de pieren, jammer denk ik wat pieren.
1: Ja.
3: Ik heb niet wat pakken bij boven zitten aan de pieren, daar heb je. Neem maar jammer maar, hey. Hallo, neem maar een telefoon bij.
1: Nee.
3: Oh.
1: Ja, dus. Ja, luku feitak en zo, dan afamire skreki, afamire brengt dan migero, no rekenen dan apis dis to, dus onvoorzichtig, want kan de man geisela maar even tjago kibra on presi, op hoop ete, de man tak de man op hoop, tak aan man dalibi ete.
3: Lastig
1: hoor.
3: Fufu suka mama sana musim bijan deh mamluk bangau lemas kita tinggi nak kalau
1: besar. Oh tu. Ya.
3: Mama kita bangau sana musim ada mama biji.
1: True.
3: Tak France lah beberapa sini saya dapat ti sampai lemas jalan mangu. Obat potong orang dapat tanya dene dapat ya. Dene terima kasih sanya tu.
1: Ya. Oké, dat wil je eren dat die. Graag dank je bijdrage vier, hè?
3: Normaal, mijn breedte is eerst te begrijpen.
1: Mijn breedte, langer maar een omitie toe, ja. Langer een omitie.
3: Ja. Op zich, ik ben vader toe, ja. Maar ik kom met de bakken.
1: Oké, mooi teori.
3: Ja, ik trouw je met de boeien die bakken.
1: Zo, zijn dat die? Ik wil mooi, man. Mooi.
3: Ga door om mij.
1: Zo, dat is hem. Dat nee, helemaal.
3: Ik ben met de klanten, je gaat om met mijn schade.
1: Amoe, taboe, hè?
3: Dank je wel, maar
1: Yes. Hij graag gedaan hoor. Hij mooi zo. Ja, luisteraars, toch mioyer want to dagu verhaal. Dagu. Want honden is een geweldig diersoort of beest vijandkaring. Wisi gue olanga na Holland. Vada guda libi ete ikong. Hij is meer. Hij is naar de normen. Hij begint John Paul ook te maken plezier. Hey, look at Kong, baka 10 jaar. Look at, look at. Als meer eventjes, kan ook blaf eventjes. Maar dat is de kast meer. Hij zegt direct dat hij, look naar man, is best zorg om je voor zijn jongen. Honden. Wie heeft een paar hondenverhalen voor ons? Ik heb een verhaal, ons zelf mee verteer me. Dat te heb ik me op een oorlog. Dat ik een bus. Dat dag saba yuru ongeveer olati ekong tapa uku dape. Dat dag ik begin gue tapa uku. Go wachting. Dat dag ik begin jong op een bus al te ba ebreiti tak ai just miss me en die na bus dis. Kan dat kloppen? Luisteraar. Dat dag ik begeleid. Chago bakana oso. Dus hij go wachting tapwa uku. En het is een paar. En een letja tapuku. Aardige meters. Van 100 meter. Of 200, 300 meter. Of kilometer bij wijze van spreken. En dan heb ik go wachten tapwa uku. Gewoon. Heb sa den tra django dagu. Want de heb sa in tranga. Wie weet het hè. Loslopende honden daar in la birti. Je moet een gangster zijn. Hoop zag we alle die takje go tiks maar naar bushalte. Dus dat goed dat bij de on gangster on. Nou, man, ik kon durf vallen lastig. De kan jumpen met die bar die bakas koto. Maar ze gaan niet close. Django, op zag we go tik een bas in. Gewoon naar bushalte. Eigenlijk ben ik bellen met een vertera verhaal in Zrevi. We gaan bellen. Adagu ego teken tapa uku sap ongeveer a euro hè, want dat is ook belangrijk. Een vier die tak, oké, a euro door me bingue. Daar ego teken as saf mikon. Charing begeleengwa oso. Klaar. Heeft u zulke verhalen, dagu verhalen? Hoe belangrijk kan een hond zijn op het erf?
5: Amen.
1: Daar bij u. Twee bellers, u bent erin, wie bent u? Welkom.
5: Norman.
1: Norman? Ja, ik luister naar u.
5: Met Carmelita spreken, Norman.
1: Dag Carmelita.
5: Hoe is het met je? Goed. Ik heb een hele andere vraag. Ik heb een groot verzoek.
1: En dat is?
5: En het verzoek is de Surinaamse ouders, de Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd. Ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder. Help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help me. Dank je, Norman.
1: Graag gedaan, hoor. Dank je wel. Dit is een boodschap die we dagelijks kunnen uitzenden. Ja, deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank je wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens, moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor Uno. Zoals je die. Comita eind of ding. Een zoet periode. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo, u heeft gewacht, maar u bent nu aan de beurt. Bent u er nog? Of moet ik naar een andere? Dan heeft u van niet, ja. Dan ga ik naar de andere. U bent erin, welkom, goeiedag.
6: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Shaila.
6: Hoe weet je dat?
1: Shaila heeft een mooie stem, apart. We herkennen haar uit duizenden. Ja.
6: Dank u wel. U had het over die hond. Een hond is een trouwbeest.
1: Hmm.
6: Die hond gaat altijd terug naar je toe komen.
1: Heeft u een ervaring? Kunt u een verhaal vertellen van de hond?
6: We hadden ook honden in Suriname, dat weet ik.
1: En hoe ging het?
6: Heel goed. Die ging naar mijn grootmoeder, boodschappen brengen. Alleen kan hij niet praten, dat is logisch. Maar verdrietig. En dan weet je dat er wat aan de hand was. Steven, die hond. Een hond is echt een trouwbeest. Ja.
1: Ja, nee, dat is...
6: Die brengt altijd een boodschap voor je.
1: Ja.
6: Ja, en die komt je opzoeken.
1: Klopt.
6: En zelf hulp gaan zoeken als er iets niet goed met je is. Die gaat echt iemand roepen. Er is wat. Kom maar kijken binnen. Ja. En over dat, hoe heet het weer? Het schietpartij. Met het drugsgedoe. Dat is vreselijk. Op Schiphol hebben ze ook iemand vastgehouden. Kalasnikov. Hoe heet het weer? Tienkapmessen.
1: Wat?
6: Bivakmuts, met bivakmuts op. Ja, en op een station, ik weet niet of het Belmond station is. Ook met een wapen. Ze houden iets in de gaten hier in Nederland. Het gaat niet goed.
1: Nee, gaat niet goed, ja. In Nederland. Gaat niet goed.
6: Die partij, ook op Centraal Station, met die Nederlandse jongens, die 7 Nederlandse jongens daar. Hebben ze die donkere jongen meegenomen, die donkere man. Ja.
1: Wat erg.
6: Het is echt een zootje op de wereld nu.
1: Mang, mang, mang. Oké, dankjewel voor je bijdrage.
6: Mijn nieuws.
1: Ja, uw nieuws is gehoord. Dank u. Oh, deze beller is weg. Luisteraars, dan moeten we het voorlopig hierbij laten. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn straks bij u terug. Maar we hebben het vandaag gewoon plotseling hoor, ook over honden. Hoe belangrijk zijn ze? En waarom nemen we ze hier niet in huis? De Surinamer Sabel op Daguzo is er nou. Zij de mek uno Dagu. Ja, want toevoegen we eraan is niet allemaal natuurlijk. No one. Nee, mi lob dagu man an om dina oso. Mi no one ja. 107.9 Mat.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a teng som un suma no se december. Esi nanga go pipo yula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: For the woman who carries what nobody sees and still rises.
4: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oudrijzing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sop. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Hier is Malta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherilee Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. De Dela Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.
1: Maart Radio condoleert de nabestaanden.

luisteraars, tot zover een nagekomen familiebericht. De familie wensen wij heel sterk, heel veel sterkte toe. Zijn familie Wondel, Menes. Goed, we zijn terug en moeten het met u doen. En we zijn in het programma Participatie, Improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld. We bespreken van alles. U heeft veel gehoord al vanochtend, maar misschien heeft u nog meer informatie voor ons. Dan horen wij u graag. Het loco van Egora Grontapo. Nederland vooral ook. Hè. Hier wonen we, hier leven we. Hier hebben we ook te maken met weer het is. Maar ook leuke dingen hoor. Dus als u zegt van luister, ik heb een mooi verhaal. Dan hoor ik het graag. Voor het nieuws heb ik het gehad over honden. Dagoes. U weet het, hè? In Suriname is er nu een delegatie honden gestuurd om te zoeken naar die meneer die spoorloos is. En ik weet dat die honden van Suriname ook goed kunnen ruiken. Maar ze hebben ook getrainde honden daar. Deze zijn speciaal meren. Dus het kost een vermogen, hè? Maar de familie heeft ernaar gevraagd. Ze hebben een speciaal bedrijf hier ingehuurd. Ik heb begrepen dat het vrijwilligers zijn. Maar die hebben getrainde honden. Zodanig dat de dagu, jip spoor, luku, zade kan vinden, ete. Of nou, eenpi, broeku, wat dan ook. Maar in een bepaalde richting, de dagu kan smeden. En ze kunnen verruiken, heb ik gehoord. En daarom heb ik u ook gevraagd van misschien kent u een verhaal van een hond, uw eigen hond. Dat uw hond bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, ik zeg het gewoon zo, maar sommige mensen hebben honden om Takruzani weg te jagen, teneti. Tak lebano koi na jari bakrune wakasu marlutu, tapajari. Sommige tegen dieven, vervoerman, bescherming. Soms horen we ze ook s'nachts laat, we moesten die mat en dat ik kreeg. Takruzani, Ani. Was mooi dit jaar in Abirti. Alle soort verhalen hebben we over honden.

0: pak hier jari altijd. Smane kon zomaar. Maar dan mi pak me op een oude konda, maar zit dat van dat gedrag en zo. Maar ook weet dat gedrag van dat goes, dat ik grit grit naar mijn zo dat ik ben je minja, ja die daar. De wat hier wie ja. De wat bieden even aan. Maar mi pak ook ook werkelijk in een blik. Zo pretty zo, ab ja dat goes op een jari. In een hok. Nou, maar zit dat Andreas, André, man. Ik zo van ons ja, dat goed hier, daarom had ik het doen zo. Zo! Nou, mijn pano kan gaan nog weer. Dat goed, ja, dat goed, ja, nou, als man nou maar pikki. Voor wel, hoe ze reviewen, nou maar pikki. Nou, maar dat is dan. Van dat kan. Oké. Norman, die amat ik lek voorbeeld. Maar dat hier go. Peu bij de sneeze restaurant, pas sneeze restaurant, peu bij Nyang. De ama ya de da pata pa uku da pena bakasi de wan mot bekende wan wan mina iwan restaurant sere iwan bekende restaurant takrafa straat mi pasa tak vaak we bay nyan da pe ama sen Norman Golex go bay on porsi gimi na chowmen of nasa wame was a chowmen ami ukona nga chowmen kom mooi biggie bakkie mooi zet kom portie extra. Dat is knap hoe lukt dat koken ja maar kan afuja dagu. Want ala heer chowmen aan mijn portie dagu. Bewust net nou feest is zo. Normen ze doen bijna de master die heer net die minuut master die van dit. En dan nu heer also master. Bewust adwing. Nooit meer over giti fuja dagunyang. Wat a strafu dat sa uchizi. En bewust aman baya chow men pot gya dagu. Dagunya uitgebreid. Da dagen lukunu no. Dag lukunya u denk men abe abwa redder no. Mooi verhaal. Het is werkelijk gebeurd luisteraars. Mijn vader hield van zijn hond. En bij abba dagu fidel. Maar dagu be gwent eng. En dagu denk boskopu. Wie hier? Wie heeft gewacht? Wie bent u?
1: Hi Norman, goedemiddag. Luisteraars ook.
0: Deze dame heb ik ook lang niet gehoord, maar Deving.
1: Hi,
0: mooi zo, welkom.
1: Sabri, Sabri. Hi, luister nou. We hebben altijd honden gehad thuis, maar we hadden Knossel, Knosseltje. Want we hadden hem als puppy, Knossel. Nou, ik verzorgde die honden altijd, hè. Ik zorgde voor eten en noem maar op. En wanneer iedereen thuis kwam, dus zodra ze denken in een jari, dan knossel ik ooit, of je weet het wel, dat kwispel starten. En... maar bij mij, dus weet je, dat is die beest, hè? Maar bij mij kwam hij vanaf de hoek. Dus zodra ze me naar dat hoekoe, ja. Dat ik kom. Dus, abe sabi dat i. Nou, als maar die zei, zorg hoeft me, weet je wel. Mm. En dan kwam ik dus pas, dat vond ik op zich al zo geweldig en zo vertederend, weet je.
0: Ja, ja, ja.
1: En die liefde dat zo'n beestje dan geeft en dat beest dan de dankbaarheid toont, hè. Van, ja. Hey, jij zorgt voor mijn eten, dus ik kom jou op de hoek halen.
0: Zo.
1: En niet wanneer je pas binnen bent. Bij alle anderen pas wanneer ze bij de poort zijn.
0: Ja.
1: Maar bij mij, vanaf de hoek.
0: Zo.
1: Amangelom ik niet tegemoet.
0: Geweldig hoor, geweldig.
1: Ja, echt. Nou, maar ik heb een verhaal waar echt dat verhaal van een andere hond. Die hond was niet eens van ons. Die hond was van de buren. Bertha. Ze heette Bertha, want het was een vrouwtje. Maar Bertha was een soort olobende onder als kotoet. Dus Bertha, ik kom buren. Altijd een bepaalde ding dat ik kom buren naar Uno en noem maar op. Dus Bertha was ook een beetje van ons. Maar wat gebeurde er? Bertha, vaak, hoe beziet dat? Bertha, die is vol, ze is zwanger. Maar we hebben nooit in al die jaren dat ze zwanger hebben we nooit een kind gezien. Nooit een puppy. We zagen wel op een gegeven moment van, hé. Hey, bewerpen, dat weten we ook niet. Ze zocht misschien een rustige plek uit. We zagen wel bloedsporen, weet je, van hé, hey, er is wat.

0: gebeurd, maar nooit. Zagen we kindkleintjes. Nooit. Nou, dat man, dat is... maar dan hebben de biggies maar op den verhaal van hoe kan de... misschien krijgen ze miskraampjes, toch? Kan de eikjes miskraampjes. En honden, als ze dat hebben, ruimen ze het zelf op, zegt men. Hè? Dus dat weet ik niet, maar dat zeggen ze. Ze ruimen het zelf op. Dus maar we zagen nooit die kleintjes. Maar op een dag hadden wij een nieuwe hond gekregen. Dan een puppy, hoe bij voeding eten met melk en zo. Maar wat gebeurde? Bertha, onze buurhond, die kwam op een dag. En mensen die bij ons kwamen, op een gegeven nooit, adago no bed was aan dat, adago begin val, smaai kon tapadjari, of besoeke kon, hij begin val, dan sma aan.
1: Zo.
0: We dachten maar, wat zou ze dan adago die zitten? Ze moesten echt voorzichtig zijn, bijna bed is maar, bijna bed. Dus we dachten, maar wat is dat gedrag van het beest? Maar nu komt het. One day, Misa Kakagron komt de trap af. Van de trap in de keuken belandde je in de keuken. En ik zie die hond, Bertha, ik zie er liggen. Nou, hij maakt dat het puppy zijn ontbij. En zo ik en Bobby. Ik dacht, wat? Gewoon, ik doe dat puppy, ik maak het puppy zo ik en Bobby. Ah, misau lukus refu tak wakti. In adopteer a puppy.
1: So.
0: Dus daarom maak ik abeval den sma aan. Wanneer we bezoek kregen, moesten we zo... Want vroeger deed ze dat nooit. Dus vanaf dat, mitak, had ik zoiets van... Die dieren verschillen niet zoveel van ons.
1: Nee.
0: Want dat beest, Bertha had een kinderwens... Toch? Adopteer een puppy, dong, een puppy drink, en zo, en Bobby, if ABFN merkje, weten we niet hoor. Dat weten we niet, maar echt waar, daar heb ik gedacht, jeetje, verschillen we zoveel, verschillen die dieren zoveel van ons. Want je kan het zeggen, die hond die werd zwanger, we zagen nooit die kleintjes, maar... Ze had een kinderwens,
1: ja.
0: Want anders, dus dat was het, want ja, adopteer een puppy, wie binnenkwam, viel ze aan. Dus dat was een heel opmerkelijk ding dat we gezamenlijk met de familie hebben meegemaakt, waarvan wij echt versteld stonden. Van wacht eens even, ze wilden graag kinderen hebben.
1: Mooi verhaal, heel mooi.
0: Mooi hè?
1: Heel
0: ja,
1: mooi, heel mooi,
0: echt,
1: heel mooi
0: echt
1: verhaal.
0: Gebeurd. Ja, echt
1: goed
0: gebeurd.
1: Goed zo,
0: Ai.
1: Mooi hè?
0: Ja,
1: dankjewel, mooi.
0: Okay.
1: Ja, luisteraars, vandaag zijn de honden in de picture. Dagu verhalen we, Arki, Dagu, honden, Tori, Dagu Tori. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, mag me voor de tweede keer, wie ben ik, mama?
1: Ja, wees welkom.
2: Wie is met de kruis, dat ik noem, bij elkaar nieuws en zo. Meneer, dank u voor de halen, maar een beetje dank u, Brino.
1: Ja.
2: Nou, met dat, dan ben ik zedapig. Maar mooi dank u, weet je, voor de week, man, want daar ben ik wel op zien, daar ben ik maar die wel. Dan ben ik dank u, alles heel weet, man. Maar dank u, daar maak ik ons ook voor, maar nog wel, want ook. En dan ben ik ook aan het lukken van wale is je misari, wale is abre auto naka mayong. Maar dede ma, misari sote. Ja, maar in de mando nekste auto naki dagu, afna berin berin. Oké, maar nou, vroeg je, want we hadden ook op een brunchje. Dat ik wel zeg dat mijn brunchje, maar een brunchje, laat die. Brunchje werpen, ben ik in Sipchien, en zo heb ik een Sipchien. Maar ik vijf dat ik, dan moet ik een stratico. Wis of aram de broko kong of zo. Ik ja, dat goed maar is. En is wat je zo dat hij zei dat ik het er even foto. Nou, dat heb ik ook te keren. Brek te maten net. En dat was je allemaal mee kon. Zo vallen dat ik best mee. Boe vallen is meer kleren.
1: Ja, dat is meer vallen.
2: Ja, maar ze met de kstaan wat wil je hier. Ze met de kstaan wat heb je dan. En mensen kenten dat je. Dat je ook afwezig. Ja, dat is mijn abatier. Alatang Oussa zei dat pas. Hij schreef de poel met je ook op staat. Zo wat dat pas. Hij baren. Ik ben blaf ding. Maar de papa is ja, Tori zo. Oussa zei dat dan, mevrouw, dat zei dat wel lees. Doe je rond zo, want papa is er woning. Maar weet dat zo erop. Maar de dagoe dan wel, dagoe dan, de dagoe light up in de straat en zo. Oké, dat wordt er een grauw. Alla jullie. Maar dit is wel mooi, ja, maar dat man, maar ik kom alweer jong. Dat maar we gaan weg met dat chakom, was het fasie. Afel op die dat wat in jong. Hij heeft groep op in jong, maar dat wil hebben maar wat man dat go. Dan ik te in je dan mijn baan je dan dan mijn rol dan mijn beter moño. Tala na maar ben bo aku nu.
1: Zo.
2: Dat je maar bo aku en zes Stefan nu doen. Dat ben ben de moeilijk buurt dan doet dat ook niet, toch zo dat ik, nu kan dat ook dat patrappen jong, dus amand dat patrappen nu amand kan kon na onze komen kon onze politie, amand dat telleki, ugué, maar dan dat twee jaar maar dan gewoon jong als chef dat wil ik ontdekken jong,
1: zo,
2: als chef dat wil ik ontdekken dat dat meteen voor dat luk dat ik luk dat ik ja, maar secretaire is jong, dat ik niandoro.
1: Mooi Tori, maar mooi.
2: Maar dat moet mooi, ik heb het over dat moet mooi.
1: Ja.
2: Ja zo, ja in de man, pardon, ja zo in de man, ik heb ook niet dat moet mooi. Misschien, ik moet abtenen, ja man, in Pijbelaste, in Chamago 3 voor Transdoor Sego,
1: klopt.
2: Kunt u hem behoefte in Koeiranga man, in Chamago en dat era, en Adiri.
1: Ja, Adiri.
2: En misschien zo, no man, ik moet me wanneer, maar Adiri man.
1: True.
2: Maar mijn gunnen is maar dat goeie, mijn gunnen, mijn loop dat goeie, mijn gunnen, dat is mijn vraag aan dit toe.
1: Mooi.
2: Maar mezelf nog man.
1: Mooi.
2: Maar goed, dat was mijn verhaal.
1: Mooi verhaal, mooi verhaal.
2: Honden verhaal.
1: Ja, honden verhaal, ja. Ja, eerste confrontatie van mij naar dat heb ik ook al een paar keer verteld. In het tram ik ga naar dat goeie, een vrouwtje aan dat goeie in het tram. Dan ik moet pas erna pas, ik weet niet hoe het eraan toe gaat hier. Dan wil ik dat hey, dat is niet goed. Want dat goeie in het tram, wat is dit nou? Bakapis Fatori, mis ja vrouw takang wat trouwen tak wat gaat waar gaat je naartoe? Tegen tak nou, ik breng hem naar de tandarts. Namens Kreki. Mijn oom Bribi, daguja op tandarts. Pas met mijn pas erna nooit mis dat ik de dag of dat ik wat tandarts. Dus het was voor mij een schok, een shock. Wie daar? Welkom, goeiedag.
3: Hey, dag meneer Norman.
1: Dag meneer Lisse.
3: Meneer Norman, ik doe het aan, heb ik heel leuk gevonden. Ik moest met dat geluid tegen dat goede zin.
1: Tegen dat goede zin. Dat goede zin, dat ik kreeg.
3: Nee, maar meneer Norman, ik zit lang over een wonder, maar ik ben moest bij penning, ik ben bij een penning, 52.
1: Ja, dat goede wagen.
3: De mij tegen dat goede, maar ik moet heel eerlijk zijn, en dat is een baf, ja man, ja. Die man stak de straat over, ja de slagerij Boerbe. Dan mij gaan naar Boerbe, dan mij gaan Jan en Meti, dan mij kon naar mij gaan Sribi onder Oso. Echt waar hoor, meneer Norman. Dan pak ik na naar mijn CAM, je had een cool huis. Het is maar een beetje aan Meti goed erop in Lekkie Boerbe, dat de Iti naar mijn Jan en Meti. Ik ben toen weggegaan, ik kon naar Europa. En na dat ik mijn brokken, want ik praat over dokter Sofie Redmondstraat, Steenbakkerijstraat, waar ik woonde. En later is mijn familie gewoond Verlende Keizerstraat. Dus wat heel piste, ik ben gemorgen naar Senang. Dus die mensen hebben mij verteld in mijn vreugde en brieven samenwerking die adres. Dan ben ik onderweg daar naartoe, want we zijn die avond, weet ik, 7 uur aangekomen. Maar voordat ik van boord ik had dienst, was ik pas 11:30. Dus Keizerstraat ben ik Rudy Ramdani tegengekomen. Maar hij liep naar Keizerstraat voor Sidoro Wanikastraat. Dan mag ik mijn etakje. Dus mag ik mijn etakje. Dus nou, later, maar ik denk dat Johan daar woont. Ik zeg, ja, dat heb ik geweten. Dus wie Abra Wanikastraat, dan ook zo eraf in huis. Dus dan ben ik naar Afinsre. Was de tijd ongeveer over 12 al, meneer Norman. Is dat wat bijzien dat hij daar... Dus mijn schrijf ik maar naar Zalang. Dus over 12 middag naar Venster. Mijn heren Adawu, ik ga zo tekeer. In een oso zo bij Abinero. Meneer Norman, na later mijn heren voor de sma. dat boomfarad dat is niet meer dat ik naar Rudy Ramdani dat amande go zo te kerk bij ina oso. We hebben ons gonaam meneer Norman, we ben gwelitse lang kan ik voor jaar niet ba.
1: Zo.
3: Ja, ja. Nero. Dus alles aan die, echt waar meneer Norman. Dus mij vertel me van amande go dus mijn grandma bij ouwe oude krant, die ben naar amande wees, en na kadago saib sanga dago dis is waar en de salis maar begin vrede bakka. Nou, die jongens, maar in dat na feest, want die nou een bel. Als ze dan, dan is alsof je bij wil, meneer Norma, je bent gewoon bel. Bij mij, ik ben klop. Dus dan ben ik na feest, dan alles maar bijna. Er is maar ziet dat na mij ik kom en later hebben ze dat verhaal verteld over dat dag. Dus honden, meneer Norma, als je de trouwe voeding, zijn ze trouwen naar jou toe.
1: Zo is dat.
3: En meneer Norman, sta je mij toe, een mevrouw had wat namelijk gezegd voor dit verhaal van u, hè?
1: Ja.
3: Over goed zorgen voor moeders in huis en al die dingen. Ja?
1: Ja, gaat u gang hoor, gaat u gang. Ik wil luisteren.
3: Mag ik wat aan toevoegen?
1: Zeer zeker.
3: Niet alleen maar het eten, maar als je met je moeder of je oma naar het ziekenhuis gaat, kleed haar goed. Dat wil ik ook zeggen. En ik groet u, meneer Norman.
1: Dank u voor uw bijdrage, hoor.
3: Nee, je moet wat voor me doen.
1: En dat is?
3: Ik wil je ervan een dagje
1: krijgen. Oorlog, hoe dadelijk heb ik dat gevoel. Kom, we gaan naar Lotto, want we hadden dat gevoel.
3: Oké, oké.
1: Dank u wel, hoor. Dag. Wie heeft hier gewacht? Wie bent u?
4: Ja, met Jan.
1: Jan.
4: Mijn naam is Loba, dank u wel.
1: Ja.
4: Omdat. Ik ben de 12 jaar dat ben geswing. Met de Wageningen, dat was maar net volgens mij, want dat goed werpen, dat een tjane de pepjes kon voor dat pepa zwembad de. Of een kanaal op een zwembad. Dan te kouwen tjagwa of zo. Allerlei staat dat goed dat werpen. Wang nomo. Maar zijn een keer, zodra is je want dat goed. Werpen in ons lukkubung. Nu zo even in een lukkubung aan Yamadagu.
1: Oh.
4: Dat is aan mijn mabedu. Dat is de kadagu, dat is poten en was sudosu, dat is poten tapa klerenkast. Dat is alleen te amus dringi. Dat is poten jamma. Dat is hem de voorzichtig naar het oan. Dat is werpen.
1: Oh ja.
4: Ja, dat is een ervaring dat we hebben. Okay. Maar dat goed dat u bewerpt, drie wezen, dan die moet dat Wageningen over dat foto. Dat we dat purperastra, dat we pangen met me. We hebben zelfs een kankantristraat voor je. Zodat we je dat hebben.
1: Zeer zeker.
4: Dan zes uur om maand in de begwe. Maar dat goed begon mee, maar dat met me belu. Dat goed bij wakker is los. Dan to boy be probeert kon val mi pan na mi makara dagu wan mi pan obelop dagu mai si se sa de dati dagu be de heren meester ne na oso
1: zo
4: di are de mi powders
1: zo
4: dus dagu de trouw
1: ja ja zeker zeker Abu Jan, dankjewel jouw mooie bijdrage die stoel.
4: Oké.
1: Ja, oké. U bent erin. Wie bent u? Welkom. We hebben het over trouwe honden. Welkom in de uitzending voor degenen die geen Surinaams verstaan. Hè? Dus die moeten even wennen. Maar het is Dagutori. Wie bent u daar? Welkom, goeiedag.
5: Hallo Norman.
1: Ja, wie daar? Suma.
5: Arkasting.
1: Ah.
5: Paulus Dagu. Henkie.
1: Is dat Henkie? Ja. Ja. Je bent alweer twang.
5: Ik ben alweer twang bij Karel Richer. En weet je, de kwekina firma groot op de straat. Maar weet je, de luku ala de bigikel die wel die bidrape. Tamate kama die rift de bigikel. Dat son ten, te dagu op face. Te trauma dagu de birti op face. En one shi weet je ka de wawiki langa. Dat de smadi de birti. E kote gu taki. Weet je funu, ade taprupani. Wat zei ik heb ze? Ze de oma dat goed de drape. Weet je drape toe? Dat is saproepani. Baka watumu. De joa loopt je wet dat goed drape. Toch? Na maniri dat weet je bij Abi. Dus dan maluku ala de ma frima grong. En amateka maniri voor de ma frima grong. Je suis taki Wandagu et Luku Alibisma et dans ma copie Rakadra.
1: Dat is dat toch niet meer normaal. Ik ben aan het tangen. Ja, toch weer. Tamboe, hè? Weet je. Luisteraars 020-471-4291. Naar aanleiding is zomaar spontaan ontstaan. Vanwege het feit dat ze op zoek zijn naar een jongeman in Suriname. Hoe heet hij weer? Leisner. En een delegatie, honden. Onder begeleiding natuurlijk. Die hebben ze naar Suriname gestuurd om te gaan helpen zoeken. De familie heeft gevraagd. En die misdaadverslaggever, hoe heet die, John van de Heuvel, die is zich ook met de zaak gaan bemoeien. De familie heeft geïnvesteerd omdat ze hun geliefde terug willen vinden, hè, levend of dood. Desnoods, maar ze willen iets meer zekerheid hebben. Dus daarom. En het verhaal is spannend, want je vraagt je af, maar wacht even. Die honden helemaal uit Europa, moeten ze niet gaan wennen aan de situatie daar? Gaan ze niet ook verkeerde dingen gaan ruiken? Stel je voor dat de niet naar gewoon even denk ik kletsen naar Boussi bij mijn voorbeeld. Naar een batiri. Of
6: slangen.
1: Andere zaken, ja. Ze moeten wennen aan de situatie. Hè? Ze zijn Hollandse honden in de tropen nu plotseling. Tang! Maskita, alles wat zand. Ik weet het niet, maar zo passen ze aan volgens mij aan de situatie. Heb je eens een hond gehad, Evita?
6: Ik ben opgegroeid met dogs.
1: Oh, ja. Vertel.
6: Ja, en ik foster ook dogs.
1: Oh ja. Ja. Ja, je hebt het verteld een
6: alleen
1: keer.
6: Grote honden, ja, ja, ja.
1: Alleen grote honden?
6: Ja, ja, ja. Ja, alles dus wat beweegt wanneer het blaft is geen hond. En als dus ik het over een hek kan schoppen is het ook geen hond.
1: Zo. Dus mensen die op vakantie gaan, die laten hun hond voor je achter en dan begeleid je de zaak verder.
6: Nee, ik heb een fokker, een Canicorso, dat als mensen die hond niet meer willen, ze mogen niet naar het dierenasiel. Ze moeten terug naar hem. Die belofte moeten ze maken.
1: Oh.
6: En dan gaat hij een nieuw huis voor ze zoeken. En soms heeft hij het zo druk met honden, want hij heeft ook nestjes en zo. Dan belt hij mensen om te kijken, van, kun je deze eventjes voor me fosteren? Dat ik het nieuw gezin heb gevonden. Ja.
1: En dat doe je?
6: Ik heb het een paar keer gedaan, ja.
1: Zo, leuk hoor. Ja. Maar, die is weg, die beller is weg, maar dan kunt u terugbellen. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Wie bent u? Welkom. U kunt ook ander nieuws brengen, hè, luisteraars. Ja. Misschien is het breaking news. Komt u maar in. Welkom.
7: Ja, je spreekt met Elfriede. Nee, ik moet ook even kort iets over een hond vertellen voor het registratorie.
1: Graag.
7: Ook, want we hebben ook honden gehad. Dus ja, zijn trouwe beesten. En inderdaad, je hoeft de Nasserenang, de Adago, is mijn mabe kong, de Adago, de Guatapuku, de begin lonka terug naar Uno. Vanaf de hoek weer terug naar huis. Secretaire, dan op de longmopo, dan op de pre-doelen, dan op de voet. Dus dan renden we gewoon lekker naar binnen en deden we alsof we nog doen niks. Maar dat mijn mabe sabasani, want dat daar ook samen moest doen, dat mijn mabe pritoetje. Dan kregen we een paar klappen. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb hier ook een hond gehad, meneer Norman. Een, ja, 3 maanden was hij een Rottweiler. Hogan Ubekaradabu. Hogan.
1: Hogan.
7: En, ja, ik heb hem tot, even kijken hoor, bijna 2 jaar gehad. Maar weet je wat, dit is meneer Norman. Zijn baby is daar aan het doen in Osoja. Maar dan moet je opstaan om de hond op weg te brengen, buiten te brengen.
1: Ja.
7: Dat is ons dan die matra. Dus ik oppo, bij oppo, die ex is overleden nu. God neem het ziel. Da op tijdpak een chitara daar wakker nog moest even door. Of mijn zoon die naar school moest. Dus geef het ogenblik was een heel discussie. Toen hadden we het ingeduld. En later hebben we gezegd, weet je wat? Die hond wordt steeds groter in chitara daar go analyse naar door zee. En toen hebben we afgesproken en hebben we hem na, inderdaad. Hij was ongeveer 1 jaar, 1,5 en Ucharing was Ranang. Want weet je, meneer Norman, je hebt veel werk. Je moet wassen, dat goed, je moet kleden. Ja. Also, elke keer een hond, als je binnen hebt, heb je heel veel werk. Dus ik ben toen na 3 jaar naar Suriname teruggegaan. Ik had niet willen geloven dat ik me herken niet.
1: Zo.
7: Secretaire, blaf, Jimmy, blaf, blaf. Ja, niemand kwam het huis binnen daar in de regel, maar ik kon naar binnen. Ja, ja, ja. Dus zo zie je dat een hond een trouwe beest is.
1: Ja.
7: Die kweking en sabi, dus dat. En laatst heb ik het meegemaakt, ongelooflijk meneer Norman, in Suriname. Dat is in juni gebeurd. Een collega van ons, hele goede collega, hij kwam altijd bij ons met de hond, hè. a dagu es dong ses atrapu wakti a collega. Ati a collega igwe de ay wakabakaring a collega gwe na oso. Da is die meneer ziek geweest, hij is juni ook overleden. Had het ik een ziel. Je gaat niet willen geloven, meneer Norman, die hond heeft 2 weken lang niet gegeten. Te adagu dede. Zo'n trouwe beest was. Ja, die hond is overleden. Mensen die weten, dat is, ik kan zo de familienaam noemen, die mensen kunnen het beamen. Mm. Ja, dat moet de derde bakatoeke, want toen, ik ben toevallig naar die begrafenis aan. Die lijk kwam thuis, die hond zat en keek heel zielig. Ik had dat bij 4 tak, iets is niet goed. Dus een hond is echt een trouwbeest. Het is toch prettig dat ik dat dagutori. En nog wat, meneer Norman, want dat heb ik hier gevolgd op het nieuws. Dat was toevallig hier op het dagutori. Gisteren of eergisteren hadden ze het erover. Een hond in Nederland kost tussen de 20.000 en 25.000. If you want to alles aan die dagu. Ik schrok.
1: Wow.
7: Ja. Je kan terugkijken. Het was bij een SBS6. Bij die 3 heren of die 4 heren. Die altijd zitten en over honden hebben. Want die mannen hebben ook honden. En toevallig vertelden ze het verhaal. Dat het zo duur is geworden. Dus ook als je naar de hondenarts gaat, hè. Dus die mensen moeten rekening houden tegen Dagu, dat het niet zo makkelijk is. Dus dat was mijn nieuws.
1: Dank u wel hoor voor uw mooie bijdrage. Dank je. Dag. Ja, Evita, hoor je dat?
6: Ik
1: is het zo kosteloos?
6: In Nederland sowieso, ja. Want je hebt hondenbelasting, de dierenarts is niet goedkoop. Je hebt ook de verzekeringen die je kunt afsluiten. En afhankelijk van de grootte of ras van het beest, kost die meer.
1: Ja, daar hebben we het ook over voeding ook nog.
6: Ja, maar dat maakt ook uit. Mm. En des te goedkoper of slechter je voeding, des te meer klachten die honden zullen krijgen. Dus uiteindelijk ben je duurder uit als je dat gaat doen. Maar goed, ja, het is zeker een belangrijke keuze om te maken. Mensen denken er vaak te makkelijk over. En vooral met dit weer ook. Ja, je wil niet altijd naar buiten.
1: Nee, en maar hij moet, hè. Moet.
6: Oh, en mensen moet. Die kiezen er dan bijvoorbeeld voor om de beest in de tuin te laten.
1: Ja.
6: Dat is niet goed voor het beest. Hij moet elke dag een andere route kunnen lopen, zeg maar. Dat is goed voor een hersenontwikkeling. Daarom ruiken ze ook overal aan en zo. En je moet minimaal een half uur kunnen lopen.
1: Zo.
6: En wij deden dat 6 keren per dag.
1: 6 keren per dag?
6: Ja. Wow. We deden 3 van een half uur en 3 van een uur. Minimaal.
1: Zo.
6: Ja.
1: Oké. Lang niet gezien, lang niet gesproken. Waarmee ben je bezig? Vertel ons.
6: Oké. Nou, waar ik letterlijk nu mee bezig ben, is aan het uitzoeken hoe en wanneer ik de aangifte ga doen tegen de Belastingdienst en een paar andere organisaties van de regering. In verband met de kinderopvangtoeslagaffaire, zoals mensen dat kennen. Oftewel quota, oftewel terrorisme, zoals ik het noem. Ja. Want dat heb ik nog niet gedaan.
1: Nog geen aangifte
6: gedaan? Ik heb nog geen aangifte gedaan. En ik vraag me af waarom ik dat nog niet heb gedaan.
1: Ja.
6: Maar ik ga dat dus nog wel doen. Zodat ik ook een civiele zaak kan starten. Ik ben bijna klaar met mijn traject bij Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is die van Laurentien.
1: Mm-hmm.
6: Dus ik ben nog bezig met mijn luisteren, schrijver en zo. En aan de hand daarvan ga ik terug naar gemeente Almere, want ze deden moeilijk met de dingen die ik opgaf. Dat ik zeg dat is wat ik nodig heb. Kreeg ik commentaar terug, ja, je mag blij zijn als je iets gaat krijgen. De gemeente gaat bepalen wat je gaat krijgen, hoe je het gaat krijgen.
1: Als je
6: wat gaat krijgen. En ga geen, wat zei ze? Ga geen wasmachine aanvragen zomaar, want je gaat het niet zomaar krijgen. En een droger krijg je pas als je huis te klein is. Als zij dat te klein vinden.
1: Hmm.
6: Ik denk, wat is dit? Dus eerst wordt mij verteld, ga voor jezelf uitzoeken wat je nodig hebt. Wat je nodig denkt te hebben om te herstellen. Dan zegt ze ook nog, schrijf het desnoods op. Dat heb ik gedaan. En dan krijg ik daarna dit. En het gaan ze schuilen achter het mom van, nee, de gemeente die het zegt dat wij dat moeten doen. De gemeente wil dat je eerst offertes of facturen levert. En dan moet het van minimaal 2 verschillende wasmachines bijvoorbeeld zijn. Hmm. En dan gaan zij beslissen als je het krijgt en welke je dan gaat krijgen.
1: Zo.
6: Maar ze hebben miljoenen gekregen voor
1: ons. Ja, klopt. En je bent ermee bezig al een tijdje.
6: Ik ben er al een tijdje mee bezig, ja. Het is dodelijk
1: vermoeiend. En je geeft niet op?
6: Nou, ik zag vanmorgen ook in het nieuws, of was het gisteravond, ik ben zo moe. Ik heb het al een paar keer opgegeven, Norman, om heel eerlijk te zijn. Dan moet ik het weer oppakken. Ik heb of gisteravond laat of vanmorgen in het nieuws gezien dat ze weer dingen hebben ingeperkt voor ons. Dus die advocaatkosten grotendeels worden niet eens meer vergoed. En datgene wat vergoed wordt, die advocaten worden ook meer ingeperkt. Dus het wordt ons nog moeilijker gemaakt.
1: Wow.
6: Om een fractie terug te krijgen van wat ze hebben gestolen. Minder dan een derde is bewezen al. Krijgen we.
1: Lastige zaak, maar je bijt door. Ja, u bent in de uitzending. Wees welkom. Wie bent u?
8: Ja, goedemiddag met Loes.
1: Dag Loes.
8: Ik dacht juist dat men eigenlijk Belastingdienst zou confronteren met hetgeen wat ze gedaan hebben met de gedupeerden. Nee. Maar niet alle mensen willen de naam van de gedupeerden horen. Evita, weet je hoe mijn hond heet?
6: Nee.
8: Fikje, luister even. Straks naar Norman toe. Niet met vuile pootjes binnenkomen hoor. Niet om lekkers vragen, dat is niet beleefd. Wachten moet ons Fikje, tot hij jou wat geeft. Wachten moet ons Fikje, tot hij jou wat geeft. Ik groet jullie, dat gaat
6: het. Leuk.
1: Echt een doortje.
6: Dankjewel, Fikje mevrouw dus. Loes.
1: Fikje. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Maart Luisteraar. We zijn bezig met het programma Marticipatie. Participatie, je mag meedoen. Mm-hmm. U kunt komen met nieuws, informatie. U kunt een vraag stellen. Zoeken naar een oplossing voor misschien een probleem of een geval. Mm-hmm. Dat kan. 020-471-4291. U mag ons ook aan het lachen brengen. Hoor. Als u zegt van luister, ik heb een topic, een onderwerp. Kan ook. Maar u mag ook de serieuze kant op gaan. Nieuws, breaking news. Daar wachten we ook op. Alles kan.
6: Ja, alles kan. Nou, als ik dan toch mag zeggen, want ik krijg het nog steeds heel vaak terug dat mensen denken dat alles is opgelost van de Belastingdienst. Nee, we leven het nog steeds. Ik kan nog steeds geen lening krijgen, bijvoorbeeld. Omdat ik ook op die andere lijst heb gestaan, zomaar. Ze kunnen dat niet terugdraaien, zeggen ze. Ja, wij hebben onze lijst al verwijderd, maar wij kunnen er niets aan doen als andere organisaties de oude lijst nog hanteren. Dat is hun excuus. Ik leg mensen uit, de kinderopvangtoeslag is alsof een dief, toch? Hij komt bij je thuis. Hij mishandelt je. Hij, jarenlang, hè? Hij berooft je. Je plaagt. Niemand gelooft je.
1: Hmm.
6: Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Nu wordt die dief betrapt. Maar hij mag onderzoek doen naar zichzelf. Hij mag zijn eigen straf bepalen.
1: Oh.
6: En, belangrijker nog, hij mag bepalen over jouw herstel. Dat is waar wij in zitten.
1: Ja.
6: Even voor de duidelijkheid.
1: Ja, dat is niet gemakkelijk.
6: Nee.
1: Dat je niet oppast.
6: Dus wij, de slachtoffers, moeten letterlijk over allerlei horders springen.
1: Mm-hmm.
6: Continu onze trauma's weer herbeleven. Om een fractie te krijgen van wat ze ons hebben aangedaan.
1: Mm.
6: Ja, dat is het.
1: Zo, luisteraars, misschien bent u ook slachtoffer. Of u zegt van nee hoor, ik heb het opgelost en ik ben blij. Ik zit nu...
6: In het buitenland.
1: In het buitenland, of ik doe andere dingen nu. Want je hoort ook geluiden hier op dezelfde zender, of hier bij Mart.
6: Hmm.
1: We hebben een programma op de zondag, 2 wekelijks, Ontdek je plekje. En dan hoor je mensen die natuurlijk ook bedroefd en driftig zijn en strijdvaardig. Maar je hoort ook succesverhalen die zeggen van, ja, ik heb het voor elkaar hoor. Ze hebben een schadevergoeding betaald, schadevergoeding. En ik ben blij, ik heb het geaccepteerd.
6: Mm-hmm. Ja, nou, ik ben
1: ik
6: blij
1: heb het een
6: voor
1: plek
6: mensen.
1: Gegeven.
6: Ja, ik ben nog niet daar. Mijn traject loopt nog. Dus ik kan daar nog niet over meepraten. En jij weet dat al. Ik blijf sowieso niet hangen in negativiteit. Dus ik kijk altijd wel vooruit.
1: Mm.
6: Maar de dag dat ik ga zeggen, ik ben blij met wat ik heb gekregen. Ik denk niet dat die dag gaat komen.
1: Mm.
6: Maar ik ben een van die mensen die precies weet hoe dit werkt. Dus nee, ik ga niet met de bare minimum van, je krijgt minder dan een derde van wat we hebben gestolen terug. Mm. En dan moet ik een gat in de lucht. Nee, dat ga ik niet doen, Norman. Echt niet.
1: Okay.
6: Ik ga niet minimaliseren wat ze hebben gedaan. Dat ga ik nooit doen. Ga ik verder met mijn leven? Ik heb geen keus. Ik weet ook niet hoe die mensen het hebben volgehouden die hun schulden niet betaalden. Want ik heb bijvoorbeeld te horen gekregen, net zoals al die anderen, die hun schulden wisten te betalen. Oh, je hebt het al betaald? Nou, dan hoeven wij daar ook niks meer in te betekenen. Dat krijg jij niet meer.
1: Wow.
6: Want het is al betaald. Maar wacht even, jullie hebben het veroorzaakt. Ja, maar je hebt het al betaald, dus je krijgt het niet.
1: Hm.
6: Dat zijn die dingen. Nee, ik ga nooit zeggen. Ja, ik ben blij. Nee hoor.
1: Een breed hoor.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja.
1: Maar goed, sommige mensen die geven de strijd op. Die...
6: Heel veel hebben de strijd opgegeven en hebben 5.000 of 10.000 euro geaccepteerd. Ik heb hem ook aangeboden gekregen.
1: Hmm.
6: Omdat ze er gewoon van af wilden zijn. Een heleboel hebben zich niet aangemeld, Norman.
1: Oh, dat ook nog.
6: Vooral de gevluchte mensen.
1: Ja, niet aangemeld.
6: Niet is aangemeld.
1: Zeggen van nou, laat maar gaan hoor.
6: Nee, een jeugdvriendin van mij die is gevlucht naar het buitenland met haar twee kinderen. Ze werkt nog steeds voor het Rijk. Net zoals ik werkte ze ook voor justitie. Hmm. Ze werkt nog steeds voor justitie. Ze twee kinderen, kun je nagaan wat de schade daarvan is. Zij heeft zich niet aangemeld en ze zegt tegen mij... Ja, maar het is toch nep, Evita? Het is toch niks? Ze gaan toch niks doen?
1: Hmm.
6: Zij was al die tijd in het buitenland en ze kreeg weinig tot niks te horen hierover. En ze geloofde dus niet dat ze een deel van haar geld terug kon krijgen. Dus ze heeft zich nooit aangemeld. Er is wel een wet... die ons beschermt hiertegen. Als jij een goede onderbouwde reden hebt dat jij een deadline niet hebt kunnen redden, dan kan je beroepen op die wet. Want dan zijn ze verplicht om te gaan herbeoordelen. En alle quota-slachtoffers hebben een goede reden, is wat ik de mensen wil zeggen. Want volledig opgebrand zijn door deze ervaring. Het heeft jarenlang geduurd. En dan gaan ze ons ook nog een deadline opleggen, Norman.
1: Hmm.
6: Dat wij mogen zeggen, jullie hebben dit gedaan, wij zijn slaaf. Is toch te ziek voor woorden. Maar goed, dat, Evita, ze moeten er een datum aanknopen. Ik zeg, dan zou het makkelijker kunnen doen. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, want ik accepteer dat ze dat antwoorden niet. Ze weten precies wat ze hebben gestolen, van wie, wanneer, hoeveel. Dus ze weten ook precies wat ze moeten betalen, maar ze doen het niet. Ze dagen je uit, ze gaan kijken hoe vol je het houdt en zo. Ja.
1: Oh, maar ondanks alle ellende zie ik toch Evita schijnen hoor. Je komt net ergens vandaan volgens mij, want je ziet er bruiner uit dan ik je ken.
6: Nee, of heb je jezelf gesminkt? Ik ben nog steeds een beetje gekleurd van Sint Maarten, van mijn verjaardag.
1: Ah,
6: in mijn,
1: kijk, ja. Vertel Sint Maarten. Wat was er daar te doen?
6: Ik weigerde mijn 50ste verjaardag te vieren in Nederland. Zeker niet. Met dit soort dingen. Ik weigerde 50 te worden in Nederland. Dus ik ben naar Sint Maarten gegaan. Ik ben op een strand gaan liggen. Ik heb mijn verjaardag gevierd.
1: Ontspannen, lekker gegeten, gedronken.
6: Ja.
1: Mensen om je heen.
6: Er zijn een paar mensen gekomen naar onze Airbnb gezellig. Dus ik heb ook nieuwe mensen daar leren kennen. Dat is wat ik heb gedaan op mijn 50ste verjaardag.
1: Mooi, Tori. Nou, goed. Volgens mij ben je er jonger uit, hè? Dat zei die meneer ook hier in de studio.
6: Ja, dat is echt wel zwart.
1: Wat, hoe heet die Tyron? Die zag je en dan zegt van, nou, je ziet er niet uit als een 50-jarige. Je hebt een facelift gedaan, zegt hij volgens mij.
6: Nou, ik heb er eentje gevraagd, maar die arts lachte me uit.
1: Oh.
6: Hij zei, kom over 20 jaar terug.
1: Ja, nee. Dat,
6: nee, die krijg ik niet. Maar ik ben gewoon zwart, Norman.
1: Hoezo?
6: Ja.
1: Mooi. Black don't crack, zeggen
6: Black
1: ze
6: dan. Black
1: don't
6: crack.
1: Oh, true.
6: We lijken allemaal niet op onze
1: leeftijd. Dan true. Oké, dan ga ik het hierbij laten. Luisteraars, we zijn bijna aan het einde gekomen. Tenzij er nog iets...
6: Drie minuten zelfs.
1: Ja, in 3 minuten kunnen we nog veel vertellen.
6: Ja.
1: Is er wat gebeurd waarvan ik zeg van snel tussendoor, maak ik het bekend, ik geef het door... er is iets gevonden, of wat dan ook, ik weet het niet. U heeft een staatslot gewonnen. Een staatslot, dan wil je dat ook toe graag. Maar komt u in als u nog snel iets wil zeggen. Zo niet, gaan we de deur sluiten.
6: Ja, en mensen weten dat er, hopelijk weten ze dat er heel veel gratis festivals nog zijn. Ook dit weekend.
1: Vertel.
6: Vondelpark heb je dit weekend festivals, zaterdag en zondag. Volgens mij zaterdag Summer Breeze.
1: Mm-hmm.
6: En zondag Jordaan Festival. Dus ga een kijkje nemen. Alles is goed als het maar gratis is. In Almere is er zaterdag ook een gratis festival. En daar gaat Evita optreden. Dus daar zal ik zijn. Want ik ga het optreden bekijken. Evita en Friends gaat... Ja, daar is nog Evita.
1: Welke Evita?
6: Deze Jonathan.
1: Nee. Jonathan. Oh, die ken ik, ja.
6: Ja, die gaat Evita daar optreden.
1: Ja, ja.
6: Dus daar ga ik zijn. Ik ga naar het Vondelpark. En van het Vondelpark ga ik naar Esplanade in Almere.
1: Mooi.
6: Maar er zijn overal nog steeds. Dus ik nodig mensen uit. Ga gewoon kijken, want het is nog steeds leuk om dat te doen. Dat hoeft je weinig te kosten, misschien alleen wat tijd.
1: Ja, volgens mij heb ik ook een uitnodiging om in Almere te zijn.
6: Zie je, het is leuk hoor.
1: Ja, de zesde volgens mij, een radiostation.
6: Ah.
1: Die viert daar jaarlijkse barbecue.
6: Omroep Almere,
1: Omroep Almere. Ja, ken je die?
6: Ik ga ook, ik heb me aangemeld. Gezellig. Okay.
1: Cor heeft me
6: uitgenodigd.
1: Ja, dat ben ik ook weer, man. Ja. Heel goed.
6: Ja.
1: We hebben samengewerkt een paar keer. Ja. We gingen vroeger op de zaterdag richting Almere.
6: Oh, wat leuk.
1: Om programma's te maken bij Omroep Almere. Ja,
6: ja, hele leuke mensen zijn.
1: Ja. Ja. Heel goed. Dan Naomi Dappe.
6: Gezellig.
1: Luisteraars, ik groet u. Bedankt voor uw bijdrage. Let goed op uw hond.
6: Ja.
1: Ja. Mooi als u eentje hebt. En ja, let goed op uzelf ook.
6: Dag.
1: Dag, inderdaad. Taboe. Odi.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: te quiere como yo te quiero.
1: Por mí te dieron. This is the remix.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is de vertraging 20 minuten. Er staat een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1. De spitsstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 5 minuten oponthoud. En op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Bureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
6: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everybody.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: You're in the mix with the legendary DJ Cubase.

0: precies.
1: Zeggen. Ja, ja.
0: Maar dat zorgt wel voor dat er een minder grote afstand is.
1: Ja, klopt.
0: In buiten Zuidoost tussen de generaties. En hier bijvoorbeeld, like, als ik iemand van Zuidoost, een jongere van Zuidoost, meeneem naar een kamer met allemaal ouderen, ja, dan klappen ze dicht. Durven ze niks te zeggen.
1: Ja.
0: Snap je toch? Die
1: en waar jongeren van denk je dat het aan ligt? Dat ze niets durven te zeggen?
0: Yeah. Ik denk dus door die afstand. Dus you know, je moet je gedragen. You know, je moet alles voor het oog doen. Als je iets onbeleefs of op een manier dat verkeerd opgevat kan worden, dan werd je al getikt op je vingers tijdens de jeugd.
1: Dat het niet netjes is.
0: Precies.
1: Het is vrij postig. Dus dan
0: eigenlijk is de beste strategie om gewoon zo min mogelijk te zeggen. Right? Want dan kan je niks offensief zeggen.
1: Oh, ja.
0: You know?
1: Dat
0: zo
1: is waar.
0: Dat het zo automatisch
1: maar
0: evolueert.
1: Als we het toch over offenses hebben. Voelen mensen zich niet sneller geïntimideerd gewoon?
0: Door
1: de manier waarop wij praten. En dan heb ik het over black people.
0: Voelen andere black people zich daardoor geïntimideerd?
1: Andere black people dan uit andere steden. Dus yeah. Amsterdamse black people zijn best wel, volgens mij, straight to the point of zo.
0: Val mee.
1: Ja, vind je?
0: Kijk. Heb je ooit met de Rotterdammer gesproken?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: Ik denk dat een Rotterdammer veel meer directer en straight to the point is en veel agressiever praat. Like, een guy van Rotterdam-Zuid praat veel agressiever dan een guy van Bijlmer.
1: Ja?
0: You know, op een normale basis. Je hebt natuurlijk je uitzonderingen.
1: Ja.
0: Right? You know? Like, een guy van Rotterdam-Zuid is veel directer. Ja. You know? Like, een guy van Rotterdam-Zuid is veel directer. You feel me?

0: Ben je direct.
1: Ik zeg gewoon hoe het is.
0: Oké, en hoe is het?
1: Hoe het is?
0: Ja.
1: Ik zeg gewoon, als jij niet lekker ruikt, zeg ik gewoon, je ruikt niet, lekker.
0: Dat is een
1: als ik zeg dat, als ik zeg dat jij rare opmerkingen maakt, dan zeg ik, dat vind ik echt een rare opmerking. Als ik vind dat jij laat bent, dan zeg ik, je bent laat.
0: Ja.
1: Dus maar ik ben best wel direct.
0: Op een grote schaal is dat ook gewoon een Nederlands ding. Hè? Wij Nederlanders zijn bekend om hoe direct wij zijn tegenover andere landen. Dus bijvoorbeeld, dus ik weet niet necessarily is dat een specifieke jouw ding is, of gewoon als het de grotere.
1: Misschien is het een Nederlands ding.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, want ik krijg wel altijd discussies met Surinaamse Surinamers.
0: That's, there you go.
1: Omdat zij heel erg.
0: Precies. Precies.
1: Omheen draaien en ik zeg dan hoe het is.
0: Ja, neem maar aan, maar dat is ook zo.
1: Het juiste woord te vinden. Ik zeg, ja, maar dat ga je niet vinden. Zeg gewoon hoe het is.
0: Precies, en dat is dus van Surinamers.
1: Ja, dat is waar. Maar het komt wel sweet over.
0: Ja, maar willen we altijd sweet overkomen?
1: Ja. Is het toegankelijk?
0: Is het toegankelijk? Als je niet zegt wat je wil, ben je dan toegankelijk aan het zijn? Of ben je gewoon, like, enige vorm van confrontatie of een beslissing uit iemand aan het vermijden eigenlijk, you know?
1: Persoonlijk vind ik dat wel. Maar de meeste mensen zeggen toch ook van, het is een geluid of, wat is het spreekwoord ook alweer?
0: Geen idee. Okay. Maar ik vind het toegankelijker als iemand direct tegen me is.
1: Ik ook. Ja. Ik begrijp je dan sneller.
0: Ja.
1: Dus dan, ook al is het geen prettig nieuws.
0: Ja.
1: Ik vind dat veel fijner, want dan weet ik wat, of ik links of ik rechts moet. Maar als jij dat niet doet, dan denk ik, oké, wat moet ik er nu mee?
0: Ja, precies. Dus, en dat durven veel van ons, bij ons jongeren, niet te doen, necessarily. In de kamers, waar ze dat juist wel horen te doen. Ik heb het probleem niet. En ik merk, en enige resultaat dat is gekomen is dat ik eigenlijk super hard word gegund. En dat mijn talent gezien wordt.
1: Yeah.
0: Ik had een stagiaire uit België voor een tijdje, right? Marokkaanse jongen. En hij was like, bro, ik dacht, like, ik weet niet, de kijkers kunnen me niet zien nu. Maar ik heb dreads.
1: Nee, dit is gewoon mijn eigen TikTok hoor. Dus
0: ik heb dreads, ik heb rasta, ik heb een neuspiercing. Oké, maar like, ik ben een hele goede salesman en ik verkoop like, corporates, you know, like, ik verkoop grote corporates. Ik was bij een conferentie niet super lang geleden en ze waren gewoon like, jaloers op onze klantenlijst. Dan praat ik over miljoenen bedrijven. En hij was like, yo, like, ik dacht al deze tijd dat het echt onmogelijk was om dat te doen, tenzij je misschien helemaal in een pak of zo gaat.
1: Maar het werkt ook gewoon.
0: Of de prejudices, like, dat de prejudices zijn of je gediscrimineerd zou worden of niet serieus genomen zou worden. Maar like, ik zeg van, well, het maakt niet uit hoe racistisch iemand is. Tenzij ze echt in de KKK zit, oké? Maar talent beats everything.
1: Yes.
0: Als je getalenteerd bent, maakt het allemaal niet uit. Hoeveel like, mensen zijn racistisch, maar dan like, zijn er al deze minorities in de voetbalteam. En er zijn ze nog steeds voor die minorities in die voetbalteam. Terwijl ze in het dagelijkse leven racistisch zijn. Puur door het talent. Dus op het moment dat ik, als ik mijn mond niet open doe en ik niet praat, dan gaan ze ook niet horen hoe getalenteerd ik ben.
1: Yeah.
0: En op het moment dat ze het horen, willen ze wel met me werken. Want ik heb iets te bieden. Ik heb

0: Hoe kom je onder de armoedegrens dan?
1: Kijk, het eerste sowieso als je op een uitkering zit, ben je sowieso, en je hebt geen andere vormen van inkomen, illegaal stiekem of zoiets,
0: ja.
1: Dan ben je sowieso arm. Kijk, het ding is, je overleeft wel.
0: Ja.
1: De staat gaat je net genoeg geven om te overleven, maar gaat je niet genoeg geven om
0: te leven.
1: Ja, maar dat is ook niet de bedoeling. We willen ook gewoon dat je zo snel mogelijk aan het werk gaat en productief bent voor de economie, maar daar wordt iedereen rijker van. De vraag van, hoe kom je daar? Is dus inderdaad als je geen vak kan. Waarom? Ik kom natuurlijk uit de recruitmentbranche, dus ik weet heel veel voor de arbeidsmarkt. En heel lang was er een gigantische arbeidskracht. Dus gewoon niet genoeg werknemers.
0: Kan iets rustiger praten? Ik denk dat de luisteraars... Young boy! hij gaat snel zo willen aantekeningen maken.
1: Begrijp ik.
0: Ja.
1: Dus er was heel lang een arbeidskrapte. Dus dat betekent, er waren veel meer vacatures dan dat er mensen waren die ze kon vullen. Dat is een hele luxe positie voor de doorsnee mens. Maar dat betekent dat je er
0: kan
1: genoeg
0: kiezen,
1: werk is.
0: Toch? Ja.
1: Probleem is, wat mensen niet begrijpen en dat ik nu heel erg veel zie dat een probleem is. Heel veel in mijn vrienden, in familie enzovoort. En is dat de arbeidskrapte is voor mensen die een vak kunnen. Maar er is een hele grote groep mensen die geen vak kunnen, die aan het vechten zijn voor dezelfde cashière, retail, receptionist functies.
0: Wacht, pauze.
1: Ja.
0: Dus, wat zei je? Je zei dat er geen werk is voor de mensen die een vak kunnen.
1: Dat er wel werk
0: is. Wel werk voor een vak.
1: Maar er is geen werk voor mensen die geen vak kunnen. En die vechten allemaal voor...
0: Vind je dan bijvoorbeeld, ik ga gewoon random een functie noemen, dat de service balie of de klantenservice, is dat een vak? Of is dat gewoon opvulling?
1: Ja, nee. Is het een vak als in, zou je het heel goed kunnen?
0: Ja, toch?
1: Ja. Is het een vak als in...
0: Je hebt een diploma.
1: Je moet iets... Er is een barrière tot dat... Je kan niet zomaar iedereen op die positie zetten.
0: Nee.
1: En die functies waar je iedereen op die positie kan zetten, daar vechten een hele grote groep van mensen voor diezelfde banen.
0: En dat komt door omdat ze hun opleiding misschien niet afmaken.
1: Ja, of
0: dat ze een opleiding hebben gedaan en daar niets ermee doen.
1: Ja, of bijvoorbeeld, zeker. Of dat ze gewoon ongelukkig
0: hebben. Want heel veel mensen zijn toch ook gewoon naar school gegaan, ze hebben een diploma gehad. Wat ik vaak hoor is, mensen hebben hun diploma gehad en daar doe je niks met je...
1: Klopt.
0: Diploma. Je bent helemaal ergens anders in een andere branche.
1: Ja.
0: Dus je gaat nu werken bij net... mag geen merken noemen, maar je gaat werken bij de klantenservice.
1: Ja.
0: Terwijl jij hebt eigenlijk gestudeerd als ICT'er.
1: Precies.
0: Huh?
1: 100%.
0: Waarom doen mensen dat?
1: Dat vraag ik me ook af.
0: Dus je maakt je leven gewoon moeilijker.
1: Precies.
0: Voor jezelf.
1: Ja, ik bedoel, misschien waarom makkelijker is het ook moeilijker.
0: Ja. Dus als je voor een vak gaat, dan zou je gewoon goed betaald kunnen krijgen.
1: Ja, zeker. Precies.
0: Dus, maar zeg je dan ook dat mensen gewoon weer terug naar school moeten?
1: Nee, maar je hoeft niet naar school te gaan om een vak te leren. Hè. Kijk, bijvoorbeeld, er zijn heel veel dingen dat je kan leren zonder dat je naar school hoeft te gaan. Maar dat zijn wel vaak meer... Dat zijn vaak functies met een hoge churn rate. Zo wat ik daarmee bedoel is... Het is niet voor iedereen weggelegd. En dat is de reden waarom er zoveel werk er steeds in is. Bijvoorbeeld sales.
0: Ja.
1: Als je sales doet, kan je gewoon erin stappen. Kan je daar op de job leren. Recruitment. Ja. Kan je dat ook doen. Probleem is, het is een voordeel en een probleem is dat die twee functies hebben doorlopend mensen nodig. Omdat er steeds mensen uitstromen. Omdat het heel moeilijk werk is om lang te blijven doen. Je bent heel prestatiegericht. Er is heel veel druk op
0: je. Dus je krijgt veel stress.
1: Ja.
0: En je mentaal gaat er eigenlijk aan.
1: Nou, sommige mensen niet. Dus je moet kijken als het voor jou is. Maar die hebben in het doorloop mensen nodig. Dus daar kan je altijd komen en dan gaan ze het gewoon leren on the job.
0: Ja.
1: Dus er zijn zulke functies.
0: Maar die functies zijn ook best wel hard, toch?
1: Ja,
0: als in van je teamleider is best wel hard.
1: Ja, er is gewoon druk, er is prestatie. Want je moet presteren. Het is niet van, je vult de uren. Je hebt targets dat je moet halen en daar wordt ook druk op gezet. Dus dat is de reden waarom er zo'n hoge churn rate is, dat mensen zo snel uitstromen. Maar het zorgt ervoor dat zij doorlopend aan het recruiten zijn. Een salesbedrijf of een bedrijf die recruiters enzovoort doet. Hun vacatures blijven online. Het is niet van, we hebben genoeg, ze zetten het offline.
0: Nee, het is
1: ze
0: gewoon,
1: blijven online.
0: Het blijft gewoon, want het is gewoon consistent, want het is gewoon een lopende band.
1: Ja. Yeah.
0: Maar bijvoorbeeld docent.
1: Ja.
0: Daar is ook veel. Daar zijn mensen nodig.
1: Zeker.
0: Maar niemand wilt.
1: Klopt.
0: Why?
1: Ik zeg eerlijk, ik vraag me dat ook af.
0: Ik weet het wel. Ik wil niet kwart over acht op school zijn.
1: Maar ik zeg je eerlijk. Kijk, ik denk dat er ook lang wel een stereotype is geweest dat docenten niet zoveel verdienen.
0: Nee, ze verdienen wel hoor.
1: Dat was vroeger wel echt een beetje dat verhaal, toch?
0: Ja, ja. Maar in andere landen niet, maar volgens mij in Nederland is het wel gewoon goed. Maar ja.
1: Ik weet wel dat toen ik opgroeide, dat ze zeiden van, of tenminste, misschien gingen de leraren ook grappen maken dat ze niet zoveel verdienen.
0: Ja.
1: En mensen gaan, we moeten meer investeren in onze leraren. Maar ik denk dat het heel lang wel een dingetje is geweest dat ze niet genoeg betaald kregen, maar dat het wel veranderd is tegenwoordig.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Vooral om meer aan te trekken. En de school-CAO is geweldig. Hè. Like, die zomervakantie krijg je volgens mij gewoon betaald.
0: Ja, maar weet je wat ik het moeilijk vind van docent zijn? Je begint kwart over acht in de ochtend. En dan denk je, 3 uur is de school klaar. Nee! Dan moet je met al die huiswerk dingen van die kinderen moet je naar huis om daar nog werk te doen. Dus je bent bezig en bezig en bezig. En daarnaast...
1: Wacht, bij wel hard on. We moeten wel de juiste dingen zeggen. Hè? Kijk, dit kunnen we tussen ons bespreken, maar mensen gaan nu denken, oh, ze heeft gelijk, we moeten geen docent worden.
0: Nee. Want kijk, een dos, zoals je zei, CAO is wel goed.
1: Zeker.
0: Daarnaast, je moet echt liefde hebben voor kinderen.
1: 100%.
0: Ik vind, als je docent bent en jij vindt de wereld moet je verbeteren, word docent, want dan maak je impact. Want kinderen hebben docenten nodig.
1: Zeker.
0: Want er zijn veel te weinig
1: de
0: docenten.
1: De Nederlandse geletterdheid gaat omlaag. Het is like een van de laagste van heel Europa nu tegenwoordig.
0: Ja, omdat niemand meer oplet op de grammatica en de opbouw. Want AI kan alles voor je corrigeren. Hallo.
1: Stel je voor
0: dus
1: dat
0: iedereen wordt ook een beetje lui, vind ik.
1: Ja, 100%. Stel je voor dat we AI hadden gehad, like,
0: toen we klein waren.
1: Toen we op school zaten. Ik denk niet dat ik zoveel geleerd zou.
0: Ik wel. Omdat voor mij, als ik bijvoorbeeld nu AI gebruik, ik ga steeds dieper en dieper en dieper en dieper. Dus ik stel een vraag.
1: Ja.
0: En dan lees ik de informatie, maar dan wil ik weer weten waarom. Dus ik ga heel diep op de informatie in.
1: Klopt.
0: Dus ik denk niet per se, ik word wel luier als een van, ik heb geen zin om 10.000 keer mijn brief na te kijken. Dus ik doe de brief en dan zet ik het in AI, kan je het voor me corrigeren en dat is het dan.
1: Maar ik zou juist beargumenteren dat je dan inderdaad gewoon nog steeds minder aan het leren bent dan.
0: Ja, vind je?
1: Want kijk,
0: maar je zoekt toch meer op?
1: Ja, maar opzoeken en leren zijn niet necessair hetzelfde.
0: Oké, wat is het verschil?
1: Als ik kan dus bijvoorbeeld like, iets lezen en verdiepen in een onderwerp A, right?
0: Ja.
1: En daarom verdiep ik er nooit meer in. En dan vergeet ik het gewoon. Want omdat ik heb er niks actiefs mee gedaan. Ik heb geen teksten mee geschreven. Ik heb niet like, creatief met de materie moeten handelen. Ik heb er niet moeten vervormen. Je consumeert eigenlijk alleen maar. Maar je produceert niks met de materie.
0: Ja.
1: Begrijp je? Dus als je een essay schrijft, moet je nu gaan nadenken. Oké, ik schrijf een essay over Genghis Khan.
0: Ja.
1: En ik analyseer nu in deze essay als hij verder was gegaan om in Europa betreden. Als hoe ver hij was gekomen. Ik leer dit nu op een andere manier. Ik ga dit onthouden 10 jaar later. Maar als ik het gewoon heb gelezen op AI, vergeet ik dit over een paar maanden.
0: Je moet wel praktische opdrachten doen nog steeds op school.
1: Dus. Ja, maar je doet dat met die AI.
0: Nee, want als... Kijk, ik heb ook gestudeerd door in gesprek te gaan met mijn docent.
1: Mm-hmm.
0: Als ik colleges had, ging ik niet helemaal achter zitten. Ik ging helemaal bijna op de docent.
1: Right.
0: En dan ging ik vragen stellen. En dan had ik een gesprek met de docent en zo leer ik. Dus dit gesprek eigenlijk met jou, zo leer ik.
1: Yeah.
0: En ik leer ook door een andere methode. En die andere methode heet teach by others.
1: Yeah.
0: Ik leer door iemand anders het aan te leren wat ik heb geleerd.
1: Yeah.
0: En zo onthoud ik heel veel dingen.
1: Yeah.
0: Dus hoe ik mijn studie heb gehaald is, ik leerde iets op school. En dan vond ik ga het nu meteen doen. En dan ging ik dan naar mijn stage. En uiteindelijk werd ik ook programmeur bij mijn stage. Als een cultureel programmeur.
1: Oh ja.
0: Want mijn stage was no limit.
1: Yeah.
0: Dan leerde ik iets op school. En dan zei ik, dan ga ik dit nu uitproberen met iedereen. En dan ging ik hun les geven. En dan vond ik dat iedereen die opdracht moest uitvoeren.
1: Waarom word jij geen leraar?
0: Omdat ik niet in de ochtend om 7:15 was. Ja, dat zei ik toch al.
1: So, you know, naar de vraag is, welke kwaliteiten missen de jongeren van Zuidoost? Is vroeg wakker durven te worden, ver durven te reizen, of niet ver, ver voor hun. Gewoon uit Zuidoost durven te reizen.
0: Ja, dat. Uit comfort.
1: Ja, uit de comfortzone. En ik denk ook wel dat mensen van Zuidoost dus like, met hun werkgevers een hele formele band houden. Door like, die culturele dinges. En dat ze daardoor ook minder hard groeien. Omdat ze dan steeds een persoon aan het opzetten. Kijk, hoe ik nu aan het praten ben. Zo praat ik ook gewoon met mijn opdrachtgevers en met mijn klanten.
0: Interessant.
1: Ik praat gewoon straight met ze. Ik ben gewoon mezelf. Ik ga niet een witte stem op doen, oké? You know? Ik ga niet opeens heel erg op een andere manier. Ik weet, ik kan niet eens nadoen. Zodanig doe ik het gewoon niet. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel doen. En ik denk dat ze daardoor ook minder hard groeien in hun carrière. Omdat ze niet opvallen, omdat ze niks zeggen en gewoon daar maar in de hoek staan.
0: Je zei daar iets wat ik heel interessant vind. Je zei, ze komen niet verder omdat ze niet willen opvallen.
1: Klopt.
0: Waar komt die angst vandaan?
1: Ik denk dus inderdaad dus eigenlijk van die childhood mentaliteit van, dus die, formaliteit creëert automatisch afstand. Ja. Maar heb je dat is gewoon een consequentie daarvan. Het hoeft niet altijd een negatief ding te zijn, maar je creëert wel een afstand. En wanneer je heel makkelijk het verkeerde kan zeggen, ga je ook, of het verkeerde kan doen, ga je ook heel makkelijk niks doen of niks zeggen. Weet je, of zo min mogelijk.
0: Ja.
1: En vooral, ik weet niet, voor heel veel jongeren hier hebben ook gewoon de mentaliteit gekregen van, don't embarrass us in front of these white people, waarbij ze wel spreken. Of dat als iemand een bepaalde functie heeft, dat ze dan, super belangrijk zijn. En dat je dan eigenlijk, in plaats van dat je concentreert op, hey, ik wil juist laten zien wat ik heb, wordt er meer gefocust op, laat juist niet zien dat we een stereotype zijn. Of dat je bepaalde slechte kenmerken hebt. Er wordt meer geconcentreerd op wat je niet moet laten zien, dan op geconcentreerd op wat je wel moet laten zien. Ja.
0: Interessant. Dus omdat al die zogenaamde principes zijn aangeleerd, kom je eigenlijk vooruit. En
1: klopt,
0: ook niet in de economie.
1: Ik denk dat we gewoon culturele dingen leren die vanuit andere culturen, die niet altijd even netjes en goed werken
0: in de westerse maatschappij.
1: Yeah.
0: Okay, ja. Dus formeel zijn zorgt voor afstand, waardoor jij ook angst creëert en bang bent om fouten te maken. Ja. Dat is het.
1: Klopt.
0: Waardoor jij dus jezelf kleiner maakt.
1: Klopt.
0: En daardoor word je niet gezien. Dus je
1: Klopt.
0: Gaat ook die promotie niet krijgen. Klopt. Want je maakt je mond niet open.
1: Klopt. En je blijft oncomfortabel. Jij vindt het zelf ook niet leuk. Je kan niet jezelf zijn. Je moet steeds op je tenen lopen.
0: Ja.
1: En dat is ook de reden waarom mensen van Zuidoost omgeving daar buiten vermijden. En zoveel mogelijk in Zuidoost proberen te doen in deze cultural confines. Waar ze het gevoel hebben dat ze wel in zelf kunnen zijn.
0: Ja.
1: En als je daar gewoon uit durft te stappen, dan zie je dat de wereld helemaal niet zo eng is. En zie je dat er veel meer kansen zijn buiten Zuidoost. En dan hoef je niet te limiteren aan wat er hier is.
0: Okay, maar wat denk je dat als we de economie van Zuidoost willen ontwikkelen, wat is nog meer nodig, denk je? Want nu heb je gezegd, je moet durven.
1: Ja. Yeah.
0: En je moet je niet aan die principes vasthouden.
1: 100%.
0: En want de westerse cultuur is vrij zijn en ze
1: Zeker.
0: Zeggen wat ze willen.
1: Zeker.
0: Dat is het eerste gedeelte, toch?
1: 100%.
0: Oké, en wat hebben we dan nog meer nodig in Zuidoost om de economie op te krikken?
1: Ja, yeah. ik denk we kunnen het op twee manieren doen, right? We kunnen wat moeten de jongeren zelf meer gaan doen en wat moeten we gewoon doen vanuit een staatniveau?
0: Ja. Yeah.
1: Of een groter, dus op welke is je vraag specifiek?
0: Alle twee, micro.
1: Oké.
0: Okay. Als eerste, dus wat moeten we de mensen onderling?
1: Yeah.
0: Dat is dus microniveau. Wat moeten we onderling met elkaar doen?
1: Yeah.
0: Om de economie van Zuidoost op te krikken. Om beter te worden. Om geld te maken.
1: Precies.
0: Hoe gaan we een geldstroom creëren?
1: Ik denk dat de eerste in de opvoeding en in de planning, de roadmap duidelijker moet zijn. Ik denk de roadmap is nu, je moet naar school gaan zodat je later een goede baan kan krijgen.
0: Yeah.
1: Dat is super vaag. Wat betekent dat zelfs? Maar ik denk dat bijvoorbeeld in andere omgevingen, dat er heel specifiek wordt gezegd van, wanneer je deze banen studeert, maak je ongeveer zoveel inkomen.
0: Yeah.
1: En dan groeien en dan kan je zoveel inkomen en dan kan je een huis halen.
0: Yeah.
1: En wanneer je dat huis had en je betaalt het elke maand af, dan in plaats van dat je huur betaalt naar een huurbaas, bouw je vermogen op. En dan kan je dat geven aan je kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En dan na 10 jaar, 20 jaar ben je opeens gewoon de eigenaar van een huis van 5 ton, 6 ton dat aan het groeien is. En nu bouw je vermogen in de familie, right?
0: Oké, okay, dus je zei het al in het begin. financiële educatie.
1: Ja, financiële geletterdheid.
0: Ja.
1: Dat daar gewoon een duidelijke roadmap is. Dit wat ik net heb gezegd is zo duidelijk voor heel veel. Wat leren de ouders ook gewoon aan de kinderen? Like, you know. En hier is het super vaag. Vaak omdat de ouders het zelf ook niet hebben gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Dus ze weten gewoon van, je moet naar school gaan, want dat is goed of zo. En we kijken wel waar het goed voor is.
0: Dus wat moeten we wel zeggen? In plaats van, jij zegt, we moeten niet meer zeggen van, je moet gewoon naar school gaan.
1: Yeah.
0: Maar wat moet je zeggen? Ga naar school en?
1: Okay, ga naar school. Leren vak.
0: Leren you know? Vak.
1: En... Like, neem gewoon werk daarin. En dan ga je ook gewoon daadwerkelijk zoeken. Oh, ik wil bouwvakker worden. Ga je ook daadwerkelijk zoeken. Oké, hoeveel verdien dat? You know, dat is stabiel. En you know, dan weet je van, je kan dan twee manieren op gaan. Je kan een vast contract krijgen. Yeah. En dan neem je daarmee je huis. Of je gaat als zzp'er aan het werk en neemt een hogere uurloon. En regelt daarmee je spullen. En je hebt dat gesprek gewoon, maar in detail. Je hebt het gesprek niet vaag. You know, je hebt het gesprek... Yeah.
0: Van wat
1: concreet
0: wil je
1: en
0: wat
1: specifiek.
0: Wil je bereiken?
1: Ja.
0: Welke doelen wil
1: Precies.
0: je behalen?
1: En je laat het ook gewoon zien. Want dan nu wanneer veel van de jongeren gewoon dingen zien qua op een goede economiebasis, dan is het like een super flashy levensstijl.
0: Ja.
1: En dat is like, you know, rappers, voetballers of whatever, al die dingen daar.
0: Ja.
1: En het probleem is dat je dan gaat dromen om ook zo flashy te zijn.
0: Ja.
1: En als je dat talent in die vakken niet hebt, dan ga je kijken naar andere manieren. Zoals illegale manieren.
0: Ja.
1: Terwijl eigenlijk... Dat is omdat je jou dat als een rolmodel hebt gekozen. En je nu niet echt necessarily weet wat een andere pad is. Naar stabiliteit. Dus nu ga je onstabiel zijn. Of illegale dingen doen.
0: Dus wat je... Ik ga het gewoon even voor mezelf vertalen. Ja. Dus het is... Je kan een idool hebben. En als voorbeeldfiguur hebben. Maar als jij bijvoorbeeld... Als je een voetballer als idool hebt. Maar jij kan niet zo goed voetballen. Dan moet je kijken naar waar je wel goed in bent.
1: Klopt.
0: En dan iemand, een voorbeeldfiguur zoeken.
1: Ja.
0: Die hetzelfde doet.
1: Ja.
0: Maar wat als die mensen niet in beeld zijn? Dus bijvoorbeeld die bouwvakker.
1: Ja.
0: Is niet populair op social media. Want bouwvakkers zijn gewoon on the low.
1: Klopt.
0: Dan hoe kan je een voorbeeld nemen aan een sleutelfiguur dan?
1: Omdat de eerste, je zou sowieso niks weten over bouwvakkers. Dan zei je gewoon... met bouwvakkers gaat praten, bij een bouwbedrijf, stage lopen, snuffelstage, gesprekken. Dus de enige manier om met ze in contact te komen, is om dat contact gewoon daadwerkelijk te maken. Ik denk dat je ook wel dagen daar, ik weet het niet 100% zeker, maar heb je niet ook daar wel dagen voor, carrière dagen en zo, bij die, you know, de ROC's dat je like, dat
0: ja, je hebt ja. wel carrière dagen, maar...
1: Daar heb je ook stage zelf, toch? Dus
0: ja.
1: als je zo'n opleiding gaat doen, kom je ze sowieso tegen.
0: Maar vaak, wanneer je... Jij zei, ga uit je comfortzone. Maar vaak wanneer je op zo'n stageplek komt, voel je je niet thuis. Dus dan...
1: Klopt.
0: De mensen die daar al werken, zien zichzelf niet als een peer of
1: Klopt.
0: Een sleutelfiguur.
1: Ja.
0: Dus als zij zichzelf al niet zo zien, en het maakt ze eigenlijk niet uit dat jij de jonge stagiaire bent.
1: Maar waarom moet je het precies specifiek hebben van the people that look like us, you know?
0: Nee, niet per se de people.
1: You know, die andere mensen.
0: Gewoon alle mensen.
1: Ja,
0: gewoon, je werkt daar, je hebt gewoon een beroep. En nu komt kleine Jurgen.
1: Yeah.
0: En jij denkt, kleine Jurgen is gewoon stagiair, punt. Niet, kleine Jurgen of kleine Kees zijn stagiaire. Weet je wat ik ga doen? Ik neem hem gewoon met me mee. Net als
1: waar
0: die Binmoji achter.
1: Yeah. Waar heb je dat idee van dat het zo gaat?
0: Ik hoor vaak van jongeren, ik werk met jongeren, of heb gewerkt met jongeren. Ik ben 5 jaar jongerenwerker geweest. Hoor ik vaak dat ze op een plek komen en eigenlijk nobody cares.
1: Yeah.
0: Niemand ontfermt zich over de jongeren. Want mensen vinden in functie, vinden jongeren ook vervelend. Dus ze beginnen al met, stagiaires zijn vervelend man. Is hetzelfde als wanneer je in de zorg komt en je bent de flexer.
1: Ja. Yeah.
0: De mensen die werken, je hebt flexers nodig.
1: Right.
0: Want als er uitval is, moet diegene dat werk, moet je helpen eigenlijk.
1: Yeah.
0: Maar je begint al, weer een flexer. Terwijl, als jij die stagiair goed begeleidt en een warm welkom geeft, zal die persoon
1: 100%.
0: Zich misschien wel zijn best doen
1: 100%.
0: Of zo haar best doen.
1: Maar laten we ervan uitgaan dat we in dit geval geen controle hebben over de mensen die zo denken. Ik denk wel dat, wat ik er net over heb, als je gewoon daadwerkelijk jezelf bent, je bent super assertief. Ook al, you know, vinden ze het vervelend, you know, like, je gaat meer ergens komen en meer zien dan als je gewoon daar maar in een hoekje staat. En ik weet je hoe vaak het ook gebeurt dat ik dacht van, oh, ze vinden het niet leuk dat ik hier ben.
0: Yeah.
1: En dan open ik mijn mond en dan blijkt dat zij even verlegen zijn als ik. En dat ze eigenlijk gewoon, you know, dat ik, nu dat ik de eerste contact maak of eerste interesse toon,
0: yeah,
1: dat ze eigenlijk er super open voor zijn. Ik heb het eerder gehad bijvoorbeeld dat ik dan denk van, oh, ik was volgens mij met like een of andere guy die like van ergens, waar was het? Ergens in die Brabantse plekken.
0: Yeah.
1: Dus ik denk van, ah, you know, ik vind het waarschijnlijk niet leuk dat ik hier ben. Ik denk gewoon, weet je, maar ik kom natuurlijk uit sales. En ik weet dat iedereen vindt het leuk als je om advies vraagt. Right? Yeah. Zo vroeg om advies. Yeah. En hij begint te jappen, hij begint te takken, bam, bam, bam, bam. Terwijl eerst dacht ik van, oh, hij vindt het niet leuk dat ik hier ben. Ik bla, bla, bla, bla.
0: Totdat je...
1: Ja.
0: Je, maar dat is het vaak, hè. Als je je opstelt als in, ik wil graag leren. En je vragen stelt over, zou je me dit kunnen leren? Of zou je me uitleggen hoe dit en dat moet? Dat is een hele andere instelling.
1: Zeker.
0: Dan, ja, ik durf het niet te vragen.
1: Zeker.
0: En ik ga dus niks zeggen.
1: Zeker. En soms gaan er inderdaad mensen zijn die het niet zo leuk vinden. Maar ik weet dat er minimaal één persoon is op je stage die het wel, die alles gaat vertellen.
0: Ja.
1: Minimaal één.
0: Dus je moet eigenlijk, wanneer je stage loopt, die ene persoon zoeken,
1: yeah,
0: die de vragen kan stellen.
1: Zeker. En die het leuk gaat vinden.
0: Yeah.
1: Mensen voelen zich graag belangrijk. Weet je?
0: Yeah.
1: Het moment dat je jezelf nederig opstelt en je die persoon in een positie zet waar zij zich als expert voelen, dan zie je dat ze heel snel gaan openstellen. Weet
0: ja,
1: je?
0: Dat is waar.
1: Dus ik zou zeggen van, hey, you know, is dit misschien niet een veroordeling? Dat ze denken van, oh, wat een stagiaire kut.
0: Yeah.
1: Maar misschien als je nu zegt, hey, is echt heel goed hoe je dat deed. Like, hoe deed je dat eigenlijk?
0: Yeah.
1: Ga je opeens zien?
0: Dan gaan ze opeens bloeien. En dan zeggen ze, nou weet je, ik heb het eigenlijk op zo'n manier gedaan.
1: Snap je? Hey, on topic. Dat is een adviesstukje.
0: Yeah.
1: Die financiële geletterdheid, ik denk, is een belangrijk stukje. En dan zie je ook andere opties en hoe dat eruit ziet.
0: Yeah.
1: En dan een roadmap van, hey, als je het op die manier doet, dit is de reden waarom je like op school je best moet blijven doen.
0: Yeah.
1: En gewoon je vakken moet halen, is zodat je die stabiliteit hebt van, en je ziet die stabiliteit, je ziet hoe die stabiliteit eruit ziet. Het zijn geen vage woorden.
0: Dus wat jij zegt is, want wat in deze, hoe zeg je dat? In deze tijd zeggen mensen, ah, je hebt geen diploma nodig.
1: Klopt.
0: Want je kan gewoon, maar wat zeg jij?
1: Ik zeg, kijk, je hebt geen diploma nodig. Als je geen diploma, je hebt sowieso geen diploma nodig. Nodig niet. Maar je damn well make sure dat je goed bent in iets anders. You know?
0: Okay. Want ik zeg altijd, je hebt geen diploma nodig, maar als je geen structuur aan je eigen leven kan geven, ga Klop. Naar school.
1: Klopt.
0: Want dat is het enige systeem wat wel structuur geeft.
1: Klopt.
0: Dus een diploma geeft je geen zekerheid, maar leert je wel consistent te zijn en structuur te geven aan je eigen leven.
1: Zeker.
0: Want als je niet naar school gaat, dan moet je zelf een boek lezen. Want waar ga je...
1: Ja,
0: informatie halen dan. Maar,
1: en de school bewijst ook gewoon dat je de kennis hebt.
0: Ja.
1: Sommige vakken moet je ook gewoon naar school gaan, anders kan je het gewoon niet doen. Je krijgt ook gewoon netwerk uit de school. Maar
0: precies,
1: kijk, als je super getalenteerd bent, ik ben niet naar school gegaan. Maar you know, ik heb talent.
0: Ja.
1: En een voetballer hoeft ook misschien niet naar school te gaan. Dus
0: ja,
1: als je niet naar school gaat, yo, damn,
0: moet je
1: sure
0: echt de talent hebben.
1: Ja, dat je iets
0: je
1: anders
0: moet echt
1: wel
0: blessed
1: gaan
0: zijn.
1: You know? Ja, ik bedoel, of hard werken daarvoor.
0: Dus ja.
1: Ik heb geen talent. Ik heb gewoon hard voor gewerkt. Om,
0: ja,
1: om de skills te krijgen. Like, maar, you know, just make it damn sure dat je iets anders wel kan. You know, als je geen school wilt doen, zorg ervoor dat je iets anders wel kan dat geld gaat verdienen. You know?
0: Dus je zegt, wees niet lui.
1: Ja, zeker.
0: Dat is
1: maar ik zeg wel, voor de meeste mensen, ga gewoon naar school. You know? De meeste, 90% ga gewoon naar school. Als je niet bereid bent om je hele leven te dedicaten of superveel moeite te gaan doen in een vakgebied, want dat zijn de mensen die het buiten school laten maken vaak.
0: Ja.
1: You know, een voetballer is er enorm veel tijd in zijn craft. Like, moet allemaal gekke ijskoude baden gaan doen. Een rapper is de hele tijd bezig, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Ik als ondernemer ben ook de hele tijd bezig. You know, dus als je een beetje een goede werklevenbalans wilt hebben, leer een vak. Ik hoef niet te zijn, ga naar school, je kan een vak op een andere manier leren. Leer een vak. Leer een skillset dat niet iedereen kan.
0: Ja.
1: Waarvoor dat heel veel waarde biedt aan bedrijven waar ze voor willen betalen.
0: Ja.
1: Whatever dat vak is sales, bouwvakken of bouwen, zorg. Je kan ook als operator of iets werken in fabrieken. Dat zijn vakken die niet iedereen kan en dat mensen graag voor betalen. You know what I'm saying? Like, dat werkt gewoon. bij Uber ook gewoon. Uber is
0: iedereen is bijna Uber.
1: Iedereen is Uber. Uber is ook volgestroomd.
0: Ja.
1: You know, leer een vak. Leer gewoon een vak. Eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon het grote thema. Ook als je, okay. Dus hoe niet via school te gaan. Ook als je buiten school je leven gaat maken, ben je ook een vak aan het leren. Als je voetbal maakt ook een vak. Als je gaat verkopen, is dat ook een vak. Leer iets dat niet heel veel mensen kunnen. En daar mensen geld voor willen betalen. En dan ga je altijd geld hebben.
0: En als je ondernemer bent. En we hebben dan over de... We hebben niet zoveel tijd meer. Maar ik wil het wel hebben. Er zijn heel veel talentvolle mensen in Zuidoost.
1: Zeker.
0: En ze zijn ondernemers of ze willen ondernemers zijn.
1: Ja.
0: Oké, maar hoe kunnen we dat ontwikkelen zodat dat beter loopt dan het nu is?
1: Ik denk sowieso een beter mentorsysteem in een bepaalde manier. En ik dacht dat het enige is wat nodig is, want het talent is er. Maar ik heb veel gesprekken gehad met jonge ondernemers. Maar ik moet zeggen, ik ben ook community verbinder.
0: Ja.
1: Vaar, masterplan, Zuidoost, ambitie.
0: Ja.
1: Werk en economie. Maar ik denk, wat is de vraag weer?
0: Van wat is nodig om de ondernemers...
1: Ik spreek veel ondernemers. En er zijn veel die het goed doen. Maar ik zie ook gewoon, ik heb het zelf ook gehad, dat er veel basisfouten gemaakt wordt. Dat totaal niet gemaakt hoeven te worden.
0: Zoals
1: als
0: wat?
1: Er een persoon is. Ik ken bijvoorbeeld, ik zit zelf in tech, right?
0: Ja.
1: Ik ken een dame die een tech startup aan het beginnen was. En zet allemaal personen die ze aan het betalen was. Maand op maand operaties. Maar ze was nog pre-revenue. Ze had nog geen rode cent gemaakt met de,
0: wat ze deed.
1: Met de tech. De tech was nog niet eens ontwikkeld.
0: Ja.
1: Je kan geen grote... Dat was gewoon aan het betalen met haar eigen werk in de zorg. Je kan geen mensen op de loonlijst hebben of maand per maand betalen als je nog geen product hebt op de markt.
0: Yeah.
1: Waar je geld mee verdient. En dat is like basis. Dat is like een basisconcept. Dat een mentor haar zou kunnen zeggen. Of, maar zij is ook de enige die zulke ondernemende dingen doet in haar grotere netwerk, in haar persoonlijke sfeer. Dus
0: mensen moeten meer coaching nemen als je ondernemer bent.
1: Ja, en
0: je moet durven investeren in jezelf.
1: 100%. Maar ja, ik denk dat gewoon heel veel fouten worden gemaakt in de beslissingen.
0: Ja.
1: En daar kan een goede mentor gewoon voor helpen. Misschien moet want veel van de informatie online is ook gewoon gefragmenteerd.
0: Ja.
1: Maar om gewoon bepaalde fouten... Ik heb veel informatie gekregen en veel fouten vermeden door mentoren.
0: Ja.
1: En ik heb periodes gehad waar ik geen mentoren heb gemaakt. En ik heel veel domme fouten heb gemaakt. Tot de dag van vandaag.
0: Ja.
1: En dat die dan zeg maar zeggen van... Hey, als ik er toen was geweest, had je niet deze dingen niet gedaan. En toen was ik, je was er niet. Maar, ik denk dat mentoren wel echt het sterkst. Ik denk dat als we meer mentoren hebben... En meer mentoren contact hebben met... Nieuwe ondernemers in Zuidoost.
0: Ja.
1: Ik denk dat het een groot, groot verschil maakt.
0: Oké. Ja, ik heb echt heel goed naar je geluisterd. En wat ik eruit haal is dat je zegt van... Er moeten meer mensen zich... aanstellen of neerzetten als je ervaring hebt, tenminste.
1: Ja.
0: Je bent een goede ondernemer en je bent... Als een coach, als een mentor van een andere persoon. En aan de andere kant, als jij ondernemer bent of beginnend ondernemend bent, durf te investeren.
1: Zeker.
0: Betaal die mensen gewoon. Want je gaat alles op internet kunnen vinden. Maar dat is theoretisch gezien, maar emotioneel. Dat iemand je begeleidt naar waar je wilt komen.
1: Yeah.
0: Je moet wel die connectie maken. Je moet wel durven te investeren.
1: Ja, investeren in hoe? In geld?
0: Ja, want als iemand zegt, ik heb een coaching traject voor jou, maar het kost zoveel, dan ga je twijfelen.
1: Ik zeg eerlijk, ik geloof niet echt in die coaching modellen, man.
0: Ik wel, want...
1: Heb je het ooit gedaan zelf?
0: Ik heb heel veel cursussen gedaan.
1: Echt?
0: Ja.
1: Dus die gingen ook gewoon lekker.
0: Ik heb ook gewoon heel veel stages gewoon gratis gelopen, zonder dat ik naar school moet. Ik vond gewoon... Oh, wacht even, jij doet dit beroep. Mag ik 5 maanden met je meelopen? Want ik wil gewoon weten wat het is.
1: Maar dan betaal je hun daarvoor of wat?
0: Nee, ik was gewoon daar bij het bedrijf en ik werk gratis voor je.
1: Ah.
0: En op een gegeven moment dacht ik, dit is niets voor mij.
1: Maar hoe overleefde je in die 5 maanden?
0: Ik had ook gewoon werk.
1: Oh, dus je deed het buiten werken?
0: Ik deed gewoon dus bijvoorbeeld 1 dag in de week ging dan een vrijwillige stage lopen. Mm-hmm. En dan ging ik gewoon kijken, omdat ik geïnteresseerd was in het vakgebied.
1: Ja.
0: En na 5 maanden dacht ik... Dit is echt tof. Nu weet ik hoe het moet.
1: Ja.
0: Of 5 maanden daarna dacht ik... dit is echt niks voor mij.
1: Gebeurde het dat soms dat je eerder al uitvond dat het niks voor je was dan die
0: ja. En dan ging ik in gesprek van, ik vind het toch niet zo leuk.
1: Ja, oké.
0: Okay, maar dan ben ik wel begeleid.
1: Nee, maar dat vind ik super cool. Daar sta ik wel achter. Maar ja, op zich de coaching trajecten kan ook wel. Maar ik heb steeds het gevoel van, als je zo goed was in wat je deed...
0: Ja, maar soms
1: zou je gewoon concentreren op wat je doet.
0: Ja, maar soms durf je gewoon niet. En heb je gewoon die ene persoon nodig om naast te lopen, om op die andere plek te komen.
1: Ja, maar elke mentor die ik heb gehad, heeft gratis gedaan voor me.
0: Ja, zeker. Maar je moet juist die persoon wel vinden.
1: Ja, dat is ook wel een ding.
0: Maar jij hebt geluk.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ik heb talent.
0: Nee, maar ook skill. Geluk dat je die mensen kent.
1: Nee,
0: dat
1: ik
0: bedoel
1: mensen,
0: ik. Die
1: ik
0: mentoren.
1: Ik heb die mensen wel vonden.
0: Hoe?
1: Met mijn talent.
0: Hoe? You know.
1: Kijk, simpel. Dus, en dat is die brutaliteit waar ik het over heb. Ik kom bij evenementen. Dat is sowieso een superbelangrijke tip als vrouw als ondernemer. Show op het elke evenement, wees irritant. Okay. En ik heb het over wat ik doe en wat ik wil doen.
0: En dan komt er iemand gewoon.
1: Ja, en dan is het like, hey, yo, dat is super cool. Ik wil jou daar wel ondersteunen, want ik vind het heel cool wat jij wilt doen. En ik, you know, like, mensen gunnen veel meer dan je denkt. Als jij een goed idee hebt en je doet maakt er dan stappen naartoe en je gaat gewoon naar evenementen en je praat erover. En je ontmoet iemand die een mentor zou kunnen zijn. En je zegt, hey. Want mensen houden ervan om belangrijk te voelen en als expert te voelen. Je zegt, hey, zouden we eens een keer like, een kopje koffie kunnen doen en dat je gewoon wat vragen stel. Want ik merk dat je eigenlijk bent waar ik wil zijn. Weet je wat ze gaan zeggen? Ja, natuurlijk. En boom, zo begint het. En dan wees ook een beetje een likable person, you know. En dan heb je opeens een mentor.
0: Nou.
1: En zie je like, oh, en na de kopje koffie is je like, yo, check, laat me weten hoe dat gaat. Wanneer je deze tips uitprobeert. En laat je ze weten. En dan, voordat ze zelf weten, zijn ze een mentor.
0: Nou, Songa, je hebt het beste advies aan Zuidoost gegeven.
1: Vind ik ook.
0: Al die mensen. Ik hoop dat jullie gewoon met pen en papier of op jullie telefoon notities hebben gemaakt. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Dankjewel.
0: Het ging supersnel, again.
1: Zeker.
0: En iedereen, een fijne avond. Dit was de laatste aflevering. We zijn al eruit. Om het land op de baan. Het is niet eens 8 uur. Oh. En ik wens jullie een fijne avond. Aanstaande zondag is er een festival op Ganzenhoef. Ik hoop je daar te zien, want ik heb het geprogrammeerd. Bye!

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in hun huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
1: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
0: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
0: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
8: kunst en cultuur,
7: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, daar ben ik dan. Steve Biervliet in Mart Radio. Lekker op de donderdagavond hier. Welkom alle luisteraars van Mart Radio. Mijn familie, mijn vrienden, alle mensen die naar Mart Radio luisteren. Ik ben Steve Biervliet en ik ga de donderdag een lekkere avond van maken. En ik begin altijd met Stevie et Tja Presiri. Dus lekker warm draaien op de muziek hier bij Mart Radio.

Ai. Wat ik ook wil vertellen, ik heb heel lang op de metro gewerkt hier in Amsterdam. 43 jaar. Dus het is kans dat jullie altijd iemand in de metro bij mij hebben gezeten. Waarschijnlijk de hele Bijlmer. 43 jaar rijden op de metro. Gaasperplas, Gein, Isolaterweg. Dus ik heb dan op deze manier van mijn afscheid een liedje gemaakt. Speciaal voor mijn collega's bij het GVB. En luister maar naar het nummertje, speciaal voor alle luisteraars. Metro, waar ik heb gereden, en collega's. Bye bye.

Ja, je bent nog steeds bij Stevie. Hier bij Razo Radio. Stevie gaat vreemd. Je hoort het al een beetje, hè? Stevie gaat vreemd in de muziek. Dus maak je niet druk, dames en heren. Ik ga niet vreemd op die manier, maar ga vreemd met de muziek zoals je hoort. Hier bij Mart Radio met Stevie gaat vreemd in de muziek. En het is Tropical Dutch Day today. En ik ga je een klein beetje van het programma vertellen. Ik heb straks Talent Live, een geweldige talent hier in de studio, die ik ga interviewen. Die is even ingevallen, want meneer Van Sambroso is in de studio en hij zou het niet redden. Maar het komt wel goed, volgende keer is hij er wel bij. En we gaan daarna de DJ interviewen die hier komt, een bekende DJ voor de jongeren. En dan gaan we daarnaast ook de tweede uur een geweldig interview hebben met onze mattie Jürgen Reimann. Stay tuned bij Mart Radio.

Ik hoop dat jullie lekker een beetje opgewarmd zijn hier bij Mart Radio. Want Stevie gaat los. Dit is het stukje rubriek. Eerste half uurtje, 35 minuten. Dan doen we lekker natuurlijk Stevie et ja plezierie. En we gaan lekker warm draaien. En dan komen we zo bij jullie terug.

Mineba, Mideba, of hoe je het wilt noemen. Hier lekker swingen, hier bij Mart Radio met Stevie Gaat Vreemd. Heerlijk muziek, lekker. Ik ben helemaal warm gedraaid, ik zweet me kapot hier. Het is lekker gezellig hier bij Mart. En ik wil bij deze ook natuurlijk Norman G bedanken. En Etienne, die mij goed hebben ingewerkt hier bij Radio Almere. En natuurlijk dat ik de sleutel al mag hebben en hier mijn programma mag draaien. Dus ik ben wat vertrouwd geraakt nu hier binnen, zeg maar, Mart Radio. En het is geweldig om hier te zijn. En ik hoop dat jullie het leuk vinden, al de, zeg maar, geweldige, lekkere swingmuziek die jullie nu hebben gehoord van mij op Stevie Gaat Vreemd. En ik wil zeggen natuurlijk, ik hou van voetballen en we wonen in Amsterdam Zuidoost. En wat is er in Zuidoost? Daar hebben we de Arena. En niet iedereen in de Bijlmer is natuurlijk voor onze groep Ajax, maar Stevie is zeker voor Ajax. En ik heb ook een nummer voor Ajax gemaakt natuurlijk. En dat is een geweldige, leuke, je zal hem zo horen, want ik schoof hem al even open. Maar het is speciaal voor Ajax en alle Ajaxiden die in Amsterdam Zuidoost wonen. En wij zijn voor Ajax. Ik hoop Mart ook. Komt-ie voor jullie.

Ja, je hebt het gehoord, hè? Ajax wordt kampioen. Na al het geweld die we nu hebben gehad, doe ik altijd even dat we wat rustig gaan doen. En ik wil altijd iets bespreken. En we hebben altijd een dierbare die ons verlaten heeft. Het kan natuurlijk een mens zijn, het kan een dier zijn. En deze keer wil ik het behandelen met een dier van Lisa. Een mooi klein hondje die 17 jaar is geworden. En die ze heeft moeten laten inslapen. En Sena, die was een heel, heel lieve hondje. En ze heeft 17 mooie jaren bij ons geleefd. En ja, ik wil alleen zeggen, ja Sena, weet je wat, rust zacht Sena. We gaan speciaal een nummer voor jou draaien. Die ik voor jou speciaal en voor Lisa en Lorenzo, Jordan en Crystal. Allemaal heel veel sterkte met het verlies van Sena. En speciaal voor Sena komt hier nu een nummer. Rustig, lieve Sena.

ja, altijd heel gevoelig natuurlijk. Ook zelf als je een dier verliest. Een kat, een hond. Zoals nu de hond van Lisa. En ja, heel veel sterkte. En het is altijd een gemis. Honden hebben ongekende liefde. En ik ken veel mensen die honden en katten hebben. En als je die moet laten inslapen, is nooit leuk. En zo onder de mensen ook wil ik iedereen zeggen die pas iemand dierbaar heeft verloren. Heel veel sterkte en de komende tijd. En weet je wat, onthoud één ding. Er is één schakel die de dood nooit kan doorbreken. En de liefde en de herinneringen leven altijd voort. Onthoud dat. Dus geef het een plekje en ga gewoon lekker door.

0: Ja, het is even kijken, een beetje misgegaan, want ik deed start, maar op de verkeerde start, uiteraard weer. Ook ik moet bijna eraan, maar komt ie. Ladies and gentlemen, we got in the studio here, a special guest. Het is een DJ, the one and only, Mr. Moke, in de studio bij Mart. En dan wil ik natuurlijk zeggen, even horen of je er bent, DJ Moke.
1: Ik ben er.
0: Oh, jij bent er. Je bent er keihard, kom je lekker binnen. Maar yes. Welkom in ieder geval in de studio.
1: Dank je wel.
0: En ik ben blij dat je hier kon komen. En we gaan hier lekker uitgebreid met jou praten over jouw zeg maar carrière. Want om te beginnen, stel jezelf even voor aan de luisteraars.
1: Nou, ik ben Moan, a.k.a. DJ Moke. Ik ben 26 jaar en ik ben geboren getogen in Amsterdam.
0: Oké, is dat kort en krachtig? En heb je nog hobby's en andere bezigheden naast de muziek?
1: Ja, ik hou ervan om leuke dingen te doen met mijn vriendin en met mijn vrienden.
0: Oké, nee, nou, dat is
1: en,
0: ook een...
1: op vakantie gaan, nou ook van...
0: Ja, maar dat is ook een...
1: Uitstapjes.
0: Het is een mooie hobby, toch? Maar ik ga je eruit even helpen. Zal ik beginnen? Ik ga je eerst de eerste vraag stellen.
1: Yes.
0: DJ Moke, je bent pas 25 jaar.
1: 26 jaar.
0: Oh, sorry. Je bent pas 26 jaar. Ik was vergeten dat je pas jarig was geweest. En heb je al een mooie plek opgebouwd als DJ, organisator en ondernemer? Waar komt die enorme draai vandaan? En wanneer wist je, dit is wat ik wil gaan doen met mijn leven?
1: Dat wist ik toen ik 8 was. En de drive komt eigenlijk van jongs af aan. Mijn opa was DJ. Mijn vader was DJ en ik ben zelf ook DJ geworden uiteindelijk. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik echt in de creatieve industrie ben gaan werken.
0: Nou ja, dat is geweldig natuurlijk. Maar als DJ Moke sta je regelmatig natuurlijk voor een volle club.
1: Regelmatig
0: voor een volle club. Maar wat gebeurt er met jou op het moment dat je achter de draaitafel staat en je merkt dat het publiek helemaal meegaat in jouw muziek?
1: Ja, dat is waar je het voor doet. Dat is een onbetaalbaar gevoel. En dat is eigenlijk exact de reden dat ik doe wat ik doe. En dat ik het blijf doen. En ook superleuk vind om het te doen.
0: Ja, maar dat is very nice natuurlijk. Maar dat, daarom wil ik het weten. Want ik heb je wel eens zien losgaan. Maar dan vraag ik me af. Ben je in een trance? Ben je zo diep intens aan het genieten van de menigte die je meeneemt op een reis eigenlijk? En ik vind het geweldig om te zien. Dus
1: ja, zeker.
0: Oké. Maar je organiseert natuurlijk ook eigen events.
1: Ja.
0: En heb je door het organiseren geleerd over jezelf, mensen en de ondernemerschap dat je nooit had kunnen leren door alleen maar achter de draaitafels te staan?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dus... het is het organiseren, dat heb ik eigenlijk ook al wel altijd in me gehad. En ik heb een opleiding daar ook in afgerond. En daarom merkte ik door die opleiding dat ik het ook heel erg leuk vind om dingen te organiseren. Dus dat heeft mij nog meer gemotiveerd om ook gewoon evenementen ernaast te doen.
0: Nou, dat is toch heel mooi dat je dat zegt. Want dat moet ook een beetje in je zitten, vind ik. Dat geeft een bepaalde drijfsfeer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Maar ja, op 26-jarige leeftijd heb je verschillende dingen opgebouwd.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er momenten geweest waarop je aan jezelf twijfelde? Of waarop er iets niet lukte? En wat heeft jou toen geholpen om toch door te gaan? Ben ik benieuwd.
1: Ja, coronatijd. Toen gingen alle clubs dicht. Alles ging dicht. Er waren geen evenementen waar ik kon draaien. Er waren geen feestjes waar ik kon draaien. Geen bruiloften, noem maar op. Dus toen scheelde het heel weinig of ik was gestopt.
0: Maar dat was een hele moeilijke tijd voor heel veel muzikanten.
1: Zeker.
0: Zangers, zangeressen, DJ's. Maar wat ik wel heb gezien, dat een heleboel zijn gaan streamen en op internet. En daar een kleine donatie vroegen. En zo zijn ze er doorheen gekropen eigenlijk. Maar ik vind het natuurlijk krachtig dat jij gewoon door bent gegaan.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Om zo'n zware tijd te doorstaan. Meestal moet je iets doorstaan om verder toch te gaan.
1: Ja, zeker. Soms moet je even 2 stappen terugnemen om weer 5 vooruit te doen.
0: Nee, maar dat is het hele mooie van het gebeuren van muziek maken. Met muziek natuurlijk breng je mensen op reis. Je laat mensen voelen intens, verdriet, vreugde. Je kan alles met muziek kan je doen. Dus, en ook de DJ's doen dat. Niet alleen zangers, zangeressen, muzikanten en bands. Maar ook DJ's. Want ik volg ook een aantal DJ's.
1: Ja,
0: en, wat is jouw doelgroep eigenlijk? Of ben je allrounder?
1: Bedoel je in de zin van muziek draaien?
0: Muziek draaien?
1: Ja, echt allround. Ene week sta ik, of de ene dag sta ik te draaien op een bruiloft voor mensen van alleen maar 50 plus. En dan draai ik disco en 80s, 90s. En ander moment sta ik weer in de club en dan draai ik afrobeat, allemaal piano, G-com, bouillon, dancehall. Voor mensen van 20 tot 30 jaar.
0: Mooi, dus ik kan je ook bellen als 60-plusser of 50-plusser.
1: Zeker, 90-plus, 120.
0: Dan kunnen we lekker losgaan, want je weet, wij 50-plus, 30-plus, 40-plus, we kunnen goed losgaan. En vooral de 60-plussers moet je niet vergeten. En zelf de 70-plussers, die kunnen goed losgaan, ook op jongerenmuziek. En ik ben blij dat ook wat jongeren binnen Marten hier aan bod komen. Want voor mij was een programma waar ook 2 jongeren elkaar aan het interview waren over ondernemen en doen en het organiseren van een aantal aspecten. Maar ik heb nog een laatste vraag voor jou.
1: Ja, tuurlijk.
0: Als we nu 5 jaar vooruit kijken, Mohan, DJ Mook, waar droomt Mohan DJ Mook dan van? Zie je jezelf dan vooral als internationale DJ, als grote event organisator, als ondernemer met een sterk merk, of juist als iemand die al die werelden met elkaar heeft verbonden?
1: Ik denk het laatste.
0: Het laatste, dus je wil dat een compleet pakket maken waar het echt dat iedereen elkaar verbindt. Het is wel een makkelijk antwoord, want dan moet ik het eerst. Maar zie je jezelf ook als internationaal DJ doorbreken met eigen muziek?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een jongensdroom geweest. Maar als dat niet lukt, vind ik dat ook helemaal niet erg. Want ik doe waar ik gelukkig van word. En op het moment dat ik zo ver ben dat ik iedereen mee kan nemen in mijn verhaal, dan is dat voor mij meer dan genoeg.
0: Oké, dat is mooi. Maar ik wil nog het allerlaatste nog met je over je onderneming die je pas bent begonnen.
1: Ja.
0: Kan je daar kort iets over vertellen? Ik weet dat het heet 24 Hours Collective.
1: Ja.
0: En kan je in het kort vertellen of hoe lang jij nodig hebt voor het nieuws natuurlijk. Wat dat inhoudt?
1: 24 Hours Collective ben ik eigenlijk begonnen omdat ik best wel wat mis in het nachtleven in Amsterdam. En niet alleen het nachtleven, maar sowieso in de creatieve industrie. Ik merk dat er te weinig naar elkaar om wordt gekeken. En ik wil eigenlijk een concept starten, of nou, dat ben ik al gestart, waarin fotografen, videografen, DJ's, producers, organisatoren, noem maar op, gewoon bij elkaar kunnen komen op verschillende soorten netwerkevents, clubnachten. En gewoon met elkaar kunnen netwerken en dat allemaal op één plek valt, zodat je elkaar kan helpen. En het gaat ook niet alleen om de 24 uur op de klok, het gaat eigenlijk om alles wat er in 24 uur gebeurt om je heen. In je leven, maar ook werkgerelateerd. En dat zijn de 2 werelden die ik bij elkaar wil brengen. Dus dat is eigenlijk waarom ik het ben begonnen.
0: Nou, geweldig. Best wel een groot initiatief. En je hebt ook natuurlijk hele mooie t-shirts, heb ik gezien. Want dat viel me gelijk ook even op natuurlijk. En ja, Stevie gaat vreemd willen ook natuurlijk misschien één t-shirt hier aanbieden aan luisteraars eventueel. Die zo'n t-shirt willen bemachtigen van 24 Hours Collective. En dan gaan we dat lekker loten met een beller. En we gaan even naar een stukje muziek van jou. Dankjewel in ieder geval dat je naar de studio in Mart wil komen.
1: Jij bedankt.
0: En we gaan een stukje luisteren van DJ Moke.
1: Thank you.

bij Mart Radio. Ah, dat was een geweldig kort stukje heb ik gekregen. Volgende keer wil ik een lekkere lange mix van DJ Moke. En een beetje, misschien tropical scene of een beetje wat voor de ouderen zien. En you never know. En kom maar lekker ermee op. En DJ Moke, al nogmaals bedankt voor het hier zijn. En we gaan verder met het programma bij Stevie gaat vreemd hier. En daar komt hij voor jullie tot aan het nieuws toe. En dan gaan we terug met een heel speciale gast.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
1: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
0: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
0: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

1975. Een mooie Surinaamse hit voor de groep E.ON. Love. Voor de Scepter record label sound. Mooie tijd. Exception, Bluebells, Hank Saruku en nog vele anderen. Luisteraars, ik groet u. U bent beland in het programma Marticipatie. Norman van Gom is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. Misschien had u Max Zordam verwacht, maar het is niet zijn beurt vandaag. Hij is er volgende week om 2 uur.

0: bezig. Ja. En, want de line-in ging even fout. Dus ik, ik hoop dat het nu lukt. Maar in ieder geval, ik ga gewoon door met mijn vraagstelling aan Jurgen Rijman, beste mensen. Dus ik hoop dat het... oh, nu is het wel online, Jurgen. Dus nogmaals, welkom Jurgen, want ik moest een knop drukken. En we hebben je te pakken gekregen.
1: Maar het is niet erg als het binnen aan de poot gaat.
0: Nee. Maar ja, ik moet ook een beetje wennen. En Norman G. heeft me goed uitgelegd. Alleen, ja, soms... ik heb een groot artiest aan de lijn, dus ik ben even ook natuurlijk met een kleine gezonde spanning ben ik jou nu aan het interviewen. Maar de vraag 1 heb je al geantwoord, maar ik ga gewoon lekker door met vraag 2, Jurgen. Je bent opgegroeid tussen Suriname en Nederland. Welke waarden en levenslessen uit Suriname draag je nog altijd diep in je hart mee?
1: Ik denk respect voor ouderen.
0: Mooi.
1: Dat is een van de belangrijkste dingen. Er altijd voor zorgen dat je de community bijstaat als het nodig is. Dus in die zin van, als het goed met je gaat, wat mijn vader me altijd heeft geleerd, zorg ervoor dat je degene met wie het minder gaat, dat je die niet vergeet.
0: Ja.
1: En ik denk dat echt de belangrijkste voordingen zijn die ik thuis van thuis heb geleerd, die ik nog steeds implementeer in mijn leven. Doe goed en zie niet om. En probeer zo goed mogelijk te leven, maar in de tussentijd wel ervan te genieten.
0: Nee, maar dat is mooi, want ik volg je ook op Facebook natuurlijk, want je bent ook met een positieve reeks ben je bezig. En ik vind het geweldig, want dat is wat ik ook binnen dit programma wil gaan doen. Meer over de positieve dingen in het leven, om mensen een beetje toch op te beurten en lekker te laten voelen. Dus, maar...
1: genoeg negativiteit, dus laten we het positief.
0: Daarom zeg ik het ook maar. Oké, okay. Nou, Tante S is inmiddels een begrip. Wanneer wist je voor het eerst dat dit typetje leeft echt, dat het groter is geworden, dat je had kunnen bedenken eigenlijk?
1: Ik weet nog op een gegeven moment, in mijn carrière toen Tremmer is laat begon, na een jaar of 2, 3, kwam ik steeds meer mensen tegen die me vooral als Tante S kenden, maar niet als Jurgen Rijman.
0: Oké.
1: Toen wist ik ook van dat dat S groter was geworden dan ik was. En ik heb het nog steeds als ik mensen tegenkom, vooral oude mensen, dan hoor ik het heel vaak van, ik vind je leuke fans, maar die tante die vind ik toch een stuk leuker.
0: Oké. Maar dat is altijd mooi gewoon, maar daar begon het te groeien gewoon.
1: Ja.
0: Je zag de bekendste mensen tot aan politieke artiesten, noem maar op, uit het buitenland, binnenland, die kreeg je gewoon op bezoek. En daarom ben ik blij dat ik jou nu op bezoek heb, hier bij mijn eerste programma. Dus ik vind het geweldig, ik ben je dankbaar daarvoor. Maar,
1: ik voel me vereerd dat je me gevraagd hebt.
0: Oké, mooi.
1: Ik vind het nog steeds ontzettend jammer dat ik niet levendig aanwezig kan zijn, maar dat gewoon volgende week goed maken.
0: Oké, maar dat komt goed. Kijk, er kan altijd iets tussenkomen, Jurgen, geen probleem. En ik ben blij in ieder geval dat ik je aan de telefoon heb en dat het is gelukt. En, maar achter iedere succesvolle artiest zitten momenten van twijfel, pijn en offers. Wat is het moeilijkste moment in jouw carrière geweest en wat heeft dat met jou als mens gedaan?
1: Het moeilijkste moment in mijn carrière was toen ik de keuze moest maken om naar Nederland te komen. Omdat ik een heel goed leven in Suriname had. Het was voor mijn vrouw ook, die had haar moeder in de buurt, waren twee jonge kinderen. Dus had sowieso hulp van haar moeder en haar zusje. Het was, ons leven was goed geregeld in Suriname, maar toen kreeg ik de opportunity om naar Nederland te komen. En ja, dat was voor mij een hele zware beslissing omdat ik haar namelijk vooral niet teleur wilde stellen.
0: Okay.
1: En toen ik haar het uitlegde, toen zei ze me, ik wil nooit getrouwd zijn met een man die achteraf zegt, had ik maar. Dus doe het gewoon, ik support je volledig. En ik denk dat men vaak zegt, achter elke succesvolle man staat er vooral een sterke vrouw. Nou, ik heb het geluk dat de mijne naast me staat.
0: Ja, maar dat is
1: en als
0: toch...
1: je ruzie met me zoekt, komt ze voor me staan. Dus ik denk dat dat was een van de momenten in mijn carrière, de keuze maken voor Gwilly Poso. Mm-hmm. Maar het heeft me geen wind eieren gelegd. Dus ik heb een toch wel de juiste keuze gemaakt.
0: Ja, geweldig, geweldig. Geweldig met zo'n vrouw naast je zijde. Ik heb de mijne helaas 6 jaar geleden verloren. En die stond ook aan mijn zijde. Ik heb nu maar 2 dochters die mij flink goed bijstaan. En vandaar dat ik nu ook dingen doe die ik ook leuk vind. Dat wil zeggen muziek maken. Muziek maken. Ook, mijn vader laten doorleven in zijn muziek, Harold Biervliet. En uiteraard liedjes zelf maken, schrijven en componeren. Dus, maar het gaat nu over Jurgen Rijman hier. Je hebt met humor vaak maatschappelijke en soms gevoelige onderwerpen aangesneden, Jurgen. Heb je wel eens een grens opgezocht waarvan je achteraf dacht, oei, misschien ging ik hier daar net iets te ver?
1: Nee, ik zeg altijd, het zijn dingen die minder goed zijn gegaan dan ik had verwacht. Of misschien niet zijn gevallen zoals ik ben gevallen. Maar ik heb altijd gestaan achter de dingen die ik heb gezegd. En de dingen die ik heb gedaan. Want het heeft me ook allemaal gemaakt door de man die ik vandaag ben.
0: Oké, dat nu ja.
1: Dus ik vind spijt nooit een goede raadgever. Het zijn leermomenten geweest. Misschien heb ik wel momenten gehad dat ik dacht, oké, misschien hoefde ik daar niet te ver, of ik niet zo ver te gaan. Maar die momenten kan ik zo sporadisch dat ik me ineens kan herinneren.
0: Zo.
1: Dus nee, met humor vind ik dat je, zolang je mensen niet bewust beledigt of mensen bewust probeert permanente damage te beschadigen, kan er heel veel in humor volgens mij.
0: Ja, maar dat is het mooie ook van het vak waar jij in zit. En ook in de muziek natuurlijk, want ik maak ook veel muziek.
1: Absoluut.
0: Daar over onderwerpen gaan natuurlijk, van het verlies tot aan happy zijn. En, maar ja, als je terugkijkt op je carrière, Jurgen, op welk moment ben je het meest trots? Niet vanwege succes of kijkcijfers, maar omdat je, omdat het je persoonlijk diep heeft geraakt.
1: Nou, ik denk mijn laatste try-out tour die ik heb gedaan met mijn nieuwe theaterprogramma. Dat ik na 8 jaar weer op het podium stond en het voelde alsof ik een oude jas aandeed en weer lekker mijn gang kon gaan. En toen had ik zoiets van, ja, na 8 jaar op je 60ste toch dit nog kunnen. Ja, daar was ik best wel trots op dat ik het nog had en dat ik nog zalen aan het lachen kon maken en mensen een goede avond kon bezorgen. Dat was voor mij echt, de afgelopen maanden waren voor mij absoluut daar absoluut de hoogtepunt in.
0: Zo, geweldig. En, wat betekent Suriname vandaag voor jou? Is dat vooral je afkomst, je thuisgevoel, je inspiratiebron of misschien iets wat veel dieper gaat?
1: Nou, Suriname is, ik bedoel, Suriname zit in me. Ik ben een kind van het land. Mijn succes heb ik aan Suriname te danken. Mijn succes is in Suriname begonnen als ik niet het geloof had van het Surinaamse volk. Maar toen heb ik die stap hier naartoe gemaakt ook. Dus ja, Suriname is altijd een evident deel van mijn leven. Zeg maar ja, mijn huis is nu in Nederland. Maar ik hoop dat in de toekomst, en dan praat ik over nu binnen nu en ja, een paar jaar, dat ik mijn oude dag lekker in Suriname kan slijten, want het gaat wel me forever home worden uiteindelijk.
0: Oké, ja, dat is heel mooi. Ik zit er ook soms aan te denken, maar misschien kom ik dan af en toe bij je langs, even daar beproeven hoe dat is. Maar als je 1 avond opnieuw mocht beleven uit je leven, 1 moment met de mensen die je dierbaar zijn, welk moment zou je kiezen en waarom?
1: 1 moment met de mensen die me dierbaar zijn. Oh man. Ik heb zoveel momenten met mijn gezin waarvan ik genoten heb. Momenten die zulke dierbare herinneringen zijn. Dat je ze, ja, dus daar nog goed zijn dat je ze vanzelf wel opnieuw kan beleven. Mm. Dus als je me vraagt welke van die momenten. Dus is net
0: zijn er te veel.
1: Van, welk moment, welke van mijn kinderen ik leuker vind.
0: Nee, ik heb hetzelfde als ik over mijn eerste dochter.
1: Andere momenten, ja, al die andere momenten zou ik tekort doen als ik... Als ik 1 moment zou kiezen nu. Dus er zijn verschillende momenten waar ik ontzettend trots op ben. Waar ik een heel fijn gevoel heb gehad. Ineens met werk te maken hadden we gewoon. Vooral met mijn gezin. Met mijn 2 meiden en mijn vrouw samen. Ja, dat zijn de momenten die voor mij onbetaalbaar zijn geweest. En nog steeds zijn.
0: Oké. Okay. Dan heb ik een mooie afsluitende vraag voor jou, Jurgen. Kijk, stel je voor als tante S nu tegenover jou zou zitten. En jou een persoonlijke vraag zou stellen. Welke vraag hoop je stiekem dat ze nooit aan jou stelt?
1: Ja, dat is een hele trickje, want ik weet niet waar je die vandaan hebt gehad. Het welke hoedje die hebt getoverd.
0: Ja, ik moet een beetje je triggeren, hè?
1: Welke vraag ik die van Tante S wil horen. Dan ga je me vragen, wat is het antwoord op die vraag? Dus dat gaan we niet doen.
0: Het was te proberen, toch? Dus, nee, ik probeer het gewoon. Maar ja, ik heb ook natuurlijk uit nieuwsbronnen die kan ik niet onthullen. Heb ik een hele mooie vraag voor jou. Uit betrouwbare bronnen weet ik dat jij bij iedere voorstelling en alle optredens een super schone jockey onderbroek boxershot aandoet. Klopt dat?
1: Ja, dat is nog steeds een gewoonte van me.
0: En je denkt, hoe weet hij? Ja, ik ben natuurlijk aan het onderzoeken en aan het vragen wat mensen niet weten. Dus je hebt altijd een schone jockey aan.
1: Ja, ik douche altijd voor ik moet optreden. Want ik vind het gewoon heel fijn om vers en dingen op het podium te gaan. En je weet wat we in eerste aan normaal steeds wat zie je weer, wakker die jockey.
0: Oké. Okay. Nee, maar dat is geweldig en mooi. Maar Jurgen, weet je wat het is? Als je hier in de studio komt, doe vooral ook een schone jockey aan voor me. Ja?
1: Ik weet niet of ik van plan ben, maar ik beloof dat ik een schone jockey draag.
0: Nee, want er komt iemand hier die gaat je daarover bevragen. Dus maak je maar niet druk. Maar Jurgen, dank je wel voor het interview. En ik ben heel...
1: En ik kom volgende week, als ze komen, dan zullen we wat verder over mijn theaterprogramma praten. En dan kan ik ook 2 kaartjes voor de show weggeven.
0: Oh, oké, geweldig.
1: En dan kan ik ook 2 kaartjes voor de show weggeven.
0: Oh, oké, geweldig. Dan gaan we die verloten.

0: De verkoop gaat lekker. De mensen zijn tevreden. Ze hebben weer opnieuw besteld. En dus we hopen zo langzaam maar zeker het in de markt te krijgen. Maar je weet, we moeten leren om altijd niet direct te willen rennen, maar rustig lopen. En beetje bij beetje gaan we langzaam maar zeker Tante S de lekkernij verder verspreiden over Nederland. En natuurlijk ook Suriname.
1: Nou, mooi. Als je hier komt, dan krijg je...
0: zeker wat mee.
1: Dan heb ik ook een tante Loes. Jij met je Tante S koekjes. Ik hoop dat ik hier wat mag proeven van je.
0: Tante Loes, heel goed.
1: Oké, maar Tante Loes maakt lekkere sapjes en ook hapjes. Maar ze had het ook vandaag voor je gemaakt. Dus ik ga dat allemaal aan mijn collega's hier van Mart Radio. En de DJ die net is geweest, die zit er ook van te genieten. En je moest de groetjes terugkrijgen van Moan DJ Mook. En het is echt leuk dat ik je mocht spreken hier bij Mart Radio. En maybe next week. En anders de week erop. Ik ga je zien, Jurgen. Hartstikke bedankt.
0: We gaan dat doen.
1: Oké, thank you very much, dames en heren. Dit was Jurgen. Oké, Jurgen Rijman, thank you.

0: Weet Raymond.
1: Ah, ik had gewoon mijn microfoontje open. Maar dat geeft niet. Dan ga ik hem even overnieuw draaien. Want ik heb deze speciaal natuurlijk voor Jurgen gemaakt. En dan komt hij helemaal in zijn geheel. Komt hij.

Piep, piep, piep, piep. Mart Radio voor alle jarigen vandaag. Jurgen Rijman, Viari Dei. Geweldig nummer. Ik draai hem vaak. In plaats van de andere, van Master Blaster, vind ik ook geweldig. Maar deze van Jurgen is een prachtige uitvoering van, ja, hoor maar. Met die brasa. En alles krijg je bij Jurgen. Nou, ik was echt heel blij dat ik Jurgen heb mogen spreken. En het gaat een keertje hier live gebeuren. En met de livestreaming, dan komt het allemaal wel goed. Maar ik ga nu een nummer draaien die Kimberly Del Prado heeft geschreven. De tekst, die heb ik in muziek gezet. Iedereen kent het wel. Op YouTube, als je doet Ik ben Suriname, dan zie je een heel mooi gedicht en wat zij heeft, een verhaal die zij heeft geschreven. Maar ik heb dat omgezet in muziek en dit is speciaal voor Kimberly Del Prado.

G-Deng, G-Deng. Voor de kenners, Happy Boys, Akuba LP. Daar staat het nummer op van Harold Biervliet, G-Deng, G-Deng. En een remake gemaakt voor het tributealbum bij Harold Biervliet 2.0. En we gaan lekker door met wat tropische muziek naar het einde toe. Ik wil alleen zeggen, volgend jaar, volgende week, volgend jaar is al lang weg. Volgende week ben ik bezig met een Tropico Top 40 in elkaar te zetten en te onderzoeken. En het is de bedoeling dat die top 40 hier ook het laatste half uurtje bij Stevie Gaat Vreemd de top 10 nummers gedraaid gaat worden. Ik doe eerst een algemene tropical top 40. Want dat is nog niet echt hier in Nederland. Maar dat gaat hier voor het eerst gebeuren bij Mart Radio. Tropical top 40 bij Steve Biervliet hier op Mart Radio. Dus eerst doe ik een algemene wat het meeste verkocht is, het meeste gedraaid is. En dan de top 10 wordt gedraaid. En dan gaan we de week erop gaan we de officiële lijst presenteren aan jullie. Dan kunnen jullie echt gaan genieten ervan. Dus we gaan gewoon lekker door nu met tropical muziek.

Olé, olé, ja, lekker hier losgaan. Zie ze dansen hier in de studio. DJ Moke is er nog steeds. Met Crystal, mijn side chick. Die me helpt met de techniek. En je mag altijd, ik heb het een beetje onthouden voor jullie. Mag altijd naar de studio bellen natuurlijk. Voor mijn familieleden, vrienden, kennissen, Mart Radio luisteraars. Die kennen het nummer al. Het is 020-471-4291. Mag je me altijd bellen en zeggen wat je van dit programma vond. Dus 020-471-4291. Mart Radio.

Ja, en ik weet dat al mijn neefjes en nichtjes de familie Biervliet losgaan. En hopelijk de luisteraars ook van Mart Radio. Want ik heb vandaag een beetje Tropical Dutch Day. En zoals je hoort, veel in het Nederlands en Tropical. En ook natuurlijk wat Surinaams ertussen. De interviews. En we maken het gewoon gezellig. Maar bij deze wil ik ook een nicht van mij uit Suriname die hier in Nederland is gekomen. Cindy, welkom. En we gaan elkaar gauw zien. En dan gaan we gezellig met de familie wat leuks doen. Dus Cindy, I see you soon. Ja, het komt allemaal weer goed.

0: Ja, en alles komt een einde. Ik wil de luisteraars van Mart bedanken voor het luisteren naar Stevie gaat vreemd. Eerste keer op de donderdagavond. Het is even een beetje wennen nog voor mij, maar het komt allemaal goed. Ik ga lekker strak gewoon verder met een programma volgende week. We hebben leuke artiesten en talenten die we gaan promoten hier. En natuurlijk leuke items die ter sprake komen. En heb je een item, mag je altijd inbellen. En volgende keer zal ik de telefoonnummer eerder benoemen. Want ook het opnemen ben ik aan het oefenen. Dus neem me niet kwalijk als het niet gebeurd is. Maar waar de Jurgen Rijman, waar de DJ Mook. Ik wil ze allemaal bedanken om hier in de studio te zijn. Dus see you next week. Bye bye. Swai swai. En slaap lekker voor straks.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van
2: 107.9. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
4: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraising Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: organizator, Eric Segre alias Finter. Information 06-8044-8044. WhatsApp +32 4676-211196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Dat is leasing.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: Travassi draait door. Vrijdag 11 september. P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Travassi. En dat vieren wij. 45 jaar Travassi. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar Boegroe on stage. Travassi draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de mensen die het concert.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maat. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Raydel is mijn nickname. En ik presenteer het programma The Music Train. De bedoeling is dat ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 12 uur. De vorige twee uurtjes hebben we hier gehad in de studio Steve, ik ben zijn achternaam even kwijt, hij is nog hier in de studio. Hij heeft ons helemaal verwend en opgevrolijkt met zijn hele mooie kwaliteiten die hij heeft op het gebied van muziek maken en ook het presenteren. De bedoeling is dat ik van 10 tot 11 een muziekgroep of artiesten of artiest gaan bespreken. En daarna krijgen we het reclameblok en de nieuwsberichten. En vervolgens daarna gaan wij over tot het afdraaien van soul muziek. Ik ben bezig op mijn, het is geen iPad, maar het is zo'n tablet. Ben ik bezig met het zoeken van het programma die ik bij u thuis in de huiskamer moet brengen. Ik ga dat even opzoeken. Rustig opzoeken en dan kom ik zo bij u terug.
1: Oké. Maar ik ben alleen. Ja, ik vind het alleen maar mooi, weet ik wat ik ontvang.

0: al die oude...
1: Lieve luisteraars, sorry voor het ongemak. Er ging wat fout bij mij op mijn tablet. Ik heb alles al sinds dagen voorbereid. Maar op een of andere manier kom ik niet meer op de pagina welke ik had geselecteerd. Maar geen getreur. Nogmaals, mijn excuses. Mijn naam is Redel, u bent afgestemd op Radio Mart. En u bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. Vanavond ga ik presenteren een groep. En de groep is genaamd LTD. LTD betekent love, tenderness en devotion. En het zal wat moois worden. We gaan, ik heb alles klaar liggen. En ik ga alvast van start, als jullie dat goed vinden. Fijn dat jullie zijn afgestemd. Een goede luisterstemming toegewenst. En je wens jullie allemaal van harte welkom. Net wat ik al eerder zei. Ik ga bespreken de band LTD. Love, Tenderness and Devotion. LTD is een Amerikaanse R&B funkband. Die vooral bekend is van hun hit uit 1970. Every Time I Turn Around. En dat gaat verder als Back in Love Again. En een single hit uit 1978, Holding On When Love Is Gone. Maar ook van hun vele ballads, zoals Love Ballad uit 1976. Concentrate on You and we both deserve each other's love uit 1978. En Where Did We Go Wrong uit 1980.
0: Ik noem die kleurrijke Amsterdamse radio TV, ik noem alles.

LTD was dat met hun Love Ballad. Die hebben ze uitgebracht in 1976, verspreid door A&M Records en afkomstig van hun album Love to the World. LTD, wat staat voor Love, Togetherness and Devotion, werd in 1968 in Greensboro, North Carolina, opgericht als Love Man Limited. De band bestond aanvankelijk uit Arthur Lorenzo Carnegie, die speelde alt en tenor saxofoon, fluit en zelfs gitaar. Jake Riley, of Riley hoe je het wil noemen, die speelde de tromboon. Carl Wayne Vickers, dat is de trompetist, maar ook fluit en sopraan saxofoon. En Abraham Onion Miller, tenor saxofoon en tevens zang. Die als leden van de 15-koppige Fantastic Soul Man Orchestra de populaire duo Sam & Dave begeleiden. Samen met Jimmy G.D. Davis, keyboards en zang. En vervolgens verhuisden ze naar New York, waar Tony Wine, dat is de baritonsaxofonist, zich bij hen voegde. Tijdens een optreden in Providence, Rhode Island, werd Jeffrey Osborne, die de drums en de leadzang voor zijn rekening nam, door hem gerecruiteerd. Na 2 jaar in New York verhuisden ze naar L.A., Los Angeles, Californië, waar Jeffrey's broer, Billy Osborne, die orgel, drums en keyboards, maar ook liedzang verzorgde. Celeste Cole, zang. Henry E. Davis, bas en zang. En Robert Santiel, die de congas voor zijn rekening nam, percussie zoals wij die kennen, zich bij hen voegden. In 1974 tekenden ze een contract met A&M Records onder de naam LTD Love Togetherness and Devotion. In 1976 kwam Johnny McGee, de gitarist, bij de band. Tegen die tijd was Jeffrey Osborne de belangrijkste leadzanger van de groep geworden, terwijl Melvin Webb in 1977 de drums overnam. Webb werd eind 1978 vervangen door Alvino Burnett. Hoppa.

Back in Love Again was dat van LTD. De groep bracht vervolgens nummers uit zoals Love Ballad in 1976, Every Time I Turn Around, Back in Love Again hebben we zojuist mogen beluisteren. En die is uitgebracht in 1977. Holding Back, Holding On When Love Is Gone en vele andere. Kort na het album Shine On uit 1980 verlieten Jeffrey en Billy Osborne de band om solo carrières te beginnen. Andre Ray en Leslie Wilson, voorheen van The New Bird, werden vervolgens gekozen als leadzangers voor hun volgende album Love Magic van 1981, dat nog twee hits opleverde, April Love en Kicking Back. Leslie Wilson vertrok om zijn solo-carrière voort te zetten en LTD bleef actief in de muziekindustrie door het op te nemen voor kleine onafhankelijke platenlabels en door hun eigen muziekprojecten uit te voeren. In 1999 werd een nieuwe bezetting van LTD gevormd met drie oorspronkelijke leden, Carnegie Vickers en McGee, samen met nieuwe leden, Thrasher, die bespeelde lead zang en de keyboards, Eye Iwaita, keyboards en zang, Herbert Lee Woods, ook keyboards en zang, Steve Tosin, bas, zang en Taver Hazy, die nam de drums en zang voor zijn rekening. Deze band is sinds de jaren 2000 actief op tournee. Nou ja. We both deserve each other's love. Uitgebracht in 1978. Afkomstig van hun album Togetherness. En uitgebracht door AMM Records.

We both deserve each other's love. LTD was dat. Prachtig nummer. Daar kun je eindeloos van genieten. Voor degenen die net zijn hebben ingeschakeld. U bent nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer. Mijn naam is Ray Dell. Dat is een nickname. En officieel heet ik Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik nu de groep LTD bespreek. En ook nummers van hun bij u thuis in de huiskamer breng. En om 11 uur zullen wij onderbroken worden door door nieuwsberichten en het reclameblok. En daarna ben ik weer bij u in de huiskamer tot de klok van 12 uur met mooie soulnummers. Wij gaan verder met het verhaal van LTD. Dat haal ik van een platform af. En de ene keer is er veel te vertellen over een artiest of een artieste of een groep. En soms is er niet zoveel niets te doen. We gaan gewoon verder. Melvin Webb stierf in 1982. Jake Riley, of Riley stierf in het jaar 2000. En G.D. Davis stierf in 2008. Henry E. Davis stierf in 2012 in Los Angeles, Californië. Leslie Wilson stierf op 27 oktober 2025. En zoals u kunt zien heeft deze groep heel veel prachtige nummers uitgebracht. In 1974, 76, 77, 78, 80, 81, 83. Te veel om op te noemen. Wij zijn aan het einde gekomen aan het verhaal van LTD, maar de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur andere nummers van deze groep bij u thuis in de huiskamer zal brengen. En een van die nummers is getiteld Shine On. Shine On, uitgebracht in 1980, verspreid door UMG Records en is afkomstig van het album Classics Volume 27. Shine On, LTD.

Shine On LTD. En wij vervolgen deze uitzending met er eentje van Share My Love, uitgebracht in 1979, verspreid door UMG Records. En is eveneens afkomstig van het album Classics Volume 27. Ik moet nog even bijvermelden, corrigeren. Dat nummer van Shine On. Ik zei dat het afkomstig was van een album Classics Volume 27. Maar dat is niet zo. Dat is Shine On, uitgebracht in 1980. Is afkomstig van het album die ook zo heet, Shine On. Wij zeggen dan het gelijknamig album. We gaan nu naar Share My Love, uitgebracht in 1979.

1979 werd dit nummer uitgebracht en verspreid door UMG Records. Geniet jullie gezellig van dit nummer van LTD en dat is getiteld Stranger.

On the Wings of Love. Uitgebracht in 1982. Verspreid door UMG Records. En is afkomstig van hun album Jeffrey Osborne. On the Wings of Love.

Trouwe luisteraar van Radio Maart. Ik zie dat ik nog maar 5 minuten heb tot de klok van 11 uur. Ik spreek de hoop uit dat u hebt genoten van het verhaal van LTD met Jeffrey Osborne als leadzanger. En ook van de muziek die ik tot nog toe bij u thuis in de huiskamer heb mogen brengen. Als goede afsluiter gaan wij kiezen voor een prachtig nummer van Jeffrey Osborne. Op het moment dat hij dan solo ging. En dat nummer is getiteld Congratulations. Ik doe de hartelijke groeten aan de heer Henk Saruko. Bij de gratie van oom Henk Saruko mag ik dit programma. Programma dat ik elke donderdag bij u presenteer. Bij de gratie van Henk Saruko mag ik dit allemaal doen. Oom Henk Saruko, als u op luisteren bent, de hartelijke groeten. Wij gaan dit gedeelte afsluiten met eentje van Jeffrey Osborne met Congratulations. Uitgebracht in 1978 en verspreid door A&M Records. Is dat het?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van 1 van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u nog afgestemd bent op deze prachtige zender. Het is een familiezender die al langer dan 41 jaar bestaat. Mijn naam is Ray Del. Ik presenteer het programma The Music Train. The Music Train presenteer ik. En dat zal ik doen tot de klok van 12 uur. En we hebben het afgelopen uur gehad het verhaal van LTD. En ook hebben we jullie ook mogen luisteren naar de nummers van LTD. Daarvoor hadden we Steven Biervliet. Die heeft op onnavolgbare manier heeft hij 2 uur lang Radio Maart op zijn kop gezet. En ik heb ervan genoten, thuis tenminste. En ik heb hem mogen vervangen. Voordat wij verder gaan met deze uitzending, blijven wij even stilstaan bij zij die ons hebben verlaten. Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht toe en ook heel veel sterkte in deze dagen. Zij die ziek thuis liggen, die of elders, een ziekenhuis of waar dan ook. Die mensen wensen wij van harte beterschap toe. Zij die wat te vieren hebben, jarig moeten worden, jarig zijn of jarig zijn geweest. Die mensen feliciteren wij van harte. En wij wensen hun het allerbeste toe met alle positieve voornemens die zij willen gaan ondernemen. Van deze plaats uit feliciteer ik mijn nicht ook, Sandra Alvarez. Dat is ook een nicht van oma Henk, de zoon van oom Albert. Sandra, van harte gefeliciteerd met je jaardag. Je zit nu in Engeland, in Londen. Geniet van je dag. En nu gaan wij over tot de begroetingen en zij die op luisteren zijn. Wij beginnen altijd eerst met de CEO van Radio Maart, de directeur met name. Dat is Mr. Norman van Gom. Doen wij de groeten. Hij is ook ongetwijfeld op luisteren. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Op de galerij waar ik woonachtig ben, mijn buurman, die is ook op luisteren. Boyke Bergwijn, Ruutje Roosendaal, Bauta is inmiddels vertrokken. Die is nu in Suriname, maar hij is ook op luisteren. Wensley Breinburg, kapitein buitendienst Jerry Nelson. Siga Erik Isselt, die is die is op reis. Hij is in Portugal, maar hij is ook op luisteren. Onze jeugdige luisteraar Julian Meynals en zijn vader. Mijn saxofoonleraar Ram. Dino en crew. Dino is mijn zwager. En daar die woonachtig zijn in Sloten. Dino en crew is op luisteren. En verder hebben we Sonny, André, Linka, Otti. Wij gaan verder naar Black Hawk. Miss Black Hawk. De hartelijke groeten. In Osdorp hebben wij ook Vleiter. En ook degene die daar woonachtig is. Mevrouw Botsen, die kennen wij van de Boonweg. Shaki, oud-DJ van Rotterdam. Henk Plein in Suriname. Erwin Holter in Suriname. Mijn zus. Mijn broertje, die is ook nog. Die was hier met vakantie. En Tali Sabayo, Talisha in Suriname. Aan de Tawayariweg hebben wij bijzondere mensen wonen. Zeer bijzonder. En die doe ik van hieruit, deze plaats uit, de hartelijke groeten. Pardon. Rudy Tonk is op luisteren. Meneer Overman, Hortens Krisburg, de secretaresse. Valle, mijn broer. Mr. Frank Kreeg, Ton. Wilgo, Ray Valles, is ook op luisteren. Ook al zit hij in Suriname. Meneer Adjoja, Daisy Wallerlei. We hebben een paar bijgekregen. Mildred van Hamme. Carla Tafleur is ook op luisteren. En Cleone Linger. En haar man natuurlijk. Die zijn allemaal op luisteren. Vanavond gaan wij mooie muziek bij u thuis brengen. Tenminste, daar hoop ik. En ik hoop dat u daarvan mag gaan genieten. En ik zie dat de telefoon roodgloeiend is. Maar ja, ik heb mijn verhaal eerst afgemaakt. En daarna gaan wij kijken wie op de lijn zit. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en wees u van harte welkom.
0: Meneer Belvoor.
4: Meneer Lodi, goedenavond. Ja, goedenavond.
0: Ik heb genoten hoor van LTD.
4: Dankjewel meneer Lodi. Leuk dat u bent afgestemd.
0: Ik wil een nummer aanvragen.
4: En dat is?
0: Aretha Franklin, Take a Little Piece of My Heart.
4: Aretha Franklin, Take a piece
0: of my heart.
4: Of my heart. Dat is van Aretha Franklin, hè?
0: Oh, nee, die was toch al overleden.
4: Maar van wie is dat dan? Wie is deze Franklin?
0: Irma Franklin.
4: Irma heet ze?
0: Aretha, ja.
4: Aretha. Ik zal het opzoeken. Ik hoop dat ik het vind. Oké, bedankt meneer Lodi.
0: Ja, ik ben luisteren.
4: En ik wens je een fijne luisterstemming toe.
0: Ja, zeker.
4: Oké, doei doei. Dag. En dat is een trouwe luisteraar, de heer Lodi. Die heeft een nummer aangevraagd van Aretha Franklin. Take a piece of my heart. We gaan onze uiterste best doen om dat nummer bij u thuis in de huiskamer te brengen. Wij gaan van start. Het is al 12 minuten over de klok van 11 uur. En wij gaan van start met eentje van de Soul Brothers 6. I can't live without you. Dit nummer is uitgebracht in 1968 en verspreid door Atlantic Records.

The Soul Brothers, Six were inderdaad, I Can't Live Without You. We gaan nu naar een nummertje van Irma Franklin, Take a Piece of My Heart, aangevraagd door meneer Lodi.

Erma Franklin, Take a Piece of My Heart, aangevraagd door de heer Loddy. Onlangs zijn twee artiesten ook heen gegaan. Een van ze is Benny Lattimore en de andere is Dolly Parton. Natuurlijk zal ik vanavond ook een nummer van deze twee artiesten bij u thuis in de huiskamer brengen. Te beginnen met die van Dolly Parton. En dat nummer is getiteld Come Back to Me.

Dolly Parton, come back to me. May her soul rest in peace. En dat wat ik eerder zei. Ik heb de naam van Dolly Parton genoemd. Maar ook Benny Lettymore is ook getransformeerd. En ook ter nagedachtenis aan hem. Zal ik ook een nummer van hem bij u thuis in de huiskamer brengen. Er is er eentje. Het is getiteld Let's Straighten It Out. Uitgebracht in 1974 en verspreid door Glades Records. Benny Lettymore.

Let's train it out from the late, great Benny Lattimore. May his soul also rest in peace. We gaan deze uitzending vervolgen met een nummer uit 1966, gebracht door Sam en Dave. Blame me, but don't blame my heart. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren.

Sam and Dave, blame me, but don't blame my heart. Wij gaan iets vooruit in de tijd. En we gaan naar het jaar 1973. En daar komen wij tegen die Independence. Die Independence hebben een mooi nummer in dat jaar ook uitgebracht. Het nummer is getiteld Leaving Me. Verspreid. Het nummer is afkomstig van een album, The First Time We Met. The Independence, Leaving Me.

Die Independents waren dat met Leaving Me. We gaan nu even naar Zuid-Amerika, naar ons geliefde land Suriname. En daar uit Suriname, in Suriname bestond toen een band genaamd de Combo 5 onder voorzang van Mr. Jules Sloten. En wij gaan ook van Combo 5 een nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld Liar's Talk. Ja, we draaien niet alleen muziek uit Amerika, maar ook uit Zuid-Amerika. In dit geval Sweetie Sernang. Combo 5 met Jules Sloten en hun nummer Liar's Talk.

Ik blijf nog even in Paramaribo, Suriname. En het volgende nummer wat ik bij u thuis in de huiskamer zal brengen, is er eentje van The Falling Stone, Don't Hang Me High.

De Falling Stones waren dat met hun nummer Don't Hang Me High. Ik dacht nog twee namen uit deze band nog te herinneren. Onder andere van de heer Cumberbatch en de heer Benny Alvaard. Minister Benny Alvaard, die was gitarist. En ik dacht dat Cumberbatch een voorzanger was. Goed, het is haast 11:45. 42 minuten over 11 om precies te zijn. De tijd gaat hard, dus ik heb niet zoveel tijd over. En vandaar dat we gelijk overgaan naar het volgende nummer. En dat is er eentje van die goede mevrouw, hoe heet ze weer, Mrs. June Bateman. Met haar Believe Me Darling. Uitgebracht door Fury Records.

Miss June Bateman was dat met haar nummer Believe Me Darling. Zij die net hebben ingeschakeld, u bent afgestemd op Radio Maart en u luistert naar het programma The Music Train. En degene die The Music Train bij u presenteert, dat is Mr. Ray Dell. We gaan een sprong maken naar 1968 en Jetstar Records heeft in 1968 een prachtig nummer uitgebracht en het is er eentje van Mr. Bobby Patterson, I Met My Match. Daar komt-ie.

We blijven nog even in het jaar 1968 en daar komen wij tegen Mr. Johnny Jones. En Mr. Johnny Jones, die zal het volgende nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. Dat is getiteld Tennessee Waltz. Dit nummer is verspreid door Fury Records en is afkomstig van het album Tennessee Waltz.

0: Brooke Benton. Onze Brooke Benton, die brengt nu thuis bij u in de huiskamer Till I Can't Take It Anymore. Dit nummer kennen we ook van Mr. Jimmy James. Maar ik denk dat dit origineel van Mr. Brooke Benton is. Laten wij gezamenlijk gaan luisteren naar Brooke Benton, Till I Can't Take It Anymore.
1: You know you've got two good men strung out, and there's not the slightest doubt that other men have loved you before. Yeah, but you work your thing so well, I'll dream of heaven and live in hell till I can't.

En dat was Brooke Benton met zijn nummer I Till I Can Take It Anymore. Ik zie dat ik nog 5 minuten met u te gaan heb. En u merkt het zelf, de tijd gaat hard. Fijn dat u nog afgestemd bent op deze prachtige zender. De familiezender Radio Maart. En ik denk dat ik maar één nummer voor u kan gaan afdraaien. En daarna zal ik dan huiswaarts moeten gaan. Ik spreek de hoop uit dat u heeft mogen genieten van deze uitzending. En ook van de uitzending daarvoor. Degene die voor mij was. Mr. Steve Biervliet. Geweldig was dat. Chapeau, Mr. Biervliet. Voor de luisteraars thuis wil ik dit nog zeggen. Leeft u goed met elkaar. Leef in vrede vooral met elkaar. En respecteer elkaar ook. En tegen de kleintjes zeg ik: ouders, zorg goed voor hun. Zorg ervoor dat ze alleen maar goede voorbeelden van u mogen meekrijgen. Omdat morgen zij het van ons gaan moeten overnemen. Morgen. Avond om 10 uur hebben wij de zoon van oom Albert, Mr. Henk Albertzoon. En die gaat u vergasten met heel mooie ballads en soulmuziek. Ik zou zeggen, blijft u morgen ook afgestemd. En ik doe de groeten van deze plaats uit. Bye bye. Zwaar. Wij sluiten altijd af, nou altijd, vaak af met eentje van de Jimmy Caster Bunch. Dat is mijn tune waarmee ik vaak eindig. Ik vind het zo'n mooi nummer. Ik weet niet wat ik ermee heb. But I love this song very much. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen. Doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar...